Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult samen komen.
2: Van Sijs om Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: like it hot.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: vanmiddag bij Omroep Friesland van Fjouwerot Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het iets hier is.
5: Hé, wacht
0: even. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen, hè?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de midi van Fjouwerot Zeiss.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. Westmobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Mai Erit zei

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: Het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg.
0: Een tal van de oudste Tim Con van Usloorn. Die steerde in Bolzet. En middelbare squallen het Bogerman in Balk had zo'n dit squall hier een squallenhoen. En dat vinden de leerlingen wel noffelijk.
4: Bijvoorbeeld als het stress is of zo, dan kan Sam misschien wel even roppen. En dan kan ze wel even mooie Sam aaien.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ja, een squallenhoen feiken. Dat hebben wij net in Ustied.
5: Ik ben binnen ik vooral benijd. Waar ligt hem uit? Want dat is natuurlijk altijd. Nou, want het is vaak zo, de bij een hoen, maar hij of mem die draait er voorop om het hoentje uit te litten.
0: Is dat op squall ik
5: nou, daar ben ik dus heel nieuwsgierig mee. Ik hoop dat die vraag erin zit. Dus we krijgen weer eerste reacties alweer binnen, Erit.
0: Ja.
5: Mariette, die is vrij uitgebreid. Die heeft dus ik al hier al foto's gestuurd. Die had het ik hoorde man af het zustering. Ja, ze zei, hij jem hem goed schenken, want Jerien Heeg weer de te volle bewolking. En ik heb hem een beetje van schenken. Ja, en dat is een beetje het probleem. Ik heb juster nog even contact met de sterrenwacht in Burgum. En die zei ik, ja, wij doen daar verder ik niks om. Want ja, hest het waarberucht was, jongen.
0: Ja.
5: Bewolkt. Ja, inderdaad. Jammer van de wolken, dat zei het Mariet ik. Dus dat is wel heel spietig. Ze dadelijk om 14 minuten moet zijn. Dan is schiet het hichte of jiptepunt, hoe maak je het nemen, schiet dan te wijzen. Dus ja, had je er nog wat, toch wat van zien kennen, net sinds in de wolken. Stuur het maar op, zo gaast Sisse. Maar die had ik nog in Veenhuizenwest. Die weer bij het kolonie Iepenblofspul. Wie heel mooi. Nou, we krijgen samen even een tip bij verzels. Ja, en dan Tjalkje en Jaap verzels. Goeiemorgen. Tjalkje die had toch van. Nou, misschien joe het dan. Message in de bottle van de police.
0: Nou,
5: ja.
0: dat zou samen kennen.
5: Ze hadden weer concurrentie van Jilke. Goeiemorgen, Erit. Is This Love van Whitesnake? Is wel een mooie koffieplaat.
0: Dus, ja, de koffieplaat, dat is een felbegeerd plak.
5: Zeker. Dat dus de street is overgaande. Dus ik ben benieuwd wat er nou aan weer uitkomt vanzelfs.
0: En hoe is het hoe die bevolking vannacht? Dat bloot ik dan wel even. Koor Giel joe het ik weer. 12 uur vanmiddag ontzongen oren jongens voor die tongerbuien. Verder joe het op de meeste plakken droeg. Machine en wolken en het kan nog 20 graden worden.
5: Nou, toch een lekkere temperatuur.
0: Ja, dat is toch best onbedaan.
5: Zeker.
0: Het is tijd voor muziek. Dit is Anouk

0: Even wekken voor de ambitie pit. Maar dat knikken voor de koffieplaat nog. Anouk en Are You Kidding Me?
1: Om het nog een horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Een peer van de oudste tin kon van Usloon, die steen in Bolzet. Ja, die waren in de 16e eeuw broekt om wichtige gasten maar wien te paaien. Een van de fjouwe kon die ging in 2018 stikken en die stier lang in een depot. Maar Museum de Tiet die woe het net bij zitten litten. En daarom is er een restauratie uitviert zodat die kon vromkeer bij de oren treien in het oude stadhuis. Ingrid van Delden die vierde die restauratie uit en ze vertelt hoe ze dat nou correct oppakt.
3: De voet moet er weer op. Dus we hebben het een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Simpel gezegd.
4: Ja, want het is best oud materiaal of eeuwenoud materiaal.
3: Ja.
4: Is het dan ook spannend om zo'n kist te restaureren?
3: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En dat vergt wel heel veel aandacht om het netjes te restaureren.
4: Ja, en hoe ga je dan om met zulke kwetsbaar spul?
3: Voorzichtig. Ja, je moet goed kijken wat je kan. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring. Dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
4: Ja.
3: Niks wil beschadigen, extra wil beschadigen.
4: En dan ben je er ook lang mee bezig. Hoe lang ben je er mee bezig geweest?
3: Het heeft een tijdje geduurd voordat ik er mee aan de gang ging. Omdat ik het goed wilde uitdenken en ik moest ook de rust vinden om dat te doen. Maar uiteindelijk is dat binnen een dag.
4: Ja. Ja. En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
3: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat die eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
4: Dus het moet er ook weer niet te nieuw uitkomen te zien?
3: Nee, het moet zeker niet nieuw eruit komen te zien. Hij is uit de 16e eeuw, dus...
4: En heb je dan bepaalde foto's erbij, waar je weet van nou zo moet hij eruit komen te zien?
3: Ja, er zijn wel wat foto's gekomen, maar we weten ook niet precies wie de maker is geweest. Dus we weten wel dat er een restauratie is geweest voor 1943, maar voor de rest is er heel weinig informatie over.
0: Het Museum de Tiet is blij dat die restauratie slagen is en dat die kon er dus rondkennen.

0: gemaakt moest worden. Want hij heet hier erbij. Het is een belangrijk onderdeel van het verleden van Bolzert.
1: Waarom is je zo wichtig voor het verliezen?
0: Omdat die broekt werden als stadskan. Er was een vrouwen stadskan, of de binnen vrouwen stadskan. En die werden broekt om mensen te stemmen, bezoekers die kwamen op bezoek bij het bestuur van Bolzert. En die mensen kregen dan een sankan met wien. In de herberg werd ze slipten de jongens ervoor. En om die mensen te stemmen voor het volgende overleg. En ja, dat is wel een leuk verhaal en een leuk idee hoe ze dat vroeger deden.
1: En waar komt die kan nou te steen?
0: Wij zijn nou steen in het portaal wat er zei, wat Jaapik Giesbert maken het, dat heet van Giesbert Jaapiks. Die had dat portaal maken toen het statuus gebouwd is in 1614. En dat portaal is ik speciaal maken voor deze vrouwenkolom. Dus die kolom die weer al in het oude statuus. En hij heeft die opdracht, of als hij het zo uitvoert, dat ze die kolom weer terug kunnen plaatsen in dat portaal, dat ze een mooi plakje krijgen.
2: De media van de morgen.
3: Zodra ik koffie in kan, in die kan.
4: Een festival.
3: Een koffiekan.
5: Een koffiekan.
3: Ja.
5: Een jure koffiekan. Nou, een bijzonder koffiekan.
3: Dat denk ik wel, ja.
5: Ja. Nederland komt op efterstaan toch vast te houden aan een mid-eeuwse begruttingsmethodiek. En dat zei de eerdere ASML-baas Peter Wenning. Die zei dat in Vrij Nederland. En ja, hij heeft dus in pilken ruchten op het kabinet. Dat maakt het boekhoudkundig geen onderscheid tussen eenmalige uitgiften en investeringen die het letter yield opsmieten. Als ik op die manier ASML had geleid, dan hadden we niet meer bestaan. Klaar. Ja, het zijn strenge begruttingsregels is hij net. Maar wel, het zijn deze regels. Het Rijk maakt geen onderscheid tussen kosten en baten. In Amsterdam op het Damrak is een oude gevel waarop staat: de kost gaat voor de baat uit. Ja, investeren, dat kost het per definitie yield. Maar ja, het kan daarna ik weer yield opsmieten. En in de Santje Nieuw wisten we dat al, maar in de 21ste eeuw hebben we dat vergeten, zei Wenning. En hij is helder waard de investeringen in het toekomstige verdienvermogen van Nederland in het paard steken. Het conservatisme van de ambtelijke top van het ministerie van Financiën en minister Eelco Heijn van de VVD.
3: Dus. In specifiek?
5: Specifiek, ja. Ja. Maar ja, goed, deze man heeft natuurlijk een heel groot bedrog leren.
3: Nou ja.
5: Behoorlijk groot bedrog.
3: Uw grootste exportproduct natuurlijk.
5: Absoluut. Ja. Maar ja, tussen bedrogslim en politiek en oerhiet, daar zit ik nog wel wat verschil.
3: Ja.
5: Dus ze zit trouwens goed bij praten over de begrutting in Den Haag. Want ja, daar komen ze ik maar net uit, hè. Van, ja, waar wil u nou stiep? Je geeft nou links, je geeft rechts. Dus dat loopt nog even span.
3: Hondje klappen daarachter. Is
5: hondje klappen, ja. Ja, zeker. Dus dat is heel de begruttingsmethodiek. Ik net ten goede komen, Bing Bang. Maar ja, je hebt er wel mee te krijgen vanzelf.
3: Ja.
5: Het bood een democratie. Dan, hoewel het na je squal hier al begonnen is. Buurs is er weer 2 weken gegaan in de provincie natuurlijk. Het middelbare squal ben, die hebben nog lang niet alle boeken gekregen. En dat blijkt uit een peiling van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. En de Telegraaf die schroot erover. We zitten hier dus al in de 12e squalweken. En 16% van de ouderen die zei, ja, u ben hij nog net alle squalboeken binnen kregen. En in de regio Zuid, daar binnen squal een oude weken begon. Maar 30% van de ben beginnen zonder alle squalboeken. En dat is weer minder als vliegen hier. De regio Midden begint tak om weken. En daar hebt 30% nog net alles ontvangen. En dat is behoorlijk steurend, zei deze organisatie Ouders en Onderwijs. En de onleiding daarvan op de oorzaak is ik dat elk ben met elk jaar een volslijn nieuw pakket om nieuwe boeken hè. En vroeger konden scholen 5 jaar met een boek werken. En dan had je dus minder leveringen en minder vertragingen.
3: Er is jij wel eens wat kritiek op weg natuurlijk. Het is toen een hele nieuwe, vanuit het onderwijs zelfs, waar is een heel nieuw bedrijf eigenlijk opzet die boeken maakt. Ja. Dat is zinbeweging, zijn de joodijstige drukkerijen. Omdat natuurlijk, ze zijn op de achterkant, het is natuurlijk een fitsin model. Als je elke keer een boekverkeer begint.
5: Zeker, ja dan zoek ik dwaan. Dus, er is dus nou ik weer kritiek op. En ja, het is gewoon heel vervelend. Dat ik hem voor die squal ben, die zit dan in de klas en dan krijgt ze les en dan heeft ze het boek hebben net.
3: Ja.
5: Het is voor de leraar en ik vervelend. Als ze dit van tevoren weten, hier ze misschien nog even wat kopietjes meidje kent.
3: Ja.
5: Maar dan komen ze er in de les pas achter van, we hebben nog net alle boeken. Dat is heel vervelend.
3: Aan de orde komt, als leerling zijnde, dat kan natuurlijk wel nog wat uitstellen met huiswerk.
5: Ja, maar ja, tot dan weer. Het is hetzelfde weer, als dat wij hier maar eens binnenkomen en de microfoons binnenvalt.
3: Dat zou wat wezen.
5: Dat zou wat wezen.
3: Ja, wat maken we dan?
5: Ja, of Doe heeft al in een microfoon, maar het wie een keer in West komen.

0: Ja, dat is ik net ideaal. Hè?
1: Nee, toch?
0: Nee, dat is net ideaal. We zijn het nieuwskrijgt al even. Hè? Er komen al wat koffieplaten binnen. Bad Moon Rising van CCR. Die voor Mariet wil graag jaren. Doe ik wel toepasselijk. Maar de...
1: Ja.
0: Maar de Moana of Justering. Of eigenlijk is het dan... Bad Moon Not Rising. Bad Moon Hiding. Je wordt wat actueler. Jilke die stuurt alvast een koffieplaat in. Chalkie die had het ontpikken. Hebben we zocht in zijn week, hè?
1: Ja, Message in a Bottle. Ja,
0: die draaien we nou alvast. Maar denk nog even na.
1: Het weekend zit er om te komen. Hè? Er zit weer een Message in a Bottle zit om te komen.
0: Er is meer rondte van koffieplaat nieuw. Dus blijf vooral insturen op 0620. 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

The Police en Message in a Bottle. Sting die had er kwartel in een nieuw album gebracht. Ook een nieuw album. Hij had, wat er ook dien had, is een stoeldeel zetten voor de nachtwacht in het Rijksmuseum. En dan het oeuvre van de Police speel je. Maar alleen een gitaar voor een schilderij. En dat, nou ja, dat schilderij dat jij je net waarom natuurlijk. Maar dat is nog wel een aardige plaat. Tenminste, als het wat een coverversie is. En weer hebben we de loot bij.

0: Ja, ik zei al dat dat schilderij dat je net, maar het is een mooie, mooie akoestische versie. Sting dus. Message in a Bottle. En de eerste kijkt de versie van The Police.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: No doe nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ze is echt een echte Fries en waard bij het vierlepen Friese kampioen. Maar komt nou dags uit voor de Hollandse boem. Tessa Kramer had het aan oor. Hikke en Tijn in het Heidenskip. We zijn dat nou in Zuid-Holland. En daar hebben we morgen het NK vierlepen houden. Die hadden in de reportage van Willem van Meldvoort.
3: Dan is daar echt de sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
2: Ja.
3: Jongen, jongen, dat is echt een daverende verrassing.
4: Zak klonk het commentaar in 2020 op het Fries kampioenschip. In een Fries shirt, Tessa Kramer.
3: Maar we willen nou natuurlijk even alle attentie voor Tessa Kramer.
4: En zak klonk het commentaar op het NK. Twaalien.
3: Liepend voor de afdeling Vlist en voor de Polsterbond Holland, maar natuurlijk afkomstig uit het Heidenskip.
5: Zou Fries altijd maar kennen.
3: En Fries om Utens.
4: Tessa Kramer is hik en tuin Friesinne, maar liept voor het Hollandse boem. Ze wennen in Wurg in Vlist.
6: Ja, het is eigenlijk, de sport zelf is net heel oors hier als in Friesland.
4: Hoe ken het ik oors? Tessa wennet deun jonkende kansen van een nieuw dwarp. We bellen haar op als ze drok in de tarieding is voor het NK. Dat in haar thuisplak houden wordt.
6: Ja, het grootste verschil is dat het gewoon minder bekend is, vind ik. Dus in de buurt, in Friesland, iedereen kent het en iedereen weet waar de spans binnen. En ik toeristen kom weet te vinden, want we weten dat het Friese sport is. En dan heb je vaak zat meisjes die dan spreken, die gouden uit het schoon over ziet. Zit het hier ik? Die hebben ook helemaal net in de gaten, terwijl ze er vlakbij zijn.
4: Het vierleppen is verdeeld in twee boen. Het Frieske en het Hollandske. Die staan los van elkaar en de Friesen en Hollanders gaan competitie onderling. Maar een paar keer per jaar springen de Hollanders en Friesen tegen elkaar. De wichtigste wedstrijd is het NK.
6: Het is wel, zit wel al een stuk minder publiek bij wedstrijden. Dus dat is wel, dat ben ik inmiddels al gewend. Maar in het begin, dan denk ze wel vaak, het is wel zonde.
4: Kramer is intussen 32 en had in meer dan 300 wedstrijden een FK-titel, een Hollandse titel en twee keer een NK-boom.
3: Dit is de glazen leepster voor de vierste sprong bij de vrouwen. En die is dit hier heel verrassend voor Tessa Kramer, 15 meter 15. Zij pakt haar eerste FK-titel.
4: Sneun dacht ze weer mooi. Maar of ze wint?
6: Ik zit dus ook mooi in de organisatie. Dus ik ben de hele week daar er ook mee bezig. Dus ja, ik vind het lastig in te schatten hoe goed dat ik dan op sneeuw ben. Dat ik een hele week al aan de gang geweest ben.
4: Traaien maakt Tessa de oerstap naar de Hollandse boem. Maar of ze waarom komt naar Friesland?
6: Nou, ik kan er nooit zo dicht bij de Philips kansen wennen. Dus wat dat betreft is het een prachtplak. En het is uiteindelijk, ja, het is hier, het is het platteland. Dus het is qua heel soort dingen is het eigenlijk heel vergelijkbaar.
4: En dus zal altijd de vraag bloeien of we dit zo nog een keer zitten kennen.
3: En dan is daar echt de sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
2: Ja.
3: Jongen, jongen, dat is echt een daverende verrassing.
2: Zeker.
3: 15 meter 15.
7: Snijn in Bureau de Vries.
8: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
7: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
8: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
7: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
8: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jelve Zoon. Fijke, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Ja, maar een groot applaus binnen de lifeguards van het Ameland waren ze toen ontvangen door een groep Duitse bijen die ze jeder deze week uit zee redden. De 16 bijen wie in een manje bij een kamp door een sterke streming in de problemen kwam. In een lifeguard helle zwem met zo'n bijen uit zee wilde zijn collega een deel van de groep in een surfplanken vasthoudt. Boppen dat wat een wetterscooter inzet. Uiteindelijk konden alle 16 bijen veilig uit het wetter helle worden. En na 8 jaar had Bolzert weer fjouwer van de oudste tin kan van Nederland. Die waren in de sectie die opbroekt om wichtige gasten met wien te paaien. Maar een van de fjouwer kan ging in 2018 stikken. Langs die kannen in het depot, maar Museum de Tiert had de kannen restaureren laten. Directeur Fred Boesma van het museum is blij dat de restauratie slag is.
10: Het is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in wie steken. En ik vond dat die weer te plak kwam, waar die heet. Daar in, in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Giesbert maken het. En gelukkig is die weer compleet.
9: Langs een fietspad om de J.H. Knoopstrit in Ljouwt is Justine een elektrische scooter in de brandvlijn. De scooter lag in een bulten met gas en waar daar terug de brandwacht uithellen. De nijkoert vuur gauw uitmaken worden. De scooter is nu elke dag niet in de brand stutsen. De politie docht onderziek. Tessa Kramer van het Heidenskip is Fries kampioen vierliepen, maar komt nu uit voor het Hollandse vierliepboen. Ze wennen in Vlist in Zuid-Holland en daar wordt morgen het NK vierliepen houden. Het verschil tussen het vierliepen in Holland en Friesland is nevens haar grut.
6: In Friesland kan iedereen kennen en iedereen weet waar de spons binnen. En dan kan je vaak zat meisjes die dan spreken, die gouden uit het schoon over zit. Oh, zit dat hier ik? Ja, die heb ik wel helemaal in de gaten, terwijl ze vlakbij zijn.
9: Het NK vierliepen begint morgenmiddag om 12 uur en is live te jaren bij ons op radio en te zien via de website.
0: Het is tijd voor het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie morgen.
11: Ja, ik een goeie morgen.
0: Oh, Jondo, heeft het. Heeft het er alweer bij, Erik?
11: Ik denk, maar even een vrolijk deuntje hier, krijg ik even uit de luister.
0: Ja,
11: ik
0: die wat,
11: de, ja, we moeten, hè, de koekoek weer er dan net, heb ik wel jet. Maar die is helemaal wel komen. Begin vannacht hebben we te krijgen met wat enkele buien. We zitten vol in warme, vochtige lucht. Ja, en dat merken we ook nog aan de temperaturen. We zitten de lezen overal in de provincie om de 18 graden. Nou, dat is op zich net een heel soort nijs. Maar wat de meeste naar wel belangstelling voor het, denk ik, dat is de deelslagcijfers. Nou, daar zit nog al wat verschil in. Want hier in Eek, maar even hier bij oorlog millimeter. Laaksem hier, maar oorlog millimeter. Zelfs in Jesterijn bloeien het droeg. Je brengt hem hier maar 1 millimeter. De Westerijn 5 millimeter. Jereveen ik met 12 millimeter. De Pijn 6 millimeter. Dan wat 12 millimeter. Maar nu kom eens even. Bakkerveen 26 millimeter. En Wasken maar 28 millimeter. We kunnen wel stellen dat de meeste buien, maar de tonger die lutsen vannacht ik over het eerste van de provincie heen. En dat is dus het meeste wetter ik vallen. Er is ook wat wetter vallen. Is Kevin ook gezien dat het skier is over het veld. Nou ja, de buien die hebben de provincie verlaten en we zitten nog wat in een zuid-zuidwestelijke streming. Het is van een mooie droog en hebben ik naast nog wel even de zinnen erbij. Ja, en de temperaturen die liggen zijn ook van een morgen om 21-22 graden. Van een midden neemt de bewolking op wat daar en vanuit het zuiden neemt de buien kom als ik wat daar. En vooral in het eerste kende dan van midden wat enkele tongerbuien vallen. Die komen ze in het eerste het gerusten en nou, in het westen hebben de liefste komen vooral het westen en het matwesten op een tongerbui. Maar de buien kunnen we daar zeker ik net uitsluiten. En in die buien kunnen we even bij wat winst zitten en de keer zelfs in hagel in zitten. Jong, als de zin ondergeert, dat ze wel om een uur is, jouw van Jochen en Jochen oer wijzen, of we dat nog zien kennen, maar dan wordt het donker. Dan wordt het van het zuidwesten wel even droog. Letter dan kunnen er maar een enkele bui komen. En dan hebben we temperaturen vannacht om de 16 tot 17 graden. En dan zit er vannacht een matige tot krachtige zuidwestenwind. Maar in het waterpad van de nacht, dat zit wel naar een oerstolen wijzen, dan vallen de buien alweer.
0: En hebben we dan het waar van morgen zorgen, dat reden om op de feestmuziek erbij te pakken?
11: Ik denk het net, want ik denk dat we manier dan wel hebben eerst dan een enkele bui. Dan komt er even een liedsrechtje van hege druk. Dan hebben we het even, dan is het in een maand die dan in het begin van een midden dan even droog. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking al snel wat daar. En dan komen de buien dus kant. Ik alweer dus kant op dat en dan en die loeken dan de nog in de midden en in de jong bloeien die buien dan ik komen en gaan en dan hebben ja dan bloed dat ik een witte boelkind was even bij worden. De maximum temperaturen die lezen voor de buien als er 21 tot 22 graden letter in de midden dat die buien dan oorloeken dan is het zo'n zandje tot 18 graden maar dan komt ik een matige tot krachtige wind te steken maar u zit in zuis dat zo aan. Ja letter in de nacht neemt de wind wat maar dat zal net een heel soort voorstellen dan.
0: de dagen daarna, hoe komt het dan?
11: Nou, we bedoelen wat in die wekselvallige periode zitten. We zorgen dat een lege drukgebied, het luidt daar boven Engeland, daaromheen draait de koude lucht, dat komt in onraking met warme lucht van de oceaan. Nou ja, dan bloedt het een komen en gaan van buien, want daar worden de buien maken. Soms zeggen ze dat in de creamkamer van de buien op het stuit. En dan hebben we snijden eerst een matige tot krachtige zuidwestenwind in de maandtijd naar enkele buien. En in het middenmint midden ik hem weer even rond voor de zinnen en dan heb ik temperaturen om de 20 tot 21 graden. In de nacht liggen die temperaturen om de 17 graden heen. Nou, men die wordt een roezige dag, maar een krachtige tot hele zuidwestenwind zelfs, maar uitzitten in 7 tot 8. Een afwisseling van wolken en zinnen, een tal buien en de keer zelfs ik tong erin zit en dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, tiesje, dan hebben we nog een enkele bui. In de midden wordt het dan droog, geregeld verzinnen en dan is het 18 tot 20 graden. Maar dan komt in de midden wel met een krachtige westenwind te staan. Nou ja, zag eer vetsend, de buien te komen, maar ze hebben geen trek en trace.

0: the Comets en Rock Around the Clock.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: En op die klok zit intussen dat het 18 minuten voor zon is. En we zullen het hebben over de angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Die zit stil bij het 100-jarig bestaan. Het begon eerst met een bamboe-angel. Het is intussen uitgroeid aan sport met allerhande technische snufkes, zoals dieptemeters. En Voorwaarts is in Indië een uitgroeid aan vereniging met zo'n 5000 leden. En ik praat gewoon met de voorzitter, Jouke Jansma. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, 100 jaar, dat is een mooie leeftijd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, dat is net uw verzinsel zelf. Dat is de verzinsel van al die mensen die lid binnen van de vereniging. En al die jaren lang de boel lithium hebben. En wij hebben ook het stokje in de hand. En wij hopen dat de robot hier aan een andere generatie die dat straks erop pakt.
0: Ja, het letterlijke stokje, hij het aan hoor in dit geval. Wat ik me dan afvraag is, die angelsport. De aronde 100 jaar, dat heb je net al in mei maken, de aronde 100 jaar natuurlijk. Maar
2: nee.
0: Als het gaat om de populariteit en ik de grutte van Jim Vereniging, hoe is dat voor een beetje West?
2: Nou, het is zo dat het natuurlijk begonnen is met wedstrijdjes visje en meestal moet je graag eens visje. En dat je dan betel je moest, dan kon je het meer met een groepje doen. Dus daar ontstiert vaak een vereniging dan, in die tijd. Nou ja, dat groeit dan terug. En het is natuurlijk, het zit altijd wat golfbeweging in populariteit. Maar zeker de laatste jaren is die hengelsport wel heel erg populair geworden. Wij zijn gegroeid met een paar honderd leden extra sinds corona. Maar er is juist ook een aantal ontwikkelingen in die sport die maken dat er volle meer jeugd ik weer interesseert raakt. En met name ik een protofamkes en vrouwen die het beginnen te visken. En dat heeft te maken ik mij ja, die hele ontwikkeling die strek neemt.
0: Ja, dat is natuurlijk een volzaai. Je zorgt bij verenigingen in het algemeen dat is best wel wat vrommer in het mensen die het haar ommeldt. Ik de vrijwilligers om. Vrijwilligerswerk te Big Leagues. En dit natuurlijk wel zo, je kent natuurlijk je kent ook zelf visje. En dat maakt visje populair worden. Maar hoe krijg je dan die visjes verboen aan je vereniging?
2: Ja, iedereen heeft eigenlijk een lidmaatschap van de vereniging nodig om toegang te hebben tot het wetter. Want het wetter is natuurlijk wel verpacht. En binnen Friesland hebben we dan natuurlijk alle wetter van alle verenigingen. Dat hebben we bij elkaar die in S zijn. Als die Friesland lid bent van de vereniging, maar is het wel in Friesland visje. En dat maakt het wel. Maar dan moet wel van hier van die verenigingen die te binnen, moest wel lid worden.
0: En wat dat betreft, is dat wel goud voor je?
2: In principe is het zo van, ja, nou moet de mensen hier, als dat vergelijkt met Boetelom, aan een schijntje om wat we hier betalen, dat beste in week in Boetelom aan een skip is. Maar het gaat erom van, ja, daar ben ik een grote belangen die behaald te gebeuren, maar we hebben wel eens bij de gemeente, er maar tweede hellingen komen, ik ben visstijgers maken. Ja, er zit toch al hier op een gegeven moment wel een kostplaats in het rond, maar ik regel je natuurlijk.
0: Ja. Ja. En hoe zie je nou stilstaan bij dat 100-jarig bestaan? Heb je nog festiviteiten op het programma?
2: Ja, we hebben besloten om geen receptie te gaan, want het is net de verzinste van het huidige bestuur. We zijn van, wij willen nog zien van, weet die hengelsport nog steeds na 100 jaar? Dus nu is het zo dat wij bij Wettersportvereniging Drachten de Veenhoop de rondte bezetten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het wetter, er is vliegvisje in, er is van benen het nodige te doen, want wij richten ons echt op de jeugd. Daar ken ik even een tuchtje meisje, ken ik even visje, dat zijn al je dingen die daar gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die leden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij elkaar in de kantine komt.
0: Nee, vanzelfs net. Het kind ook om visje.
2: Ja, en het is een heel groot speelveld waar wij u oprichten. Dat is eigenlijk de hele gemeente en eigenlijk de hele provincie.
0: Nou, en dan hoop je op nog 100 jaar, op zijn minst.
2: Daar geef mij wel van uit. Had ik zorg naar wat er de laatste van Arum Zimmerwest is. En ik zorg dan dat met name sportfiskers, jagers en boeren zich heel druk maken om de hand nu de mouwen te steken. Dat helpt beter dan op een snelweg zitten.
0: Jouke Jongsma van Angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. En dat, nou ja, die naam is wel toepasselijk. Moeder Voorwaarts.
2: Ja, en dat zijn we door. Dank u wel.
0: Dank u wel.

0: The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Friesland van de Moorn.
0: Op het CSG Bogerman in Balken, daar rint een bijzondere fjouwervoeter om. Dat er een fjouwervoeter om erin, dat is al nice volgens mij. Labradoodle Sam, die get alle dagen mij docente Antje Boukema mij. En had ik een vers plak in het lokaal. Intussen een tweejarige squalhond die zorgt voor gezelligheid, maar kan leerlingen ook helpen op momenten van stress of verdriet. Dat vertelt Boukema.
2: Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan in Snits. Daar hebben ik al een tijdje langer een squalhond. En wij praktiseren thuis zelf, ik werd oerenhoen en ik raan al een skofke mooi van, goh, wat zou het mooi wijzen als wij hier op onze skal in Balk ik en een skalhoen herkennen. En nou, toen thuis oorlijnd en toen zag van, goh, nou dan is een labradoodle of een Australian labradoodle, wat Sam is daar wel heel geschikt voor, want ze verheer je ik net. En nou, toen mijn collega onder even praten van, goh, hoe joggen we dat? En nou, die win ik enthousiast. En toen natuurlijk naar de directie. En die zijn direct van, ja, nou, dat moet wijzen. Dat moeten we proberen. En dan is het eerst een pilotwist om te zien. Want ja, het is natuurlijk belangrijk van, ik voor de hoen. Vindt de hoen het leuk? Want dat is ik heel belangrijk. Vindt hij het fijn om je te wijzen? Nou ja, en dat lukte.
3: En de band, wat vonden die van het idee?
2: Prachtig. Ja, er win ik wel bij een design van, nou, een hoen, spannend. Maar als ze dan toch even zeggen van, nou, Sam het een lokaal. Het is echt lokaal fjouwer, wat we nou stingen. Dat is haar stamlokaal, zeg maar. Dus daar is ze ik te vinden. Dus ze rond net, trok de hele skallen. Dus bandiet, zegt ze van, nou, ik heb even helemaal niks mooi een hoen. Is ik prima. Maar de ervaring leert dat de meesten het wel leuk vinden. Ja.
3: En wat binnen nou de voordelen voor de band om zo'n hoen in ruimte te halen?
2: Nou, de voordelen binnen dat ik de band, als de wielers van het werk binnen, er rond een hoen langs. En wij merken dat de dertere de sfeer ik rustiger wordt in het lokaal. Want ze merken ik hoe drakker als wij binnen. Hoe drakker als de hoen dan ik word. Die gaat bij hun lezen. Soms is ik wel dan veel gewoon een hoen om van, hey, daar moet ik even bij wijzen. Want die zit even net zo lekker in zijn vel. En dan gaat ze daar gewoon bij zitten. Of ze gaat op een futten lezen of onder de tafel. Dus dat is wel hartstikke leuk.
3: Sanne, wat vies je ervan dat er een squalhoen hier is?
4: Nou, ik vind het wel leuk, want het maakt de les een stuk leuker. Als je er zit, dan kan ze mooi Sam ondertussen even naaien. En het is wel interessant, ja, want ik wil letterlijk dierenarts worden.
3: Dat is een goede ervaring dan.
4: Ja.
3: En wat maakt het haar nou zo'n leuke hoen?
4: Ja, ze is heel rustig en ze luistert wel goed. Goed? Goed zo. En ja, ze is een schuilhoen, dus ze is altijd wel sociaal. Maar soms sliep ze ook wel eens op een groen en dan heeft ze er geen zin in.
3: En wat maakt het dat nou zo fijn om zo'n hoenje te halen?
4: Nou ja, bijvoorbeeld als ze stress heeft of zo, dan kan ze

0: Marta Widat van de Beatles.
1: De media van de Moorn.
0: En Marta dat Wiedehoen van Paul McCartney.
2: Zie je die op squallen?
0: Dat is net bekend.
2: Oké.
0: Okay. Nee, dat weten we net.
2: Nee.
0: Een Old English Sheepdog.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat is wel. Voor de rest, wat onderwijsniveau, wie dat, geen idee.
2: Nou ja, misschien net zoals geskikt voor in de klasse.
0: Ja.
2: Die honden, ja. Nou ja, we hebben niet gekregen nog hoe hier. Ja, we moeten het dan nog even hebben over Dolly Parton, Erit. Nou ja, ze is vanzelfs een van de meest herkenbare, of ze wie een van de meest herkenbare artiesten op een vrouw. Maar CNN kreeg het voor mekaar om een foto van een imitator te broeken onder de beruchtjouwing om haar verstjern.
0: Oh.
2: Van de jongeres op 80-jarige leeftijd. Ja, Tienze Tune, wie een programma erop. En ja, de hint het roer uit verstjern van Dolly Parton. En hij ze dus beeldmateriaal broekt van imitator Kelly Vaughn. En ja, die zei het zelf ik van, ja, ik ben hier ja, net blierd mij. Ik was al diep in de rouw door het verlies van Dolly. Om mezelf op tv te zien was buitengewoon bizar. Zet ik echt een statement maken op sociale media. Want ze zei, ik wil je neert mij te krijgen. Hè. En dit komt vaker voor. Dat ze trommelkoor hellen worden. Wil ze toch net echt. Ja, als goed Jost, dan Jost echt wel de verschil. En ja.
0: Nou
2: is...
0: ja, ik heb wel eens Marco Borsato in personatus.
2: Ja.
0: Dan zit dit er nog aardig uit.
2: Oké, okay, ja. Ja. CNN heeft intussen iepelijk excuus om binnen onder nijbestingen. En ja. Dus dan hoop je maar dat het daarmee dingen is. Dan geven we nog even naar Nepal. Want het is, ja, satellietbeelden. Kerst nou zien wat er al hier gebeurd is. Maar die modderstream. Complete dwarpen binnen één keer futvagen. Van de kaart vagen. En ja, er zijn nog honderden mensen vermist. Nepal heeft nou niet correct onjong dat ze vrees geen buitenlandse help nodig hebben bij de reddingsoperaties. Ja, Oorland heeft wel help om binnen. Maar onze veiligheidsdiensten voeren de zoek- en reddingsoperatie uit. Voorlopig hebben we dergelijke hulp niet nodig. Ja, er zijn al 469 dieren binnen borgen. En het Nepalese leger beziekt nog meer dan 100 mensen te redden uit een tunnel bij een wettenkrijfcentrale die terug de oestremingen troffen is. En jeder binnen 350 arbeiders. En dan wenden dan uit diezelfde tunnel rijden. Dus ja, maar goed dat die tunnel er weer dus. Maar ja, er zullen nog wel een heel soort mensen helaas ziljeren. Ja, voenwurren die dit net oelibben. Het is een enorme ravage daar.
0: Feike, dank u wel. Het is hartstikke voor het nieuws van de NOS.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
10: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
9: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
11: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
9: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De helte van de meest van mij verward betierse gedrag komt nevens GGZ Friesland zonder dat het nedig is bij de geestelijke zoenenswaar te lonen. De eerste aast meer hoor in Friesland van de Moorn. Fleetwood Mac komt direct aan. Seven Wonders, Jesta.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Friesland van de Moor.
22: My Erit Zijen.

0: Fleetwood Mac en Seven Wonders.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En Aasen, dan hebben we het hoor. Onder oren de GGZ, ik zei het al, de helft van de meesten mijn verward gedrag, betierse gedrag. Je komt neffens GGZ Friesland zonder dat het nodig is bij de geestelijke zoenenzwart te lonen.
3: Alle meldingen die wij krijgen, de meesten die wij binnenkrijgen of hebben op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om meesten die een psychiatrische stoornis hebben.
0: En Tessa Kramer is hikken en tijn in het heideskip en stiert morgen op het NK Vierleppen in Vlist.
4: Dus ik mooi in de organisatie. Dus ik ben de hele week daar ook mee bezig. Dus ja, ik vind het lastig in te schatten hoe goed dat ik dan op sneeuw ben. Dat ik een hele week al aan de gang geweest ben.
0: Fijke, wat was toch in de orenmedia voor?
5: Ja, Duitsland waarschuwt voor agressief gedrag door de Russische marine op de Eerstzee. En de Amerikaanse immigratiechangst ICE kippert tuizenden wanden waarmee ze een stroomstiet aan kennen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Dat verhaal haasten, maar eerst de waarberucht in kwad mij Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, het is nou een skier en diesig, maar in de rin van de morgen dan komt de zinne er ook bij en het is een groot pad van de maand, het is droog. Van een midden vanuit het zuiden waaien komen de buien dus kant weer op en dan kan ik tong erin zetten. Vooral het eerstelijke pad van de provincie liep het weer aan bar te wijzen. Het is was aan 21-22 graden. Jong eerst een enkele opklaringen, maar later in de nacht komen de buien alweer. En dat bloed nog maar hoe dat ik zei, en vooral in de jong en in de nacht hebben we dan weer een te krijgen met een tal buien. Het is mooi maximaal van 21 tot 22 graden, maar in de midden in de buien zandje tot 18 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar uitzitters in 6 tot 7. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Een tal van de oudste tin kan van Nusloon, die steen in Bolzet. Ja, die waren in de zandje deel beroept om wichtige gasten met wien te paaien. En een van de vier kon die in 2018 al stikken, langs die in een depot, een beetje voorstappen, maar Museum de Tier die voert er net bij litten. En daarom werd er een restauratie uitviert, zodat de kon waarom kan bij de oren treien in het oude stadhuis. Ingrid van Delden die vierde die restauratie uit en ze vertelt hoe ze dat correct aanpakt had.
7: De voet moet er weer op. Dus we hebben het een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Simpel gezegd.
8: Ja, want het is best oud materiaal of eeuwenoud materiaal.
7: Ja.
8: Is het dan ook spannend om zoiets te restaureren?
7: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En dat vergt wel heel veel aandacht om het netjes te restaureren.
8: Ja, en hoe ga je dan om met zulke kwetsbaar spul?
7: Voorzichtig. Ja, je moet goed kijken wat je kan. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
8: Ja.
7: Niks wil beschadigen, extra wil beschadigen.
8: En dan ben je er ook lang mee bezig. Hoe lang ben je mee bezig geweest?
7: Het heeft een tijdje geduurd voordat ik er mee aan de gang ging. Omdat ik het goed wilde uitdenken en ik moest ook de rust vinden om dat te doen. Maar uiteindelijk is dat binnen een dag.
8: Ja. Ja. En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
7: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat die eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
8: Dus het moet er ook weer niet te nieuw uitkomen te zien?
7: Nee, het moet zeker niet nieuw eruit komen te zien. Hij is uit de 16e eeuw, dus...
8: Heb je dan bepaalde foto's erbij, waar je weet van nou zo moet hij eruit komen te zien?
7: Ja, er zijn wel wat foto's gekomen, maar we weten ook niet precies wie de maker is geweest. Dus we weten wel dat er een restauratie is geweest voor 1943, maar voor de rest is er heel weinig informatie over.
0: Ja, dat vertelde Ingrid van Delden. Zij restaureerde die konnen dus. Museum de Tiet is blij dat de restauratie slag is. En dat die konnen dus weeromkennen naar het originele plak. Dat vertelt directeur Fred Boersma.
9: Dat is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in de wie steken. En ik voelde dat die weer te plak kwam, werd die uit. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Giesbert maken het. En gelukkig is die weer compleet. Dat is een beetje jammer.
8: Ja, de vierde is erbij. Wie die vierde al dit jaar?
9: Die vierde lag in de Booier in opslag, omdat hij ooit beschadigd is. Hij is ooit vallen bij het leeghelling van het stadhuis. En sindsdien lag hij hier. En ik vond dat hij weer makkelijk moest worden. Want hij heeft hier erbij. Ja. Het is een belangrijk onderdeel van het verleden van Bolzert.
8: Waarom is je zo wichtig voor het verliezen?
9: Omdat hij broekt werd als stadskan. De Wier- en Fjouwer stadskan, of de Binnen- en Fjouwer stadskan. En die werd broekt om mensen te stemmen, bezoekers die kwamen op bezoek bij het bestuur van Bolzert. En die mensen kregen dan een sankan met wien. In de herberg waar ze sliepten, de jongens ervoor. En om die mensen te stemmen voor het volgende overleg. En ja, dat is wel een leuk verhaal en een leuk idee hoe ze dat vroeger deden.
8: En waar komt die kan nou te steen?
9: Wij zijn nou steen in het portaal wat er zei, wat Jaapik Giesbert maken het, de heet van Giesbert Jaapiks. Die heeft dat portaal maken toen het statuus gebouwd is in 1614. En dat portaal is ik speciaal maken voor deze vierde kolom. Dus die kolom die weer al in het oude statuus. En hij heeft die opdracht, of als hij het zou uitvoeren, dat ze die kolom weer terug kunnen plaatsen in dat portaal, dat ze een mooi plakje krijgen.
0: En dat vertelde dus de directeur van het museum, Fred Boersma, wie dat.
1: De media van de morgen.
0: Maar dan wist ik gewoon vaker wat ze zijn had toen het kleren weer.
8: Nou?
10: Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you.
5: Ik denk dat ze in New Hampshire jet heeft van de Friese kan. De Russische drie ging op zee, die bloot grut. Vooral op de Eerstzee. Daarvoor was ik over de heest

0: zee te ontdekken. Door gegevens van onder andere schippen, vliegtuigen, radar en satellieten te combineren, is daarvoor een oeren nodig. Jeder wie dat zandje oeren.
1: Oh.
0: Ja, het is wossa van als je dan meer kennen, dan zoek je ook meer vanzelfs. Als je meer mogelijkheden hebt. Maar ja, dat valt dus wel op dat die Russen hun behoorlijk agressief gedragen. Ja, en dan de Amerikaanse immigratiedienst ICE, die het 6000 peer wanten kocht, bij mij die politiemeesken elektrische schokken jaan kennen. En ja, als je zo'n wand aan hebt, dan heb je zo'n taserapparaat natuurlijk. Hè? Maar ja, dat moet dan richten en dan komen die tritsjes uit. Dus dat just dan ik wel. Maar met zo'n wand kun je natuurlijk heel stiekem. Kun je meestal toch even beetpakken en van hey boeken, even lustreren. Maar ze hebben het al zonder onbestedingen, hebben ze een contract afsletten. En ja, die pijnlijke elektrische schokken, die ben bedoeld om het vermogen van een persoon om te reageren, tijdelijk te versteuren. Ja, menskerjochte organisaties die hebben nou ook hun zorgen. Utrecht, hoe die oorskaf. Ze waarschuwen je dus dat plissies je mij onopvallend slimme pijnen veroorzaken kennen. Maar het ministerie van Inlandse Veiligheid, die zei juist bij van ja, het is een middel voor afleiding en de-escalatie. Ja.
1: Ja.
0: Wat ben je nou bij mij?
1: Wat ben je bij mij?
0: Ja.
1: Dat denk ik vaak bij berucht met Amerika bij, maar goed. Goed. Ja,
0: we hebben nou, ik even zoeken naar IJs. De steer van het dienst van IJs. Bedoel, daar ben je er binnen de deren bival om verzels. Ja, met hun optreden. En die krijgen nou dus ik nog deze wanten mijn elektrische schokken.
1: We blowen in Amerika. Of tenminste qua muziek. Texas om correct te wijzen.

0: Dolly Parton. Maar ik Linda Ronstadt heeft. En Emmylou Harris. And Do I Ever Cross Your Mind?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Trije Friers en dochter deze week aan mij om het wereldkampioenschap roeien. En in je verhaal dat is Jorn Salveda, die in de Malies 8 zit. Hij bent een groot pad van zijn leven in Friesland, maar verliet uw provincie voor de Sturgje. Tenet staat dat het hele leven van Salveda nou in teken staat van roeien. Hij kwam eens vrij let van het eerst in de kunde met die sport.
2: Ik ben in Tilburg begonnen met roeien in 2019, eigenlijk via een vriend van mij. En ik zocht daar nog een kamer. En hij woonde destijds op een roeihuis. En hij zei, één voorwaarde als je bij ons wil komen wonen, is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
3: Ja, dus eigenlijk het studentenleven haast verruilen voor het topsportlibben.
2: Ja, eigenlijk wel. En in 2020 brak COVID natuurlijk uit en ik had een halfjaartje gegroeid. Ik vond het superleuk, maar geen wedstrijden gestart. En diezelfde huisgenoot ging in dat jaar naar het EK onder 23 in Duisburg. Toen dacht ik, nou, laat ik zijn trainingsschema maar volgen.
3: En op dat mag wel goed wezen.
2: Ja, en op die manier best fit geworden en zo redelijk vroeg in de skif beland. En daar veel uren in gespendeerd. En dan ontwikkel je snel wat bootgevoel, want in het begin kon ik nog helemaal niet zo goed roeien. En op een gegeven moment gaat het best snel.
3: Wat was het moment als bij de Holland 8 kaamst?
2: Dat is in april 2025 geweest. In januari 2025 hebben we hier trials gehad op de bosbaan voor een meetrainperiode van 10 weken. Daar ben ik destijds voor uitgenodigd. In april het NK geroeid, ook in de skif. Daar was ik 9e geworden. En eigenlijk werd ik op dat moment een beetje willekeurig, zou je misschien niet helemaal kunnen zeggen. Maar werd ik ingedeeld in de boordgroep en in de mannen 8. Daar heb ik het EK mee geroeid. Toen zijn we 2e geworden. Voor mij aan de ene kant een hele grote... was ik heel blij dat zilver op het EK een hele mooie medailleprestatie. En aan de andere kant dacht ik, ja, ik wil ook wel gewoon winnen. En op die manier is dat eigenlijk een beetje gegroeid.
3: Hoe is het voor jou om aanstaande een WK te roeien in eigen land?
2: Ik moet zeggen dat het een beetje gek voelt. Dat we hier straks, ik denk een van je belangrijkste toernooien van je leven hier roeit.
3: Ja, en dat voor iemand die het eigenlijk nog maar kijkt bij de Holland 8 zit.
2: Ja, dat is heel snel gegaan. Af en toe moet ik me daar ook aan helpen herinneren dat het nog maar... Zes jaar geleden is dat ik ben begonnen met roeien. Dat had ik van tevoren niet voorspeld. Maar als ik dat had geweten, had ik er zeker voor getekend.
3: In 2024, de Olympische Spelen, wie stond er natuurlijk nog net bij. Dus dit wordt eigenlijk misschien wel op dit mat het hoogtepunt van die nog jonge roeicarrière worden?
2: Zeker, dat, zeker.
3: Want dit is volop bijzonderder als zoiets wordt het net, denk ik, of wel?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik heel veel geluk heb dat ik met het roeien op hele mooie plekken kom. Vorig jaar was het in Shanghai, dit jaar in Amsterdam, volgend jaar in Luzern. En dan in 2028 hoop ik in Los Angeles te staan. Dus dan heb je wel zeker wat unieke plekken gezien.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
5: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting. Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
3: Een minuut horen Jalwe achter.
13: Fijke, goeiemorgen.
14: Goedemorgen. Het KNMI jout voor van de midden 2 uur al koren giel af voor Tonger. Het Waar Instituut waarschuwt voor ons provincie voor Tongerbuien. Plaatselijk maar windstiet rond 24 kilometer in oren. En kans op hagel rond 2 centimeter trogsneed. Koren giel jilt rond jong 8 uren. Na 8 jaar had Bolzer weer fjouwer van de oudste tin kan van Nederland. Die waren in de 16e eeuw broekt om wichtige gasten met wien te paaien. Maar één van die fjouwer kan ging in 2018 stikken. Langs die de kannen in het depot. Maar Museum de Tiert had de kannen restaureren litten. Directeur Fred Boersma van het museum is blij dat de restauratie slaag is.
15: Dat is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in de wie steken. En ik vond dat die weer te plak kwam, werd die jaard. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Giesbert maken had. En gelukkig is die weer compleet.
14: Een fietser is juist jong verwonden rekken bij een botsing met een auto onder de Julianenlijn in Middelen. Politie en ambulance kwamen gauw te plak. De fietser is terug ambulancepersoneel behandelen, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Politie en handhaving hebben het ongeluk al handelen. Een drie Friesen komen deze week in de actie op het wereldkampioenschap roeien. Een van haar is Jorn Salverda, die het deel uitmaakt van de Malius 8. Salverda wint een groot paard van zijn leven in Friesland. Hij ontduts de sport op lettere leeftijd, doet er in een studentenhoerskam te wenen dat roeien verplichte weer.
2: Eén voorwaarde als je bij ons wil komen wonen is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
14: Het vrouwenkampioenschap begint morgen met de vaarrondes. Snijn volgt de hele finale en als alles goed gaat, de finale.
3: Fijke, dank wel. Het is als het van het Waarbericht. Dat komt er aan.
16: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
18: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Friesland van de Moor.
12: Erit Seijens.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Dadelijk tijd van muziek van The Beach Boys en Jaap Lauwers, ik nog. Maar eerst is het tijd voor het Waarbericht van zelfs. Jan Jonkman, een goeiemorgen.
26: Ja, Erik, ik een goeiemorgen.
3: Want hoe liep het, Joert?
0: Nou ja, we gingen vannacht heen. Ik heb even op een vraag waar om te komen. Vannacht lutsen een gebied met buien. En Tonger lutsen wat over de provincie heen. De Zwiste buien, die voelen in het eerste van de provincie. En in het westen van de provincie, ja, daar gingen ze net zo soort last van de treinwetter. De temperaturen die liggen rondom wol in de provincie zo om de 18 graden heen. Maar ik zal even wat delslagcijfers opnemen. Dan krijgt men daar ook een beeld bij. Hier in Egmariet weer over een millimeter. Laaksem ik over een millimeter. Gisteren bleef het gewoon droog. Is brecht hem hier maar een millimeter. Jereveen 2 millimeter. Dan word ik maar 2 millimeter. Akkeren ik goed 2 hele millimeter. Nou, de pijn. Hier 16 heel tot zo'n millimeter. Maar dan komen ze even. Bakkeveen, Waskemar, die zit op 26 tot 28 millimeter wetter. En er weer vannacht ook nog wel wat gerommel. Dus dan zie je wel dat het in de plak, het over de plak net is. En dat er verschillende grutwijzen kennen. En dat ze heel juurlijk worden. Blikend van, denk ik. Want het is nu op het stuit, is het nou skier. We zitten nu achter de buien om. We zitten wel in de vochtige lucht. En dan zitten we in een zuid-zuidwestelijke streming. Het is van een mooi wel droog. En dan komt in de rin van de mooi komt de zin er direct nou wel even bij. Ja, en dan lezen de temperaturen. Die lezen ze rond de middag altijd nog wel hier 22 graden heen. Maar van de middag wordt het vanuit het zuiden waaien. Neemt de buien, komen ze daar, de bewolking neemt daar. Ja, en dan hebben we in de middag weer komen ze op een tal buien. En vooral het eerste kapot van de provincie maakt het zich daar weer, met zich daar maar weer even op kleer van maatje. Ik denk dat het noordwestelijke pad, dat daar een enkele bui is. En in het eerste, dat is een komen ze op een tongerbui. En daar is dan ik weer koorde giel voor oude jongen, voor buien mogelijk, maar windstieten en er zo wat hagel in zitten kennen. Dat deelt dus alleen nog maar voor, denk ik, het uiterste pad van het eerste van de provincie. En meer voor Grange en Drenthe. Nou, jong, en dat de zin ondergeert, dat ze wel zijn horen, als jouw en jongen worden, dan wordt het weer even wat droog. En later in de nacht, dan hebben we weer enkele buien. Koud is het vannacht net, maar zo'n 16 tot 17 graden. En er komt vannacht weer een matige, betekent krachtige zuidwestenwind te staan. En na middernacht, dan komen de eerste buien, dus kont ik alweer op.
13: Ja, de voorbode van morgen.
0: Vanmorgen, ja, in de maand, dit hebben we eerst nog enkele buien. Dan krijgen we even een droegere rit. Er komt even wat een regje van hege druk komt erbij. Maar in de midden, en dan hebben we nog, ja, dan in de maand, dan even, dan hebben we misschien ik nog even droeg, een afwisseling van wolken. Misschien nog even een glimp zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking dan al wat aan. En dan komen de buien, dus kant ik erop. Want we hebben aan te krijgen een mooie steuring die het oorloopt. En dat bloed in het optuin van de midden en in de jong en in de nacht, gaan de buien dan even gewoon terug. Dan hebben we maximum temperatuur in Moosa. Nou, voor de buien uit naar zo'n 20 tot 22 graden. Letter in de middag, dan als je weer in de buien zit, dan is de temperatuur om de zandje tot 18 graden. Maar we moeten dan ook even rekening houden met een krachtige zuidwestenwind. Maar uitzitten is in zuis dat zon. In de nacht neemt de wind wel wat aan, maar de buien bloeien.
13: Hoe ligt het de dagen daarna?
0: Nou, wat we naar snijs zoeken, dan zitten we nog steeds wat in die westelijke, zuidwestelijke streming. Het is een komen en gaan van buien. Het is een creamkamer van buien de komende weken. Het zullen we snijden ook in de maand. Dit hebben we nog wel een enkele bui. In de midden lijkt het wat meer droog te worden. Komt de zin er nou even bij. Hebben we zo'n 20 tot 21 graden. In de nacht heb ik temperaturen van een zandje 18 graden. Nou, mensen, je kunt wel zo'n roezige dui worden. Komt een krachtige tot hulle zuidwestenwind te staan. Zelfs maar uitzit als in zon en in het kustgebied zelf maar 8. Nou, dat is ik al een koren geel bijwurg. En we hebben een afwisseling van wolken en zinnen en een tal buien. En die buien, daar zitten we tongerkommers niet. Dus dan wordt dat maakt het van geheel nog wel wat roziger en onleiger. En dan tees je, dan hebben we in de maand dan enkele buien. In de midden lijkt het wel aardig te worden. Dan hebben we het centje er eens even bij. Lijkt het zo goed als droog te bloeien. Het is 18 tot 20 graden, maar er staat wel een matige tot krachtige westenwind. Nou ja, Sageer Fetchen, de fans van Korengiel, die komen de komende dagen wel onhandtrekken.

0: de bonk.
1: Ja, Blauwes.
0: Op Skolder de bonk.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
1: De helft van de mensen die het oerlast veroorzaakt, troch betierse gedrag, komen ten onrechte te lonen bij de GGZ. Dat stelt de GGZ Friesland. Een op de 5 meldingen die de politie via 112 binnenkrijgt, wordt veroorzaken troch mensen met dat betierse gedrag, of eigenlijk onbegrepen gedrag. Maar het is dus lang niet altijd een zaak voor de geestelijke gezondheidszorg, zei Gerda van der Meer van de GGZ Friesland.
4: En je zoon ze kennen we binnen natuurlijk wel van, hè? Want wij hebben als GGZ Friesland de 24-7 crisisdienst taak in de provincie Friesland van mensen met een psychiatrische stoornis.
1: Uh-huh.
4: Alleen nog wat je zuggen als we doeken in alle meldingen die wij krijgen, de mensen die wij binnenkrijgen of hebben op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om mensen die een psychiatrische stoornis hebben, maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen. Hè? Dus nou ja, daar moet je denken om mensen die bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs binnen, die schreeuwen te oesritteren. En dat gebeurt nou eenmaal vaak in de avondnacht en weekend. Hè? Als de reguliere voorzieningen net bereikbaar binnen. Mm-hmm. Dus ja, daarom krijgen wij relatief zo'n een soort van deze mensen. Ik ben.
5: Maar is dat dan omdat de mensen niet reageren op die 112-meldingen, dat zijn vaak toch politiemensen, die diagnose net goed stellen of net goed stellen kennen over wat er bij zo'n persoon aan de hand is?
4: Nou, dat natuurlijk ik. Hè. En in Friesland zijn we vrij uniek. Hè. We hebben Rapid Responder. Dat is een initiatief van de politie, Keilstra Ambulance en GGZ Friesland.
5: Dat is een soort ambulance eigenlijk voor mensen die inderdaad zijn er waar binnen, hè?
4: Juist. Nou, dat werkt heel goed, hè. Dus dan kan de politie vrij snel ons belly en dan komen er twee mensen van u zijn waar in ieder geval een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige ik bij is. En nou, die kan natuurlijk inschatten wat er precies aan de hand is. Dat helpt, hè? Want dan kun je zien van wat is er nou eigenlijk nodig. Maar daarnaast binnen natuurlijk een hele soort situatie waarin je dat ik net heel scherp zien kan, omdat nee. Mensen bijvoorbeeld onder invloed binnen. Hè? En omdat er weinig alternatieven binnen, jongens, in de weekend en 's nachts, is dat ingewikkeld. En daarnaast, en dat zou het rapport ik, wat je hem nou behandelt, daarnaast is het aantal meldingen, hè, de E33 meldingen, die hebt de politie dat, hè, de meeste maar overlastgevend gedrag gaat het eigenlijk om. Dat neemt daar, elke keer neemt dat enorm daar. Dus dan kun je vaststellen dat de druk op u en op uw crisisdienst ik enorm daar.
5: Ja, wie is je hem er eigenlijk in een gutongelijk geval, de held in elk geval, vanuit je hem GGZ achter net zo vol een dwang kennen, het mensen die inderdaad onder invloed binnen, misschien wel een psychose krijgen toch, de middelen die ze gebruikt hebben. Wat voor druk leidt dat op Jim en je werk?
4: Nou, dat luidt een enorme druk op uw werk. En dat luidt ik een enorme druk op de zwaarig van de mensen die het huis nodig hebben. En daar ben we juist voor.
5: Maar hoe zwaarig je er nou voor dat je inderdaad de mensen op het goede plak krijgt, die het van oerlijst zwaarig, die het klachten opleveren?
4: Ja, ja. Nou, een van de projecten in het Friesa, hè, dat is het Fries Integraal Zorgakkoord, hè, bedoeld om juist die zwaar op het goede plak te krijgen. En vooral een van de projecten is de 24-7 crisisdienst. En de bedoeling daarvan is dat je de crisisdienst die wij hebben, of bereikbaarheid die het eigenlijk om, verbreden naar andere partijen. Hè, nou, bijvoorbeeld de groep mensen met licht verstandelijke beperking is in de rin van de jaren natuurlijk volle meer, en dat is een hele goede ontwikkeling, zelfstandig, geen wenning, geen werkje, et cetera. Mm-hmm. Maar de maatschappij is dagelijks volle complexer worden. He? Dus je zorgt ik bij die groep meer problemen in het openbare
5: die beleven eigenlijk, ja.
4: Nou, dan is het superbelangrijk dat we bijvoorbeeld straks ik in die 24 zon maar partijen samenwerken die daar volle meer verstand van hebben. Hetzelfde geldt van de verslavingszorg. He, waarbij het heel goed zou zijn als ik maar die verslavingszorg de triage zat dat jet. Dus dat is eigenlijk
5: de beoordeling,
4: de selectie
5: zeg maar.
4: En diagnostiek onder poort, precies. Ja.

0: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
2: Van Elvis. Nee, het vierleppen. Ik dat is Friesland van de Moor. Ze is een echte Fries en waard bij het vierleppen Fries kampioen. Maar komt nou dus uit van de Hollandse boen. Tessa Kramer had het dan hoor. Hikken en Tijn niet heidenskip. We het nou in Vlist in Zuid-Holland. En in dat plak wordt morgen het NK vierleppen houden. Is hier in de reportage van Willem van Meldvoort.
3: Dan is daar echt de sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
4: Ja.
3: Jongen, jongen, dat is echt een daverende verrassing.
5: Zo klonk het commentaar in 2020 op het Fries kampioenschap. In een Fries shirt, Tessa Kramer.
3: Maar we willen nou natuurlijk even alle attentie voor Tessa Kramer.
5: En zo klonk het commentaar op het NK. Twaalien.
3: Leppend voor de afdeling Vlist en voor de Polstukbond Holland, maar natuurlijk al komstig uit het heidenschip.
4: Zou Fries altijd maar kennen.
3: En Fries om Utens.
5: Tessa Kramer is hik en toon Friesinne, maar leert voor het Hollandse boen. Ze wennen het Sint-Wurg in Vlist.
6: Ja, het is eigenlijk is het, de sport zelf is net heel oors hier als in Friesland.
5: Hoe ken het ik oors? Tessa wen het deun jonkende skansen van een nieuwe dwarp. We bellen haar op als ze druk in de tarieering is voor het NK, dat in haar thuisplak houden wordt.
6: Ja, het grootste verschil is dat het gewoon minder, dus het minder bekend is, vind ik. Dus in de buurt, in Friesland, iedereen kent het en iedereen weet waar de Spaanse binnen. En ik toeristen kom weet te vinden, want we weten dat het een Friese sport is. En dan krijg je vaak zat meesken die dan spreken, die Gouda, de Schoonhoven, zit. Zit het hier ik? Die hebben we helemaal net in de gaten, terwijl ze er vlakbij zijn.
5: Het vierleppen is verdeeld in twa boen. Het Frieske en het Hollandske. Die staan los van elkaar en de Friesen en Hollanders gaan competitie onderling. Maar een paar keer per jaar springen de Hollanders en Friesen tegen elkaar. De wichtigste wedstrijd is het NK.
6: Het is wel, zit wel al een stuk minder publiek bij wedstrijden. Dus dat is wel, dat ben ik inmiddels al wend. Maar in het begin dan denk ik wel van, het is wel zonde.
5: Kramer is intussen 32 en had in meer dan 300 wedstrijden een FK-titel, een Hollandse titel en twee keer een NK-boom.
3: Dit is de glazen leepster voor de vierste sprong bij de vrouwen. En die is dit hier heel verrassend voor Tessa Kramer, 15 meter 15. Zij pakt haar eerste FK-titel.
5: Sneun dacht ze weer mooi. Maar of ze wint?
6: Ik zit dus ook mooi in de organisatie. Dus ik ben de hele week daar er ook mee bezig. Dus ja, ik vind het lastig in te schatten hoe goed dat ik dan op sneeuw ben. Dat ik een hele week al aan de gang geweest ben.
5: Trajelien maakt Tessa de oerstap naar de Hollandse boen. Maar of ze waarom komt naar Friesland?
6: Nou, ik kan er nooit zo dicht bij de Philipskansen wennen. Dus wat dat betreft is het een prachtplak. En het is uiteindelijk, ja, het is hier, het is ik platteland. Dus het is qua heel soort dingen is het eigenlijk heel vergelijkbaar.
5: En dus zal altijd de vraag bloeien of we dit zo nog een keer zitten kennen.
3: En dan is daar echt de sensatie compleet, ja, want het is Tessa Kramer die hier haar eerste Friese titel pakt.
4: Ja.
3: Jongen, jongen, dat is echt een daverende verrassing.
4: Zeker.
3: 15 meter 15.
0: De media van de morgen.
2: En dat NK dat is hem zelfs te volgen. Gewoon om 12 uur begint dat. En het is te zien via de Omroep Friesland website en app. En op de radio de vanzelfs ek verslag. Freke door de media.
7: EU-referendum in IJsland draait om vis en veiligheid. Ja, de morgen kennen inwoners van IJsland die kunnen stemmen over de vraag of het regeert met de Europese Unie praten, maar over een lidmaatschap. De bevolking is verdeeld. Het jaarkamp zult geopolitieke voordelen voor IJsland, want dat heeft net een eigen leger. Maar ja, dan ben ik tjinstemmers en die zeggen van ja, de EU die kan hem zelf al net verdienen. Hoe ze ons uur dan verdienen je kennen? En ze zeggen ik van, bij mij is vooral zwaardigen oer de viskerij. Dat is hier een kwestie van nationale soevereiniteit. En dat was er dus net afstingen om de EU. Diezelfde EU die het nou, ja, die werkt op een plantje naar je Orbans, zo wil het zijn. Oh. Naar je lidstaten van de EU, die krijgen krijgen strengere regels. Dat door de Europese Commissie leidt al eerst. En daarmee wordt ze dus voorkomen. Ja, want ja, Orbán, wie een notoire dwerslisser in de Europese besluitvorming.
2: Ja.
7: En ze wil voorkomen dat dat op en neer gebeurt. Aan de andere kant kan je denken van, ja, is net elk land vrij. Het ben democratie en dat bezig ergens voor stemmen. Met dan de EU zeggen ze van ja, dan ben je hem net langer welkom. Dat is een beetje het randje wat ze op ziekje liet mij. Dan is een squallenreisje lang net meer voor Elsenier. Daar schroot het AD-oer. Uitjes geschrapt door geldgebrek ouders. Ben drie hun squallenreisjes mist erin, omdat de squallen die het geld er net voor. Orden die kan dus de vrijwillige bijdrage voor dit soort reisjes net langer betalen. En dat zijn het Jeugdeducatiefonds, dus de organisatie die het squallen onderstiept biedt bekostigen van squallenreizen. En er wordt heel iets vaker een beroep op hun dienen voor zo'n financiële bijdrage. Dus ja, ben komen dan haast de eigen week net meer uit. En dan de Telegraaf te eindbesluit. Ja, die had goed naar de Ljouwerter Kranten, jongen. Want die had het verhaal, dat zie je juster in de Ljouwerter Kranten.
2: Ja.
7: Ben je juister net ontdekken met Mediosjoch. Maar nou, bij deze dus. Een grut hinder van 30 meter heeg. Dat zou dan onder Ronen van Ljouwert komen matten. Ja, er is een beeldhouwer, een Scott. Andy, ja, hij komt uit Scotland, maar hij heet Andy Scott. Ja, die... Ja, die zou een grut hinsterwerk meidje kennen. En ja, de stichtingen Paard van Friesland en Vaderpaard. Ja, die ben dus al Biem Delwest. Kostenplaatsje, dat is wel zo'n 20 à 30 miljoen euro. Maar dat dan kost je? Dat is een heel soort. Dus daar is er nog wel even over te zetten. Dus ik weet net of het beeldrik echt komt. Wie jij daar? Ik had zo'n plan om dat bij de Oosterdijk te dwaan. Dat is ik sneuvelen.
2: Oh.
7: Ja.
2: Ja, u scheidt me dan nog grutter dus.
7: U scheidt me dan nog grutter, ja.
2: Nou, we zullen zien of hij er komt. Dat zullen we net achterkomen. Het is in elk geval Wolti het hart van het nijs van de NOS. Dat komt er al.
1: Krijgt allemaal in de mail.
8: Hij is vergees en hij is superactueel.
9: De nijsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
11: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
8: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
16: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 20 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
20: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
19: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
21: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
19: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En naast niet Frissen van de Moon gaan we door Fiske. Fiskersbond die 100 jaar besteedt. En muziek van The Bangles, Going Down to Liverpool. Jesta.
6: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 voor is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
22: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsenie.
23: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou doe nog, wonenaanwater.nl.
24: Friesland van de Moor.
25: My Erit Science.

0: The Bengals and going down to Liverpool.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Zijens.
0: Wat hier een heel slecht Liverpool accent.
3: Ik moet zeggen dat het een beetje gek voelt. Dat we hier straks, ik denk een van je belangrijkste toernooien van je leven hier roeit.
0: Jorn Salvada is een van de drie Friesen die deze week meidot om het Vrote kampioenschip roeien. Aanstaan dat juist in verhaal. En we hebben het over Fiskje. Angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Die staat nog stil bij het 100-jarig bestaan. Ja, alleen Jongewaard, die zei het, die zong het al vijf keer. Er is één ding dat ik nooit zou willen missen.
4: Mm-hmm. En dat is vissen.
0: Uiteraard.
4: Ja. Ja, gemeente en politie kritisch hoor optreden van Defend United. Sien Syrische jongeren op merken Den Bosch. En bewenders van Spaanse enclave Ceuta. Die ben kleer met roerlijst van de illegale immigrant.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het waarberucht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goede morgen, het is nu een skier en diesig, maar in de rin van de morgen dan komt de zinne er ook bij en het is een groot pad van de maand, het is droog. Van een midden, vanuit het zuiden waaien, komen de buien dus kant weer op en dan kan ik tong erin zitten. Vooral het eerstelijke pad van de provincie leek het weer aan bar te wezen. Het is was aan 21 tot 22 graden. Jong eerst een enkele opklaringen, maar later in de nacht komen de buien alweer. En dat bloed noemen hoe dat ik zei, en vooral in de jong en in de nacht hebben we dan weer een te krijgen met een tal buien. Het is mooi maximaal van 21 tot 22 graden, maar in de midden in de buien zandje tot 18 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar uitzitters in 6 tot zon. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: En we zullen het hebben over de angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Die staat stil bij het 100-jarig bestaan. Het begon eerst met een bamboeangel. Het is intussen een uitgroeid aan sport met allerhande technische snufkers, zoals dieptemeters. En Voorwaarts is in Indië een uitgroeid aan vereniging met zo'n 5000 leden. En ik praat ook gewoon met de voorzitter, Jouke Jansma. Een goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
0: Ja, 100 jaar, dat is een mooie leeftijd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
6: Nou, dat is net uw verzinsel zelf. Dat is de verzinsel van al die mensen die lid binnen van de vereniging. En al die jaren lang de boel Lirium hebben. En wij hebben ook het stokje in de hand. En wij hopen dat de robot hier aan een andere generatie die dat straks weer oppakt.
0: Ja, het letterlijke stokje. Hij het aan horen in dit geval. Wat ik me dan afvraag is. Die angelsport. De Aronde 101, nou, dat heen je net al in mij maken. De Aronde 101 natuurlijk. Maar
6: nee.
0: Als het gaat om de populariteit en ik de grutte van Jim Vereniging, hoe is dat voor een beetje geweest?
6: Nou, het is zo dat het natuurlijk begonnen is met wedstrijdjes visje en meestal moet je daar eens visje. En dat je dan betellen moest, dan kon je het meer beter met een groepje doen. Dus daar ontstiert vaak een vereniging dan, in die tiert. Nou ja, dat groeit dan toch. En het is natuurlijk, het zit altijd wat groepbeweging in populariteit. Maar zeker de laatste jaren is die hengelsport wel heel erg populair. En wij zijn gegroeid met een paar honderd leden extra sinds corona. Maar er is juist ook een aantal ontwikkelingen in die sport. Die maken dat er volle meer jeugd ik weer interesseert raakt. En met name ik een prodefamkes en vrouwen die beginnen te visken. En dat heeft te maken ik mij ja, die hele ontwikkeling die strekt neemt.
0: Ja, dat is natuurlijk een volsa. Je zegt bij verenigingen in het algemeen dat is best wel wat vrommer in het mensen die het haar ommeldt. Ik de vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen, Big Leagues. En het is natuurlijk volsa, je kent zelf visje. En dat mij het visje populair worden, maar hoe krijg je dan die viskers verboen aan je vereniging?
6: Ja, iedereen heeft eigenlijk een lidmaatschap van de vereniging nodig om toegang te hebben tot het wetter. Want het wetter is natuurlijk wel verpacht. Binnen Friesland hebben we dan natuurlijk alle wetten van alle verenigingen. Dat hebben we bij elkaar die in S zijn. Als die Friesland lid bent van de vereniging, maar is het wel in Friesland visje. En dat maakt het wel. Maar dan moet het wel van een van die verenigingen die te binnen moest wel lid worden.
0: En wat dat betreft, is dat wel goud voor je?
6: In principe is het zo van, ja, nou betreft de meeste hier, als dat vergelijkt met Boetelom, maar een schijntje om wat we hier betalen, dat beste in week in Boetelom dan als je best. Maar het gaat erom van, ja, daar ben ik een grote belangen die behartigen worden, maar we hebben wel eens bij de gemeente, er maar tweede herringen komen, ik ben visstijgers maken. Ja, daar zit toch al hier op een gegeven moment wel een kostplaatsing in het rond, dat mag ik regelen natuurlijk.
0: Ja. Ja, en hoe zie je nou stilsteen bij dat 100-jarig bestaan? Heb je nog festiviteiten op programma?
6: Ja, we hebben besloten om geen receptie te gaan, want het is net de verzinste van het huidige bestuur. Wij zijn van Wij Wonen Oceaan van Weet die Hengelsport nog steeds na 100 jaar. Dus nu is het zo dat wij bij Wettersportvereniging Drachten de Veenhoop de rondte bezetten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het wetter, er is vliegvisje en er is van benen het nodige te doen, want wij richten ons echt op jeugd. Daar ken ik even een tuchtje meisje, ken ik even visje. Dat zijn al je dingen die daar gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die sleden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij me in de kantine komt.
0: Nee, vanzelfs net. Het kind toekomt visje.
6: Ja, en het is een heel groot speelveld waar wij ons opricht zien. Dat is eigenlijk de hele gemeente en eigenlijk de hele provincie.
0: Nou, en dan hoop je op nog 100 jaar, op zijn minst.
6: De hier wij wel van uit. Had ik zorg naar wat er de laatste van Aron Zimmerwest is. En ik zorg dan dat met name sportfiskers, jagers en boeren zich heel druk maken om de hand uit de mouwen te steken. Dat helpt beter dan op een sneldijk zitten.
0: Jouke Jongsma van Angelsportvereniging Voorwaarts Utrechten. En dat, nou, die naam is wel toepasselijk. Moeder Voorwaarts.
6: Ja, en dat zijn we door aan.
1: De media van de morgen.
0: Was toch vroeger ik visken vijken? Of nou nog misschien?
4: Ik heb vroeger een heel soort visken. Ik maar een hele groep vreun uit het dorp gingen wij gewoon ik lekker te visken.
0: Ja. Maar dan ouderwet, maar het simpele dobberke en dan wachten of...
4: Geen dieptemeters of bootjes of we zitten gewoon gezellig aan de kant en het angeltje mij. Een gewoon angeltje.
0: Net de volle druk te vallen. Nee,
4: het was gewoon gezellig.
0: Ja.
4: En je vangt ook nog eens wat.
0: Het is ook heel restjouwend.
4: Precies. Ja, lekker aan de kant.
0: Door de media.
4: Ja, nou misschien zullen ze dat in Den Bosch ik wel maten. Want er is nou een discussie ontstaan tussen de gemeente en de politie aan de ene kant. En leden van Defend United aan de andere kant. Onleiding is een ingrijpen van leden van Defend United op de merken in Den Bosch. Nevens de club wie er oerlijst toch een groep van zo'n 10 Syrische jongeren. Die zo'n bij de botsauto's famkes lastig vallen. Ze zeggen, nou wij zijn daar op afstapt. En we hebben de groep onsprutsen. En daarmee hebben de angel wat uit het conflict helles is maar. Maar ja, nou is de gemeente en politie zeggen nee, die krijgen we zo om. Door het ingrijpen ontstier er oerlijst en een gevaarlijke situatie. Dus de politie die heeft die Syrische jongeren naar een park begeleid om verdere escalatie vat te komen. Dus ja, het is even een beetje van waar begint en eindigt dit verhaal vanzelfs. Dat zal vaker voorkomen, want deze Defend-groep die heeft al meerdere vestigingen.

0: enclave Ceuta. Die mensen, de bewenners, de feeste bewenners, ken je, ze, die woonden het Rede Kruistje in houden. Die zou help wat brengen naar die ja, toch nog duizenden migranten die daar nog heel iets zitten. En we kennen al je nog wel die beelden van nou, iets van 70.000 migranten, vooral Marokkaan, die naar die exclave zwommen. Daar ben ik, ja, zo'n 100 mensen binnen daar bij omkwam. Nou, de meesten die binnen naar waarom gingen, maar de binnen nog heel die duizenden die zitten daar op het strand, bivakeren daar, net onder de beste omstandigheden. Dus de Rede Kruis woorden daar help wordt naar brengen. Alleen ja, bewenders die bezochten dat vat te komen, die zeggen ja, die mensen die jerrien, die maak je bij. Wij worden lastig vallen, vooral die waren stritten net langer op, de inbrutsen en alles. We kennen soms iets hoe is net, nou, dat waren we net weer te verlitten, want ja, dan ben je bang dat er inbrutsen wordt. Dus ja, daar zal ik wat gebeuren, Matten, want ja, ze zijn nou al. Traangas en alles inzetten, maar om confrontaties tussen die demonstranten en de migranten die op het strand kamperen vat te komen. En ja, de spanningen die binnen verder oproen naar zo'n 70 migranten s'nachts een militair voertuig met vier soldaten, machines en oren voorwerpen bekogelden. Dus de spanning is dan nog lang net op zijn einde in Ceuta.
1: Nee, dat blijkt. Feike, dank u wel.

0: echt somber is deze Monet. Toch? Ja, waar misschien. Voor de rest. Somber wie dit en Homewrecker.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Trije Vriers en Dogger deze week aan mij om het wereldkampioenschip roeien. En hier van haar, dat is Jorn Salvedaar, die in de Malis 8 zit.

0: Er wennen een groot part van zijn lippen in Friesland, maar verliert dus provincie voor de stuutje. Ten net zag dat het hele lippen van Salvador nou in teken van roeien stiet. Hij kwam eens vrij let voor het eerst in de kunde bij die sport.
1: Ik ben in Tilburg begonnen met roeien in 2019, eigenlijk via een vriend van mij. En ik zocht daar nog een kamer. En hij woonde destijds op een roeihuis. En hij zei, één voorwaarde als je bij ons wil komen wonen, is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
2: Ja, dus eigenlijk het studentenleven haast verruilen voor het topsportlippen.
1: Ja, eigenlijk wel. En in 2020 brak COVID natuurlijk uit en ik had een halfjaartje gegroeid. Ik vond het superleuk, maar geen wedstrijden gestart. Diezelfde huisgenoot ging in dat jaar naar het EK onder 23 in Duisburg. Toen dacht ik, nou, laat ik zijn trainingsschema maar volgen.
2: En op dat mag wel goed wezen.
1: Ja, en op die manier best fit geworden. En zo redelijk vroeg in de skif beland. En daar veel uren in gespendeerd. En dan ontwikkel je snel wat bootgevoel. Want in het begin kon ik nog helemaal niet zo goed roeien. En op een gegeven moment gaat het best snel.
2: Wat wie het moment als bij de Holland 8 kaamst?
1: Dat is in april 2025 geweest. In januari 2025 hebben we hier trials gehad op de bosbaan voor een meetrainperiode van 10 weken. Daar ben ik destijds voor uitgenodigd. In april het NK geroeid, ook in de skif. Daar was ik 9e geworden. En eigenlijk werd ik op dat moment een beetje willekeurig, zou je misschien niet helemaal kunnen zeggen. Maar werd ik ingedeeld in de boordgroep en in de mannen 8. Daar heb ik het EK mee geroeid. Toen zijn we 2e geworden. Voor mij aan de ene kant een hele grote... was ik heel blij dat zilver op het EK een hele mooie medailleprestatie. En aan de andere kant dacht ik, ja, ik wil ook wel gewoon winnen. En op die manier is dat eigenlijk een beetje gegroeid.
2: Hoe is het voor jou om aanstaande een WK te roeien in eigen land?
1: Ik moet zeggen dat het een beetje gek voelt. Dat we hier straks, ik denk een van je belangrijkste toernooien van je leven hier roeit.
2: Ja, en dat voor je die eigenlijk nog maar kijkt bij de Holland 8 zit.
1: Ja, dat is heel snel gegaan. Af en toe moet ik me daar ook aan helpen herinneren dat het nog maar... Zes jaar geleden is dat ik ben begonnen met roeien. Dat had ik van tevoren niet voorspeld. Maar als ik dat had geweten, had ik er zeker voor getekend.
2: In 2024, de Olympische Spelen, wie stond er natuurlijk nog net bij. Dus dit wordt eigenlijk misschien wel op dit mat het hoogtepunt van die nog jonge roeicarrière worden?
1: Zeker, dat zeker.
2: Want dit is volle bijzonderder als zoiets wordt het net, denk ik, of wel?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik heel veel geluk heb dat ik met het roeien op hele mooie plekken kom. Vorig jaar was het in Shanghai, dit jaar in Amsterdam, volgend jaar in Luzern. En dan in 2028 hoop ik in Los Angeles te staan. Dus dan heb je wel zeker wat unieke plekken gezien.
0: Jorn Salvador dus, denk je dat hoor. Hester Kwollers, dus een bepaald deuntje in de holle hart. En als hij de hele tijd afgericht is, waar is dat deuntje eigenlijk van? Robert Smit van The Cure, die hier dat ek. Je best dan pak een deuntje in de holle ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Maar ik dacht, waar is dat nou van? Dus hij had elke die in de muziekindustrie had er aanbellen. Stad en land. Maar dat deuntje,
3: Okay.
0: Stel me eens voor dat het een beetje humpt had onder telefoon. Yeah, of zo, of een beetje een piano.
3: Hi, this is Robert Smith speaking.
0: Ja,
3: can you tell me? Mm-hmm.
0: Ja. Where is it van, vreegde toen natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou.
0: Hij belde op en hij zei...
4: Where is it van?
2: Dat is over op Friesland.
4: Oké. Okay.
0: Nee, ja goed. Oh, nee. Maar het wie nergens van.
3: Het wie nergens van? Nee. Hij heeft gewoon zelf in de holle.
0: Hij heeft zelf in de holle en hij had er maar een... Ja,
3: aardig. Ja, wat doe je dan?
0: Wat doe je? Dus kreeg je er een aardig deuntje van.
3: Mm,
0: ja.
3: Ja, leuk plaatsje, man.
0: Ja, die.
3: Dus,

0: tussen tolven en ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou. Bon.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we al van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
15: Jelven Jochenes uit de klok. Fijke Wouda. Goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Neffens GGZ Friesland komt zo'n 50% van de mezing die het oerlijst veroorzaakt je toch verward gedrag. Bij harden te lonen wil ze er eens net tuzieren. Ier op de 4 meldingen die bij de politie via 112 binnenkomt, had de krijg mij betiezen mezen. Maar in lang net alle gevallen is psychische help nodig, leidt Gerda van der Meer van GGZ Friesland uit.
17: We doeken in alle meldingen die wij krijgen, de meesten die wij binnenkrijgen of hebben op Augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om meesten die een psychiatrische stoornis hebben, maar vooral om meesten die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen.
16: Op de Jesterijn bij Griep is van de monarij deerrieden. De bestuurder van de auto koert best net ontwieken. Na het reed onverwachts de dik oorstuts. De twee zittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Maar om de airbags van de auto terug de klap activeren wienen, koert de auto net verder rieden. Het voertuig is terug een berger futhellen. De Oversterretocht op de fiets kent hij het hele jaar toch makkelijker op eigen houtje online worden. Mij helpt van een vernijde fietskaart, mij bijerende stempelkaart. De route is liever nog 250 kilometer lang en rint via het bestaande fietsknopen.netwerk bij de Oversterrendel. Onderwijs kunnen fietsers bij officiële stempelposten een stempel helpen en mijn volle kaart een oorkonde krijgen. De route wordt de komende tijd verder verkenbaar en toegankelijk maken. Drie Friezen komen deze week in actie op het vrouwenkampioenschap roeien. Een van hen is Jorn Salveda, die het deel uitmaakt van de Malius 8. Salveda wil een groot paard van zijn leven in Friesland. Hier is de sport op lettere leeftijd doet er in een studentenhuis komen te wenen dat roeien verplichten weer.
18: Eén voorwaarde als je bij ons wil komen wonen is dat je wel gaat roeien. En toen dacht ik, nou, ik ben wel klaar met het stap in Leeuwarden. Ik ga iets anders doen en ik ga gedisciplineerd leven. En zo ben ik eigenlijk in het roeien terechtgekomen.
16: Het vrouwenkampioenschap begint morgen met de vaarrondes. Snijn volgt de hele finale en als alles goed gaat, de finale.
15: Fijke, dank u wel.
3: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
12: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor El Sunien.
19: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit je al goed.
21: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je al goed.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
15: Wijma en Van der Werf. Die Stefan van die Kleer. Dat is een plaat van haar. Als dan eerst de wedstrijd. Eerst is het tijd voor het Waberucht. Mij Jan Jonkman. Goedemorgen.
25: Ja, Erit, ik een goeiemorgen.
15: Wat hoe liek het Joert?
25: Nou ja, we gingen vannacht heen. Ik heb even op een vraag dat we rond te komen. Vannacht lutsen een gebied met Bayern. En Tonger lutsen wat over de provincie heen. De Zwitser Bayern, die voelen in het eerste van de provincie. En in het westen van de provincie. Ja, daar gingen ze net zo soort last van de treinwetter. De temperaturen die liggen rondom wol in de provincie. Zo om de 18 graden heen. Maar ik zal even wat delslagcijfers opnemen. Dan krijgt men direct een beeld bij. Hier in Egmariep, wie over een millimeter. Laaksem ik over een millimeter. Jesterijn, die weet gewoon droog, is brecht hem hier maar een millimeter. Jereveen, 2 millimeter. Dan word ik maar 2 millimeter. Akkerem, ik goed 2 hele millimeter. Nou, de pijn, hier 16 heel tot zo'n millimeter. Maar dan komen ze even, Bakkerveen, Waskemar, die zit op 26 tot 28 millimeter wetter. En er weer vannacht ik nog wel wat gerommel. Dus dan zie je wel dat het in de plak, het oude plak net is. En dat er verschillende grootwijzen kennen. En dat zal je ik wel wat blikend van, denk ik. Want het is nu op het stuit is het nou skier. We zitten nu achter de buien om. We zitten wel in de vochtige lucht. En dan zitten we in een zuid-zuidwestelijke streming. Het is van de moor wel droog. En dan komt in de rin van de moor komt de zin er direct nou wel even bij. Ja, en dan lezen de temperaturen. Die lezen ze rond de middag altijd nog wel hier in 22 graden heen. Maar van de middag wordt het vanuit het zuiden waaien. Neemt de buien, komen ze wat daar, de bewolking neemt daar. Ja, en dan hebben we in de middag weer komen ze op een tal buien. En vooral het eerste kapad van de provincie maakt zich daar weer, met zich daar maar weer even op kleer van maatje. Ik denk altijd, het noordwestelijke pad, dat daar een enkele bui is. En in het eerste, dat is een komen ze op een tongerbui. En daar is dan ik weer koorde geel voor oude jongen, voor buien mogelijk, maar winstjetten en er zoveel hagel in zitten kennen. Dat deelt dus alleen nog maar voor, denk ik, het uiterste pad van het eerste van de provincie. En meer voor Grange en Drenthe. Nou, jong, en dat de zin ondergeert, dat ze wel zijn horen, ze jouw en jongen worden, dan wordt het weer even wat droog. Letter in de nacht, dan hebben we weer enkele buien. Koud is het vannacht net, maar zo'n 16 tot 17 graden. En er komt vannacht weer een matige, betekent krachtige zuidwestenwind te staan. En na middernacht, dan komen de eerste buien, dus kant ik alweer op.
15: Ja, de voorbode van morgen.
25: Vanmorgen, ja, in de maand, dit hebben we eerst naar enkele buien. Dan krijgen we even een droegere riet. Er komt even wat een regje van hege druk komt erbij. Maar in de midden, en dan hebben we nog, ja, dan in de maand, dan even, dan hebben we misschien ik nog even droeg, een afwisseling van wolken. Misschien nog even een glimp zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking dan al wat aan. En dan komen de buien, dus kant ik er weer op. Want we hebben aan te krijgen een mooie steuring die het oorloopt. En dat bloedt in het optuin van de midden en in de jong en in de nacht, gaan de buien dan ik gewoon terug. Dan hebben we maximum temperatuur morgen. Nou, voor de buien uit naar zo'n 20 tot 22 graden. Letter in de middag, dan had hij weer in de buien zitten, dan is het de temperatuur om de zandje tot 18 graden. Maar we moeten dan ook even rekening houden met een krachtige zuidwestenwind. Maar uit zitten ze in 6 tot zon. In de nacht neemt de wind wel wat af, maar de buien bloeien.
15: Hoe liep het de dagen daarna?
25: Nou, als we naar Snijs zoeken, dan zitten we nog steeds wat in die, ja, in die westelijke, zuidwestelijke streming. Het is een komen en gaan van buien. Het is een creamkamer van buien de komende weken. Het zullen we Snijs en ik in de maand, dit hebben we nog wel een enkele bui. In de midden liggen het wat meer droog te worden, komt de zin er alweer bij. Hebben ze 20 tot 21 graden. In de nacht heb ik temperaturen van een zandje 18 graden. Nou, men die kunnen we eens een roezige dui worden, komt een krachtige tot hele zuidwesten wind te steen. Zelfs maar uitzitters in zon en in het kustgebied zelfs maar 8. Nou, dat is ik al een koude geel bijwurg. En we hebben een afwisseling van wolken en zinnen en een tal buien. En die buien, daar zitten wel tongerkommers in. Dus dan wordt het, dat maakt het van geheel nog wel wat roziger en onleiger. En dan tegen je, dan hebben we in de maand dan enkele buien. In de midden lijkt het wel aardig te worden. Dan hebben we het centje er eens even bij. Lijkt het zo goed als droog te bloeien. Het is 18 tot 20 graden, maar er staat wel een matige tot krachtige westenwind. Nou ja, Sageer Fetchen, de fans van Korengiel, die komen de komende dagen wel aan trekken.

0: Marcel-wedstrijd. Hoe is het mogelijk?
1: En now for something completely different.
2: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
2: Alles wat er speelt.

0: Billie Eilish, wie dat? En de bad guy. En de Wijma en Van der Werf en de wedstrijd. In Bolzen is een fjouwer van de oudste tincon van Nederland. In de 16e eeuw waren die broekt om wichtige gasten wien in te skinken. In 2018 ging een van die fjouwer stikken. Jarenlangs die konnen in het depot. Maar Museum de Tiet besloot dat het tijd was om de dingen te restaureren. En dat de ere was aan Ingrid van Delden, restaurateur. En ze vertelt hoe ze erbij te werk gingen is.
1: De voet moet er weer op, dus we hebben het een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Simpel gezegd.
2: Ja, want het is best oud materiaal, of ja. Eeuwenoud materiaal.
1: Ja.
2: Is het dan ook spannend om zoiets te restaureren?
1: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En ja, dat vergt wel heel veel aandacht om dat netjes te restaureren.
2: Ja, en hoe ga je dan om met zo'n kwetsbaar spul?
1: Voorzichtig. Ja, ja, je moet goed kijken wat je kan. Ja, ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring. Dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
2: En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
1: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat drie eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
0: Ja, heel wat hoort dan op het CSG Bogerman in Balk. Daar rent een bijzonder beest om. Labradoodle Sam gaat het om. Die gaat alle dagen met docente Antje Boukema mee. En had ik een vers plak in het lokaal. Intussen is er 2 jaar oud en zorgt het voor een soort gezelligheid. Maar kan leerlingen ik echt helpen op momenten van stress en verdriet? Dat vertelt Boukema.
3: Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan in Snits. Daar hebben ik al een tijdje langer een schuilhond. En wij praxeren thuis zelf. Ik werd oerenhoen en ik raan al een skofke mooi van... Goh, wat zou het mooi wezen als wij hier op onze skuil in Balk... ik en een skuilhoen herkennen. En nou, toen thuis oorlijnd en toen zag van... Goh, nou, dan is een labradoedel of een Australian labradoedel, wat Sam is... is daar wel heel geschikt voor, want ze verheer je ik net. En nou, toen mijn collega... om even praten van, ga, hoe joggen we dat? En nou, die win ik enthousiast. En toen nou je natuurlijk naar de directie. En die zijn direct van, ja, nou, dat moet wijzen. Dat moeten we proberen. En dan is het eerst een pilotwist om te zien. Want ja, het is natuurlijk belangrijk van, ik voor de hond. Vindt de hond het leuk? Want dat is ik heel belangrijk. Vindt hij het fijn om je te wijzen? Nou ja, en dat lukte.
0: Hartstikke van jongeren. Dit is Clean Bandit.

0: Clean Bandit en Jazz Clean en Rather Be.
1: De media
2: van de morgen.
0: Clean Bandit, de hemelenbandiet.
3: Ja.
0: Of zijn Frisk.
3: Ja.
0: Ik ben meer als een piraten.
3: Stuurder.
0: Ja. Ja.
3: Zorgen over toekomst, Mienskip. Daar schroot het Fries Dijblad hoor. Dat heb je voor mij lezen. Friesland, ja, die kent zelfs het een sterke sociale geerhing. Maar de toekomst van het Mienskipsgevoel stiert onder druk. Dat zei het Fries Planbureau. Dat wist erop dat Friesen trof vergriezing heel tijd met tijd kwiet binnen on mantelzwarrig. En het verenigingsleven kan hierdoor onder druk komen te staan. Volgens de prognose gaan verschillende manieren van participatie met elkaar concurreren. Ja, doe kerst die maar één keer inzetten, verzels. Nou is nog 56% van de Friezen docht vrijwilligerswerk voor een vereniging. En in geen enkele andere provincie leidt het percentage zo heeg. Maar ja, door die vergriezing en stiert dat dus, en de mantelzorg die erbij komt te zien, stiert dat dus onder druk. En dat je dan dit weekend in de buurt van Eem binnen, dan heb je grote kans dat je een Isetta of een Google Mobiel of een Messerschmitt of Heinkels tien komen. En dat denk ik zo van, we hebben dat toe.
0: Nee, dat zijn wel termen die mij wel...
3: Ja, die komen daar wel bekend voor.
0: Ja.
3: Oké, dan ben je van die dwergautokers, die waren met name in de nijoorlogse jaren heel populair. Want ja, de materiaal wie een skaars zelfs. Dus dat waren ook van die Lietse autokers. En er is een geerkomst van de Nederlandse dwergautoclub. Er zijn 200 leden, die komen bij elkaar om ondervindingen uit te wisselen. En even een tochtje te ondernemen. Dus, dat ziet er wel heel leuk uit, al die Lietse autokers natuurlijk. Dat wel leuk hoor.
0: Ik moet dan voortdenken om de piel... P50, zei dat hij wat?
3: Nee, dat zei mij dan weer niks.
0: Een heel iets blauwe autootje, een treien chiller, maar twee chillen voor en hier achter.
3: Ja.
0: En ik denk als de beeldenshirt van Jeremy Clarkson in dat ding, dat staat voor, dat wist
3: die,
0: dat
3: die. Ja, nee, die voel iedere keer om. Die rollen elke bocht doet die naam, rollen die auto om. Moet ik weer doorheen zetten.
0: Ik heb eens bij de BBC Studios, de orde in Engeland, in Londen.
3: Ja.
0: En hij is ook eens dat een wet hij rieden had, want hij riedde eigenlijk tot het gebouw in.
3: Ja, maar dan zegt dus BBC News of zo, zegt op Evergrond, zegt hem daar achterlangs rieden. Ja, dat is wel vermakelijk. In.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, dat inderdaad. Nou ken ik hem weer. Dan de Friese brouwwacht die zit zonder leading op dit moment. Commandant en directeur veiligheid Jeroen Gebben, oud-burgemeester voor zelfs.
0: Ik pauzeer die toch even.
3: Ja.
0: Leading, als in, net in wet leading, maar als in...
3: De baas.
0: Bestuurder.
3: Bestuurder, ja. Maar die zit op dit moment, zie ik, thuis. En zijn betoefde plakvervanger Marius van der Velde, die het krijgt een oren baan krijgen. Ja, dan moet wel wat gebeuren voor zelfs, want... het is wel een belangrijke organisatie. En dat zie ik maar weer. Helemaal, dit zit voor op de Leeuwarden kranten. En je ziet maar weer hoe belangrijk het is. Want ja, boven dat verhaal stiert dus die foto. Ja, het doet zeer onegen. Brandverwoest monumentale boerderij Vijverzaten. Ja, we hebben er juist zelf uitgebreid bij stilstingen. En ja, het is toch echt een stukje Friese geschiedenis. Is hier verlengingen. Hier de Justerik een hele mooie nog documentaire van Elke Lok. Hier we nog buurzik op een website te steken. Ik zou haast onrie de wolf van. Sjocht daar ik nog even naar.
0: Nou, als je die zeker even.
3: En, dat geeft echt een Friese historie. De Sjaar van Perzië het er zelfs nog west. Een van de oude bewenners, die onwijzig bij die bron. En die zei ik, je koest op wachtje. En mijn mem hoeft het gelukkig net mij te maken. Ja, het lijkt heel gevoelig bij de meesken. Want dat Vijverzaten, dat heb je echt wel een begrip voor zelfs. En de kranten heb ik nog even de roerige 10 laatste jaren van Vijverzaten in 11 momenten. Want ja, naar de verkeer in 2016 gaat alleen nog maar bergafwaarts met het gebouw. En er zijn allerhande redenen. En de Joodijstige eigenaar die hier grote problemen met de gemeente. En de gemeente met de Joodijstige eigenaar. Zelfs ongeveer erin van mishandeling en alles. Dus dat is compleet uit de hand doen. Dit is wel een heel triest eind van zelfs. Triest eind. Want nou krijg ik het nice binnen dat koning Harald van Noorwegen op 89-jarige leeftijd verstorven is.
0: Oh.
3: In het ziekenhuis. Ja, het was al de rest dagen drok in het ziekenhuis in Oslo met de koninklijke familie. Maar hij is van de morgen, is hier verstoren, is niet eens bekend maken. Het meer dan 34 jaar op het troon zitten en wie de oudste monarch in Europa.
0: Nou, de sluiste wieken vol aan mij een mooi luchtpuntje.
3: Nice. Jongen.
0: Gelukkig is het luchtpuntje van de omroep Jeroen Schout intussen. Wim Brons, een goede morgen.
4: Oh, ik heb een redelijk bloede stemmer, maar zal even de microfoon.
0: Ja, dat is wel handig, hè?
4: Ja, goeiemorgen, Erit.
0: Wat heeft in nodig voorrazen?
2: Zoals altijd, muziek het belangrijkste. Draaien worden lang. En voor die dansje erbij, even zelfs om er een mooi Fries woord erbij te pakken. Hier en daar wat context bij de muziek, laten we het zo maar omschreeuwen. Quiz, Jeder of Letter, gaat roen om de halftime show. In Amerika is een beetje een soort verbindend thema in de quiz. Gaat uiteindelijk gewoon om zaken om elkaar te relateren in de tijd. En dat dan van muziek voor Betten. En verder hebben wij een vleermoespotter onder de telefoon. Dat is een apart baantje is dat. Een baantje, klus. Nachtelijke oren en dan vleermoesen in kaart brengen.
0: Ik ken er nooit zo bij stilsteen, maar die ben er ook natuurlijk. Vleermoes-spotters.
3: Ja. Ja. En de apenkooi heb ik denk, of net?
2: Muziek en fysiek, zeker. Ja. Half dol. Ja, natuurlijk. Ja, ik dat, als het al ideeën heeft natuurlijk. 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. SMS, WhatsApp of via de app van Omroep Friesland op de telefoon communiceert het handig. Meer weten?
0: Nee.
2: Nou, de radio aanhouden dan.
0: Dat moeten we ook altijd zeggen. Zorg dan op de web, maar dat, ja goed.
3: Gewoon een
0: hartje blauwen.
2: Dank je. Ja, zeker.
0: Wim, dank je wel. Dit weer Friesland van de Moor van deze week. Wij binnen de nieuwe week weer. Een goed weekend. Hoi.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
20: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
19: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna €4 miljoen waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
21: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
19: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Twan, Heloen, Jochen, is het van net. Welkom bij Noorden voor vrede morgen 28 augustus. Alex Long John Baldwin, Walk Me Out in the Morning Dew.
1: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toet in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
24: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
26: Want in mei oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenblommen. Zoek voor meer info op pluktuinwaren.nl.
27: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
28: Noden voor. My Vim Brons.

ja, ja. Long John Baldry, wie dat. Walk me out in the morning dew. Dat is eerste plaatsje, wat is nodig voor. Hoe morning dew spreads. Het vol vandaag mij net, met de buien en zo. Alles, nou, barricadeerd wil ik net zeggen, maar... Versboen. Binnenscoot. Dat niks zo hoog, wil ik net zeggen, maar... Het voelt al iets aan. Okay. Dat boek even memoreren bij deze. Hier is Wax and Right Between the Eyes.

Right Between the Eyes van Wax in Jotje 86. Zo'n plaatsje hier, de gezellige kant wat uit, maar... ja, maar wat, maar... Maar... Daar heb ik een excuus voor. Bezit en ik bij de Hoorn. Mon amour, Jotje 86.

naast jou. Boudewijn de Groot en Jan Rot, die maken het origineel Rut. En dit is de Friske versie. Jij kent zeker het minder intro. Sipke de Boer, Jonkendij, die ervan maken. Er komt van alles binnen, al op de verzoeklijn. Zit ik 026 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Jan Jaap, Neil Young, wil die Jere Man Needs a Mate. Oh, dat is wel een legendarisch, in ieder geval van een legendarisch album. Dat komt van Harvest, hè. Het meest bekende album van Neil Young, dacht ik. Fleetwood Mac, Man of the World, we gewoon vregen. De krekels, de kevers binnen dat, Willem Gjaltema, hebben vorige week uitzocht. Toen is hij Liz Mleun bij De Stille Genieter. Die van de kevers. Ja, die zijn we, ik beloof bij deze, Willem, die, bij deze, we hebben hem mee. We hebben hem bij de Hoorn. We moesten even een werk voor de afgelopen weekend. Maar we hebben hem te lezen, zeg precies, of meer of meer digitaal te lezen. Dus die zullen we zeker opzetten. MS Duo Ben en Roos weer, van Jaap. En zeven wat er nog meer. Nou, dat is het ongeveer. Dus we komen langzaam ook opkomen met die verzoekjes. Als ze herst, ideeën 0620 of jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, best van net ook. Nou, niet beloofd, hè. Ik ben net al het al. Ach, het is vrede morgen, hè. Dus ik kom maar relatief snel op gang, deze dij. Dus kunnen we dit wel hebben? Nou, de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Yeah. Tom Petty en de Heartbreakers. It's free falling. Dadelijk het Friese Nijs.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
10: Nee, attents met ds.nl.
11: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Minuutje, Jalvert hier in het Frieske Nijs. Mij, Feike Wouda. Bedankt, goeiemorgen, Feike.
5: Een goeiemorgen. Neffens GGZ Friesland komt zo'n 50% van de mensen die het oerlijst veroorzaakt door verward gedrag bij harden te lonen, willen ze er eens net tuigeren. Hier op de 5 meldingen die via 112 binnenkomen, had de krijg mij betiezen meesken. Maar in lang net alle gevallen is psychische hulp nodig, leidt Gerda van der Meer van GGZ uit.
6: We doeken in alle meldingen die wij krijgen, de meesten die wij binnenkrijgen of even op augen, dan gaat dat voor een heel groot pad net om meesken die een psychiatrische stoornis hebben. Maar vooral om mensen die inderdaad gedrag vertonen wat we net begrepen.
5: Op de Jestrein begrepen is van de morgen Ray Deeriden. De bestuurder van de autokoer is net ontwieken. Na het Ray onverwaasd de dik oorstuts. De twee zittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Maar om de airbags van de auto terug de klap activeren waren, koer de auto net verder rijden. Het voertuig is terug een berger verthellen. Het CSG Bogerman in Balk had zo'n 2 jaar een squalhoen. Labradoodle Sam komt alle squaldagen bij docenten Antje Boukema naar squallen. In de klasse zorgt de hoen net alleen voor gezelligheid, maar biedt ze leerlingen ook rest als ze bigelijks gespannen of vertrietelijk binnen. En dat is mooi, leidt leerling Sanne uit.
7: Ik vind het wel leuk, want het maakt de les een stuk leuker. Als je er zit, dan kan ze mooi Sam ondertussen even naaien. En het is wel interessant, ja, want ik wil letterlijk dierenarts worden.
5: De halve sterrentocht op de fiets kent hij het hier hier toch makkelijker op eigen houtje online worden. Mij helpt van een vernijde fietskaart, mij bijerende stempelkaart. De route is 250 kilometer lang en rint via het bestaande fietsknoopnetwerk bij de halve sterrendel. Onderwijs kan fietsers bij officiële stempelposten een stempel helje en naar ouderin krijgen ze een oorkonde. Ja, het waar hield het eerst op de meeste plakken droog. Maar zinnen en wolken en zijn 21 graden. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Midjes stevige rijn- en tongerbuien. Maar kans op zware windstieten. En een soort rijn in een kwartskof getierd. Het KNMI had koorde giel al jong van de midje 12 uur rond 8 uur jong. Het is daarna even droog. Maar vannacht dan loeken er weer naar je buien hoor.
4: Oké, Feike, dankjewel. Hoer en oren spreken we die weer. Alle Nijzek op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Download hem, hij is hartstikke handig. Dadelijk, doe maar, belly leren.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
9: Nee, attent met ds.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
0: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: voor.
18: Maivin Brons.

Shoutout, doe maar. Belle Helene. Wel lekker spelen al hier. Het verveelt net enzovoort enzovoort enzovoort. Fijn is dat. Jochem, dit doe je avond zien, is het. Wat een classic van The Birds. Een van de mooiste. My Back Pages.

Rowan Hazard van Jordig. Volgens mij heet het album In de Wei. Live plaats. En dit is magisch wat mij betreft. Fantastisch is dat. Mooi is dat sommige gewoon live opnames die binnen echt... Die hebben het helemaal. Daar valt hij ook onder, diezelfde van Rowan Hazard. De peel in brand. Queen is here, my breakthrough.

0: letterlijk heigerig plaat is de Queen en Breakthrough.
1: Jedder of letter?
0: Quiz jedder of letter? Hoe 20 minuten zeker? 10 minuten moet zien, hebben we dat altijd. 12 platen. Ja, 20 minuten dus. Zaken om elkaar relateren in de tijd. Platen dan vooral. Los een thema vaak en dat is Hewitt. Ja, de Super Bowl, daar komen we een beetje op te lonen. De Super Bowl Halftime Show. U ziet dus nou ook bekend van het voetbal. De Halftime Show. En het draait om Shania Twain, Hewitt. Want die heeft haar 60ste serie op deze dag. Dus vrede 28 augustus. En de quiz die kwalificeerde toch de quiz. Toch even komen mij het wut dat je voetblaft is. Oh, dat is de verkeerde. Deze mag ik hebben bij de honger.
2: Man, I feel like...
0: Verkeerde knopje. Maar bekend alsnog. Hokkervut is je voet blaft.
2: Man, I feel like...
0: Die van de rust heeft, maar de wijzen net nog een keer doen dan, oké. Okay.
2: Man, I feel like...
0: Jen 60 werd ze, Joort. Doch haar jiddy een beetje aardig hier doen en reageren. Voor mij aan de quiz. 0620, jouw en jochen, jochen, jochen, jochen. Kist dus appen. Hokkervut zit erin. Wat er voor het blaft. Dat is even de vraag. En dat is mij doen aan de quiz. Van alles te winnen, weer koffiemelk, koekjes, koffie en theelepel erbij. En de eeuwgerom vanzelfs. Hier is Karel Wilms. U de sultan van Bekoop nooit te laten.
3: Gis.

ik hek je wel in bij deze. Zeker, Karel Wilms. Nooit te laten. Uit de te verschijnen bioscoopfilm De Sultan van Berko. In Geef Stellingwarfs. Want het is een Stellingwarf-film. Volgens mij november, hè, is de première van deze film. In een aantal premières binnen er in de filmkerk in Wolvegeer. In de buurt van Wolvegeer. En dit is een van de eerste liedjes ervan die uitkomt. Dat is min of meer de titeltrack, zoals ze kennen. Maar er komen meer. Het is een volslijnde soundtrack. Dus wij zijn in blijde afwachting van het geheel. Wat er nog meer uitkomt, zal. Dus even zien, waar zie je naar Hakker Wurt, dat je voet blaft Wurt. Man, I feel like... Voor de quiz, die letterlijk is mij ervan. Dit is je naar je tween. Ze had hier de jood, ze werd 61 en Hakker Wurt spreekt zij uit op het moment dat de hoen ingriept. Man, I feel like... Om die te kwalificeren en mij te doen op de quiz, is dat even naar u ons doen toekomen. Alweer in geen Fries. En dan, nou, dan is het leuk. Dan kun je het mogelijk maken. Dan een quiz zo leuk wezen te winnen. En de koffiemok en de koekjes en de theelepel, de yoghurt, koffielepel. Hoest op een worst. Stuur het je als alles goed is dan. Zien we dadelijk. De Bee Gees, om het thuis van te zien, is Tragedy.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: HBO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargeles leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank daarvoor. Het is 3 minuten uur. Tien. Dadelijk YouTube om mee te beginnen bij het nieuwtje 84.
9: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit jou goed.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
3: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Nul de Voor. My Vim Brons.

Tja, eindeloos is het, hè. Man. Ja, 6 minuten. In dit geval dan. Toch maar even concreet om uit te zien. YouTube bad. Je 84 om dit te horen. Hebben wij te beginnen de dag de quiz. Eerst nog Stella Lefty en Basten. Oh, nee.

0: de beetje hees klinkende dames. Mijn akoestisch country arrangement. Valt deze dame ik onderstellen, Lefty. Leuk, Jedder het van. Boston is de titel. En dat zit in de top 40.
1: Jedder of letter?
0: Op de telefoon is Reino Talsma van Arm. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, yeah, mooi. Dus is met de voeten omheeg, begrijp ik?
2: Ja, maar hier voet, ja, klopt. Ja.
0: Wat nou?
2: Ja, nou, ik heb juist er even een spuit in gehad. Dus ja, dan moet het eventjes rust hebben.
0: Die hier de spuit is door net?
2: Nee, dat is weer. Maar deze weer net zo noffelijk.
0: En dat mag nou uitzitten, min of meer?
2: Wat zijn je?
0: Dat mag nou uitzitten, min of meer?
2: Nou, ja, je moet even wat rustig gewoon waan. Dus ik heb alleen maar in, maar ik krijg even wat dingen die. Dus ik denk, nou, dan maak ik nou maar weer even zitten.
0: Even zitten, en toen kwam dat fragment voorbij. Toen zei hij.
2: Ja, die wist ik.
0: Dat weet ik wel, ja, oké. Nou.
2: Woman.
0: Ja. Yeah. I feel like a woman. Wim Hildal. Demma 16 de quiz, hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Zo, vat me los of woest dan wat kwiet?
2: Nee, geef me los.
0: Oké, dan. Nee, ik denk net. We zijn er nou toch?
2: Ja, nou, dat is ik samen.
0: Oké. Ik draai de Bad van U2 uit 84, dit oerke, om mee te beginnen. Maar zaken om me te relateren in de tijd. En dat is door dus namelijk met het fragmentje dan. Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. Kwam dat Jedder of Letter uit als Bad van U2 uit 84 dus?
2: Letter.
0: Ja. Jochen, Jochter, wie dat? Demma heeft de koffiemok te pakken. Vraagt waar de noden voor koekjes. Shania Twain wie in 2000 treien. De haatact van de Super Bowl halftime show. No Doubt, wie toen een van de guest acts. Kent leertje van No Doubt dit. Don't speak.
2: Yeah.
0: Bol, kom bekend voor?
2: Ja.
0: Kan het noemen, jedder of letter uit als Man, I Feel Like a Woman uit 1989.
2: Ik denk letter.
0: Ja, oepsie. Ja, jedder. Zij is een jochtig.
2: Ja.
0: Oké, okay, de koekjes die horen we in de boezem zitten. Voorlopig. Ja. We gaan eerst naar vraag te rijden. Koffie en theelepels zit erop als prijs. Sting wie ek gast act op het podium bij de Super Bowl in 2000 rijen. Dus hebben we een Engelsman in New York, zullen we zeggen. Dit liedje kwam dat Jedder of Letter uit als Don't Speak. No Doubt, iets 96.
2: Ik denk Jedder.
0: Ja, dat klopt. In 88, wie dat? Kwam van de LP, zijn solo LP, The Dream of the Blue Turtles. Ja, ik zit er nog maar. Ja, toch.
2: Ik zit aan te denken van, nou, hoe oud wie ik toen noemde. Dus dat is wel grappig.
0: Oh, zo krijgt het voor me in de tijd. Ja, natuurlijk. En het is een beetje jerrend arrangement. Hè? Wat is in de mode? Welke klanken?
2: Ja, precies.
0: Welke elektronische klanken of zo bijvoorbeeld? Wat type instrument? Nou ja, nou is de vraag voor die koekjes. Zegt er voor alles op het spul. De koffie, een theelepel en de... en de mok. Of zij is nou die koekjes die... doe je ermee? Iets er zelf maar lekker op.
2: Ja, die koekjes mooi zo horen.
0: Echt weer?
2: Ja.
0: Daar krijgen ze mij een applaus voor.
2: Ik ben net een koekje witte, dus...
0: Ik wil iets zeggen, mijn koekje monster, maar... ja, wij horen wel van koekjes, zo dan. Maar ja, nee, dank je. Leuk is bij die strijd nou.
2: Ja,
0: succes.
2: Mooi wat mocht.
0: Succes met de voet.
2: Ja, dankjewel. Kom goed.
0: Oké, beste beentje voor hem maar.
2: Jo, oké.
0: Okay.
2: Doei. Doei.

Puttenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

Leeuwarder Tango, origineel uitbrachtig Jos Hollander, een van de boegbeelden van Irish Stew. Maar dit is een solo-project van hem, het begin 2000. In een soort tango-versie. Nou, klinkt het toch wat hoor, deze Pieter Wilkes en Vintage versie. De Leeuwarder Tango. Wat leuk die. Het is tijd voor Kabaal. Appa. AC/DC. AC/DC. Hell ain't a bad place to be.

AC/DC, you're hell in the bad place to be. Anne Geert is groot. Hallo, ik heb dit net wat vaker, hè? Twee spierballen erbij. Antwoord is ja en nee. Schroon dan, hè? Is mooi. Dank voor die nepka, Anne Geert.

0: Jongen. Die Herb Albert die schoot op het laatste moment nog even een barpiano naar binnen. Ik. Die van de Tijuana Brass. Misschien denk ik die in hebben. Vijf minuten voor Jan Walven waar het mij de Spanish Flea.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Op 15 seconden is die half al van het Friese Nijs, Fijke Wouda. Hey Fijke.
14: Hey, goeiemorgen. De brand die gisternacht het Rijksmonument Vijverzaten bij Jelsum vol slijn in de Jiskelei is voor de FNP-fractie in de Ljouwter gemeente hier jongelieding om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. De monumentale plaats die al jaren leeg en wie slim vertuut is. De gemeente hier een skeel met de eigenaar hoe de steert van het onderhoud en een mogelijk nieuwe bestemming van Paan. De FNP wil nou een vol slijn tierspaard van alle meldingen, peteren en handhaving stappen die plaatsvoen ha. De fractie wil ik weten wat de brand budget voor de monumentale status van het perceel en hokker eerst het college stellen zil om mogelijke werbouw. Angelsportvereniging Voorwaarts Utrechten stiert morgens uitgebreid stil bij het 100-jarig bestaan. De vereniging is in die jaren uitgegroeid aan een club met zo'n 4000 leden. Voorzitter Jouke Jansma jouwt om hoe ze morgen bij het jubileum stilstaan.
15: We zetten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het water. Er is vliegvisje en er is wat benen nodig aan het doen, want we richten ons echt op je jeugd. Daar ben ik, en ik even een tuchtje meisje, kan ik even visje. Dat zijn al die dingen die er gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die leden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij elkaar in de kantine komt.
14: De gemeente Tietjerkstra Diel houdt in kwart een informatie jong voor stichtingen en verenigings om de nieuwe vuurwerkwet uit te lezen. Van 1 augustus al is de wet veilige jaarwisseling ingegaan, wat betekent dat inwenders net langer vuurwerk afzetten mogen. Stichtingen en verenigings mogen dat onder betingsten wol. De gemeente zal op 16 september in gemeentehuis uitlezen welke betingsten dat binnen en hoe de toestemming onvregen worden kan. CSG Bogeman in Balk had zo'n 2 jaar een squallen hoen. Labradoodle Sam komt alle squaldagen bij docenten Antje Boukema naar squallen. In de klasse zorgt de hoen net alleen voor gezelligheid, maar biedt ze leerlingen ook rest als ze biegelijks gespannen of verdrietelijk binnen. En dat is mooi, leidt leerling Sanne uit.
16: Ik vind het wel leuk, want het maakt de les een stuk leuker. Als je er zit, dan kan ze mooi Sam ondertussen even naaien. En het is wel interessant, ja, want ik wil letterlijk dierenarts worden.
14: Het waar. Je wordt eerst op de meeste plakken droog, met zinnen en wolken en zo'n 21 graden. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Middags stevige rein- en tongerbuien, maar je kans op zware windstoten en een soort rein in een kwartskof kwartiert. Het kan weer het koude giel aan van de midden 12 uur rond 8 uur in jong. Het is daarna even droog, maar vannacht dan loeken er nieuwe buien hoor.
0: Ik heb de tafeltennistafel net van eerder naar binnen rollen, begrijp ik wel.
14: Dat is heel verstandig, meneer.
0: Lekker, dankjewel. Oeren oeren naar bulletin en altijd alles op omroepfriesland.nl en alles wel op de app op de smartphone download. Hij is hartstikke handig. Dadelijk Joey Concrete Blonde.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
21: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
21: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
27: Simpel.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24.

0: Concrete Blonde, wie dat mij, Joey. Even zien, wat er zal binnenkomen zo'n versiekjes. Want dat begint over een 20 minuten. Hebben we dat ook alweer? Tiet Hartjes Koft is al voor haast. Nou ja, nog 20 minuten. Wat zit er op de rol, Sal? Cat Stevens, Sugar Gear. Yusuf neemt hem zelf ook wel. On the Road to Find Out. Zeker, dat ben je wel hier. Cat Stevens, Hinke, dank voor die hebke. Even zien wat er nog meer is. Dolly Parton, My Bygones. Bygones. Dolly Parton featuring Rob Halford. Oké. Okay. Omar kan daarmee aan. Dan nog meer fysiekjes. Details. Life is a Flower van Ace of Base. Zat Jetsen. Dan wat andere dingen die te lezen. Ook nog Sterren in de Nacht. Grim Tosk, Ron Vregen. Nog een keer Dolly Parton. Goodbye Dear Friend van Chris Stapleton. Voor Dolly Parton. Oké. Okay. Dankjewel, Aukje. 0620, Fjouwen Jochen, Ian Jochen. Kistus hebben mij versiekjes. Reden erbij zo leuk wezen. En voor wat het is, is ik aardig. Hoeg net, ken ik voor diezelf. Gewoon, met Jerry Worst. 0620, Fjouwen Jochen, Ian Jochen. Vannacht hebben we de nacht van de vleermoes. Zekers. En Arvid Bakker, die is vleermoespotter van beroep. En die weet er alles van. Dadelijk Nijgerbedouwster, daar praten we mij.
1: Hij vrie is een spotter. Ijs amper

koort wel minder en dat is al beter als gewoon. Een vrije zal linnig, rek het neer van.

treien, Bibi net mee stil te kraaien, leidt de massa hysterie voort op de loer.

0: meest fleurige hit, laten we het er dan op horen. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Het is Hewitt, ja, vooral vannacht denk ik dan, de nacht van de vleermoes. En als je dat nacht zucht, zo'n vleermoes, dan ja, denk je van een aardig beestje. Tenminste, dat denk ik altijd wel. Ik denk vooral net die manier vleeren, denk ik altijd. Dat schiet nooit voor te komen. Maar ik ben er altijd wel benauwd voor. Maar goed, de binnenmensken die voor haar werk urenlang dat spotten, die vleermoezen nachts. Arvid Bakker uit Zurg, die werkt als ecoloog bij Thaya BV. En die zit geregeld midden in de nacht met een beddetector. Is hij op paad om vleermoezen op te sporen. Hij is op de telefoon. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dat vleermoes spotten, dat is echt een beroep dus. Wat is precies het doel van het spotten?
1: Ja, het doel uiteindelijk is omdat de vleermuizen, ja, het gaat dus niet zo goed met de populatie. En daarom zijn ze dus wettelijk beschermd. Dus echt het doel voor ons is om ja, eigenlijk vergunningen te regelen. Door dus uit te sluiten of er vleermuizen aanwezig zijn. Maar met als tweede doel dus ook de populatie ja, checken hoe het met ze gaat, waar ze zitten en welke soorten er zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is voor een deel op verzoek, zeg maar ze, vanwege die vergunningen die het dan voor een verbouwing of zo wat, of een nijbouw of zo binnenkomen, verliend worden matten?
1: Ja, precies. Dat is hoe wij het van het bedrijf in ieder geval doen. En verder zijn er nog gewoon wat, wat hobbymatige dingetjes. Als je gewoon op zoek wil gaan naar vleermuizen, kan dat altijd natuurlijk.
0: Ja, oké, okay, maar Do als beroepsvleermuisspotter is vooral op aanvraag, zeg maar zeggen. En wat is dan het gedeelte om de vleermoespopulatie in kaart te brengen? Is dat dat doorstopt aan de, dat neemt stek één mais, zeg maar zeggen dan?
1: Uiteindelijk krijgen we natuurlijk een gigantische dataset op basis van al het onderzoek. Maar in de kern is het dus om vergunningen te krijgen. En dat is dus niet alleen vleermuizen, maar bijvoorbeeld ook nog gierzwaluwen en huismussen doen we ook.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat kist ik nacht spotten?
1: Nee, die doen we vaak overdag. En gierzwaluwen dus in de schemering. En dat sluit dan weer mooi aan op de vleermuizen die daarna komen.
0: Oké, okay. Dus het binnen een soort shift natuurlijk die je hem dan rinnen.
1: Ja, wel.
0: Ja, ik heb wel eens een keer tropraad met een vleermoespotter. En die zei dat die vannacht van alles voorbij kwam. En ik meestal nogal wantrouwend binnen ze dan.
1: Ja, nee, dat klopt zeker. Ja, over het algemeen, als we de rondes een beetje beginnen, dan is het vaak nog wel, vooral op mooie nacht, gewoon nog gezellig in de buurt. Maar in de nacht zelf, dan staan wij gewoon onderzoek te doen. En voor mensen natuurlijk vreemd dat er iemand best wel lang voor hun deur staat. Dus dan krijgen we wel eens opmerkingen van, wat doen jullie daar? Of de politie komt even checken of het allemaal wel zuivere koffie is.
0: Ja, de meesten in de duster naar boeten. Wat moet dat?
1: Ja, dan snap ik. Ik snap het ook heel goed, maar uiteindelijk. Maar we staan daar voor een goede reden. En over het algemeen kunnen we dat ook altijd mooi overbrengen. En zijn de mensen vaak gewoon vooral geïnteresseerd wat we nou aan het doen zijn.
0: Ja, maar een deel van de lol van het werk is natuurlijk wel die bizarre situaties. Maar wel mooie gekkigheden die s'nachts mij maken, slikken bij.
1: Ja, absoluut. Als we weer eens een borrel hebben, is dat ook altijd gewoon een leuk gespreksonderwerp. Van wat voor bizar hebben we weer meegemaakt.
0: Oh, gisteren nog een concreet voorbeeld uit te lichten van de laatste, sinds jij hier?
1: Vorig jaar had ik een onderzoeksronde. En toen stonden we een oud fabriekspand eigenlijk te onderzoeken. En terwijl we dat aan het onderzoeken waren, ging de politie dus naar dat pand toe omdat ze dachten dat er op dat moment ingebroken wordt. Ze wisten dat wij er waren, dat wij het niet waren. Maar terwijl we dus naar het pand gingen, ging een heel team van politieagenten door dat gebouw op zoek of er nou mensen in zaten. Dat was wel. Ik heb niet heel veel naar vleermuizen kunnen kijken die avond.
0: Maar ze wisten dat je hem zierde, maar er was ook nog een aanwijzing dat er echt inbrekers winnen.
1: Ja, er werden wat. Er was ook beveiliging. Die had wat lampen, wat zaklampen binnen gesignaleerd. Dus dat was wel een. Ja, was wel een leuk avontuur eigenlijk.
0: Warring alom, oké. Okay. En heeft ook grote liefde voor de vleermoes?
1: Ja, ik vind het echt fantastische beesten. Het is gewoon zo'n bizarre wereld eigenlijk. Want wij kunnen ze normaal gesproken niet horen. En met de apparatuur die wij dan hebben, kunnen we in één keer. Ja, het is alsof we in één keer een heel vogelkoor aan het zingen is als je zo'n apparaat hebt.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Like, die detectie voegt wat aan de beleving, zeg maar zeggen.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Maar ik zeg ze jongens wel eens vleren, hè? Dan ben ik altijd bang dat ze me hier een vleren, maar dat is niet nodig, die angst?
1: Nee, dat gebeurt echt heel sporadisch. En dat, is, ja, dat, dat willen de vleermuizen ook, ook absoluut niet.
0: Nee.
1: Ze zijn gewoon nog goed naar voedsel. En ze, ja, omdat ze dus ook in zo'n andere, ja, qua frequentie, op een hele andere wereld leven, zijn wij. Ja, ze houden eigenlijk niet echt rekening met ons, anders dan dat wij gewoon een object zijn in hun pad.
0: Oh ja, dus, op hun radar.
1: Ja, dus eigenlijk, ze willen eigenlijk niet zoveel met ons te maken hebben. Dat in het haar vliegt zou een keer sporadisch kunnen gebeurd zijn. Maar het, ja, wat voornamelijk ook gebeurt is dat een vleermuis bijvoorbeeld ergens een keer vast komt zitten.
0: Ja, precies dat. Precies dat. Dat zoeken we niet.
1: Dat je op moet pakken of zo, omdat ze binnen liggen. En daar kunnen wel eens wat. Ja, dat is gewoon niet handig. Als een vleermuis op de grond ligt, gewoon nooit zelf oppakken.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat.
1: Iemand afbellen.
0: Duidelijk. Was het vannacht weer op in actie in de Nacht van de Vleermuis?
1: Nee, vannacht eigenlijk niet. Het is nu het najaarsseizoen voor de, ja, voor de vleermuizen. Dus dat is allemaal iets rustiger dan het voorjaar.
0: Okay.
1: We zijn nu vooral op zoek naar de plekken waar ze balsen. Dus de, waar de mannetjes op zoek zijn naar een vrouwtje. En naar de vleermuizen die hun, ja, hun massa winterplek, dus waar ze met z'n allen samen zitten, daar zijn we nu naar op zoek.
0: Maar dat het net zo druk is nou in vleermuisland, waarom is het dan nou de Nacht van de Vleermuis?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet.
0: Denken we daar even doen. Arvid Bakker, dankjewel.
1: Geen probleem.

Rita Meijer, Why Tell Me Why. Tell Me Why. Janet 80 deze. En daarvoor dus de zaak over de vleermoes, die toch wat bijzonder eindigde. Dat we net weten waarom het nou vannacht de nacht van een vleermoes is. Maar Sabine, het is natuurlijk, het is inderdaad zo, ik zie ze vaak. Het is een nijskeerig beestje, mooi op te zien. Om ze voorbij, ja, navigeren te zien. Want dat is het eigenlijk wel, hè. Dat doen ze. Chris Kraas liek het. Dat heet het. Nog eentje onder het nijs van Alvin. Het is Paul McCartney. Just wants to sing silly love songs. We like it.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen bij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Noden voor.
13: My Vim Brons.

Jouwe Mutenoor Alven is het. En daar binnen ze de verziekjes zo'n tol voor. Er zit al een hele partij, maar er kan nog wat bij. Dat riemt ook nog. Een hele partij, en er kan nog wat bij. 0620 voor jou en Jochen hier en Jochen Appus voor al die verziekjes. De eerste is van Jordi, Mark Knopfler graag. What it is. Jordi, dank.

Ja, Summer Even, zei het Jordi graag. Dus Mark Knopfler en What It Is, bij deze draait. Leuke verziekjes komen binnen. 0620, Fjouren, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Wist van harte welkom. Ontolvoeren draaien verziekjes. Alle vreten, nee, in noden voor. Het is een verste prik onder de namen Apenkooi. Jilke Postma, die zei het droeg aan graag van Dalma en Dalma. En ik wil een mooie plaat. Zeker. Beetje humor en zelfspot. Den antenne bij deze. Dank, Jilke.

De oma en dama, droge ham of verziek van Jelke Postma bij deze draait. Maar iets fout zei, hoi Wim, ik wil graag hier Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Hij vannacht een oerboeten in de tuin zitten voor de man of het zustering. En dan komt er een zin die ik net helemaal begrip. Maar haar nog wol wat sjoen. Ja, ze had wol wat sjoen. Oké, ik meen het een vraagteken achter het team, maar dat is net zo. Ze had wat sjoen. Mooi, Marit. Hij heeft de nummer al draait. Ik weet het net, ik bied naar de gym. Oké, Marit. Had het maar wat opleveren. Creedence is er net draait. En nou wol wat jullie zien.

0: Clearwater Revival, Bad Moon Rising, maar iets kan er mee om. Maar dank voor die nepke. Bij deze draait Willem Gjaltema, die is al drie weken aan de gang met de krekels, neemt hij dat, met de stille genieter. En even zus is dat van de kevers, het geheim van de stille genieter. Die hebben, hij is al twee keer door de ronde vallen. Dat wil zeggen dat we net draait hebben, nou, maar we er toch echt even olie hoor. Dat is hardy fest. Op verziek van Willem, in hier de kevers en het geheim van de stille genieter.
1: In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met ham als koolschot. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

telkens de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige kraker kan er wel in wonen.

0: wou de politie even kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille Glimmer vanaf Harkema in Friesland en goedemiddag.
2: Luister mee naar de stille.
3: Het heeft wel een soort van de Wukko's en de ijsbeer uit Hoogkerk en dit. Dat is ook dan, de kevers en het geheim van de stille genieter, wat zo dat toch weer zijn. Ja.
4: Goedemorgen, ja. Amateurs en lustra's, ze stem je maar op Radio Friesland.
3: Hey, hey, hey.
4: Nou Wim, als van jou ik bij een mooi plaatje van.
3: Zeker, hebben we correct toch draait. Het zit hem in die stem, hè? Dat is het toch echt. De stille. Deze.
4: Nou, dat is een mooi kantje, Wim. Luister maar gezellig mee bij een lekkere bakje koffie.
3: Hartstikke idee. Ilke Hoekstra, die wil zijn nieuwe loodsapparatuur testen. Nou, ook daar hebben we muziek voor, Ilke. Toch is fantastische app.

Elke Hoekstra, Queen, Silence by the Night, met de geweldige Tom Chaplin op zang. Bij deze draait, dank voor die nepke. Eens even zien. Goedemorgen, Wim, zei Maaike. Graag een liedje van The Cats, Let's Dance. Morgen gaan we naar de Tribute to the Cats Band. En ze treden op in Bakhuizen. Groetnis van Maaike. Oké. Okay. Goede voorbereiding is alles. Dus hier de klanken van The Cats. Dank voor die nepke.

Ja, wat moet je nog zeggen over de Cats? De Paling Sound, de eretitel die Joost den Draaier, Willem van Koot nooit betocht voor de muziek uit Volendam en met name dit van de Cats. Onvregend rustig om dus toch Maaike Kuper en die gaat mooi naar de Tribute to the Cats Band. Ik wens je een hartstikke mooie joen, mooi. Maar zit er wat moois van, een mooie joenen van Maaike Kuper. Jan Jaap, Vregert, voor de Aapkooien, Man Needs a Mate van Neil Young. Poeh, zonne zwier hè, deze. Ja man, hij zakt hier heel veel weer om in zijn depressie, wil ik net zeggen, maar in zijn eerzaamheid, dat is het dan. My life has changed.

0: Dit is de London Symphonic Orchestra. Ik ben Neil Young in dit geval. A Man Needs a Maid. Op verziek van Jan-Jaap Kikkert. Die vreeg dat gewoon. En Egbert Ludemeister, ben je eens in het goddelijke muziek. Ja, het is zien. Legendary album, Mutoire Santage. Dit is van Arcont, hè. Van Harvest komt het. En wat mij altijd zo opvalt om het album is dat de enorm verstilde sfeer op dat, die hele plaat. Dat zo ongelooflijk goed vatten is. Dus dat zou voor me ook krijgt. Dit hele album straalt rust uit. Ik. En op iets meer is dat heel droeg. En ja, die plaat die je echt bij me koren. En het is ja, heel mooi op de plaat zet ik. Ja, en de composities binnen niet verkeerd, hè? Zoals deze. Man Needs a Maid. Heart of Gold zit er ook op, waar trouwens een wereldhit. Dat begon hem gauw te vervelen, Neil Young. So I headed for the ditch, zei hij in een interview. Gauw ben naar de roren. Maar goed. Het is een minuutje voor die Elven. Het Frieske ijsdag.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepert u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
9: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: FM.
0: Dit is Joey Alvertol van het heegste tijd voor het Frieske Nijs. Mij Feike Wouda. Feike, op een goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. De brand die gisternacht het Rijksmonument Vijverzaten bij Jelsum Volslijn in de Jiskelei is voor de FNP-fractie in de Ljouwerter gemeente een onleiding om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. De monumentale pleet stier al jaren leeg en wie slim vertuurt deze. De gemeente hier een skeel met de eigenaar over de steert van het onderhoud en een mogelijk nieuwe bestemming van het pand. De FNP wil nou een volslijn tierspaard van alle meldingen, peteren en handhavening stappen die het plak voen ha. De fractie wil ik weten wat de brand betreft voor de monumentale status van het perceel en hokker eerst het college Stellensiel om mogelijke werbouw. Onder Brakmui in Dokkum is het nieuwe battersplak Brok willen iepenen. De batterstuun vervangt het oude battersplak dat slim vertuurt deze weer. Het initiatief kwam Fjouwer de Lien uit de buurt. Die had boppen dat €10.000 zien samelen voor de nieuwe batterstuun. Oude financiers binnen onder andere de provincie, het Dokkumer Staatsfonds, Stichting Femme van der Schaaf en het regionale bedrijfslippen. Angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten stiert mooi stil bij het 100-jarig bestaan. De vereniging is in de jaren uitgegroeid aan een club met zo'n 4000 leden. Voorzitter Jouke Jansma jouwt om een hoedse morgen bij dat jubileum stilstaan.
15: We zitten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het water. Er is vliegvisje en er is van benen het nodige te doen. Want we richten ons echt op je jeugd. Daar ben ik even een tuchtje maatje, kan ik even visje. Dat zijn al die dingen die daar gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die leden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij me kon in de kantine komt.
14: De gemeente Tietjerkstra deel houdt in kwart een informatie voor stichtingen en verenigingen om de nieuwe vuurwerkwet uit te lezen. Van 1 augustus al is de wet veilige jaarwisseling ingegaan, wat betekent dat inwenders net langer vuurwerk afzetten mogen. Stichtingen en verenigingen mogen dat onder betingsten wol. De gemeente zal op 16 september in het gemeentehuis uitlezen welke betingsten dat binnen en hoe toestemming aanvragen worden kan. Ja, dan het ware. Je wordt op de meeste plakken droog met zinnen en wolken. En het zijn 21 graden. Zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. Ja, middags dan stevige rein- en tongerbuien met kans op zware windstoten en een soort rein in kwartsk of kwartiert. Het KNMI het koorde giel al jong voor van de midden 12 uur rond 8 uur jong. Het is daarna even droog, maar vannacht dan loeken er nieuwe buien over.
0: Dankjewel, Fijke.
14: Radien.
0: Voor Jelle horen ze meer nijs op de radio in No in Friesland. En altijd alles op omroepfriesland.nl en ons op de app op de smartphone vanzelfs. Op nee, de fysiekjes weer Petra Visser. Die zei het William Holiday wil draaien van Madonna. Het is alweer de laatste dag van de vakantie. Oké.
13: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
9: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nul de Voor.
24: My Wim Brons.

Petra Visser is het alweer de laatste dag van de vakantie. De soort mensen zijn alweer aan de gang heel lang, denk ik. Of al lang. Op je meest een weekje. Is wel de vakantie voorbij en zo wat. Nog maar even in de beentjes gestrekt, Petra. En dan man die maar aan de bak weer. Neem maar, kom dan maar even. Hè. Dank voor die appje in elk geval. We kregen een aantal appjes binnen in de trant van de Dolly Parton. Het versterren van haar van de wieken. Ookjes groot bij Glicks, goeiemorgen Wim Brons. Dus het was eer betoon voor Dolly Parton. Het volgende noemen draai ik in. Goodbye Dear Friend van Chris Stapleton. Dankjewel. Groetnis van Aukje. En Oma de Jonge die zei voor de aapkooi graag de plaat Bygones van Dolly Parton featuring Rob Halford. En Nick Bettens kreeg zoen je hem voor Drinkenstein, voor mij Drinkenstein van Sylvester Stallone wil draaien wollen. Dit komt uit een film van Sylvester Stallone, My Dolly Parton. Groetnis van Nick Betten. Dat brengt mij bij een verhaal, oer. Ik zeg Sylvester Stallone op social media en... Een verhaal over Dolly Parton horen. Ja, dat wie echt wel een mooie ontdenken aan een geval mijn hinder. Eerst denk ik trouwens, Sylvester Stallone zal wel een standaard tribute worden, maar hij vertelde een heel mooi concreet verhaal. Dat circuleert ergens op social media. Ik maak even een keuze, meidje. Een kar uit een van deze Dolly Parton versiekjes. En ik pak die Bygones erin bij van Dolly Parton featuring Rob Halford op verziek van Omar. Dank voor de appjes. Hier is Dolly.

Bygones. Dolly Parton, Rob Halford. Uit de treien verziekjes die het binnenkwam voor Dolly Parton. Bij deze. Hebben we de Iris kalender nog wel lezen? Oorikken van Willem Breusma, controle en dadelijk Nijdissen van Jetse Loonstra. Die vreeg het om Ace of Base, Life is a Flower. We zijn weer helemaal terug van weg geweest. Krult erbij, details, bespar ik je hem. Jetse, mooi dat je er bent.

Life is a Flower. Deze band. Oké, die hier is kalender. Even bij de hoorn. Pakken we erbij. Even trainen. De 28e Juwet. Toch wel een peer aardige hier. Die tips schreeuwt Willem. Ken Andrew. Dat is de drummer van Middle of the Road. Die werd Juwet 84. Daniel Seth. Seraphine, sorry, maar dat wil even goed zitten. Daniel Seraphine, drummer van Chicago, is 28 geworden, Juwet. Hugh Cornwall, de frontman van The Stranglers, zo'n 20 op deze dag. Kim Appleby van Mel & Kim, 64 op deze dag. Don't Worry Me, de hit vanzelfs. En haar jongere zus Mel is al volle jaren verstoren in hier in Juwet Hall. Jerry Fahey, de drummer van The Hothouse Flowers, 63. Shania Twain hebben gewoon in de quiz al 61 geworden, Juwet. Richard Better, Ritterbeeks van Volumia. Ritterbeeks. van Volumia. Die is 57 geworden. Ja. Pete Turner, bassist van Elbow, 52. Leanne Rimes, jaar 40 op deze dag. En nou, dan hebben we Armel Paap, dus de gitarist van Rondé, 33 hier. En dan krijgen we nog een nusje DJ's. Nou, die slaan we gewoon net. Zo belangrijk is het net, dit jockey. Toch? Nee? het gaat om artiesten in dit geval. Muzikanten vooral. Dat is eigenlijk het leuk. Hey, hier is die gast van de Stranglers erin moet. Die show die Hugh Cornwall die zo'n zondag geworden is. Ja, het is een iconische plaat. Die ziet toch duidelijk aanwezig. De Stranglers. Golden Brown is hier.

0: Golden Brown van de Stranglers. Iconisch salute van die jongere Jerek, Hugh Cornwall. Niet zo'n zandig wordt als Jewett. En van de Spinette is dit, denk ik, hè? Jacob Stelwagen? Best wel goed thuis in de muziek, hè?
1: Ja, absoluut. Maar het in de instrumenten.
0: Oké. Ik ken hem maar vanuit dat de Spinette is dit. Herkenbare loot van de Stranglers hier. Dat wist ik voor Noe Friesland dadelijk. Hoor ik op de radio mij muziek en actualiteiten. Wat zit er in het programma?
1: In Friesland tilt het op dit stuit op van de ratten, met name in het noorden en westen van de provincie. En die zorgen voor een soort oerlijst. En Friese boetenswembaden, die hebben een heel goed seizoen gehad, maar dat rit nou wol op zijn eind. Er is het waar, Jan, en de eerste muziek is als van Cher.
0: Oké. Succes.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Neem maar vooral mij.
1: Dank je wel.
0: En wij kunnen nog een versiekje erbij pakken. Hè? Chris Stolwinder en ik. En ik en Chris Stolwinder tegen. Dat is ook al vast. De groeten van u beide. Wim Brons en Chris, Wim en Chris. Chris en Wim. Whatever. Bij Matwe Pip laten lezen. Litten zoals Man of the World van Fleetwood Mac. Die ik zag graag even draait. Ek leuk West Rommie met de trein. Want de ballers van FF2... gaan we los dit weekend bij Galix. En nog meer. Ik heb het net draaien, maar we kennen net alles. Dat is altijd weer de conclusie van dit programma. Dank voor alle hebkes. Dank voor alle leuke fysieken. En ze zit nog een keer op de rol. Onvregen toch Gerrit in dit geval. Abe. En Elsewien. Ja.
2: Ik rin tussen wolken en wind.
0: Johannes Rietma. Goeie.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
6: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In Friesland deelt het op dit tijd op van de rotten, de nam in het noorden en westen van de provincie. En die zorgt hiervoor een soort oerlijst. Verder het waar met Jan en de eerste muziek is haast van Cher.
12: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
13: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
14: Werkcentrum Friesloon is te vervragen hoe werk. Vragen die slaven net bloed opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Strong van Cher. En Cher werd dus zelfs verneemd in de jaren 60 als de helden van het jong duo Sonny en Cher. Maar Scoer acteerde zo'n een Academy Award, een Oscar dus, voor de beste actrice voor haar rol in de film Moonstruck uit 1987.
1: Van Tolvo, in orde,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland naar de editie van vrijdag 28 augustus. In Friesland tilt het op dit tijd op van de ratten, benam in het noorden en westen van de provincie, en die zwaardig hier van een soort oerlijst. En Friese boetenswembaden hebben een goed seizoen gehad, maar dat rint wol op zijn eind. Nou eerst het waarbericht in het kwart. Jan Jonkman, een goeie met je.
3: Ja, Jacob, ik een goeie met je. Nou, het weer vanmorgen was skier en grijs. Maar letter in de maand dit hier al even een glimp de zinnen erbij. Maar het is nou zo vier hinder dat de bewolking het teken over neemt. Dan vanmiddag hebben we komers op enkele buien. Vooral in het eerste keer. Ik dan was even een klap tong erin zetten. En dan lezen de temperaturen die lezen vanmiddag om de 1 van tot 22 graden. Jong hebben we eerst dan enkele opklaringen. Letter in de nacht of we buien. En dan ik ben maar een klap tong erin. En dat bloed hebben we eerst nog een droegere ritten, maar in de nacht en in de middag hebben we komers op buien. Het is maximaal zo'n 22 graden en in buien monden middag zo'n zandje 18 graden. Wolsteert er een krachtige tot hulle zuidwestenwind, maar uitzetters in 6 tot zon. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Ons inhoren,
2: nou in Friesland.
0: In Friesland tilt het op dit tijd op van de ratten, benam in het noorden en westen van de provincie. Ze zwaar hier voor een soort oerlijst en daarom binnen drokkertieren voor bestrijders. Likos ecologisch rottenjaaier Albert Hofstra van Akmariep. Hij werkt het net met gif, maar lindig mij een geweer. Verslagjouwer Dennis Termstra ging langs bij de rottenschitter en kreeg daar een demonstratie.
4: Maar we zien erin. Veilig je valt hier dan op. Tien. Tien. That's it.
5: Hoe slim is het op stuit met de ratten?
4: Nou, we hebben een fikse aanname, jongen. Met juli begon het al. Ik heb nu bijvoorbeeld de laatste maanden, de laatste 34 dagen, heb ik toch al mogelijk zo'n 500 ratten zitten. Even een vergelijking met in de voorgaande jaren. 1000 ratten op ierbasis. Nou, dan zit je ongeveer per maand. Een 60 cent, 80 in de maanden. Dus nou 400, dat is wel een heel soort.
5: En hoe komt het dat er niet eens volle ratten binnen?
4: Nou, we denken, wij als ecologische ratten zitten in Nederland, hier en net. Maar ik denk zelf persoonlijk ik, dat het te maken heeft met de extreme droogte. En wij zien dat het meeste, het grootste impact heeft het op een klaargroen. Omdat die groen bonk en bonkenhut is. Bovendien, die groen, er is een heel soort moezeskeer. Als het op een klei bent, juist haar 60% van het land is deer. Nou, dat het maakt te maken dat die ratten waarschijnlijk geen slakjes, wermkes, etc. fine kennen. Dus ze gaan op ziek naar fretten. Nou ja, waar doen ze dat? Dan gaan ze naar de plaatsen daar. Want die ratten zijn zo slim als wat. Want ze kennen heel slecht zien. Maar ze kunnen wel tot 300, 400 meter kezen wel roeken wat hoe fretten van hun leid.
5: Ja, dan komen jou dus in beeld inderdaad. En wat doe jou dan? Ja,
4: dan komen wij in beeld en dan maken we een afspraak, een plan van aanpak. Zien we de plakken binnen, waar de hotspots binnen zitten, waar de ratten zich bevinden. Nou, en dan wist gewoon hoe de situatie om die stal erheen leidt. Lees de jarenkolken, lees die tegen wat kan ik daar treffen, een rare aanstap of in de mouwput, want ik zit gewoon in de mouwput daar. Ja, hoe de situatie is daar? Nou, en dan op het moment waar ik een afspraak met die boeren zeg, dan kom ik. En als ik voortgeen, dan meestal luidt er lees ik de ratten op een tableau. Oh, hey, even een mooi fotootje maatje. Het zijn hier 20, 50 of 60 of 70 ratten. Nou, en dan stuur ik dat naar hem toe. En als er net in sliep is, dan jouwt er even een duimpje terug. Tot de vorige keer. Meestal is er een vervolgafspraak wel even neder, want als zoveel ratten is, dan zullen we wel een tweede en een derde keer plak vinden maken om die ratten te bestrijden.
5: Nou ja, en jouw gereedschap, dat zit nice, jou. Ja. Wat heb je daar?
4: Nou, we nemen dit een PCP-bux. Dat houdt in pre-charge pressure. Hè? Dat houdt erin, dat is een gereguleerde bux. Elk schot is gelijk aan de hoeveelheid joules wat eruit komt. Dus die flessen die je voorop zit, daar je 300 bar lucht in. Nou, ik ken je met deze bugs ken ik ongeveer wel een 300 of 400 ratten zitten.
5: Dat ben zo wat.
4: Maar een precies dezelfde hoeveelheid lucht die dan achter het koepeltje omgaat.
5: Hoe denk je dat deze trend zich ontwikkelt? Zet dit terug of hoe gaat dit in het vervolg?
4: Ja, ik dwar het net eens in. Ik denk dat de droogte, die is nog lang niet voorbij. Wel de droogte, we hebben meer dan 300 mm hebben gewoon te kwart. Die groen in de bokenhut, ondanks die buien die we hand hebben. Ik denk gewoon dat dit proces nou wel teruggeeft.
5: Die telefoon van jou, die bloot de komende tijd wel goed doorgeven.
4: Ik denk het wel. Ik ging eerst niet gewoon 2-3 boeren op nooit die bellen. Nou ja, dat betekent wel dat jongens wel eens dat 2 uur jouw trein op paard binnen. Maar morgen je de wekker ik ben 4 uur, 6 uur.
5: Ben ik lange dagen?
4: Dan ben je lange dagen, maar er mede jou even een knipper achterhoor. Nou?
0: Een bijdrage weer van verslaggever Dennis Terpstra.
2: Noi Friesland Media Oershow.
0: Fijke Wouda, een goeie middje.
6: Goeie middje.
0: Wat bestinkt in de oormedia?
6: Ja, dat middjes knipperke, dat kennen wij dus ik nog wel herinneren, denk ik.
0: Oh ja, ja. Zeker wel.
6: Tieren naar tieren. Ja. De 60-jarige Hugo uit Deurne, die had in 6 jaar tiert 100.000 kilometer fietst. Net elektrisch, maar op een gewone fiets. Waarom is hij daar nou zo gek op?
7: De ene houdt van vissen, de andere houdt van fotograferen. En zo is mijn lust en mijn leven fietsen. Hè?
6: Nou, dat is duidelijk. Ja. Als je het even uitrekent, dan heeft deze man gemiddeld 44 kilometer per dag fietst. En dat je dan bij vergelijkt je een auto, een gemiddelde auto, rijdt eerlijk zo'n 12.000 kilometer. Dat is wel vrij indrukwekkend. Maar hoe zit die fiets? Hoe zit die eruit? Wat heeft dat daar al hier op zitten?
7: Speciaal gemaakt voor lange tochten. Fietscomputer, tasje ervoor op, af en toe een sigaretje erbij, af en toe een muziekje als ik ergens ga stoppen.
8: Een mooie drinkfles.
7: Ja, maar die gebruik ik niet zoveel.
6: Je maakt ook goed drinken onder het fietsen.
0: Ja, en muziek erbij. Ja. Dat is haast een menk even op chillen.
6: Ja, ja, inderdaad. Nou, die fiets ziet er nog mooier uit. Maar dat is helemaal versierd en alles. Het schijnt een prachtig mooie uit te zien. Had iemand trouwens een fietsen. Ik weet niet hoeveel al lekker ban had die hoorn had. Dat vermeldt het artikel net. Maar de kans erop is wel groot. Want de wasting van onkruid zorgt het voor duizenden lekker ban in het ier. Daar deed het en nou weer een verhaal hoor. Maar ik kan me herinneren. We heen 2024, nevens mij zijn 2 jaar. En wij dus zelf, ik, ondacht onjoen. En toen weer een fietsmaker in Ljouwen, die meldde al 400 lekker ban.
0: Ja, dat is ook zo.
6: Trok die pin van die vijwijn, dat ben van die stiel en borstels. Ja, en op gamer heeft een soort, vermoeidheid heeft dan in die borstels. En dan breken die pin nou, en die bloed dan lissen op stritten. En dan heeft Samar een lekker ban. De zaak kwam dus deze week weer ontlacht. Er een verhaal in het AD. Gerben en Marlies van Groningen, dus Hendrik Ido Ambacht. En die hingen al meerdere keren een lekker fietsban kregen. En toen is hun zoon Dani, die is mijn magneet, is hij even langs het fietspaard gingen. En hier voort een hele beker vol van die steel pin van het fietspaard visken.
0: Spuit het dat ik je stage op zit dan?
6: Nee, inderdaad. Dat zou wel mooi wijzen. En het verhaal het AD hellen. En daar zijn ze nou, we hebben uit het hele land, wij hebben reacties gekregen van dat dit dus het geval is. Fietsersboom, die zei het is net alleen vervelend, maar het is ik onveilig. En gemeenten en ondernemers die waren er alles om doen om vat te komen dat die treden lissen blowen. Het is ook een kwestie van investeren in goed materieel en duidelijke instructies aan om die ontuigbestrijding. Dus de kerst op met waan.
0: Ja.
6: Dan heeft een Polen een man, 23-jarige man, aanhouden voor intimidatie. Waar bestiert hij dan uit? Nou, die hele grote bestellingen bij pizza bedrogen. Van die thuisleveranciers, zeg maar zeggen. Van die bezwargers. 300 net betellen pizza's. Die samen voor de door. Die meesten, die wisten van niks.
0: Oh.
6: Maar hij bestelde dus net en alleen een heel soort pizza's. Maar doe kerst dan ik al die opmerkingen, meidje. Henkers zeggen, nou, ik moet wat extra saus of weet ik volle. Maar daar liet is een man hele nare bedriegingen achter. Ik mijn informatie die alleen maar mensen in een die kunde of zo te weten komen. Ik hoor ben en dat soort details al een keer. En hij vulde dus ik mijn regelmaat de naam van bekende Poolse politici en mediapersoonlijkheden in als opdrachtjouwer van die valse bestelling. Had ik een keer zelfs een bestellingprijs van 8400 euro. Ja, wat de bal mij die meesten weer die hij intimideerde, dat wordt nou uitzocht. Hij is dus onholden, alles is in beslag nam. En hij werd dus verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële skeer voor lokale restaurants. Want reken je maar uit, 300 pizza's, dat kost het wel wat.
0: Dat kost een percent, ja.
6: Ja, inderdaad. Hebben we nog tijd voor een Jacob?
0: Ja, nog één.
6: Oké, qua dan. Een Spaanse man die wordt al 9 dagen vermist. Net hij in de Middellandse Zee overboord gevallen is van zijn eigen jacht. De man die wie een visje. En uiteindelijk is hij hier een tonijn hier die vong. En hij is nu alle dagen door het bloed van die vis. Dat kwam op het dek. En daar is hij uitgeleerd en van zijn eigen zielboord vallen. Zijn vrouw wie nog aan boord. Die man die raapt nog, zet een motor uit. Maar die vrouw wie de alle dagen ja, of in shock. En zie ik maar een, ja, wel een vaarbewijs. Maar dat wie net hier al, ik op hey, hoe is het op boord dan krijgt. Nee, dat zie je maar. Dus ze koerde ziel net strikken of de boord verankerd lezen. En die vrouw het zelf, ik 3 dagen roen dobberen voordat ze voen waard. En nou ja, zij is dus nou gelukkig voen. Alleen dat de ziekte naar die man, die gaat nog even verder.
0: Ja.
6: Maar ja, dat is nou al 9 dagen. Dus
0: ja, je dan weinig hoop.
6: Weinig hoop, ja.
0: Of had met die vrouw zo onaardig vinden dat u denkt, ik stap ergens op wal. Ik let het zo.
6: Dat zou ik nog kennen. Ja, dat weet je net.
0: Ja, dat komt volgens mij nu weer verhaal nog, dus toen zou maar kennen.
6: Ja, nee.
0: Oké, okay, prima. Fijke, dank u wel.
6: Ja, graag hier.
0: En een hoffelijk weekend.
6: Ja, doe ik straks.
0: Dank je wel. Het is nu 8 minuten over 12. Friske boetenswembaden. Die hebben een goed seizoen aan. Maar dat rint nou wel op zijn einde.

0: hier.
1: Het applaus is voor Joe Jackson. Is he really going out with him? Het boetenswemseizoen rint op eind, maar is nog net oeral voorbij. Gwombaden binnelt zich, maar oren horen de dwarden nog een paar weken jippen. Maar het mooie waard van Simmers zocht een soortmeesting de verkwolling op. Zeg ik bij het boetenswembad in Gariep. Voorzitter Jeltje Visser zocht voor hem op een slagge zwemseizoen. En dat ze mijn verslagjouwer Pelle Numan.
2: Hey Jeltje, lekker wetten.
3: Ja, heerlijk, hè? Ja, van mij zit op min 21 een hele graad nou. Dus wel lekker, ja.
2: En het is juist wat minder waar, hè? Cordegiel vermid je ik nog. Maar rond zijn we een prachtige simmer gewoon. Hoe heb je hem als zwembad deze simmer beleven?
3: Nou, eigenlijk best wel heel goed. Wien heel mooi waar. Dus een protte bezoekers gaan. Hey, ik wil dagen meiden. Wien er wel 94, soms 100 bezoekers. Dus voor u is een hele beste simmer. Ja.
2: En dit is net eens een heel kut zwembad. Maar dat is 100 bezoekers. Is jou, hoe krijg je hier, hier al je kwiet?
3: Nou, dat is natuurlijk net dat ze er al 100 dagen liek in lezen. Maar nou ja, dat gaat in... van al 12 uur of 11 uur in de simmer dan, als de ben vrij ha, dan komt het wel wat. En dan, nou, dan ze 3 of 4 uur druppelt het nog wat binnen. Maar dan ben ik al een protte die in mijn hoes. Dus dat gaat heel mooi geleidelijk om, zeg maar.
2: Ja. En wat ben dan echt de dagen die eruit sprong deze simmer? Ken je die zijn nog van de geest helder?
3: Nou ja, die hele hitte dagen die we gaan waarop we zijn. Er is eigenlijk net een verkoelend plakje met te vinden. Dus dan zegt eigenlijk wel dat de held van het waardbier ziet. Ja.
2: Je lees wel een beetje online, doet waar je kan, moest een week in een ziekje. Waar is dat nou? Helpt dat ik mij?
3: Nou, in het begin, ik vind hem nou echt wel dat het verroren is. Want in het begin wie het echt wel alleen nog griepers die je kwam. Maar nou, ik moet helemaal van oren dwarpen die je wil komen. Van een doek, ja.
2: En je bent al je vrijwilligers, heb ik begrepen. Hoe organiseer je hem dat?
3: Nou, we starten eind altijd in februari met mijn startvergadering. Hè. We hebben een bestuur. Mijn ontmoetingen erin, dan hebben we daarachter zit ik nog een technische commissie. Nee, en die houden natuurlijk ik wil een seintje met bepaalde dingen. Van nou ja, we beginnen wel los. We hebben ik nog een aparte groep voor het skimmeitje, voor de opstart. En nou ja, we zitten in februari dan bij mekaar en dan zitten we wat gaan we doen. En dan praten we ongeveer, ik heb een datum af van wat zullen we doen qua opening. Dat is altijd waarsafhankelijk. Dat kan een week later wijzen of een week eerder. En

0: ja, met al die vrijwilligers, zwaar geweest dat het weer naar de winter weer gewoon seizoensklaar werd, om zo maar te zeggen.
1: Ja, want dat waar, dat speelt echt een essentiële rol van je als een boetende zwembad.
0: Ja, en ik vooral in de opstart. Hè, want dat het net, net mooi waar is in maaien, ja, dan maakten we het puur van de verwarming in het bad zelfs. En er was natuurlijk dat zinnen ook een heel groot deel dood. Dus we mooi waar van tevoren al, van de simmer, dan kent wijs dat soms al jij er riepen best. Ja.
1: En Jim hier van Simmer, hier heb ik nog een oorprobleem, de Ike processieroep. In hoeverre had dat nog een rol spelen in de rest van Simmer?
0: Nou, dat wien we heel snel dat we zijn gaan Jim met actie op, want dat wie ik in een van die warme weken. Dus we zijn de maat voor het hulp inschakelen, we zien dat we het spul verwijderen kennen. En dat had ik voordien, we ben ik met alle je vrijwilligers hier om bad in de Westerboelskin spelen. En terwijl we denk ik, terwijl ik mensen gewoon met mijn koor dat ik oppakken, kon ik door de van weer.
1: Ja, dus het meest net weer houden om hier net te komen?
0: Nee. Ik kan me vast al niet denken, ja, dan spring ik eraan in en komen met alle gebultjes vooruit. Maar daar ben je net bang voor. Nee, dat had net zo best. Nee.
1: En wie dus echt een prachtige simmer, heel soort warmte. Vergelijking met de oranje jaren, wie het dan minder drok of drokker?
0: Ik denk al, het zal misschien een beetje drokker west haar, maar we hier gewoon wel volle mooie waardesvarig hier natuurlijk. Dus dat zal wel skeelt haar. Oren weken of een heel twee weken haar vergadering en dan heb ik altijd even de cijfers erbij en even het aantal bezoekers. En dan weet ik het al een keer precies, maar dat hebben we nog net in kaart.
1: De oranje dagen, wie het net echt zwembaar. Kwam er toen wel wat bezoekers?
0: Nou ja, dan houdt het soms op met traaien ben, hè? Per dag die dan even komen. Of soms nog eens een stuk of 5, 6. Maar net zo druk als met mooi waar. Nee, dat klopt. Nee,
1: en you and ik, je bent nou nog dicht. Jaren achter u zijn weken de merken. Ja. Heel soort drukte in het warp. Ik nog koorde Giel, game you dan wolle hier.
0: Wij gaan een you net hier mee, heb ik zijn. Vanwege het warpsfeest wat we hebben, hebben we het zwembad dicht. Dat heb ik besloten met z'n allen.
1: Ja. En ont wanneer kennen mensen hier nog komen te zwemmen?
0: We gaan zijn 6 september is uw laatste dag, dus dan geven we het dicht.
2: Dat een mooi seizoen. Wie is zocht echt Dirk Veenstra van de Blauwe Kamp in Nijbeets. Daar hebben ze tussen getoezen en 1500 bezoekers meer hoorn als verliezen hier. Het is Hassel Wien, dadelijk het regionale nijs van dit moment. Met Jon Druk de Haan hier in Nooie Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de zinners kiept.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
2: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws van dit moment, mij, Jon Dirk de Haan, een goeiemiddag.
8: Ja, goeiemiddag. Het college van deputaire staten van Friesland had het alleen nog maar eergave voor de gevolgen voor de boeren bij de landelijke stikstofaanpak. Friesland had recht belang bij dat er gauw weer nieuwe huizen bouwd worden kunnen. Maar in de reacties van het college op de nieuwe stikstofplan van de minister van Landbouw is daar kwalijk wat van te vernemen. Dat vinden de fracties van GroenLinks en de PvdA in provinciale staten. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deputaire Kooistra had eerder in een petitie met Landbouwblad Nieuwe Oost aanjoen dat hij vindt dat de landelijke aanpak net uit te vieren is. PvdA en GroenLinks wil ik weten dat dat echt het standpunt is van het hele college of dat er oren deputaten binnen die er dan oors hoe denken. De Walpertervaai is het beste plak voor de bouw van 40 nieuwe huizen in Wommels. Deze locatie is beter als woningbouw onder Van Smidia-Lingene. Dat vindt het gemeentebestuur van Zuidwest-Friesland. Beide locaties binnen terug de gemeente onderzocht. Het college van BNW denkt dat nieuwbouw onder Van Smidia-Lingene zorgt voor extra autoverkeer terug het dorp. Onder Walpertervaai is makkelijker een aansluiting te maken naar de provinciale diek tussen Bolsert en Ljout. De Walpertervaai is jaarlijk inbracht terug het dorpsbelang. En het dorpsbelang is dan ik blij dat de gemeente daar nou voor kiest. Twee inwoners van de Buttinga-singel in Jesterwoude maakten definitief een aantal one voor de one. Dat had de Raad van State bepaald. Als ze de one net voordogen, dan maakten ze alle weken een dwangsombetelling van €200, maar een maximum van €2000. De twee bewoners van de twee huizen aan de Buttinga-singel die hingen eerst allebei de size one, maar stel hin in de tuin. Orenbuurtbewoners kregen skien haar nocht van het kraaien van die one. Ze zien klachten in bij de gemeente en de gemeente laai een dwangsom op. De hinnehouders die wint er net mee eens. Ze dienen wel een paar bissen voort, maar stapt net naar de rechter. Die joegen net gelijk en de naigong zien heger beroep. Maar ik, de zaak bij de Raad van State, had ze nou verlengd. De gemeente Tietjerkster-Riel houdt in kwarten een informatie om voor stichtingen en verenigingen om de nieuwe vuurwerkwet uit te lezen. Van 1 augustus al is de wet veilige jaarwisseling ingegaan, wat betekent dat de inwoners net langer vuurwerk afschieten mogen. Stichtingen en verenigingen mogen dat onder betingsten wel. De gemeente zal op 16 september in het gemeentehuis uitlezen wat voor betingsten dat dan binnen en hoe de toestemming aanvragen werken.
2: Jon Dirk de Haan, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep-app hier in Nieuwe Friesland. Dadelijk het waren met Jan Jonkman over 2 minuten.
19: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
20: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
21: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk gemaakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
24: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
25: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
26: Goeiedag! Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
27: Noi Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: Gon Wouters rennen er haast alle dagen al voorbij. De kanselarij en het huis van IJsinga. Monumentale pan. Die is op dit tijd in eigendom binnen van de vereniging Hendrik de Keizer. En die wil graag meer mensen naar binnen loeken. En dan vooral ook naar het publiek. Nou eerst, het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Ja, Jacob, ik een hele goeie met je.
0: Nou, het is hier vrij rustig. Is dit stilte voor de storm of net?
1: Nou, ik denk altijd eibel wat mij valt. Ja, we hebben vanmorgen naar de buien van Jurst de Jong, weet vanmorgen niet nog lang. Gries en wat skier. Ja, dat komt hier zit met warme, vochtige lucht. Hebben van in rem van de morgen wordt even een glimpje zinnen, maar de bewolking heeft het ik weer roeren om. Ja, en dat resulteert in temperatuur. Nou ja, we zitten hier negen met Ipelaaksem, De Pijn, Bakker, Veen, Dam, Woord. Zitten we rond de 20 graden, is Brechtem en Kwijm zit om 21 graden. Nou, dan Kwijm, die hier nog vannacht nog draait zien, de millimeter delslag. En Bakkerveen, die zit op 28 mm en Waskemaar. Dus zulke grote verschillen winnen juist er in de provincie. En die ene plak gingen ze, zijn ze, wat is tonger, hebben we er niks van je. En andere plakken, vooral in het eerste, er weer een klap tonger. Nou, we zitten overweg dan we steeds in een zuidwestelijke streming. Dat houdt in dat er koude lucht van oude Poolstreken, die komt om helemaal om Engeland heen. Die gaat over het warme zeewetter heen. En daar terug ontstaan er een tal buien. En die loeken ze nou en dan loeken ze die de komende dagen en de komende weken loeken die over de provincie heen. Dat is vanmiddag, ik zei, het is vanmiddag wat meest bewolkt. Het is eerst nog wat skier. We zullen wel dat er in de vanmiddag weer wat buien uw kant op komen vanuit het zuiden. Maar die loeken vanuit het zuiden meer wat maatregelijk en zat het nou liggen. En dan zullen de zwistenbuien met tonger, die zullen wel in het eerste van de provincie plaatsvinden. Het westen, noordwesten, ik zal wel een bui vallen kennen, maar de kans op tonger liggen er nou zeer gering. Dan liggen de temperaturen vanmiddag om de 20 tot 22 graden heen. En er staat een matige, dat betekent krachtige zuidwestenwind, die op het water nog wel even krachtig is. Jong, hebben we even een droge rieten, dan is het bewolkt, dan hebben we temperaturen, die liggen om de zandje tot 18 graden. Maar in de tweede part van de nacht, dan zit men van nacht 12 uur, dan ben je wel besneuwen. Dan komen de eerste buien, die op de buien, die komen dus kant dikker weer op. En vooral om het kustgebied, dan in het westen en het noordwesten, dan heet derde komen ze op tonger het grusten. Maar dat is pas het tweede part van de nacht.
0: Ja, dan hebben we door de nacht nee sneeuw, maar sneeuw nog die, horen die buien dan aan?
1: Nou, in de manier nog wel even. Maar dan hebben we in de maandtijd dan hebben we nog een tal buien. Die loeken dan weer fut. Dan krijgen we even een heel iets invloed van een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen. Nou, die onderdrukte buien giet wat. Dan hebben we in de maandtijd nog even een afwisseling van wolken. Misschien nog even een glimpje zinnen. Maar in de midden neemt de bewolking af het aan. En dat is ik het geval. Maar de buien die nemen in de midden dan ik af het aan. Nou, en die buien die in de midden dan toenemen. Nou, die bloeien in de jong en de nacht. Ik trok in en bloot het zeker. Ik net droog kende ik al wel eens even wat, wat millimeters vallen. Zullen we dan even naar de temperaturen? Die ben mooi om de 21-22 graden in de Saroene Midi. Maar in de Midi, als die buien komen, ja, dan gaat de temperatuur onderuit. En als een zandje tot 18 graden. Wel zit er dan morgen een matige tot krachtige zuidwestenwind, maar uit zit er 6. En in het kustgebied richting de zon. Dus dan kent ik wel eens even wat spookje op het water. In de nacht neemt de wind wel wat af, maar de buien blijven bestaan.
0: En snijn en de dagen daarna, wat voor beeld is er bij op dit stuit?
1: Nou, als we snijden de morgen zullen, dan kunnen we eerst dan wel even uitslippen. Want dan ligt het op dat het in de maand dit dan wel even wat rijnt. Enkele buien. In de midden dan komt er meer ruimte voor de zinnen. En dan hebben we temperaturen om de 20 tot 21 graden heen. In de nacht zo'n zandje. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Nou, en die krachtige wind die hebben we op maandag, want dat is roezig. En er staat er een krachtige tot harde wind. Maar uit zit er zon, boppeloon en haast richting 8 in het kust en in het watergebied. Maar daarbij is ik nog een afwisseling van wolken zinnen. En tussen de zinnen uitendroog ik nog een tal buien. En ik, de komers op tonger zitten nog steeds zien. En dan kan ik dan wel eens even een pittige tongerbui wijzen. Maar het ben buien, dus op de ene plak vallen zal en het oren net. Nou, en daar hebben Tiesje denk ik geen last meer van. Maar in de maand is nog een bui. Maar in de rin van de morgen en vooral in de midden geregeld droog de zinnen erbij. En dan is het zo'n 18 tot 20 graden. Maar in de midden zit er weer een krachtige wind en die komt uit het westen wij. Nou ja, sageervetje, het is maar het waar. Krijg hetzelfde maar een relatie. Het moet uit een troos even tongerje.

0: het weer een echte nien. Zes hoeren op een steger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er op die bijwezen, voordat ze maar zuid nooit.
1: Omroep Friesland.
2: Is ik.
1: Muziek Friesland.
2: Je leest die eigen.

0: Tines is een vistalig noemer van de band NNB en het komt van hun album Tekenen voor het Leven uit 2014. Het is nu zo'n minuten voor Ian. Gwon Louters rent er haast alle dagen al voorbij. De kanselarij en het Huis van IJsinga, monumentale pan met een lange geschiedenis, die op dit tijd in eigendom binnen bij de vereniging Hendrik de Keizer. Die wil graag meer mensen in binnenloek en een vrolijk nijpubliek. En om dat te bereiken is er nou een combinatie opzetten van theater in de monumentale pan, de Hendrix Caravaan. Vernieuwd waar dit concept al bezocht in de Ronestad. En dat is een succes. En nou is de beurt dus onlauwerd.
1: We gaan hier de komende dagen een groot festival organiseren. Niet alleen hier in het Huis van IJsinga, maar ook aan de overkant in de kanselarij. En daar komt nu ook publiek binnen, waar normaal de deuren vaak gesloten blijven.
2: Wat voor soort festival moet ik dan aan denken?
1: Het is een mix tussen theater en verhalen over erfgoed en over het bezit wat wij als Hendrik de Keizer Monumenten allemaal beheren in Nederland.
3: Ik ben namelijk een aantal mensen tegengekomen op mijn urban exploring journey. En zij toonden mij een boot.
4: Een boot?
3: Boot, weg met al die abstracte aandelen. Je investeert je geld gewoon rechtstreeks in houten planken.
5: En mijn naam is Timo Dries en ik ben acteur en muzikant. Ik speel bugel ook in deze voorstelling.
2: Wat betekent het voor je dat je in zulke monumentale gebouwen een optreden mag geven?
5: Ja, dat is een eer en heel erg leuk, omdat het is elke keer weer een andere plek waar je komt, waardoor de voorstelling ook steeds weer verandert. Want we veranderen de mise-en-scène, zoals we dat noemen, en alle plekken. En het is ook heel erg leuk om, dan loop je weer zo rond het gebouw en dan zie je daar weer een deurtje en doe je hem stiekem open en dan gaat dat weer een gang naar beneden. Een soort van avontuur eigenlijk.
3: Meisje! Hallo! Ja! Meisje!
6: Bart! Alice!
3: Gezondheid! Breng jij mijn bagage even naar de overkant, alsjeblieft.
6: Ja hoor, komt goed. Kom eraan.
2: Laten we bij jou eerst beginnen met wat je aan hebt, want dit is niet je alledaagse kloffie, neem ik aan.
6: Nee, zeker niet. Nee, ik heb echt een hartstikke mooi kostuum aan. Het brengt meteen heel veel. Toen ik het voor het eerst aan had, was ik zo, zo'n soort vrouw moet ik spelen. Het is heerlijk, ik heb een hele lange sleep. En het is deels gebaseerd op wat ze vroeger droegen. En het is een deel ook modern, dus ik heb ook een heerlijke trainingsbroek aan.
2: Dat is wel fijn, denk ik.
6: Ja, dat is wel fijn hoor. Ja, je hoort mij niet klagen.
2: Wat is je rol precies vandaag?
6: Ik speel Rosie. Dat is de... De bel gaat. De vrouw des huizes. En ik ben dus de vrouw van Hendrik. Hendrik is jarig en zijn verjaardagsfeest gaat worden gevierd. Maar er zijn nogal wat geheimen die door het huis waren. En de vrouw van Hendrik heeft ook een geheim wat ze hem toch wel moet gaan vertellen die dag. Maar ik ga nog niet verklappen wat het is.
2: Ja, een festival zet je natuurlijk niet zomaar op. Wat is jullie doel met deze activiteit?
1: Het doel van de activiteit is voornamelijk dat we bekender worden. Het werk van Hendrik de Keizer Monumenten bekender wordt. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dat komt omdat we zijn een vereniging. We hebben leden nodig om deze vereniging te runnen. We hopen dat onze ledenkring enorm gaat groeien en uitbreiden de komende jaren. En daar zit ook wel een urgentie achter. Hey, ik zeg altijd, wij zijn steenrijk, maar straatarm. En die kant van straatarm die is nog nijpender geworden eigenlijk na corona. Maar voornamelijk nu met de bouwmaterialencrisis is het beheer van dit brede en kostbare erfgoed gewoon ongekend bijzonder om te doen. Maar aan de andere kant ook bijna tropisch uitdagend om dat gefinancierd te krijgen. De kanselarij, als je hier op bezoek komt, is dus net helemaal in de originele oorspronkelijke gevelkleuren gebracht. Nou, zo'n project die kost tonnen als het geen miljoenen zijn. En daarom is het ook een doel om te hopen dat meer mensen zich gaan inzetten voor erfgoed en het grote belang daarvan.
0: De Hendrik Caravaan is nog rond Snijtersen in de kanselarij en Huis van IJsinga in Ljouwert.
7: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
8: Oont Ieroeren,
9: Oont Ieroeren,
8: Nooit Friesland.

0: Nou, misschien een beetje zoals wat we van Bruno Mars wend binnen, maar net minder mooi. Dat we risk it all. De guttersteuring bij de zakelijke klanten van Ziggo is nog net voorbij. De internetprovider Jedronjoen dat het probleem voor het weekend oplost werd. Om het op te lossen, maar er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Waar is die hier in contact met de gemeente Smellingenland? Daar hebben we in de balies dicht, omdat ik zei zonder internet zitten. Daar hebben we intussen weer een ontel balies iepen, maar het is nog behelpen. Schoolmeerskip Adelie moest ek improviseren. Alve van Hardenskwam was die nog zonder internet. En nu vraag is zelfs, hoe stiet het er nou voor? Fancy Hoekstra, squaddirecteur van een ontelskwam binnen Adenium. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Ja,
0: hoe ligt het bij hem?
1: Nou ja, binnen Adenium zijn inderdaad 12 locaties getroffen, waarvan 3 locaties inmiddels weer internet hebben. En 1 locatie heeft vandaag een nieuw modem ontvangen, waar nu onze eigen ICT'ers van Adenium heel druk mee zijn om het modem met eigen expertise aan te sluiten. Maar met name de duur van het geen gebruik kunnen maken van internet op verschillende locaties heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen binnen onze organisatie.
0: Ja, want het liet net heel huttig in. Ja, joet in modem, dan denk ik, ja, neem de zo aan mij.
1: Ja, ze worden dan inderdaad per locatie bezorgd. En is het maar net de vraag waar die komt. En Ziggo communiceert eigenlijk niet. Dus er is helemaal geen helderheid over waar die modem dan bezorgd gaat worden en wanneer en hoe laat. En ook geen monteurs die het modem gaan aansluiten. Dus dat doen we dan nu met onze eigen ICT'ers en onze eigen expertise. Maar dat vraagt wel wat van de organisatie.
0: Oh, dat is wel apart, want waar ze hielden zich al bij mij nog over. We zetten extra monteurs in, maar uiteindelijk draaien dus zelf voor de installatie op.
1: Ja, wij zijn nu inderdaad, we hebben dit ene modem vandaag ontvangen. En daar zijn nu onze eigen ICT'ers mee aan de slag. Ja, en als ze inderdaad in de brievenbus van de school vallen vandaag, dan zijn we eigenlijk op onszelf aangewezen op dit moment om de boel te installeren.
0: Ja, wat voor vakken, wat sommige vakken broeken natuurlijk internet als ondersteuning, zeg ik maar zeggen. Hokkervakken hebben weer het meest last van.
1: Nou ja, in de basis wordt eigenlijk je hele onderwijs, wordt tegenwoordig het gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Je kunt niet printen, je kunt ook geen gegevens van leerlingen bijhouden. Naast nog de communicatieve uitdagingen. Dus voor een schoolteam is het wel een hele uitdaging, maar met wat creativiteit, flexibiliteit en ook een goede voorbereiding redden we ons ermee. En zo heeft ook een van onze leerkrachten nog een ouderwets krijtjesbord in de klas hangen. Ja, die komt nu natuurlijk geweldig van pas. Daar staan nu de rekensommen op en kunnen de leerlingen in het schrift de rekensommen maken. Maar eigenlijk wordt je gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Dus het is, de creatieve vakken, je taal en je leesonderwijs, spelling, dat kan heel veel op papier. Je mondelingen, taalvaardigheid. Het lezen. Maar er zijn toch de meeste vakken worden wel digitaal ondersteund.
0: Ja, maar die leraar met het krietboord is wel een gelukkig meeswijzer.
1: Ja, die is heel, heel blij dat bord er nog hangt en dat hij het heeft laten hangen. Want de meeste collega's hebben inderdaad het krijtjesbord al lang geleden uit het klaslokaal gehaald. Maar hier hangt hij nog en deze leerkracht is er super blij mee op dit moment.
0: Ja, kan ik me niet denken. Het jouwt ik wel een beetje, jongen. Hoe kwetsbaar ben je binnen als je sabot vertrouwen maakt op een internetverbinding?
1: Ja, we zijn inderdaad heel erg afhankelijk van die digitale middelen. En daar merken we nu ook wel de kwetsbaarheid van. Tegelijkertijd laat het ook wel weer zien dat we binnen Adenium wel een hele professionele organisatie zijn. En ook heel flexibel zijn. En ja, ik noemde het al met creativiteit, maar ook de samenwerking en de kennis van de mensen die we binnen Adenium en binnen onze scholen hebben, komen we met elkaar wel heel ver en kunnen we dit echt nog wel even volhouden.
0: Ja, maar je zou niks eens herkennen van, weet je wat, ik lees nog een tweede lijn, Nijs de eerste lijn, je hebt nou de lijn Ziggo, nou die lijn plot. Lees ik die van de order provider de Nijs, giet die webplot, dan pak ik gewoon die order.
1: Ja, dat zou zeker een optie kunnen zijn. En dat is misschien ook iets waar we in de toekomst over na moeten denken. Aan de andere kant, dit is natuurlijk een unieke situatie. En wij kunnen dit op dit moment heel goed opvangen met elkaar. En we hopen dat, en dat belooft Ziggo ook naar de klant, dat het snel verholpen is. En ik denk dat, ja, dat we echt nou, in de loop van volgende week dat de problemen verholpen zijn. En dat we dan met elkaar moeten gaan nadenken van, goh, wat gaan we doen als dit nog een keer weer ons overkomt.
0: Nuttelijk. Fancy Hoekstra, squaldirecteur van de Autosquam binnen Adenium. Dank u wel voor de detailachting.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
3: Hey, Midje, Jacob. Hoi.
0: Hoi. Wat zit erin, goeie, Midje?
3: Ja, het is Freed, het weekend zit voor de door. Dan komt Wim Brons altijd op Freed even vertellen wat er online muziek binnenkwam is op de muziekredactie. Willem de Vries vertelt, was dit weekend bij Noorderwien, Sjen en Jerrekest. Ja, en wat denkst je, Jacob, bij een moertingsmidje voor senioren?
0: Een moertingsmidje voor senioren?
3: Ja, wat denkst je dan? Wat zullen die nou doen?
0: Hey. Advocaat met slagroom.
3: Ja, dat zou ik kennen. Nou, in Drachten vliegen de badminton, shuttles en tennisballen die omheen. Ja, misschien een combinatie van sociaal en ik even sporten door ze daar. En nou ja, meestal moertje. Dadelijk spraak ik erover met Dennis van sportbedrijf Drachten. En daar platen bij betinken. Nou, dat ken ik hier over hoe sporten. Tennis bijgeliks of zo'n de plaatsjes op badminton werden? Ja.
0: Ik ben geneigd op de 27, maar dan denk ik voordat is ergens een haak en ik denk, echt wel.
3: Ja, absoluut, absoluut. En sport, hè, maar is het heel breed pakken.
0: Ja, dan.
3: Kom erop met de linkplaat. 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen, of broek de omroep app even.
0: Oké, soort succes, soort willen van Midje. Johan Terpstra bij het programma Goeie Midje. Dit hier nou in Friesland, dat is vreed 28 augustus 2026. Graag ontnodig keer en voor nou nog een noffelijk middenvelder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielt.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In Sport op de Draait sporten senioren, tiertje midjes en ting daarbij om badminton en tafeltennis. Maar het is meer dan sportelinnig. En ik naast Kierig, dadelijk Havertroer, platen betinken over sporttennisje en badminton. Lammert die hebt. Ik moet voortdenken om dat noemen van de Brett over tennisster John McEnroe.

0: In de jaren 80 een hit van The Bread, maar wat kerst to betinken? Let het nou weten. Omroep app of WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggenjoggen en ik sjoeg die link plaat graag verschijnen.
1: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: bij Omroep Friesland.
1: Een bak vol leuke platen.
2: Verrassende onderwerpen.
1: Een quiz waar je altijd een mooie prijs.
3: Het Friese en een paard.
4: Is beauty, hoor.
1: Een flinke eetlepel, Johan Terps.
4: Moet.
1: Dan is dat even lekker prutten,
5: ja. Nou, helemaal fantastisch.
1: Et voilà.
2: Dan haast hem, kom je mee die.
6: Prachtig, ken het best.

0: En Why Do You Care? Virgo Sharky daarvoor en A Good Heart.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Het weekend komt erom. En mooi dat dat mijn uur zal trappen. Goedemiddag, Johan Fjouweroeren. Bibber van zelfs. Ja, en de slingers hingen je op, hè. En misschien wel voor die hart wat leukste dwaan het weekend. Misschien wel even lekker op stap, even naar de gondelveert, Fianna, om eens even te zien hoe mooi die gondels versierd binnen. Misschien wel even naar Haast, naar de fiskerijdagen. Ja. Misschien derde slingers even op, hing je alweer wat oorsten vieren. Jitje, jubileum, grut of lietse reden, jou het nood toch. Mijn bedoeld in de omroep heb, dan komt het aasten op de radio. Wat houden we vanmiddag? Wim Brons komt langs met nieuwe muziek. Willem de Vries praat dus bij wat er in Noorderwien, te Jern en te Sjen is. En dadelijk praat ik met Dennis van sportbedrijf Drachten over de moertingsmedjes van senioren. Sporten, door ze daar, maar ik een wichtige sociale functie.
2: Tink en Link.
0: Nou, plaat betinken, die kan gaan over sportbikeleaks, senioren, tennisje en badminton. Daar komen we een soort binnen. Prachtig. Hij er even een periode. Karen zei het, willen, energie en vooral achter die geraniums wij. Ik denk on Queen.
3: Don't stop me now.
4: I'm having such a good time. I'm having a ball.
0: Home met Rick bij Midje Johan. Ik dacht aan Ellen Walker, mijn play. En Jitske zei het, kinderen voor kinderen. Had er een mooi noemer om maken.
5: Doe je

0: Nee, het Sean, nee, het Jet, vergeten van Pieter. Ze maakt het net dus. Lijndonsje, rolstoeldonsje enzovoort. In beweging als Ken. En puzzelen, nog een keer met je. Ha, Gary, doe ik, hè. Ja, ja, goeie met je team, joh. Wat was voor real to real?
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...
0: Ja, ach, ja, badminton. Dat hie ik net toch dat er weer komen zo. Maar Klasina komt bij Marlon van de badminton. Ze noemen van de 1-2-trio. En Mariet en Andries, die komen ik mijn queen noemen. Hier, we krijgen al even. Don't stop me now, maar dit ken ik vanzelfs. Complimenten, je hebt mooie plaat binnen. Ja, het kennen maar in je wurren. En ik zeg nou dat het een combinatie is. Ingrid en Andries. En Andries zei erbij, goeie. Ja, Alderwijs van de Alan Parsons Project. Is dat wat?

0: Nou ja, we gaan door moordensmiddjes. Wij zijn moordensmiddjes, denk misschien net voor onze senioren in sportkleren die mij het zwit op een van holen om het sporten binnen. Maar bij sportbedrijf Drachten is dat krijgt wel het idee. Alle perie kennen senioren der vergeefs bij een wandel komen vanwege en vanzelfs ik een gezellig bakje koffie drinken, bewegen. Dat kennen alle jaren. Nou, Notiertje begint er weer een nieuwe serie van die ontmoetingsmiddjes. We praten erover met Dennis Zijlstra. Hij is van sportbedrijf Drachten. Goedemiddag, Dennis.
1: Goedemiddag, Johan.
0: Notiertje beginnen hier bij mij die ontmoetingsmiddjes. Maar is het eens volle meer als alleen een geplakt dat meest kan komen moertje? Want ja, je hebt toch volle meer, hè?
1: Ja, we zijn, het is een hele brede middag. Het was opgezet als een ontmoetingsmiddag. Maar de deelnemers die komen, die zeggen dat het ontmoetingsgedeelte allang niet meer alleen ontmoeten is. Maar het actief element is minstens zo belangrijk geworden.
0: Ja, hoe ziet zo'n medie er dan in de praktijk uit, Dennis?
1: Ja, de mensen kunnen bij ons tussen één uur en half drie kunnen ze vrij bij het gaan sporten.

0: Dat is iets minder actief, maar wel heel gezellig. En ja, dat is, heel laagdrempelig in te stappen. En daarnaast kunnen de mensen in de kantine nog gaan sjoelen.
1: Dat shuffleboard, wat is dat?
0: Ja, dat is een lange mat en er staan verschillende vakken op. En ieder vak heeft, verschillende punten. En dan kunnen mensen proberen om een schijfje in het zo hoog mogelijk aantal punten vak te krijgen. Ja. Maar ze kunnen daarnaast ook weer elkaar eruit tikken, zeg maar. Dus het lijkt een beetje op een Jeu de Boule variant, maar dan is het een shuffleboard spel. En dat valt altijd erg in de smaak.
1: Ja, Dennis, ik get het er fanatiek om bij.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Want dat zeiden de mensen ook op een gegeven moment. We doen dit nu al een aantal jaar. En we hebben dat toen hebben de naam ontmoetingsmiddag op geplakt. Alleen toen kregen we met de nieuwe flyers. Toen kwam de naam ontmoetingsmiddag weer naar boven. En toen zeiden de mensen van, we moeten nog wel ontmoetingsmiddag eten. Omdat de mensen steeds fanatieker worden. En ze komen wekelijks spelen. En ja. Ja, het gaat er gewoon fanatiek aan toe. Dus,
1: ja, prachtig. Nou, dan zei het al, Perilien, ben je mij begon. Waarom wie er even Jim verlet van zo'n beetje?
0: Nou, we hadden ruimte in de sporthal. En we hebben bij jongeren hebben destijds ook een lege zaal volgebouwd, zeg maar. En dan mochten de jongeren zelf weten wat ze gingen doen. En toen dachten we, waarom zou dit niet voor de senioren kunnen? Dan kunnen ze op een laagdrempelige manier tennis maken met verschillende sporten. We staan open voor eigen inbreng. En we denken van, nou, als mensen zelf met ideeën komen, dan nemen ze andere senioren mee. En ons doel is, zeg maar, om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. En dat er een gezellige middag ontstaat. En dat er ook vooral aan beweging wordt gedaan.
1: Ja. Het is net alleen nog bewegen dus. Maar ik vooral ook om in contact te komen met elkaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Sociaal aspect.
0: Ja, zeker. Het sociale aspect is heel belangrijk. En dat ontstaat in principe gewoon, ja, doordat de mensen wekelijks komen. Ze drinken een bakje koffie. Ze gaan in gesprek met elkaar. Mensen delen dezelfde ervaringen. Sommige mensen hebben onderliggende klachten en dan merk je dat ze elkaar opzoeken en hoe ze daarmee omgaan. Mensen halen elkaar nu op vanaf huis. Dus er ontstaat echt een hechte band, zeg maar, onder de deelnemers.
1: Ja, mooi initiatief. Nou, voor mensen die nou denken van dat liep mij wel wat, kunnen ze dan tien keer gewoon langskomen of moeten ze zich even aanmelden?
0: Nee, mensen kunnen gewoon langskomen. Aanmelden is niet nodig. De deur staat open vanaf 12:15. En mensen kunnen gewoon binnenkomen.
1: En dat is in Drachten?
0: Ja, in Drachten, in sporthal de draait. En materiaal is aanwezig. Dus de mensen hoeven niks mee te nemen. Dus wees welkom.
1: Nou Dennis, mooi initiatief. Zet hem op.
0: Ja, komt goed.
1: En een mooi weekend.
0: Yes, eens gelijks.
1: Ja, voor meer informatie, dan kijk ik nog even op de website, Sjen. Dat is sportbedrijfdrachten.nl.

0: Briekenbeck weer dat en Ian Keer, dadelijk zit naar huis het Friesland. Jacob, wat komt u dadelijk vertellen?
1: Nou, we zullen toch nog wel hebben over Cambuur en het vuurwerkincident. Cambuur had nou de verwoede supporters en gezin uitnodigd voor een geerkomst. Dus nu bij de club. Ik heb een beetje zijn als nijsvallig voor die slachtoffers.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
3: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
3: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is jouw verdwaan. Het is Friesland en Jacob praat is bij. Goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag. SC Cambuur had de zo'n verwoende supporters en had een gezin uitnodigen voor een geerkomst te sneuren bij de club. Daar zal de burgemeester van Leeuwarden echt bij onwijzig wijzen. Het gaat erbij om nijswaardig voor de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Ordoen en Snijn bij de wedstrijd in Feyenoord. SC Cambuur organiseerde de Jonken woensdag een inreunion voor supporters. Er is dit stuit een soort oerlijst van rotten in Friesland, met name in het noorden en het westen van de provincie. Trots de droogte is er net volle fretten te vinden voor de besten. Die komen daar een man machtig naar plaatsen. Daar leidt vaak een feestmeel onbegeleks nood op slijn. Rottenbestrijder Albert Hofstra had het er drok mee.
14: De laatste 34 dagen heb ik toch al mogelijk zo'n 500 rotten zitten. Even een vergelijking met in de voorgaande jaren. 1000 rotten op jaarbasis. Nou, dat is eerst ongeveer per maand. Een 60 cent 80 in de morgen. Dus nou 400, dat is wel een heel soort.
1: Onder Brokmui in Dokkum is juist het nieuwe watersplak Brok willen iepenen. De Bartestuin vervangt het oude watersplak dat slim vertutten is er weer. Het initiatief kwam Fjouwerlin uit de buurt. Die had bijvoorbeeld €10.000 inzamelen voor de nieuwe Bartestuin. Oude financiers binnen onder andere de provincie, het Dokkumer Stadsfonds, de Stichting Femme van de Skaaf en het regionale bedrijfslippen. De komende dagen strikt de Hendrix Caravaan del in Leeuwarden. Het festival is een combinatie van monumentaal erfgoed en theater. Vereniging Hendrik de Keizer, die een groot aantal historische panden in Friesland in bezit had, wil met deze keer werken een nieuw publiek naar de musea loeken. Dit hier is de beurt om de kanselarij en huis van IJsinga in Leeuwarden om het decor te wijzen van uniek theater. Wieske Wijngaarders van de vereniging Oer de Caravaan.
15: Het doel van de activiteit is voornamelijk dat we bekender worden. Het werk van Hendrik de Keizer, monumenten bekender wordt. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dat komt omdat we zijn een vereniging. We hebben leden nodig om deze vereniging te runnen.
1: En de Henderis-caravaan is nog ontsnijd te zijn in de kanselarij en Huis van IJsinga. Vanmiddag volgen bomplak in de provincie stevige Rijn- en Tongerbuien met korrels 4 de wind zitten en een soort Rijn in kwaliteit. Het KNMI had koorde Giel al joen, van 12 uur vanmiddag tot 8 uur van joen voor Tongerbuien. Joen is het even droog, maar vannacht loeken nijbuien oor. In het weekend en de dagen daarna hoort het wisselvolgen waar oon. Alle dagen zinnen wolken en buien met man die er kan gekozen op Tonger. Oerdij is het dan 21 of 22 graden en in de nachten een graad als 15.
16: Jacob Tiergetank, het Nijzut Friesland. Wie je dat houdt ik in de gaten op onze website in de Omroep app hoe dat komt mij het waar. Ik mij de evenementen die er ons zitten komen bij u bloost op de hichten van zelfs. Inspireerde toch het gedicht van de Britse dichter Rudyard Kipling voor een Britse soldaat die nijs in tiert in Burma waarom lang het naar Azië.
17: Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay.
16: Prachtige The Road to Mandalay van Robbie Williams. Yes, je dadelijk.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
28: Nee, Attents met ds.nl.
26: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
29: Goedemiddag.
30: Maar Johan Terpstra.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time, wie dat?
1: Wij hebben de slingers op!
0: Ja, wij hebben de slingers voor u te kosten, Harry Hewitt. De mooie omroep Friesland slingers. Misschien had die mem Hewitt haar je binnen die boorleur, saffelen je trouw, te vast eindelijk die ene klus dien die tot triomwan Lien Barresoer. Grut feest of een heel liedse overwinningje. Stuur die Lokwees nou of de feestelijke reden naar Justa. Ja, yes, dat staat bij waarom. En IFM krijgt de unieke omroep Friesland slingers. Ik nog even toestuurd. Hey. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Of broek de omroep app voor die feestelijke tekst. Nou, als je van El Stuart, yes, no. The Year of the Cat.

0: dat geldt ik voor de slingers van zelfs, hè?
1: Ja. Wij gingen de slingers op.
0: Robert van Evert en Donnie wie en dat. En hoe heet dat nou? Je wat zei ik op mijn maat Hans even feliciteren. Hij is jouw 44 jaar geworden. En de slingers, ja, die word ik op, Hong. Want ik kreeg gisteren een tip van Chris. Ja, de maat Freddy Nicolai maakt het op het stuit een bijzondere reis. Met twee vrienden, Johannes Merkers en Peter Kronemeijer. Ze binnen op de brommer van Harkema naar Berlijn. En ik werd waarom. En dan vrees die fotten dadelijk zo, ja waarom dan joh, hoe komt het nou op zo'n idee? De treie man binnen op stuit weer onderwijs naar je hoers uit Heiteland. Goeiemiddag Freddy.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, waar zit op het stuit als je om je heen als jocht?
2: Dalen.
0: Oh, dus al in Nederland, in Drenthe.
2: Ja, ik ben wel waarom, we krijgen niets meer te horen.
0: Ja.
2: We kunnen hoe is hard weer roken.
0: Ja jong, de barbecue kan ze natuurlijk lang zetten haast. Hey.
2: Ja zeker, ja.
0: Ja, dus haast we. Ja. Hoeveel kilometers heim online, hey?
2: Nou, we zitten nu op 1200 en een beetje.
0: Hey, en net zomaar hè, op een brommer, want het is ik nog, ik ben klassiekers dit.
2: Ja, je bent 40 jaar oud, mensen.
0: Ach jongen, ik zeg een Honda MTX. Ja. Ja jong, dat wie vroeger een grote dreer, maar ik net betellen een Honda MTX, hè, dat is zo'n hege brommer in dat, hé.
2: Ja, daar zet ik een heel grote man op.
0: Ja. Die kan wel bij de fietsjes bij de groen komen.
2: Maar, ja, die kan ja.
0: Zoveel kilometers en dan op een oude brommer, geet dat goed? Of hij ik op pech hoor, of riet het er niet een stuk terug?
2: Ja, dat riet eigenlijk ook niet een stuk terug, hè. Ja, we hadden Eén koppelingskabeltje en sneuvel en voor de rest tot nu toe niks.
0: Nou
2: dus,
0: mooi.
2: Nee, dat je zo bijzonder wordt.
0: Ja, en dan ben je microsat technisch dat je hem dat zelf even verhelpen kennen.
2: Ja, nou ik had gelukkig geen techniek bij me, ja. Want dat zou ook net zo technisch, maar dat lukt al in de hoop, man. Dus, ja, het materiaal goed vangen, dan ja, dus mijn auto, ik zag hen, dat valt wel op mij.
0: Ja, nou, prachtig jongen, ja. En op de brommen naar Berlijn, waar had dit betocht, hé?
2: Nou ja, eigenlijk, ik ben ooit eens een keer naar Bratislava geweest op een brommer, dat was nog volle verder voor. En dat was in mijn tentje achterop. En nou ja, dat is eigenlijk net zo mijn ding. Dus dat wou ik eigenlijk net met mij. En toen weten wat andere jongens die zijn van, nou ja, wie wil ik wel? En we willen eens een tentje slepen. Dus ik zei, dan gaan we de Noordkust daar. Dan hebben we drie jaar. We zongen al Noord-Duitsland en dan zouden we dat eilandje Rügen gaan. En toen moesten we, ik nog over Berlijn, maar toen gingen we teerten kwart. Toen kwamen we te laat weer thuis, want moesten de mensen over aan het werk. Hè?
0: Ja, en dan maar nog een keer, hè? Als je naar Berlijn.
2: Dus toen zijn we dan maar nog een keer en gingen we naar Berlijn. Dus zij dat eigenlijk ontstaan en dat had wat jaren geworden. En in één weer ze van ja, nou gaan we weer.
0: Ja, ja, de, ja. Die reis zit er haast op. Wat wie nou het meest mooie moment, Freddy?
2: Het meest mooie moment, nou. Wij rieden op een gegeven moment, daar is een bosje in. En nou ja, niks vermoedend en in één. Ja, echt werkelijk op 50 meter afstand zit er in één een leopard. Denk dat de blem moet. En ding wordt het dit. Nou ja, daar strook ik me wel van. Eerst ben ik wel een beetje denk van, bliksem, dit komt naar twee. Dus we rieden daar ik word en een lijn moet in de bosjes. Wat bleek nou? We op een oefentrein, een militair oefentrein. En op laatst kijken tanks links en rechts om ons heen, dus ja, dat is wel interessant natuurlijk. Maar ja, toen kwam er in je buurt en die zei al, dat was net echt de bedoeling dat we daar winnen. Dus toen had u even, ging kwam mijn auto en die had u daar van Tilde al uit. Die werd, nou ja, gelukkig heeft er niks gebeurd, maar dat was wel een heel ervaring.
0: Ja, ja, dat hier ik wel raar hoor in de kent, joh.
2: Jawel, want dat ding is, die staat zo'n bosje zitten. Dat is een minuut, jongen.
0: Ja, ja, de heer de Brommer platwest, hé.
2: Ja, dat is net de Brommer, denk ik.
0: Nou ja, onderwijs heeft dan ik alle tiert. Wat hebben we, hoe doe je hem dat? Ja, de helm op. Heeft dan ik een microfoontje en een koptelefoontje. Kan mij ook op praten? Of is het lekker rustig?
2: Nee, helemaal niks. We hebben niks boekje in hotels of wat ik maar doe. Al je onderwijs. We hebben net een beetje wagen, maar van alles niks. We doen we shotball. En denken, nou, doen we nog 40 kilometer. Dan boeken we daar wat. Nou, en de helm hadden ze nog aan de voorkant wat omhoog en kijk, bij het stapje als ik moet even gaan praten, dus dat is de beste wat.
0: Nou, wat geweldig, joh. Nou ja, dan is de vraag, door veel zomaar aankomen, wat wordt de volgende bestemming dan?
2: Wat wordt de volgende bestemming? Ja, dat ben we nog net uit, maar we zijn eigenlijk de Noordkust, moeten we misschien nog een keer doen. Dan doen we misschien nog eens om, dan herkenst het ik weer van de andere kant, hè?
0: Ah, ja, dat saai is dik, hè? Zo simpel kan het werken, hè?
2: Zo simpel kan het werken, ja. Maar spreken ze de volgende bestemming. Over een week heeft een brommertocht in Droegeham.
0: Oh.
2: En de organisator wie, dus nou ik mij. Dus daar maak ik nou een beetje reclame van.
0: Ja, heel goed.
2: Dus over een week zaterdag in Droegeham. 5 september. Dan ben we daar ik weer. Dan ben ik even bij mij.
0: Nou, maar hartstikke mooi, joh. Nog veilige kilometers naar Hoers. En leuk je mee weer sprutsen te hebben, hé. Hey.
2: Ja, mooi. Bedankt voor het telefoontje.
0: Ja, en doe de groet naar Johannes en Peter, hè.
2: Ja, hoi.
0: Hoi.

0: Omroep op Friesland.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo even naar het verkeer, want er is een file en die zit op de A32 tussen het Jerveen en Wolvegeer. De lengte is 6 kilometer, daar is er 8 minuten vertraging. De Stad Ljouwert is de gutte inspiratiebron voor het nieuwe album van Sjonger Sake Hielkema. Hij is hier dadelijk te gast. En muziek komt er aan van Michael McDonald. De grote hit Sweet Freedom, jestje dadelijk.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasyZet.nl, dan zit hij jou goed.
12: Voor een nieuwe Fiat, Haima. Service en auto's is er voor Elsen.
11: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
6: tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
14: Goedemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day Be That.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: De Stad Leeuwarden is de inspiratie voor het nieuwe album van Sjonge Saken Hylkema. Ja, Wolversteeg zag je dat album hieten. En ja, de titelsong zou ze dat nemen, die is luid. En die jester kan regelmatig op Omroep Friesland. En Saken kan voor zelfs ik van onder oren deze hit. Hè.
3: Staan aan de voet van de diek in Harlingen.
0: Ja, maar we hadden toen de nieuwe plaat Saken. Goeiemidje.
4: Goeiemidje.
0: Ik zei correctie dat nou, ik jij dan de muziek aan en dat draai ik dan. Ik denk, ja, wat voor man zou er nou bij jij? En nu kom ik die cijfertje in.
4: Ja, dat is disse. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Welkom bij Omroep Friesland. Drokdwaande mij een nieuw album, hè?
4: Ja. Ja.
0: En jou, het is de inspiratie.
4: Ja, nou, dus ben wel meer onderwerpen hier, die we aansnijden. Abe Bonema, maar dat is eigenlijk echt jou, wat, hè, van de grootste part. En je hebt een stukje over de polder, over de teerthoud die je schaft. Dus ja, dat is het meisje verliest, zeg maar. En dat die dat in die holle spelen bleven. Nou ja, en ja. Ik noem maar ook een stabij, of een hoentje. Dus het is een heel divers onderwerp, bent.
0: Ik heb net al in een goede houden. Maar Wolversteeg nee. Gaan we dadelijk even noemen. Die drijven voor zelfs ik even.
4: Ja.
0: Ja, er is druk dwaande mij de opnames. Wat is het plan? Wanneer zult het clear zijn, het hele album?
4: Ik hoop mij tijd 2020. Dat is dat slaagje. Waar we zo'n noemers opnomen en willen nog draaien, willen we opnemen. Maar die moeten we ook nog repeteren. En dan opnieuw weer naar je... Nou, ziet ze broers maar om ze op te nemen. Zeg.
0: Ja, dan kun je maar één keer goed opnemen, zo is het.
4: Ja.
0: Ja, beter wat meer tijd in steken.
4: Zo is dat. Ja,
0: zo is dat. Hé, hey, wat doet in het Dijstig Lim zaken?
4: Ik steen voor de klasse nog, maar dat is net zo vol hier. En ik heb wel heel verschillende dingen bij daar, joh. Ik ben ook dwaande mij Zen. Dat is een theaterstuk voor jonge band. Tegere mij Sjoukje de Boer. En wie dan Tjok Theater Tjintwurg. We spelen je morgen in Wommels op het Schrikfestival. Dus wij hadden dan het stikje voor de band, zeg maar. Dat speel je een oor of jouwer.
0: Oh, leuk.
4: Ja.
0: Doe dat wel vaker live optreden, soort of net?
4: Ja, nou, voor band, een soort.
0: Ja.
4: Ik zou graag mijn eigen muziek wat meer speel je willen. Maar nou ja, dat het een lange tijd. Nee, daar ga ik het idee.
0: Ja.
4: Maar het is wel, ja.
0: Maar daar ben ik wel stappen maken. Want er wordt maar een band op paard.
4: Zeker, ja. Ja. Dus mijn Nathaniel en mijn Wietse en mijn Vincent. Het is ook een heerlijke band. Echt fantastische muzikanten. Dus ik viel me soms verwend. En dan kom ik gewoon met mijn sketsje op tape. En dan plus je zij het uit. En dan te geren maakt ze er gewoon een fantastisch noemen van. Dat is wel heel mooie werk weer, zeg.
0: En zoals mij die band dan ik de provincie in Wollen?
4: Nou, graag. Maar het nadeel van die goede muzikanten is... Ze zijn zo dwaande. Ik maak gewoon een project. He, ja. Dus de mast wel wat zijn als die tiet van hun kleinbekist. En dat is soms, bij tieten is dat gewoon wel dreig.
0: Ja. Ja. Als ik naar die noemers jij, de inspiratie. Ja, de teksten ben ik mooi, die inspiratie. Wat docht dat op? Hoe docht dat? Hoe betinkt dat al, jij?
4: Nou, als we het nou over Wolversteeg gaan. He, dat is gewoon, ja, dat heb ik vroeger een soort repeteerd. En de sjocht het verorien, die steeg is nou een stuk kwatter. Want er zit een grut stuk van de neus gewoon zit op het stuk. Waar vroeger dan de twaalfde pad van de Wolversteeg wie. En ik denk dan, voor het helemaal fort is, mak het toch iets hoe schreeuwen. En dan rest er een keer terug in. Dan denk je, oh ja, wat die graffiti en het veroren. Maar wat gaan we hier een soort stappen deadline. En wat een fijne plak is dit toch.
0: Ja, en daar gaan ze dan repeteerd. Wie is dat dan?
4: In de Wolversteeg.
0: In de Wolversteeg?
4: Ja, en wij hielden dan een pand van Jager, wie dat, zo'n grote motorzaak vroeger. En dan, we repeteerden eerst op een zolder bij Martin Beekman in de Borneo-Stritten. Nou, de buren die gingen nog voort op de stein te midden, want weer een dikke herrie natuurlijk. Ah, dat kon eigenlijk niks meer. Hij kon eigenlijk net meer. Dus dan hebben we om ons heen gezien en toen hebben we daar... Ja, een plak vervonden in de Wolversteeg. Ja,
0: nice keer. Nou, we zien goed naar dat complete album. Mag het nog even doen bij de single, maar die is echt prachtig, hè?
4: Oké. Okay,
0: Wolversteeg. Ja. Hartstikke leuk dat je weer eens te zaken. En okay. ik had er nou op zo'n bij, hè?
4: Ja.
0: Ik weet waar het
4: ben. Ja, precies, ja.
0: Mooi dat je weer eens.
4: Ja, graag hier.
0: Hier is de Wolversteeg.

0: Gloria Gaynor, wie dat, en I Will Survive, en daarvoor Zaken en de Wolvensteen. Een prachtig noemer is dat, hè? Annenienke.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het is Terpstra,
1: joh. Terpstra.
0: Ja, maar dat is voor het even bewaken, vreemd, maar ja, een speeltje. Hier van de size, hè. Worst bepalen wat het speeltje wordt, alsjeblieft.
1: Ik zal eens even een trea draaien, Juwet. En het wordt Juwet Wargelsietse.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Sietse Haasma is dat.
1: Oh, net Terpstra.
0: Nee, geen Terpstra. Nee.
1: Doe maar wensen. Ja. Nu is technicus straks ik Terpstra. Nou, ja. Alleen maar Terpstra zit.
0: Nou, ik ga er al bij de omroep eigenlijk al een stuk of vier verteld ondertussen.
1: Ja, ik denk ik wel dat er vier. Nou, mooi wel meer.
0: Ja, heel goed.
1: Mooie namen.
0: Het wie altijd een soort boer, maar...
1: Ja, nee, die hellen wij nou in.
0: Zij is het. Nou, na jouw vertrein dan juist een opgave van Wargel Sietse. En wat zit er dan op het spul? Het is vreed, dan houden we de omroep Friesland borrelplanken. Daar doe ik nou droege wassen bij. Lekker van het weekend even. En dan, omdat het speeltje is, Wargel Sietse is, ik nog het boerspul Remember the Music van Eigen Bodem. Testing kennis en onthoud van Nederlandse artiesten en groepen en harde hits. Ja, leuk voor op een feestje en ik op speeltjes, jongen. En de opjefte komt in elk geval...

0: Oh, wat houden we wel de plaat makken, hè? Anybody seen my baby? Yes, net zo vaak meer, maar ik prachtig. De Rolling Stones, wie aan dat? Al dagen ging internet op squallen hoe jouw stand les het zo voor het weekend oplost wezen, had provider Siggo Onjoen. Is het ik zo? Yes, de dadelijks in het ijs.
1: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen, hoor.
1: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Jouw trein is het. En daar zit Friesland. Jacob, praat eens bij.
16: De grote steuring bij de zakelijke klanten van Ziggo is nog net voorbij. De internetprovider had Jedder Oyon dat het probleem voor het weekend oplost het. Om het op te lossen, moet er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Squals Mierskip Adenium moest daar toch improviseren. Alve van Harden Squal zitten waar ze nog zonder internet. Fancy Hoekstra is squaldirecteur van een aantal squallen binnen Adenium.
17: Met name de duur, die heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen.
16: De gemeente Tietzegstra-Diel had ik wat een informatie doen voor stichtingen en verenigingen om de nieuwe vuurwerkwet uit te lezen. Van 1 augustus al is de wet veilige jaarwisseling ingegaan, wat betekent dat inwoners net langer vuurwerk aanstekken mogen. Stichtingen en verenigingen mogen dat onder betingsten wol. De gemeente zal op 16 september in het gemeentehuis uitlezen welke betingsten dat binnen en hoe het taastemming onvregen wordt kan. Het boetensemseizoen rint op einde, maar het is nog net overal voorbij. Gewoon baat binnenticht, maar de orden hadden het waren nog een paar weken niet. Bij het mooie waar van het semester zocht een soort meesting de verkwalling op. De Blauwe Kamp in Nijbeets had ergens gezien tussen de 1000 en 1500 bezoekers meer haan als vrienden hier. Ik bij het boetensemmaat in Gariep zocht was het Rieltje Visser waarom op een slaggenzwemseizoen.
18: Er is een protte bezoekers aan. Hey, ik wil dagen mij de winder of 400 of soms 100 bezoekers. Dus voor u is een hele beste simmer.
16: En in Griepen is ze nog rond 6 september iepen. Een trekker met voorlader is vanmiddag verlengd bij een voele brand op de Zwarte Marne in Nes bij Akkrum. Om kwartier vrienden heen vleeg de trekker in de brand. Hoe dat barrekoe is nog net duidelijk. Grote zwarte reekwolken wie in de fitte tussen. Netjes tinnen de brand als de Akkrum gouden plak wie konden zij net voorkomen dat de trekker verlengd. Vermis je volgt op woonplakken in de provincie stevige rijen en tongerbuien met kans 4 windstitten en een soort rijn in kwartiertijd. Het KNMI had koren Giel Ajoen, die is al ingegaan om 12 uur vanmiddag en het wordt nog rond 8 uur van Joen. Het gaat dan om tongerbuien. Joen is het even droog, maar vannacht loeken nije buien oor. In het weekend en de dagen daarna hoort het wisselvallige waar om. Alle dagen zinnen, wolken en buien, maar man die echt nog kans op tonger. Oordij dan in 22 of 22 graden en in de nacht een gratis 15.
0: Jacob, tieren tank oor en oor, dan jest hem hier weer. Doet Chai Coltrane de tekst van Go Like Elijah betocht, ziet ze zelfs achter de stuur in haar auto. Haar mem ziet ernaast en mast dus vlug de tekst opscrollen. En dat is van deze grote hit. Het resultaat? Yes, dadelijk. Hielendal.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Goedemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Goh, is dit mooi? Ja, zeker. Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: De toetsen van Sietse.
2: Ja, dat is het speeltje.
0: Uze Wargel Sietse. Jesmi, al even pingelen, even een beetje inkomen, zeg maar. Ja, hij pakt dan een Nederlandse hit, een nederpophit. Ik kan Nederlandstalig wezen, maar dat ken ik Engelstalig wezen. En ja, die opjefte die komt ik uit het speeltje. Remember the Music. En dan van eigen bodem, die editie. Zit ik op het spul, kerst het binnen. Daarbij ik nog, omdat het vreed is, houden de borrelplanken van Omroep Friesland er nog eens even bij. En om het hele dal complete maatje van zelfs van het weekend, de Frieske droege worsten er ik nog bij. Nou, de opjefte komt erom. Wat speelt het wargel? Ziet ze hier.

En ik weet erbij dat hij dat inspeelde. Toch prachtig, zo'n mooie vargel. Ja, nou, hartstikke idee. Kom maar op, hè. Doe maar op appcast erbij pakken. Het antwoord ken Rios Bob in appuur zijn tekstwolkje. WhatsApp mij ik. Dan docht dat mijn tekstbericht naar 0620 4 9 9 1 9 9.

0: Net al in de hoek. Radio is er.
1: Kom je niet in?
0: We zijn er ook op televisie.
1: Geniet je mij, mijn Friesland van Boppen.
0: De mooiste droomwereld.
1: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeiemiddag.
1: Op radio.
2: En televisie. Ik vind het prachtig.

Frank Sinatra, Love and the Marriage. Ja, een hele hard noemen dat wat ik werd beroept in. Ja, vanzelfs Love and the Marriage, televisieserie. We hadden wij Al Bundy vanzelfs. Hè. Ja, de opjeft even wat langer. Hè. Ik heb een kniertje van dat mooie wargelspul van Sietse.

0: De toetsen van Sietse.
1: Ja, het weer een wat langere uitviering op de Hammond, hè. Hammondorgel, Sietse. Ja, Sietse Haarsma. Soort goede oplossing. Ik zie het in Omer op app bij Harder Uithellen. Bernard van Warkum. Bernard, goeie met je.
2: Goeie met je.
1: Nou, als dat dan juist, hè, zo'n wargel. Wat doet dat bij jou?
2: Ach ja, nou ja, wij vroeger hier wat dus ik zo'n soort oil zien.
1: Ja.
2: Jangen dan hoor ze wat op, maar voor de rest, dat doen net zo best als dit natuurlijk.
1: Nee. Ik kwam net verder dan vader Jacob.
2: Oh ja. Zo ik iets aan doen?
1: Ja, snij stik.
2: En dan met je vinger.
1: Ah ja, met je vinger, ja. Ja, knap hè. Nou ja, vertel het eens maar, wat jerst hier, Bernard?
2: Rio van Meewoed.
1: Het is goed, hè? Ja, lokweeske. Ja, geen mooie prijzen naar Warkum, hè? Domer en Friesland borrelplanken, droege wasten erbij. En een boerspel Remember the Music van eigen bodem. En deze opjefte zit er ik in. Als die dan voorbij komt, dan haast dat antwoord in elk geval wel goed.
2: Nou, hartstikke mooi. Ik heb dat eens voor. No?
1: Ja, Warkum, prachtstad, hè?
2: Schitterend.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ben je daar lang?
2: 22 jaar.
1: 22 jaar. En is dat in de stad?
2: Nee, vlak boeten de stad. We zijn niet kijk boeten het bordje. We zijn niet eigenlijk in de stad aan. Maar ja, dat is een. Ja, ik zeg wel eens het mooiste plekje van Warkum.
1: Ja, en is dat dan van de kant van Bolzet of de andere kant?
2: Nee, op de andere kant.
1: Op de andere
2: kant. We hebben het Sinoor de Giesbaan en bij de sluis.
1: Ja.
2: Ja, prachtig. Dus het is een prachtig plekje. Ja, we hebben zijn prachtig plekje. Het is een Giesbaan, daar is een trouwbaan omheen en een survivorbaan. Het is altijd verdiepend als je daar. Dus het is een schitterend plekje.
1: Nou, Bernard, veel te lang kom. Survivorbaan, ben je wel eens op te vinden?
2: Nou, de trouwbaan wel, maar een survivorbaan, dat is wat een oordingetje. En ik dat ook wel eens wel, maar ik heb mijn hand nooit op een monkeybar heen gevoeld.
1: Oh,

0: Oh.
1: Ja, nee, dat, ja, ik bedoel dat ik meer als grap, maar dan ben ik dan serieus. Zoals de grap wil ik nog. He,
0: Jerk? Ja. Ik denk, oh ja, dat een beetje sport is wat een beetje gedaan. Het is ook een graad van. Dus ik zie wel een beetje op. Ik denk van, nou ja, dat is leuk. Dat er een beetje actie is, dat vind ik wel mooi.
1: Ja, nou, mooi. Ben uit de Prins, kom er aan. Ik wens je daar een heel mooi weekend. En Sam dan, ik in het echt nog even draaien van mee, wordt Rio.
0: Ja, tot dan maar even.
1: Mooi. No? Nogelijk weekend.
0: Oké, okay. Ja, hetzelfde.
1: Dag Bernhard.
0: Ja, goeie.
1: Dit weer hem, hè? Jazeker. Het origineel is van Maywood en Rio.

Wargel Sietsen, Joet en Rio. 4 minuten vertrein is er. Dadelijk snijdt Treijhoeren. Wim Brons, die schoot er even om. En dit is Jerre wat er om na je muziek uitkaam is. Je bent Katrina en de Waves.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Werkcentrum Friesloan is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of een die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloan werkt het voor jou.
10: Dit is Omroep Friesloan.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, daar gaan we al melding maken van een file op de A32 tussen het Jerreveen en Wolvegeer. Ja, die zit er nog heel tiet. De lengte daarvan is 6 kilometer. De vertraging op het stuit 12 minuten. Weet ik al vregen wat er aan de hoorn is. Ja, dat weet ik net. Voor 6 kilometer file dus op die A32. Ja, de fans voelen het eigenlijk maar heel dan neert. Rockband Kiss, ja, zwierige gitaar, maar een disco beat eronder. Maar wat een hit, hij komt er dadelijk om.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Want in mooi oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twiesler Heide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorbloemen. Zoek voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
15: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Goeiemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: Van de platenmaatschappij.
1: Hey Wim, goeie met je.
2: Hey Johan, goeie met je.
1: Ja, vroeger wie het zat, dan zie je het achter een bureau. En dan kwam de hele week kwam de postpakketjes binnen. Maar al je cd's en...
2: Ja, ja.
1: Koest je haast het zitten. Ze zijn volle stapels hier om je heen. Maar het zit wel eerder wat oors, hè?
2: Ja, ja, het is allemaal digitaal. En het klok slaat in de zin van de computer. Ja, het is... Aan de ene kant is het praktisch en snel. Aan de andere kant, want ik heb dus morgen dat er echt een cd binnenkomt. Want dan maak ik hem in een laadje doen. En dan maak ik hem in... En dan rippen en een lust. Dus, maar aan de andere kant, ja, het artwork is just net goed meer. En dat is heel goed. Hetzelfde verhaal als mijn LP's natuurlijk. Hè, dat is ook oer. Ja. Maar ja, dus het heeft voor- en nadelen. En het is zoveel vernieuwing.
1: Ja,
2: nou ja, maar ja, het stelt wel in de gelegenheid om enorme bergen muziek trots te spitten. En te denken, hé, wat zit erbij, wat leuk is. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch om hoe het klinkt, wat mij betreft. En wat, wat er naar is uit Friesland en uit de Noorden. Werd het in Noord van ja, wat internationaal werk en ook wat uit Friesland, uit Haas. Misschien wel leuk in verband met de visserijdagen om daar even mee te beginnen. Dit is DJ Brambo, Bram Visser, discjockey en ex-genoon dan Sjongert.
1: Ja, Sjong.
2: En hij treedt morgen mee die opleuk in de kroeg in Haase.
1: Ja, de visserij is daar. Hij is morgen bij Wiebe en Wietseskind om jouw roer.
2: Zal hij ongetwijfeld zien. Ongetwijfeld. Oké, ja.
1: Ik heb de handtekening, Helly, zeg maar. Hè, dan.
2: En hij zal ongetwijfeld zien, nijste hit ten gehore brengen. En dat hit, wie s'nachts uit vissen gaat.
3: Wie s'nachts

repertoire, u gaas. Dat kisten denk ik wat broeken dit weekend. Dat dacht ik, ja. Dat was de eerste kam binnen. Dan Rick Meijer, ik weet net, de gitarist. Ik weet net, of die, volgens mij ben het eigenlijk in Haas. Het zou wel eens kennen. Die het tegere maar Sipke Visser, No Saint, uit Dokkum. Komt hij maar een album en daar komt er maar in regelmatig nog een singeltje van uit. Hier is Feel Like Me, een van die singles. Well,

Meer rootsmuziek, hè, dit. Ik ben echt rasmuzikant en allebei. En dat klinkt ik op deze plaat. Dat album Hicks en Nies bij de Hoornmaak. Even zien, wanneer komt dat uit? De Off the Record heet die plaat. En die Silfskine al 12 oktober. We doen het nog even, maar mijn enige regelmaat. Release zal vast een single. Dan dit. Ja, wij zijn net van die soulkickers in Friesland, zeg ik dan altijd. Maar ik, ja, dit vind wel een mooie stem uit Engeland. Waar ik toch van dacht, nou, het is toch wel leuk om even jaren te letten. De dame heet Cleo Soul. I only look to you.

0: man. Dat kan wel, hè?
1: Ja.
0: Dat is al zo'n 12-dagje in het waande in Engeland. Het direct succes. Maar ja, we hebben hier nog nooit van gehoord.
2: Nee.
0: Ik ben voor mij voor het eerst. Cleo Sol. Zie het bij de nieuwe release, zeg. Ik uit Engeland, een singer-songwriter-achtig. Jack Savready ben ik altijd al skoft. Nou, je brengt me in een regelmaat leuke dingen uit. En die nieuwe single, wie ik werk gewoon smooth. Zie ik me zeggen, The One. I don't want

Brits-Italiaans is hij, dus Jack Savaretti. Ja, maakt het mooie dingen. De Chinese singeltje, of het echt een hit wordt, dat is maar weer de vraag natuurlijk. Maar het is wel een lekker plaatje. Doe aan. Dan U2, die komen mij, een tribute album to Shane McGowan. De jongere, legendarische jonger van The Pogues. Brengen liedjes uit van The Pogues en Shane McGowan. En als eerste singeltje, er komt een compleet album van. Als eerste singeltje hebben ze nou released. Origineel jongetje 88, en nodig op een ei. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Klinkt een beetje retro.
1: Ja. Goh, zeg maar eens Koffelien dat we wat van U2 hebben.
0: Nou, ze brengen bij verrassingen hier eens wel eens wat EP's uit. Maar size tracks erop of zo. Maar dit is een grutter album. Maar de titel is 20th Century of Paddy. De Songs of Shane McGowan. Die komt heel november uit. En er zit iets van 36 liedjes van Shane McGowan op steen. Waar dit dus hier van is. Ja, dan de Friese band Band. Ja, dat is, die komen uit Noord-Friesland. Band is neemt naar Blauwe Zegen. Dat is de hoek van Band. En, die hebben in 2021 mij die en mij liet. En ze hebben komen nou maar een album uit. En dat is nog net released, maar wij mij die platen al vol vers draaien. We hebben ze kregen. En dat is muziek. Ik zit er een beetje, aan de ene kant als radioprogrammeur, een beetje mee in de maag. Want aan de ene kant is het echt... Het is net direct super catchy. Het is net heel glad act. Maar het is wel echt de moeite waard. Het is een mooie plaat. Ik woed dat onwaar. Wat ze mij die een onlier dadelijk hebben heel daljaren litten. Maar allereerst even nog een oornoemer van dat nieuwe album. Een stukje daarvan. Het mysterie van de

0: Ik moest denken aan de Jayhawks toen ik dit jette. Ja. Daar schreeuwen ze er zelf bij. Dat onder oren een inspiratiebron is. Krijgt ze Nick Drake en Neil Young en Gillian Welch.
1: Ja, die stemming.
0: Het kan nou de bij elkaar passen van de stemmen. Ja. Meer kleurigheid van de stemmen bij betreft. Misschien dat de mensen het noemer onwaar herkennen. Dat hebben je wel draait in een live-viering. Omdat het op Liet opname is. Maar nog eens zit het ook op die nieuwe plaat. Die trouwens de titel anders zet. En die komt uit voor op de streaming op 6 september. Zal die te jaren wijzen voor elke nieuw.
1: Ja.
0: Noah Versbuus.
1: Band, Hiendal en onwaar. Hey Wim. Nog voor wie kan.
0: Extra.
1: En dank weer.
0: Hoi. Ja, graag weer.

0: Stem
1: hem op. 12.5.
0: Stap jou.
2: Zet hem om. Voor de beste muziek
1: en de leukste verhaal.
0: Van Ian Rolf Jouden bij Omroep Friesland.
2: Goeie mening. Zet hem nog een tikje

0: Put and So You Win Again, wie je dat. Ja, Chief Jouwer, en ik zou de Fiddy's ook alweer lezen in de vierte. Dan komt er altijd een mooie sis wie is over spreuk voorbij. Ja, Juster, die leuke van Ida, ze stuurt al regelmatig leuke spreuken. Juster, hebben we jaren litten. Een kans is als een klapstoel, je mat het verst horen. Ja, en veel te lang komen. We zijn weer op ziek. Nee, een naaie spreuk op zes wie is. Hartstikke leuke varuus. Stuur hem dan even terug als het worst. Ik ken mijn bericht in de nummer op WhatsApp. Maar ik 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. En ik ken het zo wijs dat die spreuk van die dadelijk tien van jou een tjern is. Dadelijk, het naaie is het Friesland.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wrootreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Kost

0: Rica, Mexico. De Maori's zong Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
0: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Ja, heel die file op de A32 tussen Jereveen en Wolvegeer. Het zit nog stil over een lengte van 100 kilometer en de vertraging is daar 13 minuten. Bij het Friesland en Jacob praat dus bij. Goeie met je.
15: Een goeie met je. De politie had nog geen vertocht noemen houden naar aanleiding van het vuurwerkincident bij de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Zo'n Cambuur fans rekken daarbij verwonden. Supporters van Feyenoord smieten vuurwerk de vakken met Cambuur supporters in. De politie houdt aan dat het nog heel te danden is met het bezien van camerabeelden. Er is op dit stuit een soort oerlet van rotten in Friesland, benam in het noorden en het westen van de provincie. Door de droogte is er net volle fretten te vinden voor de besten. Die komen daarom malmachtig naar pleetsen, want hij leidt vaak een feestmeal om Biggelies Noord opslijn. Rottenbestuurder Albert Hofstra had het drok mee.
16: De laatste 4-3 dagen heb ik toch al mogelijk zo'n 500 rotten zitten. Even een vergelijking bij ze in de voorgaande jaren. 1000 rotten op ierbasis. Nou, dan zit ongeveer per maand. Een 60-80 in de mannen. Dus nou 400, dat is wel een heel soort.
15: Een trekker met voorlader is vanmiddag verlengd hier bij een voele brand om de zware marren in Nes bij Akrum. Om kwartier voor drieën heen vleeg de trekker in de brand. Hoe het barrekoe is nog net duidelijk. Grutte zatte reekwolken in de verte zichtbaar. Netjes tinnen dat de brandwacht van Akrum goud plak hier, konden ze net voorkomen dat de trekker verlengd hier. De grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo is nog heel iets net voorbij. De internetprovider had jeder aanjoen dat het probleem voor het weekend oplost is. Om het op te lossen moet er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Skalmierskip Adenium moest daarom improviseren. Alve van Hardenskwal ziet een wazi nog zonder internet. Fancy Hoekstra is skwaldirecteur van een olterskwal binnen Adenium.
17: Met name de duur, die heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen.
15: Het KNMI had corrigeel onjoen, wordt toch ont 8 uur van jong vanwege tongerbuien. In die tongerbuien is de kans op 4 windstippen en een soort rein in kwartetiet. Jong is het even droog, maar vannacht loeken nije buien hoor. In het weekend en de dagen daarna hoort het wikselvolle waar on. Alle dagen zinnen, wolken en buien, maar het man die echt nog wel kans op tonger. Hoedij is het dan 21 of 22 graden en in de nachten een graad als 15.
14: Jacob Tiegeltank, nou dat fileprobleem dat hebben we nou ik, want ik krijg een bericht van Johnny. Die nummer op heb. Ze binnen op die A32 Johan onder het werk, onder de dijk. Dat is dus tussen de Aarrit, Ter Itzert en Wolvengeer. Geen ongelukken dus, gewoon stadig rijden op het stuit. Op zijn 8e ziet Steve Winwood al achter het wargel. Op zijn 15e wie hij al leadsjongen van een band en groeide Utah een mooie carrière. Met grote hits zoals deze. Higher Love, yes, je dadelijk.
18: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Hey, Remol!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
25: Goedemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Anto, een beetje van mij wie dat.
1: Omroep Friesland.
2: Noorderwien Live.
0: Ja, dat begon vanmorgen al. We hebben tiert, hè, dat is op het parkeerterrein hier bij de Omroep. Gitaren en wat al je net.
3: Ja, meer van de buskers en dat stond meestal daar. Ja, klopt. We kenden net in en dat soort dingen.
0: Ja, al die mooie, daar kom ik even Chevy's voor.
3: Ja,
0: we waren met opnames. En, ja, de week ben. Dan kwam er om bij, jongen, op een gegeven moment. Hey.
3: Nee, de wie ben je borrelen?
0: Ja. Willem, goeiemiddag.
3: Ja, jongen, goeiemiddag.
0: Ja. Noorderwien. Ja, opnames met je web. Prachtig heer dat, hè?
3: Ja, op radio zijn we weer 12 weken los. Maar ja, televisie moet weer op gang komen. En dan, ja, de eerste opname, die jongens. En inderdaad, dan rennen je muzikanten om. En drummers en grudde flightcases. En dan weet je, het is weer zover, dames en heren.
0: Ja.
3: Dus, we zijn ook nog dwaande met de laatste opnames. Dus het is een mooi drokke Mickey West. Dus, maar zeer naar de zin. Ik let aandacht even wat jij er nog. Van een fantastische rapper, Jurrit Friesland bij. We hebben de gekke rockband Anonymia. De jongens komen van de Harkema, uit Smarwei, die hoeken. Het is een beetje Linkin Park. Dat gevoel in ieder geval. Een beetje hier in Jontig-achtig. Ze gaan een prachtig album uitbracht, Catharsis. En het is wel gelaagde muziek. Dus technisch weer wel een mooie uitdaging. Ik kwam nog even in Snits. Om het even terug in naar de volgende band. Een fantastische, dat heet het Keihut Festival. En er zullen een aantal bands optreden. Drovig, bijvoorbeeld Pander, mooie naam. Maar ook R.C. Sullivan. Zei die de naam R.C. Sullivan wat? Ik denk het als net. Nee, ik moest het even op zieken. Ja. Er is ooit een parkwachter West in Amerika die zo'n keer door de bliksem troffen.
0: Oh?
3: Ja, en dat had hij overleefd. Maar, nou komt hij. Die man die overleeft dat. En die komt in de zon te gloren. En op een gegeven moment is hij hartbrutsen. Vanwege een verlende leefde. En toen had hij zelfmoord pleegd. Ja, een raar verhaal, hè?
0: Zonk in de bliksem. Dat
3: ja,
0: had er overleefd.
3: Dat had hij overleefd.
0: En dan de leefde.
3: En dan de leefde breekt je kapot. Hij zei, nou, hoe het van mij niet meer?
0: Ik heb een prachtige noemer, scrolling.
3: Nou ja, in ieder geval had een band zichzelf verneerd naar die meneer. Dus ik hield de band R.C. Sullivan in de house. En die spelen met oldschool punk, een beetje Green Day-achtig. Dat is wel hartstikke leuk.
0: Ja, man.
3: Ja, en zij staan op het Keihut Festival. Wij zitten er even reclame voor een jongetje september in het Bolburg in Snits bij deze dames en heren. Dan had ik een bijzonder verhaal. Bruno Rummler. Ik had een mailtje van hem gekregen. Dat ging over een reis naar China. Maar vanuit China is ik dwaande mij in een truien. En dat is had te krijgen met suïcide. En nou ja, om dat te voorkomen natuurlijk. Daar had hij een persoonlijk verhaal bij. Dus hij is de helbord met dwaande. Dat heb ik nog net al te volle verteld. Want hij gaat nog daar van alles omheen organiseren. Dat onderwerp, dat rekent hem persoonlijk. En daar wil hij als muzikant wat mee dwaan. En dat had hij van Mickey verteld. En daar had hij 2 nummers bij spelen. Dus, maar dat komt al je nog. En we zijn ook bezig met Rihanna. En dat is hartstikke mooie, sfeervolle muziek. Piano, een beetje... Ja, heel sfeervolle... Muziek eigenlijk, popmuziek.
0: Tjoh, ja. Mooi stukje reclame even van die programma. Maar...
3: Ja, we hebben nog wat.
0: Ja.
3: Want 21 september komt het nieuwe album uit van Alexander Moto. En de 24e zal hij dat in Beatrix Porimeer in Leeuwarden presenteren. En dat vind ik heel bijzonder. Het is een kunstenaar, het is een spoken word jongen. Het is een hiphopper, het is een rapper. En het is een verhalenverteller, Jurrit Friesland. Hij doet heel vaak in Fries, maar het nieuwe album wat hij maken had is in het Nederlands. En hij kwam daar van een beetje al even een soort van... preview van de waan. Alexander Moto. Een bijzonder talent, vind ik persoonlijk.
0: Nou, we zitten Jerre. Next keer genoeg al. Werk hebben we het
3: Radio, alle werkdagen tussen zij en zoon natuurlijk. We binnen wijzen van het eerst op televisie. De jongens en de snijden moois de herhaling. En de s'nachts ik nog. Wijze nacht, maar ik erbij zitten. En natuurlijk 24/7 internet. Wij zijn erbij. Ja. Bij deze.
0: Nou, willen die laatste opnames nog even. En dan ik doe een noffelijk weekend. Hè.
3: Hetzelfde, jongen.
0: Alexander Moto.
3: Ja. Bijzonder jongen.
4: Chuck.

0: Tina Turner weer dat en I Don't Wanna Lose You. Ja, Dirk, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, dadelijk naar jouw roeren vanzelfs een programma wat ik altijd wonnen heb. Want ja, wat hartstikke in. Naar een keer onderwerpen.
1: Ja, zeker. We hebben best wel een vol programma, want er is een protenijs. We hebben het onder oren over de Friesenbrücke. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Het is de brege tussen Grijnsloon en Duitsloon. Het zien hier alleen, het is een skipt in ongeveer. En misschien wist nou, die brege is toen helemaal vernietigd. Ja. Dus krijg naar de Tweede Wereldoorlog is hij vernietigd. Toen is hij heel vlug weer opgebouwd door Duitsloon. En nu had het zien hier door, maar nu is er zicht op de riepering. En dat betekent dus ik van meestal in Friesland dat je weer volle makkelijker naar Duitsland kunnen. Maar de trein, want die moest nou met de bus en dat is een omrieden zelfs. Nou, zullen we het door hebben in onderwijs. Verder hebben wij het over de rispingen van fruit. Ik weet niet, heb je misschien een fruitbiem kunnen doen, Do?
0: Ja, druiven die wollen net.
1: Nee, dat bij Glicks. Nou ja, ik heb zelf het zicht op appelbiem. Dus ik dramatisch hele liet appeltjes. Echt, nou, het leent de moeite gewoon. Hè. Dus dan betekent ik van dat zelf bij Tildes van Fruit toch ik zou wezen. En wat betekent dat daarnaast in de winkels? Hè? Nou, de hek wil bellen, maar de man die er alles van binnen, directeur Inkip van Smeding in Sint-Anne, die groothandel daar. En die had wel een, nou, wel een bijzonder betoog. Hoe het in elkaar zit, dat vertel ik aanst in onderwijs. En we hebben het nog over OC-hoen die treedt binnen. Ik nog heel aardig. We hebben het over Into the Great Wide Open. Dat is dit festival wat in, op Vlieland houden wordt. Ik dit weekend. En een hele bijzondere Alpensterrentocht van mensen die het niks zien kennen. Nou, maakt er nog meer hoe zitten?
0: Nou ja, we moeten het waar. Het is even ook Great Wide Open. We moeten het net vieren. Het waar vanzelfs komt dadelijk zeker voorbij. Want die Core Giel, wat zit het ik voor de evenementen? Hè? Was voor jou alleen op stap. Radio aanhouden, want dadelijk zegt ik het waar. Jan Dirk, zet hem op. Dadelijk snij jouw roeren te jennen. Dit is goeie midje, derde jennerste. Ja, oe de moertingsdij voor Oude Rijn in Drachten om mijnwanden te sporten. Maar naast bewegen is ik de verbinding tussen mensen belangrijk. En dat zorgen ze echt zeker waarom bij de deelnemers.
2: Mensen halen elkaar nu op vanaf huis. Dus er ontstaat echt een hechte band zeg maar, onder de deelnemers.
0: Mijn drie oude brommers rieden Freddy, Jacobus en Peter naar Berlijn. Gewoon omdat ze het machtig vinden. Tijdens aan de reis kwamen ze echt op plakken dat ze ijs net komen mochten.
3: Ik denk dan voor het helemaal fort is, maak het toch iets over schreeuwen. En dan rest er een keer terug in en denkt, oh ja, wat die graffiti en het veroord. Maar wat gaan we hier een soort stappen deadline en wat een fijne plak is dit toch?
0: Ja, dat is zaken. Ja. Zaken Hielkema, die kwam ik even langs. Praten hoe ze na je album. En de eerste single houden we vanzelf draait de titelsong Wolvensteeg. Ja, toch even dat plak waar Freddy, Jacobus en Peter net komen mochten op de brommer.
4: Meneer, ja, echt werkelijk op 50 meter afstand zit er ineen een leeuwpaard. Ik denk dat de bijna moet. En dit wordt het dit. Nou ja, daar schrok me wel van. Eerst best wel een beetje denk van bliksem, dit komt naar twee. Dus we rieden de wat en de lijn moet in de bosjes. Wat bleek nog? We op een oefentrein, een militair oefentrein. En op laatst kijken tanks links en rechts om zijn. Dus ja, dat is wel interessant natuurlijk.
0: Een prachtig verhaal, hè? Ja, goeiemiddag is de man weer. Hartstikke leuke idee voor uw programma. Kerst op mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te zes weer van Matje. Ja, gisteren patiënt als de trohast. Wens ik daar

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
7: Waar kan ik vrouwen werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
13: In Delma is nu 12 minuten of jouren. De semmer wie gleun hiet, dat had grote gevolgen van groente en fruit. Op het loon en in de kassen is de skeer goed weer om te zien. Maar zeggen we dat ik waarom in de winkels in het aanbod in de prijzen. Paul Kingma van Gruthandel Smeding in Santanne die luidt het haast nu in onderwijs. Maar als eerst het goede doel, je kan maar beter zwijgen.
14: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Marjan Dirk de Haan.

0: 3 augustus 1986, precies 40 jaar geleden. En alweer een hit voor het goede doel, ja toen dus. Hè. Maar ik kan veel beter zwijgen.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten voor Fjouwer. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van de Sevreet 28 augustus 2026. De dag dat we jaren dat het in Friesland optilt van een ratten, deze bestrijder, die had er in de mannetijd al 500 sketten.
3: Even een vergelijking, meisje, in de voorgaande jaren 1000 ratten op ierbasis. Nou, dan zie je ongeveer per maand een 60 cent 80 in de maand. Dus nou 400, dat is wel een heel soort.
0: Het is ik gedacht dat de steuring van Ziggo zakelijk nog heel net voorbij is. En Squalemier Skip Adenium in Smellingenloon. Het iets ergste reel had nog heel grote problemen.
4: Met name de duur, die heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo.
0: En het is de dag dat boetenswembaden samen aan de eind van het seizoen de balans beziekje op de match van deze simmer. In Caribische is mij tevreden niet waarom.
5: Er is een protte beziekers aan. Hey, ik wil dagen mij de winder of 400 of soms 100 beziekers. Dus voor u is een hele beste simmer.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van jou rond size, maar muziek nee. Heeft de groen. Dadelijk onder oren minder opbrengst, meer warmtestress en griënten van mindere kwaliteit. Zodat voort en dadelijk te zien wijzen maat in de winkel afvalt het mij. Hoe de gevolgen van de hittesimmer praten kaars maar Paul Kingma van Smeding, de Gruthandel in Santonne. En we hebben ook omtikken van politiek. Het college van deputeerde staten van Friesland maakt het alleen nog maar eergave voor de gevolgen voor de boeren bij de landelijke stikstofaanpak. Dat vinden Pro en GroenLinks, of eigenlijk GroenLinks en PvdA, die hitte dan te jaren Pro in provinciale steden. Nou, die politieke zaken kom ik dadelijk nog eens tijd voor ja, het nuchtere waar. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, die familie weet nog wel noffelijk waar. De zinnen eruit erop bij en we gaan naar temperaturen van zo'n 22 graden. Op het stuit leidt er nou een gebied maar rein en tongen. Dat leidt ten zuiden van u en dat loopt de komende oren oor. En dan wordt het jong, wordt het weer droog. Dan hebben we weer enkele opklaringen. Later in de nacht volgen er weer een aantal buien en dat bloedt morgen niet riksa. Dan is er even een droogere rieten en morgen midden en morgen jong hebben we weer een tal buien. Het wordt mogelijk naar zo'n 22 graden en morgen midden in buien is zo'n zandje tot 18 graden. En er zit een krachtige tot hele zuidwesten wind, maar u zit er zoiets dat zon. Maar naast meer hoe dat waar.
0: De opbrengst van griënten en fruit had deze simmer bottenlijn van de glungenhitte simmer. Maar klanten van de griëntenboer en de supermerk, die zullen er nog kwalijk wat van vernemen. Dat is de verwachting van Paul Kingma. Hij is directeur inkeer bij Gruthandel Smeding in Santonne. Simmerdreel levert vanuit Santonne en het nieuwe distributiecentrum in Geldermalsen griënten en fruit aan grote supermerken en restaurants. Een soort gewaaks naar beleidsthof van de hitteperiode op het loon, maar ik in de kosten. Appels, paprika's, tomaten en komkommers binnen regelmatig van mindere kwaliteit als oors. Maar ja, in de winkel zie je dat dus net. Waarom? Hoe kan dat? Paul Kingma van Smeding is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Je bent directeur inkeer bij Smeding. Wat krijg je hem daar eigenlijk mee van deze warme simmer en de gevolgen voor de rispingen?
7: Nou, daar krijgen we best wel een prutter van mij. Hè. Uiteindelijk gaan we zien dat we gewoon een hele warme en echt droge simmer gewoon gaan. En dat betekent eigenlijk dat door ja, bijna het hele assortiment, dat is de gevolgen daar wel van merkt. En voor het ene product wat meer dan voor het andere, maar eigenlijk wordt alles wel wat rekken.
0: Ja, minder producten die er echt uitspringen?
7: Nou, het is in dit geval, dit hier weet wel dusdanig slim natuurlijk, maar er zijn altijd productgroepen die eruit springen. Dat was nou exus, dus de vrucht erin, die komt uit de kassen. Maar die had direct bord van te lijn, dus komkommers, paprika's, tomaten. Ik ben alweer lastig verkrijgbaar, kwaliteitsprobleem en betere binnen prijs en nekheden.
0: Ja, toch is het zo dat we dat in de winkel eigenlijk hartst net vernemen zullen. Of misschien wel helemaal net. Hoe kan dat
7: nou,
0: dan?
7: De merkte natuurlijk wel, just dat wel in de prijs, maar het aanbod is natuurlijk best heel grut. En de grote supermarkten die werken natuurlijk ook met hele professionele talleveranciersketens. Dus die hebben ook al afspraken uiteindelijk. En in die zin, deze natuurlijk net, zitten ze meestal net op één plak. Daar hebben ze van verschillende plakken uit het loon. Dus zeg maar in Noord-Holland is klimaat, krijgt ik even wat door, dus in het zuiden. Dus Limburg bijvoorbeeld. Dus ze zorgen er echt wel voor dat ze eigenlijk altijd wel die ketens bechangen. Het had vaak wel aan de achterkant gebeurt natuurlijk een hele prutte. Want er moeten echt wel dingen opgelost worden. En er moet strenger gecontroleerd worden. De kwaliteit. En ik had de specificaties. een keer wat minder makkelijk helder worden. Nou, dan kun je zeggen, ik doe binnen wat lichter in het product, wat minder kilo's of een wat lichtere sortering of een grotere sortering. Dus er zijn al je mogelijkheden natuurlijk om daar invulling op te gaan. En dat shirt steek als je in de supermarkt komt, zit een 80 grit onbod altijd nog van krint en fruit. Dus het is er bijna altijd. Het is gewoon goed georganiseerd.
0: Ja, maar het kan wel bij dat er toch wel lietsere appeltjes bij binnen, of hoeft dat zelfs net het geval te wezen?
7: Nou ja, dat just wel. Hè. Dus het liep het erop op dat dit seizoen, en dat ga dat je zelf misschien echt wel eens jongen onderin bij in de tuin, maar wat wel just is dat de sorteringen binnen wat lietser inderdaad. Vol zoekers, hè, dus omdat een prettig zin gewoon gaat, dus een hoop zoekers. En maar ze zijn wat lietser, maar er zijn natuurlijk allerlei rosten om appels. Dus daar ben ik importappels. Dus ja, het is maar correct in welk beeld je zucht en waar je voor kunnen uitgaat. Maar dat is schön, dus dat het wat minder makkelijk is. De grote sorteringen, dat die er wat minder binnen.
0: Ja, let als voorbeeld dan dus de Eltstar nemen, een hele populaire appel. Ja. Hè? Is die dan aanst misschien wel jeder op?
7: Nou, misschien dat zoek in. Dat is altijd heel lastig te zien. Hè? Want uiteindelijk, ze werken vaak met prognoses. Hoeveel er ook weer komt. Maar wat vaak zust is dat, ja, dat supermarkten en die aanvoerketens daar ook wel weer manieren op voen gaan om daarmee te spelen. Want ze hebben verschillende rosten. Ze hebben natuurlijk op verschillende plakken producten. Ze kunnen misschien maar de lietsere sortering wat makkelijker naar de ene keten. De grotere sortering wat naar de oren keten. En dan zetten ze misschien maar een oorroze of een importappel daar even. Ik even oor zien. Dus ze zijn daar eigenlijk heel behendig in om daar oplossingen voor te zoeken.
0: Nou wordt er al zo dat dit misschien wel het nije normaal is. Wat betekent dat voor Jem als groothandel eigenlijk? Kun je daarop inspelen?
7: Nou ja, wat er dus gebeurt is dat wij als groothandel zorgen echt naar een hoekist die risico's uiteindelijk spreiden. Maar dat toch de verkeerorganisaties echt, dat doen de telers echt. En werd vroeger natuurlijk zelfs dat er een hele putte boeten teelt waar. Dus echt dat er steeds meer wel binnen teelt waar. Omdat stem mij echt het waar, zeg maar, wat kist sturen. En dus iedereen is op zoek naar oplossingen. Dat betekent dat ze naar oren gebieden zijn. Dat ze uiteindelijk eigenlijk ervoor willen zorgen dat die keten eigenlijk altijd werken. Dus, en dat betekent ook misschien orenrossen. Dat is sterker de rossen als die in de korsen zit. Dat orenrossen is kweken om te zorgen dat die resistenter binnen zijn de warmte. Dus daar zijn ze in Europa en in Nederland wel heel goed in.
0: Ja, ik zeg nog eventjes naar mijn eigen appelbiem en ik zeg hele lietse appeltjes. Dan denk je, hoe moet dit komen? Maar toch, jouw woorden ben eigenlijk gereisd. Het komt wel goed.
7: Het komt wel goed. Er zijn een hele hoop rossen. Er zijn een hele hoop locaties in Nederland waar de kisten waar je. Dan had je Europa nog, dan had je de wereld nog. Ja, er is altijd een oplossing voor de lietskist, voor de grutten. Dat werd enorm op stuurd. Dus de keten is eigenlijk voor u. Die zorgen er echt heel goed voor dat die supermarkt uiteindelijk, als maar binnen is, er weinig van.
0: Paul Kingma, directeur inkeer bij Groothandel Smeding in Sint-Anne. Dank je wel en een goed weekend.
7: Dank je wel, goed weekend.

Het eerder of jou in onderwijs stiet nou voor een popsong met een ja, toch wel serieuze ondertoon van Coldplay in 2018. In de bombardementen op Damascus, ze maken daar een nummer van, een ierletter. Coldplay is hier in onderwijs, My Orphans.

0: somber. Het album wie eigenlijk al zo goed als clear. Live wie ze spreken al bij de drukker. En toen kwam dit actuele nummer er nog bij van Coldplay. Orphans dus. En dus komt nog correct mij op het album in 2019.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Het college van deputaire steden van Friesland maakt net alleen nog maar eer hebben voor de gevolgen van boeren bij de landelijke stikstofaanpak. Friesland had er ook belang bij dat er gauw weer nieuwe huizen gebouwd worden kunnen. Maar in de reacties van het college op de nieuwe stikstofplan van de minister van Landbouw is er kwalijk wat van te vernemen. Dat is de kritiek van de fracties van GroenLinks en de PvdA in provinciale steden. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deputaire Kooistra die had jader in een partij met het landbouwbeleid Nieuwe Oost-Onion dat hij vindt dat de landelijke aanpak net uit te vieren is. En PvdA en GroenLinks willen ik weten of dat standpunt nou echt het standpunt is van het hele college of dat het alleen nog geldt voor deputaire Kooistra. Ik bel hem. Maar steedlid Jochem Knol van GroenLinks. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, om daar maar te beginnen. Jo vreeg je dat net samen. Waarom denk je dat het college net inrierig is als het gaat om de reactie op die stikstofaanpak?
2: Nou ja, dat wordt vrij vooral veroorzaakt door de manier waarop gecommuniceerd wordt. Als we in de LC-verhalen lezen, horen we andere media. Bij Nieuwe Oost zien we stukken. Dat suggereert in ieder geval een verschillende boodschap. Er worden verschillende woorden gebruikt. En dat komt er dan bij dat statenleden eigenlijk alles uit de krant moeten lezen en niet rechtstreeks geïnformeerd moeten worden. En dat is volgens mij niet in het belang van de statenleden, maar zeker niet in het belang ook van de bewoners van Friesland. Die horen netjes geïnformeerd te worden op basis van een eenduidig standpunt van het college.
0: Nou, hij had er schriftelijke vragen over stelt. Wat denk je nou zelf? Zul er echt een antwoord komen dat ze zeggen, ja, nee, we zijn het eigenlijk onderling net eens?
2: Nou, dat antwoord dat komt natuurlijk nooit. Nee. Want op het moment dat men het niet eens is, heb je een crisis binnen het college. En daar zal men vast niet op uit zijn. Maar ik hoop wel dat het ertoe zal leiden dat er veel duidelijker gecommuniceerd gaan worden. We hebben ook heel duidelijk gezegd, zorg dat we nu als staten goed geïnformeerd worden. En natuurlijk kan direct daarna ook de pers geïnformeerd worden met dezelfde informatie, dat het eenduidig gebeurt. En dat er het college heel duidelijk met één mond praat.
0: Dan nou echt wat meer de inhoud. Hè. Dit is toch een beetje de vorm, maar

0: En inmiddels heeft de rechter gezegd, en nu is het een keer genoeg. En dat heeft ertoe geleid dat we met vergunningproblematiek zitten. Waardoor de bouw hier en daar stil komt te liggen. Daar we programma's in de energiesector niet kunnen uitvoeren. Dat de vergunning voor de boeren zelf stuk loopt. En het gaat nog steeds slecht met de natuur. En dat is waarom het kabinet het doet. Niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat er een noodzaak zit. En wij hebben het alleen maar over één deelbelang, wat heel belangrijk is. Maar waarom komt de rest niet aan de orde?
1: Nou,
0: en gebeurt er wat aan? We weten het niet.
1: Vind je eigenlijk dat er, ik hoor de boeren, of hoe de bouwbedrijven praten, of hoe de natuur?
0: Ja, natuurlijk, die hebben daar ook belangen bij. En wij weten niet, misschien gebeurt het, maar we weten het niet of daar overleg plaatsvindt met de bouwsector, of er overleg plaatsvindt met de energiesector, waar trafostations gebouwd moeten worden. Het net moet verzwaard worden. We praten over netcongestie. Maar daar heeft men ook problemen met vergunningverlening.
1: Ja. Nou, hier die partij, de grootste partij in Provinciale Steden, had de kiezer bepaald, is de BBB, de boer-burgerbeweging, de boer steert voorop. Ja, dan kun je dit toch, ik verwacht je, dan is dat toch, ja, ik gewoon democratie, dat belang voorlutsen wordt?
0: Nou, volgens mij staat de boer-burgerbeweging ook voor burger. En dat is de naam die ze uitstralen. En het is duidelijk dat de boer-burgerbeweging voortgekomen is vanuit de zorgen vanuit de agrarische sector. Nou, het is gelopen zoals het is. En dat is inderdaad een democratisch gegeven. En wij vinden het ook prima dat er over de agrarische belangen gesproken moet worden. Maar we vinden eigenlijk van de hele B in boer-burgerbeweging helemaal niets terug. En dat verbaast ons.
1: Zonder net gewoon eens bouwbedrijven, maar samen de buskers naar het provinciehuis moeten dan.
0: Ja, misschien is dat een oplossing. Nou, ik denk dat we kunnen allemaal met het openbaar vervoer, of met de fiets of gewoon met de auto er naartoe. Dat zou wel veel meer rust geven.
1: Ja, maar ja, shovels maakt je meer indruk.
0: Ja, meer indruk, maar roept ook veel meer irritatie op. Ik denk dat laten we gewoon demonstreren is een heel groot goed. En dat is iedereen net toegestaan, ook agrariërs. Dat moeten we vooral blijven doen. Maar laten we dat allemaal doen op een manier dat we andere mensen daar zo min mogelijk last mee veroorzaken. En dat geldt voor iedereen.
1: Jochem Knol, steedlid van GreenLinks, dank u wel. Goed weekend.
0: Mooi, dank je wel.
1: Dadelijk keer Jacob Stelwagen, mooi, het belangrijkste Friese nieuws. Nou, je de Bobby Fuller 4.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een

0: Verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is jouw bevieven. Het Frieske Nijs van dit moment, maar Jacob Stijlwagen. Goedemiddag.
8: Een goedemiddag. Feyenoord had enkele tiental mensen in beeld die in opmerking komen voor een stadionverbod. De oorleiding van de sfeer ongeregeldheden bij de wedstrijd in Cambuur in Ljouwert van Arune Snijn. Voor de bewuste personen geldt dat hun uitkaart zal worden ingenomen, ze een lokaal stadionverbod krijgen en bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod met de club uit Rotterdam. En ben er dan nog meer ontwikkelingen op dat merk naar aanleiding van het incident? Ja, want supporters van FC Twente die binnen van doel om snijden te demonstreren in Ljouwert zien het uitsupportersverbod. De gemeente Ljouwert zei het op de hichten te wijzen van de beruchten, maar er is officieel nog geen demonstratie ommelden. Nee, het zie je hier. Ritter van 5 oktober al werd een trein tussen Grijs en het Duitske Leer. De nieuwe Friesenbrücke oer de Eems maakt er een einde aan een lange onderbreking van de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Waar het Ljouwert of de rest van de provincie met de trein in Duitsland reizigen wil krijgen, werd een wichtige verbinding bij dus. De veromkomst van de trein in Leer wordt zien als een wichtige stap richting de Wunderline. Dat is de toekomstige vlugge treinverbinding tussen Noord-Nederland en Bremen. Sportclub Heerenveen is middenvelder Marcus Lindé de komende weekend kwijt. Lindé reketeert die op de training in een duel met Dirk Proper blesseert ons die knibbel. Lindé is nu een aantal dagen erom in Zweden. Het is voor trainer Robin Veldman net duidelijk wanneer te werd hoe Lindé beschikken kan, maar de wedstrijd van Snijns in Willem II komt hoe dan ook te betiet. En een trekker met een voorlader is vanmiddag verlengd bij een voele brand om de zware marren in Nes bij Akkum. Om kwartier voor één in de vlegde trekker in de brand. Hoe tot de barrekoe is nog net bekend. Grote zwarte reekwolken wienen in de verte zichtbaar. Netjes teende dat de brandwacht van Akkum gauw te plak wier, konden zij net voorkomen dat de trekker verlengd.
7: Dank u wel, Jacob, voor het Frieske Nijs. Dadelijk hier het Waarbericht, maar Jan Jonkman.
9: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Kom
5: op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genoegte van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
12: Onderwijs.
13: Maar Jan Durk de Haan.
7: Het is nu 3 minuten naar Jelpe Vieven. Het Seal Response Team van het zeehondencentrum in Lauwerzeeg is deze week op nij in actie gaan bij Skielge. 2 zeehonden die zitten daar in een nettenfeest. Die beide bisten konden op het plak zelf bevrijd worden en weer voortzwemmen. Maar de Arune Size Weekend kreeg het zeehondencentrum al volle meer meldingen binnen. Van zeehonden die in nettenfeest zitten. Wat is er aan de hand? Wat is er rond het wan? En we zullen dadelijk zien op Vlieland, want daar is het festival Into the Great Wide Open los. Zo'n juist kennen Size Tools een festival gongens der teruchten. Maar ja, daar zit ik buien om te komen. En daar sprutsen Jan Jongman, goeiemiddag.
14: Jan Durk, ik een hele goeie medium.
7: Nou, die buien zitten er om te komen. Wat is die inschatting eigenlijk op dit moment? Hoe bot wordt dat hier in Friesland?
14: Nou, ik kreeg het even van een middie van de buien. Nu werd het nog wel onhoffelijk, want de zinnen er weer erbij. En het weer nog droeg. En de temperatuur die lijn rondom in de provincie, ja, om de 22, 23 graden heen. Dat de oude waarnemers uit tegen me riepen, Laaksem, De Point, Dan Boot, Jereveen, Bakkeveen en Kwijm. En die is brecht ermee komen. Maar ja, dan even nou actueel. Er ligt nu een gebied maar Rijn en Tongerbuien, die ligt nu ten zuiden van huis. En dat komt nou de komende uren naar de provincie. Heen zetten. Ja, en dan hebben we dat te krijgen met buien, klaptongen erin. En hoe actief wat ze worden, het liek het er op het stuit op dat er een gebied met wat actievere buien over het westelijke pad van de provincie gaat en hoe het eerstelijke pad van de provincie. Nou ja, en in die buien, daar kunnen we eens even wat hagel in zetten, kunnen we even beplakken wat een aantal millimeters komen. Maar het binnen buien, dat hebben we vannacht ik merken, op de ene plak valt 25 millimeter en op de andere plak in de provincie valt haast niks. Dus ja, daar moeten we dan een commodore, maar houd er wel rekening mee dat het wel even vol ruinen kan. De wegen komen de oren. En daar kan ik wel eens even een klaptong erin zetten. Maar zat het nou liggen, is het van oude oren zo'n 8, wordt het vanuit het westen waar wordt het weer droeg. En dan hebben we jong ik weer een droegere rieten voor het boek. Nou, dat zou prachtig zijn voor de evenementen die er al in de plak vinden. Ik denk gewoon de gondelvaart. Ja, die is nou al begonnen, maar die hebben jong uit de gondels varen. En denk ik dat het wel redelijk droeg hebben. Ik vat hier op een luchtspul in Jorvert en zo kan ik nou wel een aantal dingen opnemen dat het jong wel redelijk droeg lijkt te blowen. Lezen de temperatuur nu nog om 23 graden heen, de jong in die buien, lezen ze nou al nog maar krek om een 16 zandje graden heen. Dan zit ik even in een krachtige wind en die neemt jong even zo af. En dan komen we, vannacht komt er alweer een nieuwe steuring via het noordwesten binnen. Het is wel het tweede pad van de nacht wijzen en dan kloeken de buien vanuit het noordwesten waar door de provincie heen. Zit ken ik een klaptong erin zitten en dan helpt die wien in die steuring weer even om. Die kan even krachtig worden. Maar uitzet is in 60 kilometer in door. Dat is een zon en in het kust en in het watergebied uitzet is in kracht 8. Letter in de maand die neemt de wien weer wat ouder.
7: En als we dan verder zeggen, neemt die echte zwierenbuien komst dan aan? Wordt het, let me zeggen, een gewoon trosnee bui of zit er hield die toch wel weer pit in?
14: Nou, morgen hebben we eerst nog een tal buien. Ja, morgen, vooral in de maandtijd. Dan denk ik dat dat noordersjochend zingen. Dan binnen de meeste buien de provincie wel weer uit. Dan hebben we even wat invloed van wat een heger drukgebiedje dat even langskomt. Ja, en die onderdrukt die buien giet wat. En dan hebben we misschien, nou, ik dan wel even een glimpje zinnen. Maar later in de morgen en in de midden neemt de bewolking al daar. Dan komt de volgende steuring al uw kant er weer op. En ja, en dan bloedt het in de midden, hebben we alweer een tal buien. En in de jong en in de nacht hebben die buien geen enkel woon terug. De temperaturen, die liggen morgen nog even kreks een beetje voor die, nou, 21-22 graden, dat is rond de midden. Maar letter in het midden dat die buien veroorlopen, dan zitten we weer in een zandje 18 graden. Maar je hebt nu een krachtige zuidwestenwind, maar uitzitten zien zoals dat zon. In de nacht neemt de wind wel wat aan, maar de buien die bloeien.
7: Ja, en als we dan naar snijden, ik dan weer buien, maar ik weer mijn tonger en zo?
14: Nou, snij net, want we hebben snij en eerst in de maand. Dit hebben we nog wat enkele buien, zat het nou liek het. Helemaal en matige, dat krachtige zuidwestenwind. Maar in de middag dan komt er steeds meer ronde van de zin. En dan neemt de buien, kom als ik nou oud, dat het zwart. Nou, we kennen haast dat we een droog wagenrommel in de middag voor Oorjaan kennen. En dan hebben we temperaturen om de 20 tot 21 graden. Maar meen je, dan komt er weer een hele hoge steuring op. Dan kan het wel zo'n roezige dui worden, maar een krachtige, dat hele zuidwestenwind. Uitzit de zon, 8 in het kust en in het waardgebied. Hebben een afwisseling van wolken, zinnen, een aantal buien, pittige buien en zelfs met tonger. En ja, dan is de temperatuur niet altijd om de 20 graden heen. In de jong bekomt het al even wat. En dat zullen we dan tegen. Dan hebben we in de maand nog een enkele bui. En dan in de middag en in de jong dan wordt het droog. En dan hebben we temperaturen van 18 tot 20 graden. Want er zit in de middag nog steeds een matige tot krachtige westenwind. Nou ja, sageervetsend. Maar dit waar is het meteen echt puzzeling voor de evenementencommissies.
7: Dank u wel, Jan. Heel goed weekend.
14: Jemik.

0: Muziek uit Friesland hier bij Omroep Friesland op de radio. In Onderwijs, dit weer de kast en op een fiets.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het Seal Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg is deze week op Nij in actie kwam bij Skielge. Twee zeehonden zitten in het net vast. De beide bisten konden op het plak zelfs bevrijd worden. Die konden dus ik weer gewoon voortzwemmen. Maar de afgelopen 6 weken kregen het Zeehondencentrum al 10 meldingen binnen van zeehonden die in het net vast zitten. Dus is de grote vraag, wat is daar onder hand? Ik praat erover met Emmy Venema van het Seal Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Zij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: In totaal dus al 10 zeehonden die afgelopen 6 weken in netten verstrikt zijn geraakt. Heeft u daar een verklaring voor hoe dat kan?
3: Nou, ik denk dat ik het even beter moet uitleggen. Is dat het we zijn op de Engelse Hoek geweest. Dat is een zandbank tussen Terschelling en Vlieland. En daar hebben we 10 meldingen gehad van verstrikte zeehonden. Ik denk dat er in heel Nederland, ook op andere zandbanken, in totaal nog veel meer zeehonden zijn die verstrikt zijn. En ja, hoe komt dat? Het is niet in één keer veel meer. We hebben eigenlijk altijd meldingen van veel zeehonden die verstrikt raken in netten. Maar ook in frisbees van die flying rings of andere plastic materialen. Het is alleen dat wij er nu veel actiever mee bezig zijn om ze op te sporen in het wild. En ze daar proberen te plekken te bevrijden. En wij hebben veel mensen die ook met ons meekijken. En misschien omdat er meer naar gekeken wordt, zien we er ook meer.
0: Ja, want hoe spoor je dat actief op? Ik bedoel, de zeehond kan zelf niet bellen. Dus hoe doe je dat?
3: Ja, wij hebben overal ogen op het wat. Mensen die met boten varen. Er zijn natuurlijk heel veel plezierjachten die er zijn. Daar zijn we een beetje afhankelijk van de meldingen op zandbanken. En daarnaast spoelen er ook zeehonden verstrikt aan op langs de kust, waar we meldingen van krijgen.
0: Ja, want tegelijkertijd is jullie advies altijd: blijf alsjeblieft een beetje bij die dieren uit de buurt.
3: Maar absoluut.
0: Dan zie je ook minder snel dat ze verstrikt zijn misschien.
3: Ja, maar de dieren waarvan wij willen dat ze uit de buurt blijven, dat zijn de zeehonden die uit liggen te rusten op het strand. En op het moment dat er een zandplaat is waar veel zeehonden liggen, ja, er zijn heel veel zeehondentochten die daar langs gaan. Er zijn er veel die genoeg afstand bewaren, die op gepaste wijze kunnen genieten van de zeehond. Er zijn er ook helaas een aantal bij die zich niet aan de afspraken houden en te dichtbij komen, waardoor de groep verstoord wordt. En ja, dat is eigenlijk iets wat we liever niet zien.
0: U zegt het al, van we zijn er beter op gaan letten dat dit gebeurt. Dus nu krijg je ook meer meldingen. Toch nog even, zou het ook kunnen dat er bijvoorbeeld meer afval van vissers in zee ligt, waardoor het meer voorkomt, of hoeft dat niet per se?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is nog niet onderzocht, maar die kans lijkt mij zeer aannemelijk. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de populatie van de grijze zeehond groeit, waardoor daardoor misschien ook meer grijze zeehonden verstrikt raken. Dus er kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen.
0: Ja, u zei het al, van je kunt het niet helemaal goed tellen, maar waar staat de teller dan nu op in vergelijking met vorige jaren?
3: Vorig jaar zaten we net even boven de 40 en we zitten nu al op 57.
0: Dus
3: en als dit de tempo doorzet, dan gaan wij het grote aantal van 78 verstrikte dieren in 2024 voorbij. Maar dat is afwachten.
0: Ja, en die twee van deze week hebben dus geluk gehad dat ze gezien werden en dan zonder problemen verder kunnen zwemmen.
3: Ja, nou, zonder problemen kan ik niet zeggen. De netten waren erg diep in de nek ingesneden. Alleen op dit moment is het beter om ze in de natuur weer meteen vrij te laten als het geen schadelijke organen heeft geraakt bijvoorbeeld. He, dat het niet iets blijvends kapot heeft gemaakt. Dus ze hebben er zeker last van. Alleen de kans dat ze nu zullen overleven is vele malen groter.
0: Emmy Venema is van het Seal Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Hartelijk dank voor uw medewerking. Is het 30 minuten voor 5. En dadelijk in het programma hebben we het over Into the Great Wide Open. Het is weer uiteindzetten. 6.000 mensen worden daar verwachten. Nou, we hebben het krijgt al van Jan Jonkman. Daar zit ik wel buien om te komen. Hoe wordt er naar Sean uit en hoe wordt er Sean naar de rest van het programma? Dadelijk skeek jullie weer My Vlieloon om te horen hoe dat zit. Maar nu is het Madonna hier in onderwijs. Isla Bonita.

0: Is dat mami is? Ze is ik voort dadelijk weer een van die Simmerse sferen, mijn Madonna. Ja toch, die een dag La Bonita.
1: Van fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Op Vlieland is het festival Into the Great Wide Open los. Zond juster kennen de 6000 festivalgongers daar terug. Nou, juster wie een hele warme dag. Er wie jongens al kans op buien, joert binder weer buien. Koor de giel wat dan ik wil zijn. Hoe gaat het er eigenlijk alweer op Vlieland? Ik praat roem met Stijn Gruis en hij doet de PR van dit evenement. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe zijn jullie de eerste buien daardoor gekomen gisteravond? Is er een druppel gevallen op Vlieland?
2: Er zijn wel druppels gevallen, maar het viel eigenlijk allemaal reuze mee. Het was vooral op het moment dat het begon, was het echt, zoals nu eigenlijk ook, gewoon echt strak blauwe lucht en lekker zonnetje. En tegen het einde begon het een beetje te regenen, maar... Er waren ook al wat voorspellingen van echt flinke buien en die zijn echt pas laat gevallen. Dus eigenlijk heeft het festival er vrij weinig last van ondervonden, wat wel echt heel fijn is.
0: Ja, geen centje pijn, zo zou je het eigenlijk kunnen samenvatten.
2: Precies, ja. Zo kan het ook.
0: Ja. Ja. En wat verwachten jullie zo meteen nog? Kijken jullie een beetje met angst en beven naar de buienradar of valt het wel een beetje mee?
2: Nee, dat valt wel mee. Volgens mij, we hebben net nog even gekeken en er staat er niks heel spannends voor vandaag meer op het programma qua weer. Er vallen wat buitjes, maar volgens mij niks wat we niet aankunnen. En we hebben de hele tijd contact met weerexperts. Dus we zijn ook wel voorbereid voor als het wel nog een keertje losbarst. Maar voor nu is het allemaal echt, is het allemaal eigenlijk heel erg meegevallen. En dat is heel fijn.
0: Jullie wisten al een paar dagen dat het in ieder geval geen droge editie zou worden. Je zegt, nee. We hebben ons voorbereid. Hoe hebben jullie je voorbereid?
2: Ja, er zijn gewoon verschillende scenario's vooraf bedacht. Dat is in overleg gegaan door de directie en mensen van productie en dus weer experts en zo. En er zijn gewoon verschillende scenario's die afgestemd zijn op hoe heftig het zou zijn. Daar hebben we dus voor iedere vorm van regen of onweer hebben we iets uitgedacht dat we dan meteen kunnen uitrollen en communiceren. Zodat er niks geks gebeurt, zeg maar.
0: Ja, en zijn er schuilplekken geregeld dan?
2: Er zijn wel schuilplekken geregeld. Maar zo erg lijkt het ook niet te worden. Dus waarschijnlijk zijn die ook niet nodig. En zijn we gewoon, komt het goed als mensen bijvoorbeeld naar hun tent gaan als het heel, heel hard losbarst? Of naar overdekte plekken? Daar rekenen we eigenlijk niet op.
0: Ja, straks kom ik nog even terug op het weer, maar nu stap ik even met zeuren daarover. Wat komt er zo meteen? Komen er nog leuke dingen?
2: Ja, vanavond hebben we IJsland. Dat is wel een hele coole act. Dat is een rap duo. Dat bestaat uit Abel en Sepp. En die hebben een hele maatschappij kritische, maar ook wel hele spitsvondige, best wel confronterende teksten, maar ook hele opzwepende, catchy. Dat heeft volgens mij op andere plekken al voor uitzinnige festivalrijders gezorgd. Het zal hier ook zomaar eens kunnen gebeuren. Dat is wel een tip voor de bezoekers.
0: En Kane staat niet bij jullie op het programma, neem ik aan.
2: Wie?
0: Kane.
2: Wie? Nee, Kane niet.
0: Nee, staat niet op het programma.
2: Programma teruggezien, nee.
0: Heb ik een leuke verrassing voor je. Want wij hebben Kane wel op de radio. En ze zingen ook nog Rain Down On Me. Dat is dan weer sterk voor jullie.
2: Nou, laat die maar uitblijven.
0: Ja, dan draai ik wel op de radio. Hey, dankjewel. Veel plezier.
2: Doei.
0: Stijn Gruisen, doet de marketing en de PR derde. En dit is dus On het NOS Journaal, Kane.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan was het nu 2 minuten 05. En een aanvaring maken alweerlijn een abrupt eind aan de Friesenbrücke. Dat wie de treinverbinding tussen Ljouwt, Grains en het Duitse Leer. En toen kon je al in het verhaal maar de bus naar Duitsland. Nou, er is heel lang werk aan een oplossing. En die liep het er nou te wijzen. Op 5 oktober riede de trein weer. Uw politiek verslaghouwer Onno Valkena weet alles van die verbinding. Hij vertelt dit er dadelijk meer over. Maar eerst Billy Joel en My Life.
5: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Onderwijs. Marjan Durk de Haan.

0: Mooi, hè?
1: Nice.
2: Het heeft impact.
3: Het waar.
4: Wat wil je nou nog meer?
5: Alles wat er spiedt.
6: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
7: Bij Omroep Friesland.
6: En ik zou ervoor toch goed op letten.

0: De muzikale inbreng van de twaalf uur van onderwijs. Kom van Billy Joel, My Life.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 8:04 van Goeiemiddag en welkom bij de twaalf uur van onderwijs van deze vrijdag 28 augustus 2026. Het is de dag dat je in de supermarkt en bij de groenteboer kwalijk wat vernemen van de minne risping van groente en fruit. Deze glun hieter simmer. En ja, hoe kent dat dan?
3: Het komt wel goed. Er zijn een hele hoop rost. Er zijn een hele hoop locaties in Nederland waar ze de kisten waaien. Dan had Europa nog, dan had de wereld nog. Ja, er is altijd een oplossing.
0: Het is ik de dag dat we jaren dat het smoordrok is bij het Seal Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Vorig jaar hadden ze 40 zeehonden geholpen die het verstrikt zitten in netten. Maar nu is dat aantal al heger.
4: We zitten nu al op 57. Als dit de tempo doorzet, dan gaan wij het, ja, het grote aantal van 78 verstrikte dieren in 2024 voorbij.
0: Het is ik de dag dat er bij Koor de Giel-Ajoen is van zwieren buien met tongen erin. En daarom hadden ze onder andere bij Into the Great Wide Open, dat is het grote festival op Vreeland, schoolplak aan regelen.
5: Zo erg lijkt het ook niet te worden, dus waarschijnlijk zijn die ook niet nodig. En komt het goed als mensen bijvoorbeeld naar hun tent gaan als het heel hard losbarst, of naar overdekte plekken.
0: Maar die eerste dat ze binnen Taret en Maartje haar net drok, ze zuggen lekker uit naar het optreden van de band IJsland. Nou, op deze dag hebben we er nog ontzaaizoeren, maar muziek, nijs en heftegrond, dadelijk onder oren. Vastgoed Nederland roept kepers en verkevers op om klachten om makelaars net alleen te melden bij de vereniging Eigen Huis, maar ik streek rug bij haar. En na al vier riet er van 5 oktober al weer een trein tussen Grains en de Duitse Leer. Ik van Friese reizigers van groot belang. De nieuwe Friesenbrücke oer de Eems maakt er een eind onder een lange onderbreking van een spoorverbinding met Noord-Duitsland. Ze hebben het dus dadelijk weer hebben. Maar nu is het voor het waanbericht met Jan Jonkman. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jan Durk. Nou, je familie weet nog wel noffelijk waar. De zinnen eruit een trop bij en we hier naar temperaturen van zo'n 22 graden. Op het stuit luidt er nou een gebied met rein en tongen. Dat luidt ten zuiden van u en dat loopt de komende oren oor. En dan wordt het jong, wordt het weer droog. Dan hebben we weer enkele opklaringen. Later in de nacht volgen er weer een aantal buien en dat bloedt morgen niet extra. Dan is er even een droogere rit en morgen middag en morgen te jong hebben we weer een tal buien. Het wordt mogelijk naar zo'n 22 graden en morgen middag in de buien is zo'n tot 18 graden. En er zit een krachtige tot hele zuidwestenwind. Maar u zit er zoiets dat zomer. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Vastgoed Nederland roept kepers en verkevers op om klachten om makelaars strijkrucht te melden bij haar. Er zijn al honderden klachten, maar ja, die hebben daar in Oaien bij de vereniging Eigen Huis. En die binnen voor de brancheorganisatie daar eigenlijk onzichtbaar en ontraceerbaar. Toch nou direct bij het loket te melden, kan de brancheorganisatie vol actie ondernemen, openbaren, uitspraken doen en correcties aandwingen, is het betoog van Vastgoed Nederland. De wetvierder is Tristram Bons. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, u kent de klachten, hè, die bij Vereniging Eigen Huis binnenkomen. Wat wordt er dan zoal gemeld? Biedingen die nog na de deadline binnenkomen en toch worden meegenomen. Onduidelijke taxaties. Druk uitoefenen door makelaars om nog een iets hoger bod uit te brengen. Ja, dat zijn allemaal dingen die wel kwalijk zijn. Krijgen jullie dat eigenlijk zelf helemaal niet mee?
7: Nou, wij krijgen daar ook wel klachten van binnen natuurlijk. Maar dat is wel op een veel kleinere schaal. Vereniging Eigen Huis roept natuurlijk de eigen leden ook vooral op om dit soort dingen te melden. En een melding is natuurlijk ook een stuk lichter dan een klacht. Bij ons ging het bijvoorbeeld om het laatste kwartaal om 70 klachten in totaal. Wat natuurlijk een fractie is van de hoeveelheid transacties aan woningen die per kwartaal worden gedaan. Maar dat zijn er wat ons betreft 70 te veel, nog steeds.
0: Ja, maar goed, u spreekt al van je hebt of meldingen of klachten. Misschien heb je soms ook te weinig bewijs om er echt een klacht van te maken?
7: Dat klopt, maar dan nog steeds nemen wij die klacht serieus. Als met name toedracht kan worden gezegd wat er gebeurd is, dan nemen wij dat altijd serieus en behandelen we dat. En dat kan zomaar tot een tuchtklacht komen die ook echt door de rechter wordt behandeld. Het ding is natuurlijk wel dat het Vereniging Eigen Huis roept de mensen op om het allemaal daar te melden. Ik vind dat een goed initiatief van hun, omdat we elk jaar goed zicht krijgen op wat er allemaal voor misstanden gebeuren. Maar we kunnen ze niet behandelen, want het is anoniem en niet traceerbaar voor ons.
0: Ja, Vastgoed Nederland, ja, dat klinkt toch als een club van makelaars eigenlijk. Misschien dat de vrees extra maakt dat je denkt, nou, ik heb wel klachten, maar ik durf het daar niet te melden.
7: Precies, en daarom hebben we dat ook echt extern beheerd bij de geschillencommissie. Die hebben dat klachtenloket voor ons. En niet alleen voor ons, ook voor MVM en Vastgoedcert en SCVM. Dat zijn andere partijen in de markt. En dat is één gedeeld klachtenloket voor de branche, zodat uiteindelijk alleen de zware klachten, de tuchtrechtklachten, bij ons komen. En zodat je niet bij elke melding denkt van ja, maar ja, komt dat dan bij Vastgoed Nederland terecht? Nee, dat wordt echt onafhankelijk behandeld, maar is door ons bekostigd en georganiseerd.
0: De meeste transacties van huizen, zo is het nou eenmaal, vinden plaats in de Randstad. Zie je dat eigenlijk ook aan de spreiding die jullie zien van het aantal klachten dat wel bij jullie binnenkomt? Is Friesland daar überhaupt in vertegenwoordigd?
7: Helaas is ook Friesland vertegenwoordigd in de klachten, ja. Maar het is wel ongeveer evenredig verdeeld in de spreiding. Dus daar waar de bevolkingsdichtheid lager is, zijn er ook minder klachten. En waar de bevolkingsdichtheid lager is, zijn er ook minder makelaars om klachten over in te dienen natuurlijk. Ja. Dus nee hoor, dat zie je wel terug. Desalniettemin kan het ook soms zijn dat ergens één bedrijf of één professional voor een grote hoeveelheid aan klachten zorgt. En het zijn juist die situaties die we graag in beeld hebben, zodat we met zo iemand in gesprek kunnen om dat te voorkomen.
0: Ja, het is eigenlijk één rotte appel die dan heel veel problemen veroorzaakt.
7: Precies, het zou maar net kunnen zijn dat in jouw gemeente er drie makelaars echt actief zijn en dat één van die drie gewoon de meeste klachten veroorzaakt. Ja, dan wil je daar mee aan de slag om dat in te perken of in ieder geval te voorkomen in het vervolg. Maar dat is natuurlijk ook een grote reden waarom wij het biedlogboek hebben ingevoerd en altijd hebben achtergestaan. Dat biedlogboek moet ervoor zorgen dat consumenten achteraf kunnen zien, is het nu verlopen zoals mij verteld is. En als dat een klacht genereert, dat is wat ons betreft prima. Want dan hebben we ook gewoon op papier staan wat er nu precies mis is gegaan.
0: Maar toch, stel dat er nog een bieding wordt toegelaten na de deadline. Ja, dan voel je als koper toch bekocht. Hè? Dan denk je van ja, ik was net op tijd en dan is er nog iemand anders die daar dan toch weer overheen gaat. Ja, die krijgt dan toch de woning. En ja, waarom zou je dan nog klagen? Dan gebeurt er toch niks meer, of wel?
7: Ja, soms kan ik me dat best wel voorstellen. Dat je denkt, ja, ik ben druk bezig met een huis te zoeken. Ik ga niet elke keer dat het wat mij betreft niet goed gaat een klacht indienen. Daarom hebben we het biedlogboek, dat je in ieder geval kan achterhalen wat er gebeurd is. Ja, het is natuurlijk aan mensen om zelf te besluiten wanneer ze iets zwaar genoeg vinden om daar een klacht over in te dienen. Tegelijkertijd hebben we ook inmiddels al een norm, een NEN-norm met elkaar afgesproken met de overheid, Vereniging Eigen Huis. En daar proberen we natuurlijk wettelijk werk van te maken. Dat gebeurt ook al in de Tweede Kamer met het ministerie. Zodat hopelijk in de toekomst wat ons betreft dit echt vermindert. Deze hoeveelheid meldingen, maar ook klachten bij ons.
0: Tristan Bons van Vastgoed Nederland. Hartelijk dank.

0: Tellen Lefty, ze zong oer Basten.
1: Onderwijs.
0: Voor het eerst in alweer tijd riet er van 4 oktober al weer een passagierstrein tussen Grijns en het Duitse Leer. De treinverbinding die leidde rond december 2015 uit, nadat een slimme omvaring maar vrachtskip de Friesenbrücke hoe de Eems finaal rampooi veer. Arriva die liet in die tijd bussen rijden tussen Grijns en Leer. Grijnsloon en Oost-Friesland in Duitsland binnen blij dat de trein weer veromkomt. Maar daardoor kan Grijns in de toekomst mogelijk ook een directe spoorverbinding met Bremen krijgen. En dat is verzeldzaak handig voor Friese reizigers die naar Noord-Duitsland of Hamburg willen. Hier in de studio is politiek verslaggever Onno Valkena. En maken jij een documentaire over de plan voor een vlugge noordelijke spoorverbinding van Nederland naar Duitsland. Ja, Onno, had je zeggen naar die spoorverbinding, hoe vlugge werd die spoorverbinding eigenlijk?
2: Nou, de Duitsers die beschouwen de spoorlijnen naar Grijns als naverkeer. Als een regionale spoortrein, maar een soort haltes. De spoorlijnen naar Leer die krijgt zelfs 2 nieuwe haltes. Want die stopt in oktober ik in het dorp Boende, vlak achter Nijenskongens. En ik nog een keer in Ierhoven en dat leidt tussen Wener en Leer. Daar komt nog een keer bij dat de trein van Grijns net altijd direct naar Leer riet. In Gwonke vallen, want de reizigers ik nog oerstappen in Wienskoort, in Winschoten. Mijn oren worden van reizigers, is het goed nice dat je bij mij de trein naar Leer kennen. Maar uit Ljouwertwaai moet je in een soort gevallen 2 keer oerstappen.
0: Ja, en waar leidt dat dan om? Want er is ik nog een probleem bij Huddegriep, begrijp ik?
2: Ja, ik moet zissen dat ik daar de details net van weet. Ik ga wel eens mijn dochter in Huddegriep ophellen, omdat die net verder komen koeren. En er stien daar 100 mensen in de Rijn. Dus het is wel geregeld mis bij Huddegriep. Ik ga me vertellen, Litten. En dat probleem speelt het op meer plakken in Friesland en in Grijnsland. Dat dan de waaiem zwak is. En dat de sporen te maken zien aan mijn verzakking van de rails. En ja, dat is een uitdaging van Arriva. Dat is trouwens ik een uitdaging van de NS.
0: Ja, en ja, die omvaring met die Friesenbrücke, daar zei het al, 2015, december 2015. Dan ben we nou haast al weer verder. Waarom heeft het zo lang door?
2: Nou, er had in Duitsland een heel soort discussie geweest over die Nijbregen. En dat komt vooral omdat ze 10 kilometer verderop, in Papenburg, daar is een hele grote skipswerf, de Meijerwerft. Die werf bouwt hele grote cruiskippen. En die werf voert juist heel dal die Nijbregen aan. Nou, die Nijbregen die er nou leidt, is maar meer dan 300 meter de alderbreedste draaibregen van Europa. Wij trog de Eems bevarbe bloed van die grote cruiskippen die in Papenburg gebouwd werden. Nou, die brede draaibregen is wel een dure oplossing, want de kosten binnen erin van het IT oproen van 66 miljoen rond meer dan 210 miljoen euro.
0: Ja, en had je dan verder zeggen, want er ben altijd wel plan om, want hij riet nou naar Leer, maar om dat verder trot te loeken naar Bremen, wat is daar nou de status?
2: Nou, voor de reis naar Bremen moet je nou nog oerstappen in Leer. Maar Deutsche Bahn wil in de toekomst ik een streekruchte trein van Grijns naar Bremen mogelijk maatje. In 2 uren en 15 minuten. Nou, dat is net samen kleer. Daarvoor moet ik nog stikken spoor onder de Nederlandse en ik onder de Duitse kant verdubbelen worden. De Friesenbrücke, voor alle duidelijkheid, is en bloed enkel spoor. Daar kennen net 2 treinen tagelijk oerhinnen.
0: Oké, dus hij hem helemaal nijbouwt, maar toch weer smel houden.
2: Ja.
0: Misschien wel vanwege die kosten.
2: Nou ja, het is natuurlijk een bijzondere oplossing. Je zoon zegt van er is in ieder geval lien, is daar ik een nieuwe autobaan online. En die had doe een aquaduct kregen. Als ze dat doen, tegelijkertijd ik van de trein die hier, dan hier van alle gedonder ouwest. Een aquaduct is natuurlijk een dure oplossing. Maar ja, dan hel je skipveert en treinverkeer hel je Utenwaar.
0: Ja.
2: Nou, daar is dus net verkeerzen. Want ja, volgens mij, hier deze lijn. In Duitse eigen net dezelfde prioriteit als in Nederlands kregen.
0: Nou, dan nog eventjes naar de Lelylijn. Hij is een beetje deer en begroeven, maar ja, er wordt nog officieel wel heel veel praten. Die Lelylijn

0: De heroverweging van het kabinet en minister Karremans over alle projecten die het uitviert worden moeten op het gebied van infrastructuur. Het kabinet komt maaienwaars aan 80 miljard te kwad. Als het gaat om investeringsdiets dienen we de moeten in bregen, sluizen, autodieken en spoor. Nou, als er dan nog ruimte is voor een ambitieus nijproject als de Lelylijn in deze tijd, dat is de vraag. Maar de noordelijke provincies streep je daar officieel nog heel niet naar. Nou, dat leidt oors maar de Woenderlijn, de directe spoorlijnen van Grens naar Bremen. Dat project is oudpraat met de Duitsers. En met de opening van de Friesenbrücke is het grootste kniepenpunt oplost. Nou ja, en daar mag je op 4 oktober best in opnemen. Het mag dan meer een boemeltje wijzen als een Trans-Europa-express. Maar de trein naar Duitsland komt weer om. En dat is op mezelf goed nieuws.
1: Ja, wie had er een fresco maken, he? Die Trans-Europa-express. Ik nog een bekende pophit. Nou, die draaiden nou net. Dank u wel, Onno, voor die bijdrage. Oer de Friesenbrücke, 4 oktober. Dan kist hij dus oer in een mooie trein. Dadelijk het belangrijkste nieuws van deze dag. Maar Jacob Stelwagen, hij zet het voor die op een rijtje. Maar nu geven we dus net naar de Trans-Europa-express. Maar naar David Christie. And saddle up.

0: drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt.

0: Spreekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Het is nou Jeldershuizen, het Friese Nijs van deze dag, maar Jacob Stelwaar, goeiemiddag.
8: Feyenoord had enkele tiental mensen in beeld die in opmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van de sierde ongeregeldheden bij de wedstrijd in Cambuur de Leeuwen van Arjen Snijm. Voor de bewuste personen geldt dat ze hun uitkaart zal worden ingenomen, ze een lokaal stadionverbod krijgen en bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod, meldt de club uit Rotterdam. Supporters van FC Twente intussen binnen van doel om snijden te demonstreren in Leeuwarden tegen het uitsupportersverbod. De gemeente Leeuwarden zei het op de hitte te wijzen van de beruchten, maar er is officieel nog geen demonstratie ommelden. De opbrengst van groente en fruit had deze simmer bottenlijen van de hitte simmer. Maar klanten van de groenteboer en de supermarkt zullen daar kwalijk wat van vernemen. Dat is de verwachting van Paul Kingma, directeur inkeer bij Guthondel Smeding in Sint-Anne. Een soort gewaarschuwd naar de last houden van de hitteperiode op het land, maar ook in de kosten, zei Kingma.
9: Uiteindelijk gaan we zien dat we gewoon een hele warme en ik droege simmer gewoon gaan. En dat betekent eigenlijk dat de boer. Ja, bijna het hele assortiment, dat is de gevolgen daar wel van merkt. En ja, voor die ene product wat meer dan voor het andere, maar eigenlijk wordt alles wel wat rek.
8: Er is op dit stuit een soort oerlijst van rotten in Friesland, met name in het noorden en het westen van de provincie. Toch de droogte is er net volle fretten te vinden voor de bissen. Die komen daarom manmachtig naar pleetsen, want hij leidt vaak een feestmeel om bijgelijks noord op slijm. Rottenbestrijder Albert Horstra had het er druk mee.
10: De laatste 4-3 dagen heb ik toch al maken zo'n 500 ratten zitten. Even een vergelijking met in de voorgaande jaren. 1000 ratten op jaarbasis. Nou, dan zit ongeveer per maand een 60 cent 80 in de maand. Dus nou 500, dat is wel een heel soort.
8: De guttersteuring bij de zakelijke klanten van Ziggo is nog net voorbij. De internetprovider had eerder aangegeven dat het probleem voor het weekend oplost werd. Om het op te lossen, moet er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Schoolmeerschip Adenium moest er toch improviseren. Olven van Hardenskwant ziet een waanzin nog zonder internet. Vincie Hoekstra is squaldirecteur van een ontelskwam binnen Adenium.
11: Met name de duur, die heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij ja, lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen.
8: Het boetensimseizoen rint op eind, maar is nog net oeral voorbij. Wombaden binnen het dicht, maar oorden houden de dwarren nog een paar weken niepen. Met het mooie waar van Simmers zocht een soortmeesking de verkwolling op. De Lauwkamp in Nijbeet had na eigen seizoen tussen de 1000 en 1500 bezoekers meer gehad als verliezen hier. Ook bij het boetensimbad in de Riep zocht voorzitter Jeltje Visser waarom op een slaggesimseizoen.
12: Er is een protte bezoekers gaan. Hey, ik wil dagen meiden winder of 400 of soms 100 bezoekers. Dus voor u is een hele beste simmer.
8: Ingriep bizze ont 6 september nog iepen.
7: Oh, ik dacht dat het streep is.
8: Nee, ik ken nog geen.
7: Oh, nou.
13: maar dan.
14: Of hoest hij net?
13: Jawel.
14: Oh, oké.
13: Okay. Die zit net in mijn systeem, dus net synchroniseerd.
14: Nee, vol in mijn systeem. Nee, achter hier het bol zit fjouwer van de oortse Tin Con van Nederland. Die waren in de 16e broek om wichtige gasten met wien te paaien. Maar die van de fjouwer kon die in 2018 stikken. Langs die kon in het depot. Maar Museum de Tiet had de konnen restaureren litten. Directeur Fred Boersma van het museum is blij dat de restauratie slag is.
15: Het is heel bijzonder, want die dingen zijn hard 400 jaar oud ongeveer. En die in de wie steken. En ik vond dat die weer te plak kwam, werd die eerd. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Gisbert maken het. En gelukkig is die weer compleet.
14: Onze vier, nou ben ik wel clear.
13: Echt?
14: Echt.
13: Komt niks meer?
14: Niks meer.
13: Geen piepjes meer? Nee, zuster, hij doet het niet meer. Dank u wel en een goed weekend daar wenske. Je hebt daar snoer het Waarbrugt met Jan Jonkman.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
17: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
18: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Warren. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewarden.nl.
19: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of een die tij wekker houdt.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
24: Waar kan ik van over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
21: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werk het vadij.
27: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
28: Onderwijs.
29: Maar Jan Durk de Haan.
7: Het is nu 6 minuten door jouw besuizen. Hoeveel oversterretochten hebben we al net gehoord? Maar de kano, als super, op redens, op de fiets. De Kuijer-oversterretocht, een oversterretocht op de wetterfiets. We hebben al eens een Kluun-oversterretocht gehoord. Maar toch is er nog weer een nieuwe variant. De oversterretocht, maar een blinddoek opdraven. Ja, waarom zou je dat nou willen? Zullen we het eerst naar hebben? Nu is het voor het Waarbrugt, maar Jan Jonkman, de verwachting van nu en de komende dagen.
30: Van een middag voor de buien nu weer nog wel onhoffelijk, want de zinnen er weer erbij en het weer nog droeg. En de temperatuur die lijn rond om in de provincie, ja, om de 22, 23 graden heen. Dat de oude waarnemers u tegen me riepen, Laaksem, De Point, dan wordt Jereveen, Bakkeveen en Kwijm en Isbrecht ermee komen. Maar ja, dan even nou actueel. Er lijkt nu een gebied maar Rijn en Tongerbuien die lijkt nu ten zuiden van huis. En dat komt nou de komende uren door de provincie heen zetten. Ja, en dan hebben we denk dat te krijgen. Maar nou, buien, klaptongen erin. En hoe actief had ze weer het liek erbij? Het liek erop stuit op dat er een gebied met wat actievere buien over het westelijke pad van de provincie gaat en over het eerstelijke pad van de provincie. Nou ja, en in die buien, daar kan wel eens even wat hagel in zitten. Daar kunnen we even beplakken wat een aantal millimeters komen. Maar het binnen buien, dat hebben we vannacht ik merken, op de ene plak valt 25 millimeter en op de andere plak in de provincie valt haast niks. Dus ja, daar moeten we dan een komende oren, maar houd er wel rekening mee dat het wel even, nou, even vol ruinen kan. De week komende oren. En daar kan ik wel eens even een klaptonger in zetten. Maar zat het nou liggen, is het van nou een oren zo'n 8. Wordt het vanuit het westen, waar wordt het weer droeg. En dan hebben we jong ik weer een droegere rieten voor de boeg. Nou, dat zou prachtig wijzen voor de evenementen die er al in de plak vinden. Ik denk gewoon de gondelvaart. Ja, die is nou al begonnen, maar die hebben jong uit de gondels varen. En denk ik dat we het wel redelijk droeg hebben. Ik vat die op een luchtspul in Jorvert en zo kan ik nou wel een aantal dingen opnemen dat het jong wel redelijk droog lijkt te blowen. Lezen de temperatuur nu nog om die 21 graden heen, de jong in die buien, lezen ze nu al nog maar krek om een 16 zandje graden heen. Er zit ik even een krachtige wind en die neemt jong even zo af. En dan komen we, vannacht komt er alweer een nieuwe steuring via het noordwesten binnen. Het is wel het tweede pad van de nacht wijzen. En dan kloeken de buien vanuit het noordwesten waar de provincie heen. Zit ken ik weer een klaptong erin zitten en dan helpt die wind in die steuring weer even om. Die kan even krachtig worden. Maar uitzitters in 60 kilometer in doeren, dat is een zon en in het kust en in het watergebied uitzitters in kracht 8. Letter in de maand neemt de wind weer wat ouder.
13: En als we dan verder zeggen, neemt die echte zwierenbuien komen staan? Oh, wordt het, let me zeggen, een gewoon trosnee bui of zit er hield die toch wel weer pit in?
30: Nou, morgen hebben we eerst nog een tal buien. Ja, morgen, vooral in de maandtijd. Dan denk ik dat Noord-Snjochend zingen. Dan binnen de meeste buien de provincie wel weer uit. Dan hebben we even wat invloed van wat een heger drukgebiedje dat even langskomt. Ja, en die onderdrukt die buien giet wat. En dan hebben we misschien, nou, ik dan wel even een glimpje zinnen. Maar later in de morgen in de midden neemt de bewolking al daar. Dan komt de volgende steuring al uw kant er weer op. En ja, en dan bloedt het in de midden, hebben we alweer een tal buien. En in de jong en in de nacht hebben die buien geen enkel gewoon terug. De temperaturen, die liggen morgen nog even, krijgt een beetje voor de, nou, 22 graden, dat is rond de midden. Maar later in de midden, dat die buien weer oorlopen, dan zitten we weer in een zandje 18 graden. Maar je hebt nu een krachtige zuidwestenwind, maar uitzitters in zuis dat zon. In de nacht neemt de wind wel wat af, maar de buien die bloeien.
13: Ja, en als we dan naar snij zeggen, ik dan weer buien, maar ik weer mijn tonger en zo?
30: Nou, snij net, want we hebben snij hebben eerst in de maand, dit hebben we nog wat enkele buien, zat het nou liggen. En maar een matige, dat krachtige zuidwestenwind. Maar in de midden, dan komt er steeds meer ronde voor de zin. En dan neemt de buien, komen ze, nou, au, dat het zwart, nou, we kennen haast dat we een droog wagenrondje in de midden voor oor Jan kennen. En dan hebben we temperaturen om de 20 tot 21 graden. Nou ja, sageervetsend, maar dit waar is het meteen een puzzeling voor de evenementencommissies.
0: Het slotstuk van onderwijs.
13: Het is dadelijk weer tijd voor het slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. En al heel nefst traditie, de dobben net oors en zoos. Op deze vreed kist alweer mij praten over wat we draaien, maar onderhand van de actualiteit. En het is weer een bijzonder berucht, ja, wat we selecteerd hebben. Want in Australië, daar is een draagman bevallen van een tweeling. Maar die tweeling is geen familie van elkaar. Maar stel dat die trot ringen letten. Wat wie er nou aan de hand? Ja, in het begin van die zwangerschap is die vrouw, die draagt met hem dus, die een wensje krijgt zo van een oor, die is ik nog op spontane wijze in verwachting rekken. DNA-onderzoek na de bevalling had uitgewezen dat het famke van de weenskal had bier en het jonkje van de draagt met hem. Ja, Samar Utelkoor, dat is nog een hele oegheden. Want in Australië mag dat net samen. Een rechter moest goedkaren dat die twee benen bij haar biologische ouders opgroeien zouden. Want het is strikt om verbieden om tweelingen bij een draagmem Utelkoor te hellen. Nou, de rechter die oordeelde in dit geval dat er voldoende afwijking is om de wet net strikt te volgen. Nou, heel bijzonder verhaal dus. Wat voor plaat kan Denno bijpassen? Wij zien wat in de rug in te denken als een verske. Oer twee baby's die het eigenlijk vreemdelingen binnen voor elkaar.

is van Barry Hay, dus jonger van, hoe heet het alweer? Golden Earring, dank u wel. Perfect Stranger. En deze, dat zou ik nog een keer, als je wat verder denken. Hè? Want wat had je nodig om een zwangerschap te veroorzaken? Je hebt aaien en je hebt shitjes. En dat is van Tears for Fears. Dat wien uw suggesties, maar nou gaat het erom wat stal betekent kist. Dat is lekker creatief, die gong maar gaan. En dan stuurt hij een conclusie naar Omroep Friesland. Daar de dost maar de app van Omroep Friesland. Of broek het oude vertrouwde WhatsApp-nummer. Dat is 06 20 4 9 9 9 9 9.

0: Hij is uitkrekt in première gong. Dit is de single van Wiebe van Dijk. De HA10, dat wie een hazer viskotter die in augustus 1961 voor de kust van Makkum vergongen is. En de traaien van de fjouwer op Varnen in binnenbij om het Lippenkaam. En ja, het binnenviskerijdagen, de 64ste editie. En orde weken is er voor het eerst zong daar op het programma. Maar Wiebe van Dijk dus, de nieuwe single.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: De Oversterrentocht maar een blinddoek opdraven. Morgen te morgen willen Björn van Loon en Louis van Eck daarom beginnen. Ze willen haar omdenken vragen en geld inzamelen voor onderzoek en de genezing van erfelijke eerzieken. Nou, een extra uitdaging krijg je erbij, want ik zal gewoon het Sint-Disse meisje uit Zeeland Fries praten door. En als je wel vier dat we komen, dan kan ik altijd nog omskerkelen. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat is een goedemiddag inderdaad, dat klopt. Waarom rennen je hem voor eerzieken?
3: Nou, Björn en ik hebben allebei een persoonlijke band met de oogzieke. Björn die heeft een dochter Maya, zij is blind geboren en hij rent voor haar. En ik geef les op een school voor blinde en slechtziende kinderen. En voor mij zijn de leerlingen de belangrijkste motivatie waarom ik geblind ga lopen morgen.
0: Maar door bist zelfs ik, ja, hij heeft in elk geval net een goed zicht, toch?
3: Björn heeft goed zicht en ik zie zelf 6%.
0: Maar dan toch nog een blinddoek op om het extra spannend te maken?
3: Ja, 6% is eigenlijk, tenminste voor mij is dat heel veel. Want hetgene wat ik heb, dat is mij heel dierbaar. Omdat met het beetje zicht wat ik heb, kan ik wel gewoon zelfstandig over straat. En kan ik toch wel heel veel dingen nog zelfstandig doen.
0: Maar toch, hoe betink je dit? Vertel, hoe is dit, wat voor stadium, winium doet je hem dit betachten?
3: Nou, we zijn eigenlijk een groep met wat meer mensen die allemaal een band hebben met een oogziekte. Dus een dochter of een zoon met een oogziekte. En dat is een projectgroepje geworden. En op een gegeven moment hebben we bedacht, de Elfstedentocht, dat is natuurlijk een iconische tocht. En we hebben twee renners nodig die voor oogziektes te gaan doen. En wie worden die renners? En dat zijn Björn en ik geworden.
0: En hoe doe je hem dit? Hoe maakt dat praktisch? Want als niks surft, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dus Jim, hebben we daar iets op bedacht? Wat heeft hij bedacht?
3: Ja, we hebben bedacht, we hebben een fantastisch team met allemaal buddies. Dus dat zijn gidsen, dat zijn mensen die ons aan een koordje meenemen door de route heen. En die gaan naast om te zorgen dat het veilig gaat, gaan ze ook eigenlijk zorgen dat we genoeg eten krijgen, drinken en dat we een beetje goed in ons veld blijven zitten.
0: Hij een bot traint eigenlijk op deze wie zeg, maar die blinddoeken op?
3: Nog één keer.
0: Ja, nu wordt het spannend, hè? Nu schakel ik toch over. Heb je heel erg getraind ook met de blinddoek op?
3: Ja, ik heb met elke buddy wel één keer getraind. Dus om ervoor te zorgen dat zij de vertrouwen krijgen en dat ik ook... morgen met zelfverzekerd voor de start aan de start verschijnen. Dus we hebben met iedereen hebben we minstens één keer getraind.
0: En wat voor gevoel geeft dat eigenlijk wanneer je toch blind loopt?
3: Eigenlijk vanaf de eerste stap is het een gevoel van dat je jezelf overgeeft aan de ander. Dus vertrouwen is het allerbelangrijkste. En op het moment dat je iemand die jou begeleidt vertrouwt, dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Dus dan ga je eigenlijk vooral op de geluiden focussen. Op de instructies van degene die naast je loopt. Dus het is eigenlijk heel erg je ogen geven en gewoon lopen en in die flow van het hardlopen blijven zitten.
0: Het lijkt mij eerlijk gezegd doodeng, maar jij vindt dat het meevalt?
3: Zolang je niet valt, valt het wel mee.
0: ja, maar dan is het al te laat natuurlijk.
3: Maar dat is gelukkig nog niet gebeurd hoor.
0: Oké. Dan praktisch, hoe laat beginnen jullie morgen?
3: We beginnen morgen 7 uur bij de Elfstedentocht. Dus dat is natuurlijk een prachtige locatie om ook te starten. De voorzitter van de Elfstedentocht van de vereniging die zal het startschot doen. Dus dat wordt natuurlijk extra bijzonder ook voor ons.
0: En wanneer komen jullie dan echt weer definitief aan?
3: We hopen zondag om 3 uur weer in Leeuwarden binnen te komen.
0: En lopen jullie echt continu door of zit er een slaappauze in?
3: Het is in principe non-stop. Maar ik kan niet, ik denk dat er misschien nog wel een dukje aan het eind van de rit zal zijn. Dus de laatste 5 kilometer weet ik niet of ik het zonder een klein dukje ga redden.
0: Het is allemaal bedoeld om geld in te zamelen ook en aandacht te vragen. Hoeveel geld is er al ingezameld?
3: De laatste keer dat ik op de teller heb gekeken was het bijna 35.000 euro. Dus ik hoop dat mijn informatie zo erg achterloopt dat het meer is geworden. Maar het is al voor een actie waar nog geen kilometer van gelopen is, vind ik het heel veel geld al.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes bij deze bijzondere uitdaging.
3: Bedankt.
0: Zij gingen het dus dwan. Björn van Loon en Loie van Eck komen uit Zeeland en zullen maar een blinddoek op de Alpensterrentocht dwan. Dadelijk maakt het eruit. Wat is het slotstuk van Joet? Hoe dat bijzondere verhaal, maar die draagt me hem kist nog even instjoren. Harkest no more naar Portugal, the man. Dit is Feel It Still.

0: 6 minuten voor 6 werd het My Particle, The Man en viel het stil. Dadelijk naar 6, dan is het tijd voor Willem de Vries en Noorderwien.
1: Ja, we zijn er weer bij Noorderwien. En vooral Aasjes Oliver live-opnames die we vanmiddag opnamen hebben in de Noorderwien-studio. Onder andere bij Rihanna. Ja, dat is sfeervolle muziek, mooie stem, harp erbij, piano, Peter van der Zwaag. En dan, dan komt het wel in bepaalde rustige sferen te horen. Even, dat wordt dan weer ruw verstoord door R.C. Sullivan. Ze zijn op het Keihut Festival op 19 september in de Bolwerk in Snits. Dan gaan we toe punk. Dan komen we meer wat in een rocky sfeer met Anonymia. En rapper Alexander Motor komt naar je album Hey Auto Festival Fabrioka live in Noorderwien. Aasjes tussen Seis en Zo'n Hoeren. Graag dadelijk.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dan moeten we door uit wat het slotstuk is voor deze dag. Naar onleiding dus van dat bijzondere verhaal in Australië. Een draagmem die zou daar een bensje krijgen van een echtpeer. Maar ze rek ik nog gewoon zwanger. En dus is het twee bensjes en die moesten daar weer uit elkaar hellen worden. Nou, je had er creatief onder uitdacht. Wat krijgen we binnen? Onder andere It's die zei Avicii. Hey brother, hey sister. Crosby, Stills, Nash and Young. Teach your children. Zijt Teun zou je draaien kunnen. Divorce, Tammy Wynette zou je draaien kunnen. Goeiemiddag team, Jan Dirk, zat Jan Jaap. Fallin, Julie Cruz, de instrumentale versie werd vaak boekt voor Twin Peaks. Of Goodbye Stranger van Supertramp.
2: Slotsteek van Onderwijs.
0: Patrick Hernandez, maar Born to be Alive opneemt. Noflik week aan elke nieuw zat Jelle. Love Hurts van Nazareth wordt hier neemt. Troch Aki. Een Siamese tweeling van Joep van het Hek en Hans van Gelder zoals draaien kunnen. Alberto komt maar die suggestie. Having My Baby van Paul Enka wordt je neemt. Troch Jelle. En Baby Love van de Supremes, zo stik ik nog draaien kennen. Of het is een wonder van Stef Bos, maar ik kies uiteindelijk voor Kid Creole en de Coconuts. Want Petra, die er al heel gauw bij. En ja, wat is die titel? Tapastelijk om Demoit Wiekar niet in. I'm not your daddy.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
15: Noordwien.
16: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Mooi dat je erbij bent, want zo'n hoeren ben we erbij. Maar in ieder geval, muziek uit is een provinciewijd. Ja, en het is weer zover. We gaan hele mooie live-opnames maken. En dan is het gewoon van mij genietje. Versje natuurlijk op televisie te zien. En op internet, maar eerst de radio. Al zetten we uiteindelijk gewoon een studio klaar van Ramske, die hier naartoe neuzel. Beginnen bij Alexander Moto, geweldige, ja wat is het, verhalenverteller, rapper, hiphopper, producer, keuster in ieder geval. Zijn eerste album komt uit op 21 september en op 24 september wordt het in de Beatrix hier in Leeuwarden presenteren. Ik kom daarbij de tracks van dat album nog wel even op waarom in de Noorderwiens voor de komende tijd. Dit in ieder geval zijn live optreden van de media in de Noorderwiens studio. Alexander Moto.

0: half leeg. Half vol of half leeg.
1: Dankjewel, Omroep Friesland.
2: Mannen weten niet wat rook is.

0: shook.
1: Well, it's really gotten so.
0: Dankjewel Omroep Friesland voor het schoenen. Alexander Moto Live. Special Fluvius Session. Fluvius het album.

0: iedereen zijn bedevaart. Fluvius, het album, 21 september. Alexander Moto en Solitude.
1: Ja, en de presentatie is 24 december in de Beatrix. Alexander Moto, geweldige verhalenverteller, producer, hiphopper. Ik vind een absolute keuster. Spoken word, jongen. Elke keer weer bijzonder dat er in de studio... Ja, je houdt hem helemaal. En dan gebeurt er toch weer iets bijzonders. Het verhaal van het album, ja, is dat ze de size hier met Dwanen best binnen. Mij Solitude, zien Grutte muzikale maat. En eindelijk komt het dus naar boeten. Nogmaals, de Beatrix in Leeuwarden, daar is de presentatie. En vanaf 21 september is hij online te beharkje. Nieuwsgierige gast dus, dat is ik, Rihanna. Ik pleeg haar altijd een beetje, want ja, als ooit nog eens internationaal gaat, is het heel makkelijk om Rihanna te zitten, toch? Goed. Naast het pleegje maakt ze eigenlijk gewoon hele mooie muziek. En ze weer van een beetje met een geweldige muzikant te gast. Peter van der Zwaag. Ja, dan haast wel even niet aan mij. Ja, harp, piano, geweldige zang. Luister maar eens naar haar live optreden in Noorderwien. Rihanna.

televisie te zien. En zodra het op televisie west is, zetten we het ook al online. Onder andere op youtube.com/Noorderwien. Safir is er al in net. Ja, als radioliefhebber, zeg ik maar niet een ding. Radio first. Ja, mooi toch? Goed, we beginnen mee. Heel wat oors. Het Keihut Festival is er weer. Ja, het is net voor de eerste keer dat ze dat horen in het Bolwerk in Snits. Nieuwtje september. Om een uur of jou begint het er al te jongs let bij al je fantastische heavy bands. En er zit ook een punkband tussen. En ik ben wel een punkliefhebber. R.C. Sullivan. Bijzonder verhaal trouwens vanwege die namen. De man, R.C. Sullivan, wie een parkopzichter in Amerika. En waar het zo'n keer rekken door de bliksem. Had hij al je leeft. Totdat hij les kreeg van een brutsende hart. Ja, dat leefde. Die liet hem in de steek. En toen had hij helaas zelfmoord pleegd. Dus een wrang verhaal. Maar goed, het had in ieder geval een bandname op spit voor deze Friese band. Punk. 9 september, Snits, Bolwerk, R.C. Sullivan, Bo, live in.

Mercy Sullivan, Friske Punkband. En ze staan op het Keihut Festival, 9 september, Baldrige Snits. Mij, fantastisch band overigens nog, Spander, Drovig. En zeg ik nog wel even terug in. Given hij, ja, wat is het, rock, metal, neem het maar even hier in 90. Linkin Park, die sfeer in ieder geval van Anonymia. Ik dus jongens, kom maar uit Friesland. Wij hebben hier een grenzen, nee, nevens mij. Even die mij er gewoon bijbluwen. Het is een beetje mooie gelaagde muziek, maar ik zie ze, de gitaar zit natuurlijk centraal, maar ik een rapper en er zitten mooie samples bij. Even, het was fantastisch om de man te gast te hebben, want ze hebben een mooi album uitgebracht. Catharsis, live in Orwin, Anonymia.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Personeel tekort? Zet met langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
12: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
11: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te tremmen hebben alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Destiesto, ik wist net wat mij oorkwam. Wier geskink van God, ja ik leeuwde nog sabot. En door

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort en van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend is het een tijdje droog met wat zon, maar in de middag volgt opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: In Friesland tilt het op dit tijd op van de rotten. Benam in het noorden en westen van de provincie. Ze zwaren hier voor een soort oerlijst en daarom in een drokkertieren voor bestrijders. Likus ecologisch rottenjaaier Albert Hofstra van Akmariep. Hij werkt net met gif, maar lindig met een geweer. Verslagjouwer Dennis Termstra ging los bij de rottenschitter en kreeg daar een demonstratie.
1: Maar we zien erin. Veilig je pals hier dan op. Tjen. That's it.
2: Hoe slim is het op stuit met de rotten?
1: Nou, we hebben een fikse aanname, jongen. Met juli begon het al. Ik heb nu bijvoorbeeld de laatste maanden, de laatste 34 dagen, heb ik toch al mogelijk zo'n 500 ratten zitten. Even een vergelijking met in de voorgaande jaren, 1000 ratten op ierbasis. Nou, dan zie je ongeveer per maand een 60 cent, 80 in de maand. Dus nou 500, dat is wel een heel soort.
2: En hoe komt het dat er niet volle ratten binnen?
1: Nou, wij als ecologische ratten zitten in Nederland, hier en net, maar ik denk zelf persoonlijk ik, dat het te maken heeft met de extreme droogte. En wat is juist dat? Het meeste, het grootste impact heeft het op een klaargroen, omdat die groen bonk en bonkenhut is. Bovendien, die groen, er is een heel soort moezeskeer. Als het op een klaar is, juist haar 60% van het land is daar. Nou, dat het maakt te maken dat die ratten waarschijnlijk geen slakjes, wermkes, etc. fine kennen. Dus ze gaan op ziek naar fretten. Nou ja, waar doen ze dat? Dan gaan ze naar de plaatsen daar. Want die ratten zijn zo slim als wat. Want ze kennen heel slecht zien. Maar ze kennen wel tot 300, 400 meter kunnen ze wel roeken wat fretten van hun leid.
2: Ja, dan komen jou dus in beeld inderdaad. En wat doch jou dan? Ja,
1: daar komen wij in beeld en dan maken we een afspraak, een plan van aanpak. Zien we de plakken binnen, waar de hotspots binnen zitten, waar de ratten zich bevinden. Nou, en dan wist gewoon hoe de situatie om die stal erheen leidt. Lees de jarenkolken, lees die tegen wat ken ik daar treffen, een rare aanstap of in de malput, want ik zit zich gewoon in de malput daar. Ja, hoe de situatie is daar? Nou, en dan op het moment, dan maak ik een afspraak met die boeren en zeg ik, dan en dan kom ik. En als ik voortgeen, dan meestal luidt er lees ik de ratten op een tableau. Even een mooi fotootje maken. Het zijn 20, 50 of 60 of 70 ratten. Nou, en dan stuur ik dat naar hem toe. En als er net in sliep is, dan jouwt er even een duimpje terug. Tot de andere keer. En meestal is er een vervolgafspraak wel even neder. Want als zoveel ratten is, dan zullen we wel een tweede en een derde keer plak vinden maken om die ratten te bestrijden.
2: Nou ja, en jouw gereedschap, dat zit nice, jou. Ja. Wat heb je daar?
1: Nou, we nemen dit een PCP-bux. Dat houdt in pre-charge pressure. Hè? Dat houdt erin, dat is een gereguleerde bux. Elk schot is gelijk aan de hoeveelheid joules wat eruit komt. Dus die flessen die je voorop zit, daar je 300 bar lucht in. Nou, ik ken je met deze bux ken ik ongeveer wel een 300-400 ratten zitten.
2: Dat ben zo wat.
1: Maar een precies dezelfde hoeveelheid lucht die dan achter het koegeltje omgeeft.
2: Hoe denk je dat deze trend zich ontwikkelt? Zet dit terug of hoe gaat dit in het vervolg?
1: Ja, ik waar het net eens in. Ik denk dat de droogte, die is nog lang niet voorbij. Wel de droogte, we hebben meer dan 300 mm hebben gewoon te kwad. Die groen in de bonkenhut, ondanks die buien die we hand hebben. Ik denk gewoon dat dit proces nou wel teruggeet.
2: Die telefoon van jou, die bloot de komende tijd wel goed toegeven.
1: Ik denk het wel. Ik ga je eerst niet gewoon 2-3 boeren op nooit bellen. Nou ja, dat betekent wel dat jongens wel eens dat 2 uur in jouw trein op paard binnen. Maar morgen ga je de wekker ik bij 4 uur, 6 uur.
2: Ben ik lange dagen?
1: Dan ben je lange dagen, dan moet de media eens even een knipperk achterhoor. No?
0: Een bijdrage wereld van verslaghouwer Dennis Termstra.
3: Alles wat je Oudijn is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: De opbrengst van griënten en fruit had deze simmer bottelijen van de glungenhiete simmer. Maar klanten van de griëntenboer en de supermerk, die zullen daar nog kwalijk wat van vernemen. Dat is de verwachting van Paul Kingma. Hij is directeur inkeer bij Gruthandel Smeding in Santanne. Simmerdril levert vanuit Santanne en het nieuwe distributiecentrum in Geldermalsen griënten en fruit aan grote supermerken en restaurants. Een soort gebaaks na wel eerst van de hieteperiode op het loon, maar ik in de kosten. Appels, paprika's, tomaten tomaten en komkommers binnen regelmatig van mindere kwaliteit als oors. Maar ja, in de winkel zie je dat dus net. Waarom? Hoe kan dat? Paul Kingma van Smeding is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
5: Je bent directeur inkeer bij Smeding. Wat krijg je hem daar eigenlijk mee van deze warme simmer en de gevolgen voor de rispingen?
4: Nou, daar krijgen we best wel een prutter van mij. Hè. Uiteindelijk hadden we zorgen dat we gewoon een hele warme en echt droge simmer gewoon gaan. En dat betekent eigenlijk dat door bijna het hele assortiment dat de gevolgen daar wel van merkt. En voor het ene product wat meer als wat oren, maar eigenlijk wordt alles wel wat rekken.
5: Ja, minder producten die er echt uitspringen?
4: Nou, het is in dit geval, dit hier weet wel dusdanig slim natuurlijk, maar er zijn altijd productgroepen die eruit springen. Maar was nou exus, dus de vruchtgrin, die komt uit de kassen. Hij had direct bord van de lijn, hoor. Dus komkommers, paprika's, tomaten. Ben al weer lastig verkrijgbaar, kwaliteitsproblemen en beter binnen prijs nek heen.
5: Ja, toch is jou dat we dat in de winkel eigenlijk hartst net vernemen zullen. Of misschien wel helemaal net. Hoe kan dat
4: nou,
5: dan?
4: De merkte natuurlijk wel, just dat wel in de prijs, maar het aanbod is natuurlijk best heel grut. En de grote supermarkten die werken natuurlijk ook met hele professionele taalleveranciersketens. Dus die hebben ook al afspraken uiteindelijk. En in die zin ze natuurlijk net, zitten ze meestal net op één plak. Dan hebben ze van verschillende plakken uit het land. Dus zeg maar in Noord-Holland is het klimaat, krijgt ook even wat oorlog als in het zuiden. Dus Limburg bijvoorbeeld. Dus ze zorgen er echt wel voor dat ze eigenlijk altijd wel die ketens betjenen. Het had vaak wel aan de achterkant gebeurt natuurlijk een hele prutte. Want er moeten echt wel dingen opgelost worden. En er moet strenger gecontroleerd worden. De kwaliteit. En ik had de specificaties. Een keer wat minder makkelijk helder worden. Nou, dan kun je zeggen steeds van ik doe wat lichter in het product. En wat minder kilo's of een wat lichtere sortering of een grotere sortering. Dus er zijn al je mogelijkheden natuurlijk om daar invulling aan te gaan. En dat shirtstek als je in de supermarkt komt. Het is een prachtig grote aanbod, altijd nog van krent en fruit. Dus het is er bijna altijd. Het is gewoon goed georganiseerd.
5: Ja, maar het kan wel bij dat er toch wel lietsere appeltjes bij binnen. Of hoeft dat zelfs net het geval te wezen?
4: Nou ja, dat is juist wel. Hè. Dus het liep het erop dat dit seizoen. En dat ga dat je zelf misschien echt wel eens jongen onderin. Bij in de tuin. Maar wat wel juist is dat de sortering en ding wat lietser inderdaad. Vol zoekers, hè, dus omdat een prutte zin gewoon had, dus een hoop zoekers. En maar ze zijn wat lietser, maar er zijn natuurlijk allerlei rosten om appels. Dus er ben ik importappels. Dus ja, het is maar correct in welk beeld je zeggen en waar je voor kunnen uitgaat. Maar dat is schön, dus dat het wat minder makkelijk, hè, de grote sorteringen, dat die er wat minder binnen.
5: Ja, let als voorbeeld dan dus de Eldstar nemen, een hele populaire appel. Ja. Hè? Is die dan eerst misschien wel jeder op?
4: Nou, misschien dat zoek in. Dat is altijd heel lastig te zien. Want uiteindelijk, ze werken vaak met prognoses. Hoeveel er ook in komt. Maar wat vaak zust is dat, ja, dat supermarkten en die aanvoerketens daar ook wel weer manieren op voen gaan om daarmee te spelen. Want ze hebben verschillende rosten. Ze hebben natuurlijk op verschillende plakken producten. Ze kunnen misschien maar de lietsere sortering wat makkelijker naar de ene keten. De grotere sortering wat naar de oren keten. En dan zetten ze misschien maar een oorroze of een importappel daar even. Ik even een oor zien. Dus ze zijn daar eigenlijk heel behendig in om daar oplossingen voor te zoeken.
5: Nou, wordt er al zo dat dit misschien wel het nieuwe normaal is. Wat betekent dat van Jem als gruthandel eigenlijk? Kun je daarop inspelen?
4: Wat er dus gebeurt is dat wij als gruthandel zorgen echt naar hoe kist die risico's uiteindelijk strijden. Maar dat toch de verkeerorganisaties echt, door de telers echt. En wij vroeger natuurlijk zeggen dat er een hele putte boeten teeld waar. Just echt dat er steeds meer wel binnen teeld waar. Omdat stermij echt het waar, zeg maar, wat kist sturen. En dus iedereen is op zich naar oplossingen. Dat betekent dat ze naar oren gebieden zijn. Dat ze uiteindelijk eigenlijk ervoor willen zorgen dat die keten eigenlijk altijd werken. Dus, en dat betekent ook misschien orenrossen. Dat is sterker de rossen als die in de kosten zit. Dat orenrossen is kweken om te zorgen dat die resistenter binnen zijn de warmte. Dus daar zijn ze in Europa en in Nederland wel heel goed in.
5: Ja, ik zeg nog eventjes naar mijn eigen appelbiem en ik zeg hele lietse appeltjes. Dan denk je, hoe moet dit komen? Maar toch, jouw woorden ben eigenlijk gereisd. Het komt wel goed.
4: Het komt wel goed. Er zijn een hele hoop rossen. Er zijn een hele hoop locaties in Nederland waar ze de kisten waaien. Dan had Europa nog, dan had de wereld nog. Ja, er is altijd een oplossing voor de lidskist, voor de grutten. Dat wordt enorm op stuurd. De keten is eigenlijk voor u. Die zorgen er echt heel goed voor dat die supermarkt uiteindelijk af naar binnen is. Dus je hebt er weinig van.
5: Paul Kingma, directeur inkeer bij Gruthandel Smeding in Sint-Anne. Dank je wel en een goed weekend.
4: Dank je wel.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij. Dit is de

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: En we zullen het hebben over de angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Die staat momenteel bij het 100-jarig bestaan. Het begon eerst met een bamboe-angel. Het is intussen uitgroeid aan sport met allerhande technische snufkers, zoals dieptemeters. En Voorwaarts is in India een uitgroeid aan vereniging met zo'n 5000 leden. En ik praat ook weer met de voorzitter, Jouke Jansma. Een goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Ja, 100 jaar, dat is een mooie leeftijd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Nou, dat is net uw verzinsel zelf. Dat is de verzinsel van al die mensen die lid binnen van de vereniging. En al die jaren lang de boel lithium hebben. En wij hebben ook het stokje in de hand. En wij hopen dat de rode aan een andere generatie die dat straks erop pakt.
3: Ja, het letterlijke stokje. Hij het aan oor in dit geval. Wat ik me dan afvraag is. Die angelsport. De aronde 100 jaar, dat heb je net al in mei maken, de aronde 100 jaar natuurlijk. Maar
4: nee.
3: Als het gaat om de populariteit en ik de grutte van Jim Vereniging, hoe is dat voor in een beetje West?
4: Nou, het is zo dat het natuurlijk begonnen is met mijn wedstrijdjes visje en meestal moet je graag eens visje. En dat je dan betel je moest, dan kon je het meer met mijn groepje doen. Dus daar ontstiert vaak een vereniging dan, in die tijd. Nou ja, dat groeit dan terug. En het is natuurlijk, het zit altijd wat golfbeweging in populariteit. Maar zeker de laatste jaren is die hengelsport wel heel erg populair. Wij hebben gegroeid met een paar honderd leden extra sinds corona. Maar er is ook een aantal ontwikkelingen in die sport die maken dat er volle meer jeugd ik weer interesseert raakt. En met name ik een prodefamkes en vrouwen die het beginnen te visken. En dat heeft te maken ik mij die hele ontwikkeling die strek neemt.
3: Ja, dat is natuurlijk een volzaai. Je zag bij verenigingen in het algemeen dat is best wel wat vrommer in het mensen die het haar ommeldt. Ook de vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen bij de leagues. En het is natuurlijk volzaai, je kent zelf visje. En dat maakt visje populair worden. Maar hoe krijg je dan die visjes verboen aan je vereniging?
4: Ja, iedereen heeft eigenlijk een lidmaatschap van de vereniging nodig om toegang te hebben tot het wetter. Want het wetter is natuurlijk wel heel verpacht. En binnen Friesland hebben we dan natuurlijk alle wetter van alle verenigingen. Dat hebben we bij elkaar die in S zijn. Als die Friesland lid bent van de vereniging, maar is het wel in Friesland visje. En dat maakt het wel. Maar dan moet het wel van hier van die verenigingen die te binnen moest wel lid worden.
3: En wat dat betreft, is dat wel goud voor je?
4: In principe is het zo van, ja, nou moet de mensen hier, als dat vergelijkt met Boetelom, aan een schijntje om wat we hier betalen, dat best in week in Boetelom dan als dip is. Maar het gaat erom van, ja, daar ben ik een paar belangen die behartig worden, maar we hebben wel eens bij de gemeente, er maar twee hellingen komen, ik ben visstijgers maken. Ja, daar zit toch al hier op een gegeven moment wel een kostplaats in het rond, dat mag ik regelen natuurlijk.
3: Ja. Ja. En hoe zie je nou stilstaan bij dat 100-jarig bestaan? Heb je nog festiviteiten op programma?
4: Ja, we hebben besloten om geen receptie te gaan, want het is net de verzinste van het huidige bestuur. Wij zijn van, wij willen nog zien van, weet die hengelsport nog steeds na 100 jaar? Dus nu is het zo dat wij bij Wettersportvereniging Drachten de Veenhoop de rondte bezetten met al je visactiviteiten. Er zijn een paar bootjes op het wetter, er is vliegvisje en er is van benen het nodige te doen, want wij richten ons echt op de jeugd. Daar ken ik even een tuchtje meisje, ken ik even visje, dat zijn al die dingen die er gebeuren. En het is ik een beetje de moeting met al die leden die nog daar om daar te wijzen. Want het is natuurlijk net een vereniging als een voetbalvereniging waar iedereen bij elkaar in de kantine komt.
3: Nee, vanzelfs net. Het kind toekomt visje.
4: Ja, en het is een heel speelveld waar wij u op richten. Dat is eigenlijk de hele gemeente en eigenlijk de hele provincie.
3: Nou, en dan hoop je op nog 100 jaar, op zijn minst.
4: Daar geef mij wel vanuit. Had ik zorg naar wat er de laatste van Aron Zimmerwest is. En ik zorg dan dat met name sportfiskers, jagers en boeren zich heel druk maken om de hand nu de mouwen te steken. Dat helpt beter dan op een sneldijk zitten.
3: Jouke Jongsma van Angelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. En dat, nou ja, die naam is wel toepasselijk. Moeder Voorwaarts.
4: Ja, en dat zijn we door aan. Dank u wel.
3: Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
0: Omroep.
2: Friesland. Voor het eerst in alweer tijd riet er van 4 oktober al weer een passagierstrein tussen Grijns en het Duitse Leer. De treinverbinding die leidde rond december 2015 uit, nadat een slimme omvaring maar vrachtskip de Friesenbrücke hoe de Eems finaal rampooi veer. Arriva die liet in die tijd bussen rijden tussen Grijns en Leer. Grijnsloon en Oost-Friesland in Duitsland binnen blij dat de trein weer omkomt, maar daardoor ging Grijns in de toekomst mogelijk ook een directe spoorverbinding maar Bremen krijgen. En dat is verzeldzaam handig voor Friese reizigers die naar Noord-Duitsland of Hamburg willen. Hier in de studio is politiek verslaggever Onno Valkena. Hij maakt jaarlijks een documentaire over de plan voor een vlugge noordelijke spoorverbinding van Nederland naar Duitsland. Ja, Onno, had je zorgen naar die spoorverbinding? Hoe vlug werd die spoorverbinding eigenlijk?
5: Nou, de Duitsers die beschouwen de spoorlijnen naar Grijns als naverkeer. Als een regionale spoortrein, maar een soort haltes. De spoorlijnen naar Leer, die krijgt zelfs 2 nieuwe haltes. Want die stoppen in oktober ik in het dorp Boende, vlak achter Nijenskongens. En ik nog een keer in Ierhoven, en dat leidt tussen Wener en Leer. Daar komt nog een keer bij dat de trein van Grijns net altijd direct naar Leer riet. In Gwonkevallen, wat de reizigers ik nog oerstappen in Wienskoort, in Winschoten. Maar oren van reizigers is het goed nijs dat je bij mij de trein naar Leer kennen. Maar uit jouw het waai moet je in een soort gevallen 2 keer oerstappen.
2: Ja, en waar laat dat dan om? Want er is ik nog een probleem bij Hurdegriep, begrijp ik?
5: Ja, ik moet zissen dat ik daar de details net van weet. Ik ga wel eens mijn dochter in Hurdegriep ophellen, omdat die net verder komen koeren. En er stien daar 100 mensen in de Rijn. Dus het is wel geregeld mis met Hurdegriep. Ik ga me vertellen, Litten. En dat probleem speelt op meer plakken in Friesland en in Grijnsland. Dat dan de waaiem zwak is. En dat de sporen te maken naar mijn verzakking van de rails. En ja, dat is een uitdaging van Arriva. Dat is trouwens ik een uitdaging van de NS.
2: Ja, en ja, die omvaring met die Friesenbrücke, dus zouden ze het al 2015, december 2015. Dan ben we nou haast al weer verder. Waarom heeft het zo lang door?
5: Nou, er had in Duitsland een heel soort discussie geweest over die Nijenbrugge. En dat komt vooral omdat ze 10 kilometer verderop, in Papenburg, daar is een hele grote skipswerf, de Meijerwerft. Die werf bouwt hele grote cruiseskippen. En die werf voert juist heel dalg je Nijenbrugge aan. Nou, die Nijenbrugge die er nou leidt, is maar meer dan 300 meter de alderbreedste draaibrugge van Europa. Werd toch de Eems bevarbebloed van die grote cruiseskippen die in Papenburg gebouwd werden. Nou, die brede draaibrugge is wel een dure oplossing, want de kosten binnen de rin van het IJt oproen van 66 miljoen ont meer dan 210 miljoen euro.
2: Ja, en had je dan verder zorg, want er ben altijd wel plan om, want hij riet nou naar Leer, maar om dat verder trot te loeken naar Bremen, wat is daar nou de status?
5: Nou, voor de reis naar Bremen moet je nou nog oerstappen in Leer. Maar Deutsche Bahn wil in de toekomst ik een streekruchte trein van Grijns naar Bremen mogelijk maatje. In 2 uren en 15 minuten. Nou, dat is net samen kleer. Daarvoor moet ik nog stikken spoor onder de Nederlandse en ik onder de Duitse kant verdubbelen worden. De Friesenbrücke, voor alle duidelijkheid, is en bloed enkel spoor. Daar kennen net 2 treinen tegelijk oerhinnen.
2: Oké, dus hij hem helemaal nijbouwt, maar toch weer smel houden.
5: Ja.
2: Misschien wel vanwege die kosten.
5: Nou ja, het is natuurlijk een bijzondere oplossing. Je zoon zei ze van er is in ieder geval Lien, is daar ik een nieuwe autobaan online. En die had doen een aquaduct kregen. Als ze dat doen, tegelijkertijd ik van de trein die hier, dan hier van alle gedonder ouwest. Een aquaduct is natuurlijk een dure oplossing. Maar ja, dan hel je skipveert en treinverkeer hel je Utenwaar.
2: Ja.
5: Nou, daar is dus net verkeerd. Want ja, volgens mij, hier deze lijn. In Duitse eigen net dezelfde prioriteit als in Nederlands kregen.
2: Nou, dan nog eventjes naar de Lelylijn. Hij is zo'n beetje deer en begroeven, maar ja, er wordt nog officieel wel heel veel praten. Die Lelylijn, dat is de vlugge lijn van de Randstad via Friesland naar Grijnsland. En die zou dan ik nog trollutsen willen kennen naar Duitsland. Hey, is dit daar dan ik nog onderdeel van?
5: Nou ja, kabinet Jetten, want er hield iets een standpunt innemen, oer de Lelylijn. En ik hoor het voorstel van Klaas Knot om van deze spoorlijnen te sparren. Nou, kabinet Jetten neemt er botte tijd voor, want het advies van Klaas Knot, dat kwam er al begin dit jaar en waar nog heel tijd geen reactie heeft. Nou, het zou samen kennen dat termijn wat meer duidelijk hiertoe komt als er meer bekend wordt hoe de Rijksbegrutting en ik hoe de zogenaamde heroverweging van het kabinet en minister Karremans hoe alle projecten die het uitviert worden klanten op het gebied van infrastructuur. Het kabinet komt maaienwaar zo'n 80 miljard te kwad. Als het gaat om investeringsdiets, dienen we de motten in Breigen, Sloezen, Autodieken en Spoor. Nou, als er dan nog ruimte is voor een ambitieus nijproject als de Lelyline in deze tijd, dat is de vraag. Maar de noordelijke provincies streep je daar officieel nog heel niet naar. Nou ja, dat leidt oors met de Wunderlijn, de directe spoorlijn van Grenzen naar Bremen. Dat project is oudpraat met de Duitsers. En met de opening van de Friesenbrücke is het grootste kniepenpunt oplost. Nou ja, en daar maai je op 4 oktober best in opnemen. Het maai dan meer een boemeltje wijzen als een Trans-Europa-express. Maar de trein naar Duitsland komt weer om. En dat is

0: is de dag voorbij.
1: De guttersteuring bij de zakelijke klanten van Ziggo is nog net voorbij. De internetprovider Jedronjoen dat het probleem voor het weekend oplost werd. Om het op te lossen, maar er landelijk meer dan 10.000 modems vervangen worden. Waar is die hier in contact met de gemeente Smellingenland? Daar wien de balies dicht, omdat ik zei zonder internet zitten. Daar ben intussen weer een aantal balies iepen, maar het is nog behelpen. Schoolmeerskip Adenium moest ik improviseren. Alve van Hardenskwan, waar is die nog zonder internet? En nu vraag is zelfs, hoe stiert het er nou voor? Fancy Hoekstra, squaldirecteur van een aantal squal binnen Adenium. Een goeie met je.
2: Goedemiddag, hallo. Ja,
1: hoe ligt het bij hem?
2: Nou ja, binnen Adenium zijn inderdaad 12 locaties getroffen, waarvan 3 locaties inmiddels weer internet hebben. En 1 locatie heeft vandaag een nieuw modem ontvangen, waar nu onze eigen ICT'ers van Adenium heel druk mee zijn om het modem met eigen expertise aan te sluiten. Maar met name de duur van het geen gebruik kunnen maken van internet op verschillende locaties heeft echt wel een hele flinke impact op onze organisatie. En daarbij lukt het ook niet op een hele goede wijze in contact te komen met Ziggo. Zodat er ook eigenlijk helemaal geen helderheid is over het perspectief. En het er dan ook wel heel sterk op lijkt dat we volgende week nog steeds wel overlast zullen hebben van deze storingen binnen onze organisatie.
1: Ja, want het liet net heel huttig in. Ja, joet in modem, dan denk ik, ja, neem de zo aan mij.
2: Ja, ze worden dan inderdaad per locatie bezorgd. En is het maar net de vraag waar die komt. En Ziggo communiceert eigenlijk niet. Dus er is helemaal geen helderheid over waar die modem dan bezorgd gaat worden en wanneer en hoe laat. En ook geen monteurs die het modem gaan aansluiten. Dus dat doen we dan.

0: nu met onze eigen ICT'ers en onze eigen expertise. Maar dat vraagt wel wat van de organisatie.
1: Oh, dat is wel apart, want Wazenhielg zich op bij mij nog over. We zetten extra monteurs in, maar uiteindelijk draaien we dus zelf voor de installatie op.
0: Ja, wij zijn nu inderdaad, we hebben dit ene modem vandaag ontvangen. En daar zijn nu onze eigen ICT'ers mee aan de slag. Ja, en als ze inderdaad in de brievenbus van de school vallen vandaag, dan zijn we eigenlijk op onszelf aangewezen op dit moment om de boel te installeren.
1: Ja, wat voor vakken, wat sommige vakken broeken natuurlijk internet als ondersteuning, zeg ik maar zeggen. Hokkervakken hebben hier het meest last van.
0: Nou ja, in de basis wordt eigenlijk je hele onderwijs, wordt tegenwoordig het gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Nee, je kunt niet printen, je kunt ook geen gegevens van leerlingen bijhouden. Naast nog de communicatieve uitdagingen. Dus voor een schoolteam is het wel een hele uitdaging, maar met wat creativiteit, flexibiliteit en ook een goede voorbereiding redden we ons ermee. En zo heeft ook een van onze leerkrachten nog een ouderwets krijtjesbord in de klas hangen. Ja, die komt nu natuurlijk geweldig van pas. Daar staan nu de rekensommen op en kunnen de leerlingen in het schrift de rekensommen maken. Maar eigenlijk wordt je gehele onderwijs wel digitaal ondersteund. Dus het is, de creatieve vakken, je taal en je leesonderwijs, spelling. Dat kan heel veel op papier, je mondelingen, taalvaardigheid. Het lezen. Maar er zijn toch de meeste vakken worden wel digitaal ondersteund.
1: Ja, maar die leraar met het krietboord is toch wel een gelukkig meeswijzer.
0: Ja, die is heel, heel blij dat dat bord er nog hangt en dat hij het heeft laten hangen. Want de meeste collega's hebben inderdaad het krijtjesbord al lang geleden uit het klaslokaal gehaald. Maar hier hangt hij nog en deze leerkracht is er super blij mee op dit moment.
1: Ja, kan ik me niet denken. Het jouwt ik wel een beetje, jongen. Hoe kwetsbaar ben je binnen als je sabot vertrouwen maakt op een internetverbinding?
0: Ja, we zijn inderdaad heel erg afhankelijk van die digitale middelen. En daar merken we nu ook wel de kwetsbaarheid van. Tegelijkertijd laat het ook wel weer zien dat we binnen Adenium wel een hele professionele organisatie zijn. En ook heel flexibel zijn. En ik noemde het al met creativiteit, maar ook de samenwerking en de kennis van de mensen die we binnen Adenium en binnen onze scholen hebben, komen we met elkaar wel heel ver en kunnen we dit echt nog wel even volhouden.
1: Ja, maar je zou niks eens kennen van, weet je wat, ik lees nog een tweede lijn, Nijs de eerste lijn, je hebt nou de lijn Ziggo, nou die leidt plot. Lees ik die van order provider de Nijs, giet die webplot, dan pak ik gewoon die order.
0: Ja, dat zou zeker een optie kunnen zijn. En dat is misschien ook iets waar we in de toekomst over na moeten denken. Aan de andere kant, dit is natuurlijk een unieke situatie. En wij kunnen dit op dit moment heel goed opvangen met elkaar. En we hopen dat, en dat belooft Ziggo ook naar de klant, dat het snel verholpen is. En ik denk dat, dat we echt in de loop van volgende week dat de problemen verholpen zijn. En dat we dan met elkaar moeten gaan nadenken van, wat gaan we doen als dit nog een keer weer ons overkomt.
1: Nuttelijk. Fancy Hoekstra, schooldirecteur van een autoschool binnen Adenium. Dank u wel voor de detailuitlichting.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
2: De dag voorbij.
4: Het SEAL Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg is deze week opnij in actie gekomen bij Skielge. Twee zeehonden zitten in het net vast. De beide bisten konden op het plak zelfs bevrijd worden. Die konden zich weer gewoon voortzwemmen. Maar de afgelopen 6 weken kregen het Zeehondencentrum al 10 meldingen binnen van zeehonden die in het net vast zitten. Dus is de grote vraag, wat is daar aan de hand? Ik praat erover met Emmy Venema van het SEAL Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwerzeeg. Zij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: In totaal dus al 10 zeehonden die afgelopen 6 weken in netten verstrikt zijn geraakt. Heeft u daar eens een verklaring voor hoe dat kan?
5: Nou, ik denk dat ik het even beter moet uitleggen. Is dat het we zijn op de Engelse Hoek geweest. Dat is een zandbank tussen Terschelling en Vlieland. En daar hebben we 10 meldingen gehad van verstrikte zeehonden. Ik denk dat er in heel Nederland, ook op andere zandbanken, in totaal nog veel meer zeehonden zijn die verstrikt zijn. En ja, hoe komt dat? Het is niet in één keer veel meer. We hebben eigenlijk altijd meldingen van veel zeehonden die verstrikt raken in netten, maar ook in frisbees van die flying rings of andere plastic materialen. Het is alleen dat wij er nu veel actiever mee bezig zijn om ze op te sporen in het wild en ze daar proberen te plekken te bevrijden. En wij hebben veel mensen die ook met ons meekijken. En misschien omdat er meer naar gekeken wordt, zien we er ook meer.
4: Ja, want hoe spoor je dat actief op? Ik bedoel, de zeehond kan zelf niet bellen. Dus hoe doe je dat?
5: Ja, wij hebben overal ogen op het wat. Mensen die met boten varen. Er zijn natuurlijk heel veel plezierjachten die er zijn. Daar zijn we een beetje afhankelijk van de meldingen op zandbanken. En daarnaast spoelen er ook zeehonden verstrikt aan langs de kust, waar we meldingen van krijgen.
4: Ja, want tegelijkertijd is jullie advies altijd: blijf alsjeblieft een beetje bij die dieren uit de buurt.
5: Absoluut.
4: Ja, dan zie je ook minder snel dat ze verstrikt zijn misschien.
5: Ja, maar de dieren waarvan wij willen dat ze uit de buurt blijven, dat zijn de zeehonden die uit liggen te rusten op het strand. En op het moment dat er een zandplaat is waar veel zeehonden liggen, ja, er zijn heel veel zeehondentochten die daar langs gaan. Er zijn er veel die genoeg afstand bewaren, die op gepaste wijze kunnen genieten van de zeehond. Er zijn er ook helaas een aantal bij die zich niet aan de afspraken houden en te dichtbij komen, waardoor de groep verstoord wordt. En ja, dat is eigenlijk iets wat we liever niet zien.
4: U zegt het al, van we zijn er beter op gaan letten dat dit gebeurt. Dus nu krijg je ook meer meldingen. Toch nog even, zou het ook kunnen dat er bijvoorbeeld meer afval van vissers in zee ligt, waardoor het meer voorkomt, of hoeft dat niet per se?
5: Ja, dat denk ik wel. Dat is nog niet onderzocht, maar die kans lijkt mij zeer aannemelijk. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de populatie van de grijze zeehond groeit, waardoor daardoor misschien ook meer grijze zeehonden verstrikt raken. Dus er kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen.
4: Ja, u zei het al, van je kunt het niet helemaal goed tellen, maar waar staat de teller dan nu op in vergelijking met vorige jaren?
5: Vorig jaar zaten we net even boven de 40 en we zitten nu al op 57.
4: Dus
5: en als dit de tempo doorzet, dan gaan wij het grote aantal van 78 verstrikte dieren in 2024 voorbij.
4: Ja, maar
5: dat is afwachten.
4: Ja, en die twee van deze week hebben dus geluk gehad dat ze gezien werden en dan zonder problemen verder kunnen zwemmen.
5: Ja, nou, zonder problemen kan ik niet zeggen. De netten waren erg diep in de nek ingesneden. Alleen op dit moment is het beter om ze in de natuur weer meteen vrij te laten als het geen schadelijke organen heeft geraakt bijvoorbeeld. He, dat het niet iets blijvends kapot heeft gemaakt. Dus ze hebben er zeker last van. Alleen de kans dat ze nu zullen overleven is vele malen groter.
4: Emmy Venema is van het Seal Response Team van het Zeehondencentrum in Lauwezeeg. Hartelijk dank voor uw medewerking.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: En Peer van de oudste tin kont van Nusloon, die steen in Bolzet. Ja, die waren in de 16e eeuw broekt om wichtige gasten mijn wien te paaien. Een van de fjouwe kon die ging in 2018 stikken en die steen lang in een depot, maar Museum de Tiet die woe het net bij zitten litten. En daarom is er een restauratie uitviert, zodat die kan veromkeer bij de oren draaien in het oude stadhuis. Ingrid van Delden die vierde die restauratie uit en ze vertelt hoe ze dat nou correct oppakt.
4: De voet moet er weer op, dus we hebben een deel schoon moeten maken en de delen weer aan elkaar moeten solderen. Simpel gezegd.
5: Ja, want het is best oud materiaal of eeuwenoud materiaal.
4: Ja.
5: Is het dan ook spannend om zulke iets te restaureren?
4: Heel spannend. Ja, het komt zelden voor dat ik zoiets unieks in handen krijg. En dat vergt wel heel veel aandacht om het netjes te restaureren.
5: Ja, en hoe ga je dan om met zulke kwetsbaar spul?
4: Voorzichtig. Ja, je moet goed kijken wat je kan. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring. Dat ik ook weet wat een materiaal aan kan. Maar toch ben je nog extra voorzichtig daarmee.
5: Ja.
4: Niks wil beschadigen, extra wil beschadigen.
5: En dan ben je er ook lang mee bezig. Hoe lang ben je mee bezig geweest?
4: Het heeft een tijdje geduurd voordat ik ermee aan de gang ging. Omdat ik het goed wilde uitdenken en ik moest ook de rust vinden om dat te doen. Maar uiteindelijk is dat binnen een dag.
5: Ja. En is hij nu helemaal weer terug naar de originele staat?
4: Nee, als je hem helemaal terug wilt doen, wordt hij als nieuw. En hij is niet nieuw. Er zit bijvoorbeeld nog een klein deukje in waar ik niet goed bij kan komen. En als ik dat drie eruit wil halen, dan moet ik heel veel aan doen. En dat wil ik dus niet. Ik wil het zo uniek mogelijk houden zoals het nu is.
5: Dus het moet er ook weer niet te nieuw uitkomen te zien?
4: Nee, het moet zeker niet nieuw eruit komen te zien. Hij is uit de 16e eeuw, dus...
5: Hebben dan bepaalde foto's erbij, waar je weet van nou zo moet hij eruit komen te zien?
4: Ja, er zijn wel wat foto's gekomen, maar we weten ook niet precies wie de maker is geweest. Dus we weten wel dat er een restauratie is geweest voor 1943, maar voor de rest is er heel weinig informatie over.
3: Het Museum de Tiet is blij dat die restauratie slagen is en dat die konnen dus romken naar het originele plak. Dat vertelt de directeur Fred Boersma.
6: Dat is heel bijzonder, want die dingen zijn haast 400 jaar oud ongeveer. En die in de wie steken. En ik vond dat die weer te plak kwam, werd ideaard. Daar in de schouw, in het portaal van wat Jaap en Giesbert maken het. En gelukkig is die weer compleet. Ja, want... Dat is weer jouwer.
5: Ja, de vierde is erbij. Wie die vierde al dit jaar?
6: Die vierde lag in de depot hier, in opslag, omdat hij ooit beschadigd is. Hij is ooit vallen bij het leeghelling van het stadhuis. En sindsdien lag hij hier. En ik vond dat hij weer makkelijk moest worden. Want hij heeft hier erbij. Ja. Het is een belangrijk onderdeel van het verleden van Bolzet.
5: Waarom is hij zo wichtig voor het verliezen?
6: Omdat hij broekt werd als stadskan. De Wierenfjouwe stadskan, of de Binnenfjouwe stadskan. En die werd broekt om mensen te stemmen. Bezoekers die kwamen op bezoek bij het bestuur van Bolzet. En die mensen kregen dan een sankan met wien. In de herberg werd ze slipten de jongens ervoor. En om die mensen te stemmen voor het volgende overleg. En ja, dat is wel een leuk verhaal en een leuk idee hoe ze dat vroeger deden.
5: En waar komt die kan nou te steken?
6: Wij zijn nou steen in het portaal wat er zei, wat Jaap en Giesbert maken het, de heid van Giesbert Jaapiks. Die had dat portaal maken toen het statuus bouwd is in 1614. En dat portaal is ik speciaal maken voor deze vrouwe kolom. Dus die kolom die weer al in het oren statuus. En hij heeft die opdracht, of als hij het zo uitvoert, dat ze die kan weer terug kunnen plaatsen in dat portaal, dat ze een mooi plakje krijgen.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Om het aanvoeren.
1: De dag voorbij.
7: Gwon Wouters rennen er haast alle dagen om voorbij. De kanselarij en het Huis van IJsinga. Monumentale pan met een lange geschiedenis. Die tot dit tijd in eigendom binnen bij de vereniging Hendrik de Keizer. Die wil graag meer mensen in binnenloeken en vooral het nijpubliek. En om dat te bereiken is er nou een combinatie opzetten van theater in de Monumentale Pon, de Hendriks Caravaan. Vernieuwd waar dit concept al bezocht in de Ronestad. En dat weer een succes. En nou is de beurt dus. Hoe luidt het?
8: We gaan hier de komende dagen een groot festival organiseren. Niet alleen hier in het Huis van IJsinga, maar ook aan de overkant in de kanselarij. En daar komt nu ook publiek binnen waar normaal de deuren vaak gesloten blijven.
9: Wat voor soort festival moet ik dan aan denken?
8: Het is een mix tussen theater en verhalen over erfgoed en over het bezit wat wij als Hendrik de Keizer Monumenten allemaal beheren in Nederland.
10: Ik ben namelijk een aantal mensen tegengekomen op mijn urban exploring journey. En zij toonden mij een boot.
9: Een boot?
10: Een boot. Weg met al die abstracte aandelen. Je investeert je geld gewoon rechtstreeks in houten planken.
11: En mijn naam is Timo Dries en ik ben acteur en muzikant. Ik speel bugel ook in deze voorstelling.
9: Wat betekent het voor je dat je in zulke monumentale gebouwen een optreden mag geven?
11: Ja, dat is een eer en heel erg leuk, omdat het is elke keer weer een andere plek waar je komt, waardoor de voorstelling ook steeds weer verandert. Want we veranderen de mise-en-scène, zoals we dat noemen, en alle plekken. En het is ook heel erg leuk om, dan loop je weer zo rond het gebouw en dan zie je daar weer een deurtje en doe je hem stiekem open en dan gaat dat weer een gang naar beneden. Een soort van avontuur eigenlijk.
10: Meisje! Hallo? Ja! Meisje!
12: Bert, Alice.
10: Gezondheid. Breng jij mijn bagage even naar de overkant, alsjeblieft.
12: Ja hoor, komt goed. Kom eraan.
9: Laten we bij jou eerst beginnen met wat je aan hebt, want dit is niet je alledaagse kloffie, neem ik aan.
12: Nee, zeker niet. Nee, ik heb echt een hartstikke mooi kostuum aan. Het brengt meteen heel veel. Toen ik het voor het eerst aan had, was ik zo, zo'n soort vrouw moet ik spelen. Het is heerlijk, ik heb een hele lange sleep. En het is deels gebaseerd op wat ze vroeger droegen. En het is een deel ook modern. Dus ik heb ook een heerlijke trainingsbroek aan.
9: Dat is wel fijn, denk ik.
12: Ja, dat is wel fijn, hoor. Ja, je hoort mij niet klagen.
9: Wat is je rol precies vandaag?
12: Ik speel Rosie. Dat is de... De bel gaat. De vrouw des huizes. En ik ben dus de vrouw van Hendrik. Hendrik is jarig en zijn verjaardagsfeest gaat worden gevierd. Maar er zijn nogal wat geheimen die door het huis waren. En de vrouw van Hendrik heeft ook een geheim wat ze hem toch wel moet gaan vertellen die dag. Maar ik ga nog niet verklappen wat het is.
9: Ja, een festival zet je natuurlijk niet zomaar op. Wat is jullie doel met deze activiteit?
8: Het doel van de activiteit is voornamelijk dat we bekender worden. Het werk van Hendrik de Keizer Monumenten bekender wordt. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dat komt omdat we zijn een vereniging. We hebben leden nodig om deze vereniging te runnen. We hopen dat onze ledenkring enorm gaat groeien en uitbreiden de komende jaren. En daar zit ook wel een urgentie achter. Hey, ik zeg altijd, wij zijn steenrijk, maar straatarm. En die kant van straatarm die is nog nijpender geworden eigenlijk na corona. Maar voornamelijk nu met de bouwmaterialencrisis is het beheer van dit brede en kostbare erfgoed gewoon ongekend bijzonder om te doen. Maar aan de andere kant ook bijna tropisch uitdagend om dat gefinancierd te krijgen. De kanselarij, als je hier op bezoek komt, is dus net helemaal in de originele, oorspronkelijke gevelkleuren gebracht. Nou, zo'n project die kost tonnen als het geen miljoenen zijn. En daarom is het ook een doel om te hopen dat meer mensen zich gaan inzetten voor erfgoed en het grote belang daarvan.
7: De Hendrik Caravaan is nog rond Snijtersen in de kanselarij en Huis van IJsinga in Ljouwert.
1: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist dus kunt zien en halen.
0: Dit is de dij voorbij.
13: De Alversterrentocht met een blinddoek opdraven. Morgen te morgen willen Björn van Loon en Louis van Eck daarom beginnen. Ze willen haar omdenken vragen en geld inzamelen voor onderzoek en de genezing van erfelijke eerzieken. Nou, een extra uitdaging krijg je erbij, want ik zal gewoon het Sint-Disse meisje uit Zeeland Fries praten willen. En als je wel vier dat we komen, dan kan ik altijd nog omskerkelen. Ja, goeiemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Ja, dat is een goede middag inderdaad, dat klopt. Waarom rennen je hem voor oogziekten?
14: Nou, Björn en ik hebben allebei een persoonlijke band met oogziekte. Björn die heeft een dochter Maya, zij is blind geboren en hij rent voor haar. En ik geef les op een school voor blinde en slechtziende kinderen. En voor mij zijn de leerlingen de belangrijkste motivatie waarom ik geblinddoek ga lopen morgen.
13: Maar door bist zelfs ik, ja, hij is in elk geval net een goed zicht, toch?
14: Björn heeft goed zicht en ik zie zelf 6%.
13: Maar dan toch nog een blinddoek op om het extra spannend te maken?
14: Ja, 6% is eigenlijk, tenminste voor mij is dat heel veel. Want hetgene wat ik heb, dat is mij heel dierbaar. Omdat met het beetje zicht wat ik heb, kan ik wel gewoon zelfstandig over straat. En kan ik toch wel heel veel dingen nog zelfstandig doen.
13: Maar toch, hoe bedenk je dit? Vertel, hoe is dit, wat voor stadium, winium doet je hem dit betochen?
14: We zijn eigenlijk een groep met wat meer mensen die allemaal een band hebben met een oogziekte. Dus een dochter of een zoon met een oogziekte. En dat is een projectgroepje geworden. En op een gegeven moment hebben we bedacht, de Elfstedentocht, dat is natuurlijk een iconische tocht. En we hebben twee renners nodig die voor oogziektes dat gaan doen. En wie worden die renners? En dat zijn Björn en ik geworden.
13: En hoe doe je hem dit? Hoe maakt dat praktisch? Want als niks surft, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dus Jim, hebben we daar iets op betocht? Wat heeft hij betocht?
14: Ja, we hebben bedacht, we hebben een fantastisch team met allemaal buddies. Dus dat zijn gidsen, dat zijn mensen die ons aan een koordje meenemen door de route heen. En die gaan naast dat ze zorgen dat het veilig gaat, gaan ze ook eigenlijk zorgen dat we genoeg eten krijgen, drinken. En dat we een beetje goed in ons veld blijven zitten.
13: Hij een bot traint eigenlijk op deze wijze, maar die blinddoeken op?
14: Nog één keer.
13: Ja, nu wordt het spannend, hè? Nu schakel ik toch over. Heb je heel erg getraind ook met de blinddoek op?
14: Ja, ik heb met elke buddy wel één keer getraind. Dus om ervoor te zorgen dat zij de vertrouwen krijgen, dat ik ook morgen met zelfverzekerd voor de start aan de start verschijn. Dus we hebben met iedereen minstens één keer getraind.
13: En wat voor gevoel geeft dat eigenlijk wanneer je toch blind loopt?
14: Eigenlijk vanaf de eerste stap is het een gevoel van dat je jezelf overgeeft aan de ander. Dus vertrouwen is het allerbelangrijkste. En op het moment dat je iemand die jou begeleidt vertrouwt, dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Dus dan ga je eigenlijk vooral op de geluiden focussen, op de instructies van degene die naast je loopt. Dus het is eigenlijk heel erg je overgeven en gewoon lopen en in die flow van het hardlopen blijven zitten.
13: Het lijkt mij eerlijk gezegd doodeng, maar jij vindt dat het meevalt?
14: Zolang je niet valt, valt het wel mee.
13: ja, maar dan is het al te laat natuurlijk.
14: Maar dat is gelukkig nog niet gebeurd hoor.
13: Oké. Dan praktisch, hoe laat beginnen jullie morgen?
14: We beginnen morgen 7:00 bij de Elfstedenhal. Dus dat is natuurlijk een prachtige locatie om ook te starten. De voorzitter van de Elfstedentocht van de vereniging, die zal het startschot doen. Dus dat wordt natuurlijk extra bijzonder ook voor ons.
13: En wanneer komen jullie dan echt weer definitief aan?
14: We hopen zondag om 3:00 weer in Leeuwarden binnen te komen.
13: En lopen jullie echt continu door of zit er een slaappauze in?
14: Het is in principe non-stop. Maar ik kan niet... Ja, ik denk dat er misschien nog wel een dukje aan het eind van de rit zal zijn. Dus de laatste 5 kilometer... weet ik niet of ik het zonder een klein dutje ga redden.
13: Het is allemaal bedoeld om geld in te zamelen ook en aandacht te vragen. Hoeveel geld is er al ingezameld?
14: De laatste keer dat ik op de teller heb gekeken was het bijna 35.000 euro. Dus ik hoop dat mijn informatie zo erg achterloopt dat het meer is geworden. Het is al... Voor een actie waar nog geen kilometer voor gelopen is, vind ik het heel veel geld al.
13: Nou, ik wens jullie heel veel succes bij deze bijzondere uitdaging.
14: Bedankt.
13: Zij ginnen het dus dwan. Björn van Loon en Loie van Eck komen uit Zeeland en zullen maar een blinddoek op de Alpensterrentocht dwan.
1: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: De dij voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf?
0: Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret en Rudy.
2: Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen die momenteel in omloop zijn. Op de pillen staat het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze bevatten een gevaarlijke stof en kunnen leiden tot ernstige overdosering. Over de vraag of de inhoud gevaarlijker is dan de verpakking, laat Trimbos zich niet uit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De onderhandelingen over de miljoenennota lopen door tot na het weekend. Verder, de financiële wereld keek vandaag reikhalsend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Wat betekent zijn boodschap voor de economie en voor de rente? 10 jaar na zijn dood verschijnt nieuw werk van Prins. En IJsland stemt morgen over verdere onderhandelingen met de Europese Unie. En tot slot de dikke boom in Laren, bekend uit het liedje van Annie M.G. Schmid. De boom is op sterven na dood. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 28 augustus.
2: Opnieuw paniek in het getroffen gebied in Nepal. Angst voor een nieuwe vloedgolf.
3: But authorities are now warning of a high-risk dam that could trigger even more flooding.
2: Het reddingswerk lag uren stil, terwijl juist de eerste 72 uur letterlijk van levensbelang zijn.
4: Gaat het echt om levens redden van mensen? Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden?
2: Het dodental staat nu op bijna 600 en dat aantal zal nog fors stijgen.
5: Ik krijg nu ook berichten binnen, ik heb het zelf nog niet gezien, maar ja, dat de lijken door de rivieren stromen hier in het land. Dus dat is echt absurd.
2: Nog 1500 mensen worden vermist, onder wie ook Nederlanders.
6: Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermissen.
2: We wisten al dat het gebied door een enorme vloedgolf is overspoeld. Nu vertellen overlevenden hoe hoog die golf werkelijk was.
7: Het was highway 40 feet meter.
2: Golven van 40, 50 meter hoog. Dan kun je maar één ding doen. Heel hard wegrennen.
8: We ran for our life. We ran 500 steps all the way up the mountain to be safe.
2: In eigen land komt de regen met bakken uit de hemel. En dat is goed nieuws. Voor de natuur en voor de binnenschippers. Het Twentekanaal gaat weer open.
9: De afvoer van de Rijn neemt weer iets toe. Regen ook in het Rijngebied en in het IJsselgebied. Waardoor we meer water krijgen en weer proberen het proces weer terug te zetten.
2: Het scheepvaartverkeer mag er alleen mondjesmaat doorheen. Zoals deze schipper die daar dolblij om is.
10: Ja, deze wel. Hè. Je kunt niks plannen zo. Dus het is fijn dat we weer wat weten wat we kunnen doen.
2: Nederland is weer 2 wereldkampioenen rijker. Roeiers Melvin Twellaar en Simon van Dorp wonnen overtuigend in de dubbel 2.
11: 2 mooie karakters, 2 mooie roeiers, 2 gouden roeiers. Want zij gaan het winnen. Goud voor Nederland.
2: Ja, natuurlijk blijdschap bij deze 2. Enorm verdriet bij de Noren. Vanmorgen overleed hun koning Harald. Geliefd bij velen.
12: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel love.
2: Voor anderen was hij meer dan dat. Familie, als een soort grootvader.
13: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nu de krant van morgen met Michiel van der Velden.
14: Het studentenleven verandert, schrijft Trouw. Studenten gaan minder vaak op kamers en pakken na colleges de trein terug naar hun ouders. Daardoor is het studentenleven minder uitbundig en komt er meer nadruk op de studie zelf te liggen.
2: En dat is niet per se een keuze van de jongeren zelf. Ruim 20.000 studenten die maandag met hun studie beginnen zijn nog op zoek naar een kamer. En wie wel een kamer heeft, betaalt daar flink voor. Gemiddeld bijna €650.
14: Studenten merken zelf ook dat er minder leven in de brouwerij is dan enkele jaren geleden. Jongeren leven gezonder en gaan minder vaak naar de kroeg. Ze hebben er ook steeds minder tijd voor, omdat ze hard moeten werken om alles te kunnen betalen.
2: De Telegraaf schrijft over een inval bij een voormalig medewerker van de Amsterdamse ombudsman. Ze schreef vorig jaar vernietigend over een interne afdeling van de gemeente die optreedt bij misstanden. Enkele dagen voor de publicatie werd het ingetrokken na kritiek van burgemeester Halsema.
14: Het rapport werd herschreven en in een afgezwakte versie opnieuw uitgebracht. Toch lekte ook de oorspronkelijke versie uit. De ombudsman deed daarvan aangifte en de politie begon een onderzoek. Waarom nu die inval is gedaan blijft onduidelijk, omdat geen van de betrokken partijen wil reageren.
2: Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe op roken, staat in het AD. Hoewel campagnes voor tabak verboden zijn, wordt er toch veel reclame gemaakt. Influencers zijn op social media te zien met sigaretten en vapes. Er ook in internationale series wordt volop gerookt.
14: Een onderzoeker pleit voor nieuwe overheidscampagnes waarbij de gevaren voor roken centraal staan. Als jongeren weten dat het slecht is voor de huid, conditie en vruchtbaarheid, zet dat hen aan het denken. Al zeggen de jongeren zelf dat ze vooral roken voor de gezelligheid.
2: De kleine christelijke gemeenschap in Nepal is hard getroffen door de overstroming, weet het Nederlands Dagblad. Tientallen kerken zijn weggevaagd en voorgangers zijn vermist. Uit kerken die nog wel bestaan schieten mensen te hulp en gaan met een mountainbike het getroffen gebied in om anderen te helpen.
14: Het is van ver van onze tijd, deze wet, maar de oudste luisteraars kunnen het zich vast nog herinneren. Het sparen van plaatjes van oer-Hollandse landschappen voor in het Verkade-album. In Hattem voelt het volgens de Telegraaf weer even net als vroeger. Daar kun je opnieuw sparen bij lokale winkeliers.
2: Het idee kwam van de kleinzoon van de man die vroeger veel landschappen schilderde voor diezelfde albums. Een deel van de plaatjes van vroeger wordt opnieuw uitgebracht.
14: Via de tekeningen leerden 100 jaar geleden mensen kijken naar de natuur. En wat ook nu op andere manieren kan, zijn in het nieuwste album naast de oude prentjes ook foto's toegevoegd. Daarop is te zien hoe die plekken van toen er tegenwoordig uitzien.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: lookalike van Joya Moy. Eigenlijk zou het kabinet vandaag een besluit nemen over de miljoenennota. Maar de onderhandelingen blijken lastiger dan gedacht. De nieuwe deadline is maandagavond, zei premier Jette vanmiddag naar de ministerraad. Dat betekent dus dat er dit weekend nog stevig wordt dooronderhandeld. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey Ashworth, goedenavond.
0: Van een afstandje ziet het er niet heel gestructureerd uit, al het overleg. Minister Heijnen van Financiën had gesprekken met Kamerleden. Premier Jette had zelf weer gesprekken met andere Kamerleden. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, en we hoorden trouwens ook dat Jette en Heijnen daar stevig over hebben gebotst. Over die verschillende trajecten, die verschillende gesprekken die ze aan het doen zijn. En hoe dan ook, ze zijn er niet veel meer opgeschoten. Want het is wel duidelijk dat het probleem helemaal niet bij de oppositie zit. En wat hij al dan niet wil in ruil voor samenwerken. Nee, intern, binnen het kabinet, daar wil de ene partij het een en de andere partij iets anders. En dat hoorde je vandaag ook na de ministerraad. De ene minister, die van de Financiën van de VVD, Ilko Heijnen, die zei, nou, het is wel rond, die begrotingspuzzel. Die is wel gelegd. Maar de andere minister, die van D66, van Sociale Zaken, Hans Veilbrief, die zei, het is pas af als het af is. En dat verschil van mening in de coalitie gaat dan vooral over hoe die oppositiepartijen overtuigd moeten worden.
0: Het is geen geheim dat Jesse Klaver van Pro in ruil voor zijn steun de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Is dat nou een van de heikele punten?
1: Ja, dat en de manier waarop belasting op beleggingen wordt geregeld. De veelgenoemde box 3-problematiek. Ik hoorde D66-ministers vandaag zeggen, ja, er zal een gebaar moeten worden gemaakt richting Pro. En dat betekent inderdaad aanpassing van precies die plannen. Nou, geen enkele VVD-minister wilde dat herhalen. En verder viel op dat de toon nogal laconiek was bij die ministers vandaag. Het hoort erbij, zeiden ze allemaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Die gesprekken zijn stevig, maar de sfeer is goed. En nee, het is echt geen rommeltje. We moeten nou eenmaal de oppositie zien te overtuigen. Maar wat vervolgens heel opvallend was, is dat die oppositie helemaal niet meer hoeft op te draven komend weekend. Dus daar heb ik vanmiddag Jette naar gevraagd op die wekelijkse persconferentie, toen hij maar bleef wijzen naar de rol van oppositiepartijen. Ik hoor u steeds maar zeggen, meneer Jette, we praten met de oppositie en de oppositie heeft de hele zomer al kunnen meedenken, maar wij zien helemaal geen oppositiepartijen nu bij u langskomen. Wij zien dat er in de coalitie gesprekken worden gevoerd. Hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
1: Dus het probleem op weg naar die eensgezindheid zit in de coalitie?
2: Nou, het is gewoon de klus die je altijd te doen hebt in augustus. Dat is niet anders in een minderheidsvariant dan bij een meerderheidsvariant. Je hebt uiteindelijk ook maar zoveel miljarden om te besteden. En daar moet je een goede keuze in maken met elkaar.
1: U wilt het woord rommeltje dat door de collega's is aangedragen natuurlijk niet overnemen. Maar tegelijk, we zien u praten met de vicepremiers en allerlei fractievoorzitters uit de oppositie. Maar we zien ook de minister van Financiën die een heel eigen route aan het aflopen is. Daar komen alle financieel woordvoerders langs. Wiens idee was dat eigenlijk om dat zo te doen?
2: Nou, dat komt heel goed bij elkaar samen. Want zowel de minister als staatssecretaris van Financiën gaan echt soms in klein detail met fracties om tafel over het belastingplan, over grote hervormingen en hoe die uitwerken. Maar uiteindelijk is het ook een politieke weging hoe je over de begrotingen heen de totale begroting legt. Dus dat betekent dat de gesprekken die ik met de vicepremiers heb gevoerd, met fractieleiders en de minister van Financiën was daar overigens ook een aantal keren bij aanwezig, dat het niet alleen maar gaat over de cijfertjes en de getallen, maar ook over de vraag wat wil je met elkaar voor Nederland bereiken. En sommige van die keuzes kosten ook geen geld. Dus dat is dan een ander soort gesprek dat je met elkaar voert.
1: Maar was het uw idee om dat zo te doen?
2: Wij hebben als vicepremier het belangrijk gevonden, dus met z'n drieën, om ook in die gesprekken met oppositiefracties te laten zien dat we die bereidheid hebben om onze plannen vanuit het coalitieakkoord ook bij te stellen. Omdat we die samenwerking met de oppositie belangrijk vinden.
1: U geeft daar geen antwoord op of het uw idee was?
2: Het is een gezamenlijk proces van het kabinet. Om zowel de inhoud, maar ook de politiek met elkaar te verbinden.
1: En welke tafel is dan de hoofdtafel?
2: Ja, er is uiteindelijk één tafel en dat is waar we als kabinet besluiten over de begroting.
1: Dat is dus uw tafel?
2: Dat is onze tafel waar we gezamenlijk aan zitten.
1: Klopt het dat u daar met de minister van Financiën nogal gesprekken over heeft gehad? Wat over de verhouding tussen die twee gespreksrondes?
2: Nou, wij doen dat voor een heel groot deel gezamenlijk. Ook voor de zomer zijn we gezamenlijk fracties langs geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat op het departement van Financiën, daar wordt de begroting gemaakt. Dus het is heel goed dat de minister van Financiën daar de afgelopen weken ook met de vakspecialisten vele uren heeft doorgebracht. En daardoor ook de oppositiepartijen de mogelijkheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op deze begroting. En dat heeft u allemaal in de openbare agenda kunnen lezen. We praten regelmatig met elkaar bij om het totaaloverzicht goed te bewaken.
1: Ik probeer een beetje bij elkaar te brengen wat u zegt. Want aan de ene kant zegt u, ja, er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Zo gaat het altijd. Ja, het is een beetje wennen, dat minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd gebruikt u woorden als spannend. Hoe zit dat dan?
2: Dat is het elke zomer. Dat heb ik ook in voorgaande jaren gebruikt toen ik als fractievoorzitter of als minister bij de zomerbesluit van me betrokken was.
1: Dus het is nu ook spannend?
2: Nou ja, u zoekt er iets achter wat er niet is. Het is gewoon een enorme klus om met elkaar een goede begroting te maken. Dat nemen we bloedserieus. En zitten nu in de laatste fase. Maandag gaat die begroting naar de Raad van State.
1: Maar dat betekent dat u uw eigen deadline niet heeft gehaald, want die liep vanavond af.
2: De deadline is 1 september.
1: Dank u.
0: De deadline is 1 september, oftewel maandagavond middernacht. Wat nou als dat niet lukt?
1: Nou, je weet twee dingen zeker in Den Haag. Er is altijd een volgende deadline en er is hoe dan ook een begroting. Het kan zijn dat er een begroting komt zonder heel veel plannen, of een begroting zonder dat er van tevoren al een meerderheid geregeld is. Die meerderheid zou ook nog kunnen worden geregeld in de aanloop naar Prinsjesdag, zelfs ook nog daarna. Want pas eind dit jaar is de definitieve stemming over al die financiële plannen. En dat er een kabinetscrisis dreigt, nou, dat sprak Jette heel ferm tegen op de persconferentie. Ze willen er met z'n drieën uitkomen, zei hij. Nou, we weten maandag of dat is gelukt.
0: Nou, ik ben benieuwd of er inderdaad een volgende deadline komt. Dankjewel, Wilma.

0: Alan Clark, Father and Friend. De financiële wereld volgde vandaag met grote belangstelling de speech van voorzitter Kevin Warsh van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die sprak in Jackson Hole in de staat Wyoming de jaarlijkse bijeenkomst van de centrale bankiers toe. Goedenavond en welkom in de studio. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Goedenavond.
0: Keek u zelf ook reikhalsend uit naar deze bijeenkomst?
1: Ja, toch wel. Ja, en dat is veel van dit soort speeches zijn ontzettend saai. En die volg ik beroepsmatig en sommige echt zonder heel veel plezier. Maar dit was toch wel echt een meeting om naar uit te kijken. Want deze man is nu, nog niet zo lang is hij voorzitter van toch de machtigste centrale bank in de wereld. En had bij zijn vorige speech eigenlijk veel twijfel gezaaid onder beleggers over of hij wel echt inflatie wil beteugelen. Wat toch de belangrijkste rol is die centrale bank heeft. En daardoor heb je de afgelopen tijd gezien dat op financiële markten er wat onrust was. En zag je toch dat iedereen heel erg uitkeek van, nou, wat gaat hij nu in Jackson Hole vertellen over de economie? Gaat hij daadkracht tonen dat die inflatie toch echt wil beteugelen? Of blijft die twijfel een beetje verder sudderen? Ook wellicht aangewakkerd doordat de Amerikaanse president die hem aangesteld heeft, Donald Trump, eigenlijk veel liever lagere rente ziet en zich daar ook veel over heeft uitgelaten de afgelopen tijd.
0: Eerst nog even die Warsh zelf. Hè. Hij is sinds mei dus inderdaad voorzitter van de Fed. Hoe staat hij bekend?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat hij al een hele lange staat van dienst in de centraalbankierswereld. De Economist die heeft een tijd geleden hebben ze een keer onderzoek gedaan naar al zijn speeches die hij gedaan heeft. En daaruit met AI gekeken, leuk. En daaruit bleek dat die man eigenlijk ontzettend is van, nou, ik wil inflatie beteugelen. Meer nog dan zijn collega's vaak denkt van, we moeten toch echt zeker zijn dat inflatie netjes een beetje laag blijft. Behalve op het moment dat hij gekozen kon worden door Donald Trump om de topbaan te krijgen. En dan zag je ineens dat hij toch een beetje de andere kant wat opging. Dus ja, dat is een interessante conclusie van de Economist. En ja, nu is het toch aan hem om te laten zien wat nu dan zijn ware kleuren zijn.
0: Ja, want uit die AI-analyse kwam geloof ik ook dat hij vooral ook een voorstander is van hogere rentes. Hè?
1: Precies, eigenlijk wel. Nou, dat schuurt natuurlijk een beetje met de man die hem nu net aangesteld heeft. En dat hebben ook wel mensen om hem heen hebben ook wel gezegd van, ja, het zou best wel eens kunnen dat dat een keer gaat botsen onderling. En wie weet gebeurt dat al wel sneller dan verwacht.
0: En de speech was vandaag om 8:00 ochtends plaatselijke tijd. Waarom zo vroeg?
1: Dat is inderdaad echt erg vroeg. En dat is eigenlijk vooral, omdat dit een belangrijke speech is voor financiële markten, doen ze dat zo vroeg, zodat de beurs in New York net open is. En dan kunnen beleggers kunnen zo'n speech hebben eigenlijk de hele dag om dat een beetje daarop te kouwen en dat een plek te geven. Stel hij zegt iets wat nou niet helemaal verwacht werd en het geeft onrust en het is vlak voordat de beurzen dichtgaan, dan geeft dat een enorme zorg die nog het hele weekend zou door kunnen gaan. Dat is een belangrijke reden. Maar daarnaast is het ook zo dat deze speech vindt plaats in Jackson Hole in Wyoming in de Rocky Mountains. Prachtige plek. En dat is de jaarlijkse retraite van de Amerikaanse centrale bank die daar plaatsvindt. En de bedoeling is in de middag dat ze lekker gaan wandelen of vliegvissen of dat soort dingen. Dus vandaar dat het eigenlijk voornamelijk allemaal in de ochtend plaats moet vinden daar.

0: taal, het klinkt nog steeds heel wollig. Eigenlijk zegt hij, als er nou niks verandert, dan ga ik de rente toch verhogen. En daar was die twijfel eerder over ontstaan. En daarmee heeft hij eigenlijk toch wel meer richting gegeven dan hij eerder aangaf dat hij eigenlijk zou willen doen in deze nieuwe functie. Ja, ja. Het is toch moeilijk om dingen te veranderen in dit wereldje.
1: Dus uiteindelijk eventueel de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Dat is nou exact wat Donald Trump absoluut niet wil. Nog heel even, waarom wil de Amerikaanse president dat niet?
0: Eigenlijk wil de Amerikaanse president die wil de economie stimuleren. Dat betekent hoe lager de rente is, hoe makkelijker het is om een lening af te sluiten. Daarmee ook om een investering te doen. Dus een economie die presteert over het algemeen prettiger op het moment dat de rente laag is. Tegelijkertijd maakt dat het ook makkelijker voor mensen om geld uit te geven. En dat zorgt vaak voor meer inflatie, dat de prijzen verder verhoogd worden. En daarom is de centrale bank eigenlijk, wat een centrale bank normaliter doet, is de rente hoger maken op het moment dat inflatie hoog is, om daarmee te zorgen dat de economie een beetje afgeremd wordt, dat bedrijven minder snel hun prijzen durven te verhogen en dat daarmee inflatie weer een beetje beteugeld wordt.
1: Voor Trump komen natuurlijk ook de tussentijdse verkiezingen eraan, de zogenaamde midterms. Ja. Dus ook wel fijn om dus een lagere rente te presenteren, zou je zeggen?
0: Ja, maar tegelijkertijd zou het heel fijn zijn om een lagere inflatie te presenteren, want een van de punten waarop Trump toch verkozen is ten opzichte van Biden als het om de economische kant van die verkiezing gaat, was het toch inflatie die onder Biden heel hoog was. Trump had beloofd om hem naar beneden te krijgen, maar is nog steeds niet terug op het niveau van 2%... wat centrale banken over het algemeen nastreven. Dus die spanning die is er, zeker nu in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten ervoor zorgt dat die olieprijs omhoog gaat en Amerikanen ook veel aan de pomp kwijt zijn.
1: Ja, het was dus, hij was iets concreter vandaag, Warsh, zou je kunnen stellen. Waren er ook zaken waar hij het absoluut niet over had of niet over wilde hebben?
0: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat niet alleen beleggers wat zenuwachtig werden over inflatie, maar je ziet ook dat de afgelopen tijd de lange termijn leningen, dus laten we zeggen als je een 10-jaars lening afsluit, dat daar de rente sterk van omhoog gegaan was in de Verenigde Staten.
1: Voor de staatsobligaties.
0: Voor de staatsobligaties, ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de Amerikaanse staat steeds meer kwijt is om hun rente te blijven, of om hun rentekosten te betalen.
1: Daar die enorme staatsschuld.
0: Enorme staatsschuld die ze hebben. 40 biljoen.
1: Duizend biljoen of zoiets.
0: Dat maakt het wel heel veel. Maar dus wel heel hoog natuurlijk. Dus dat is een punt van zorg. Daar heeft de Amerikaanse minister van Financiën geprobeerd op die markt wat in te grijpen. Ook een beetje onconventionele bewegingen. Ja, daar heeft Warsh echt voor gezegd van nou, daar hou ik me verre van. Dat is zijn pakkie aan en niet het mijne.
1: Ja, want die minister probeerde dus door via de obligatiemarkt langlopende staatsobligaties terug te kopen om daarmee de inflatie.
0: Hij probeerde eigenlijk om zijn eigen rentekosten wat te drukken door die obligaties zelf op te kopen en daarmee eigenlijk te zeggen, kijk, ik kan het nog heel veel meer doen, dus heb nou maar vertrouwen in dat staatspapier. Leen maar geld aan de Amerikaanse staat, want ik koop het zelf ook terug in. Dat heeft een wat drukkend effect, heeft dat op de rente gehad, maar dat is wel vrij kort daarna weer verdwenen. Dus die zorg die blijft nog een beetje, maar dat is dan weer meer bij de Amerikaanse minister van Financiën ligt dat.
1: Ja, hier heeft Warsh dus niks over gezegd. De Fed is officieel onafhankelijk, hè? Maar tegelijkertijd is Warsh wel aangesteld door Trump. In hoeverre kan hij zich daadwerkelijk onafhankelijk van de president opstellen?
0: Ja, dat zit natuurlijk altijd daar inderdaad een beetje spanning in. En we zien eigenlijk dat zijn voorganger, Jerome Powell, die heeft onder zware druk van de president gestaan, dat die zich toch onafhankelijk heeft weten te gedragen.
1: En ging niet altijd even makkelijk?
0: Dat ging zeker niet makkelijk. Daar is ook veel reuring over geweest. Maar in principe kan dat zeker wel. En zitten er ook genoeg mensen om Warsh heen hem ook te helpen om die beslissing onafhankelijk te houden. Nou, en we zien natuurlijk nu dat hij erg voorsorteert op een beweging die echt de andere kant op gaat dan wat de president wil. Dus op zich is dat vanuit het
1: onafhankelijkheidsperspectief...
0: Ja. Is dat een heel positief teken.
1: Ja, dan hoe heeft zijn speech, hoe is er op de financiële markten gereageerd op deze speech?
0: Nou, in principe zie je dat we een wat sterkere dollar hebben gezien. Dat betekent eigenlijk dat het vertrouwen in de dollar weer een beetje is toegenomen. We zien dat de verwachtingen dat inderdaad Warsh de rente gaat verhogen, die zijn wat voor... wat vermeerderd. Dus ja, het is dus in principe zie je dat beleggers zeggen, nou oké, dit is nu wat hij gaat doen. En dan is nu de vraag, ja, is he gonna put his money where his mouth is? Gaat hij dan ook inderdaad die rente verhogen? Want dat is wel belangrijk als volgende stap.
1: Ja, want wat als hij dat nou uiteindelijk doet en de inflatie dus eventueel onder controle krijgt, wat merkt de rest van de wereld er eigenlijk van? Wat gaan wij daarvan merken?
0: Nou, voornamelijk zie je dan dat op het moment dat het vertrouwen terugkeert, dat inflatie relatief beperkt blijft in de Verenigde Staten.

0: Dan kan dat ook de rente op lange termijn leningen, waar de Amerikaanse minister van Financiën zich dus zo'n zorgen om maakt, wat meer onder controle komen. En dat is een redelijk wereldwijde markt. Dus als die in de VS wat naar beneden komt, dan gebeurt dat hier vaak ook. En dat is prettig voor als je een lening af wil sluiten met een wat langere looptijd. Dus als je een investering wil doen of een hypotheek wil afsluiten, dan zou het prettig zijn.
1: Bert Corlijn, hoofdeconoom bij ING. We gaan het volgen en merken straks vanzelf wat er nog overblijft van onze euro. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Dan gaan we het hebben over Prince. Vandaag verscheen een nieuw album met een niet eerder uitgebrachte muziek van Prince. Het gaat om nummers uit vrijwel zijn hele carrière. Namelijk van 1977 tot 2016, vlak voordat hij overleed. Goedenavond Jefferson Davaiga, frontman van New and Velvets. Waarmee je ook een Prince tribute programma maakt.
2: Yes, goedenavond man. Klopt. We zijn bezig met een Prince Tribute programma, ja.
1: Ja, werd jij verrast door de muziek op dit album Timeless?
2: Ik heb een aantal nummers geluisterd en ik was vooral verrast door I Am You. En dat komt omdat dat heel erg... dat klinkt gewoon het meest als de muziek die hij maakte met zijn eerste band. Van The Revolution.
1: En is dat nou een belangrijke toevoeging aan zijn oeuvre?
2: Kijk, ik sta er een beetje dubbel in. Ik vond het heel goed klinken. Dus ik heb ook maar 2-3 nummers geluisterd. Maar ja, hij is er niet meer. En hij heeft natuurlijk zelf bewust voor gekozen om die nummers in zijn vault te gooien. En die niet uit te brengen. Wellicht dat ze gewoon voor hem, voor zijn smaak, niet goed genoeg waren. Of dat het gewoon een paar schetsen waren. En het is natuurlijk tof voor onze fans om weer te luisteren wat hij heeft. Maar ik wil ergens wel zeggen dat ik eerder zijn keus... respecteer dat hij dit liever niet naar buiten had willen brengen. Want ik denk zelf dat ze niet compleet waren. Dat hij misschien voor een live versie, samen met The Revolution, dat het amazing had geweest. Misschien zou de wereld op zijn kop zijn. Maar hij is er niet om het af te maken. Dus we zullen nooit weten hoe de echte volledige versie zal zijn.
1: Jij hebt het over zijn keus om deze nummers niet uit te brengen. Of om ze te bewaren. Want deze nummers komen uit de zogenaamde Prince Vault. Hè, zijn kluis.
2: De Vault. Ja, klopt. Klopt.
1: Wat zit er allemaal in die kluis?
2: In die kluis zitten gewoon nummers die hij over al die jaren geschreven heeft. Al een paar duizend. Dat was echt extreem. Je zou denken dat het niet kan, maar het kan. Ik heb zelf ook honderden nummers in mijn telefoon zitten. En deze man had een workaholic werktempo wat echt helemaal nergens over ging. Dus hij schreef zoveel nummers. Maar dat zijn vaak gewoon nummers waarvan artiesten zeggen van ja, dit zijn mijn throwaways. Nummers die ze zelf niet goed genoeg vonden om uit te brengen als onderdeel van een album. En wij zouden denken van oh, zo klinkt super tof. Maar als je het vergelijkt met de grote hits van hem, net als Little Red Corvette of Purple Rain. Of weet je toch, dat soort nummers denk je van oké, ik snap wel misschien waar die vandaan komt.
1: Ja. Jefferson Davaiga, wij gaan luisteren naar I Am Yours uit 1977.

0: Uit 1977, Prince met I Am Yours. Gaat IJsland verder onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie? Over die vraag kunnen IJslanders morgen stemmen tijdens een referendum. Wat staat er voor het land op het spel? Goedenavond, Edwin Zanen.
1: Hey, goedenavond. Hey.
0: Edwin, jij woont al bijna 20 jaar in IJsland. Je twee kinderen zijn er opgegroeid. Is het morgen nou een feest van democratie voor jullie?
1: Ja, dat zijn verkiezingen altijd wel op IJsland. En deze heel erg in het bijzonder. En het hele speciale van deze is dat er toch redelijk veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ik vond het vanavond nog op naar yoga in de kleedkamer. En dan zeiden ze, mag je ook stemmen? Ik zei, nee, ik heb de nationaliteit niet. We mogen geen dubbel paspoort hebben vanuit Nederland. En toen zeiden ze van ja, oké. Maar toen zeiden andere van ja, de IJslanders, die mochten wel stemmen natuurlijk, stemgerechtigd. En die zeiden van ja, maar ik zeg niet wat ik ga stemmen, want het ligt heel gevoelig allemaal. Het is voor de eerste keer dat ik dat hoor. Meestal bij partijpolitieke verkiezingen, weet je, voor de nieuwe regering, dan zijn mensen heel open in wat ze stemmen. Maar nu ja, maar is er toch een bepaalde gevoeligheid.
0: Zijn mensen dan ergens bang voor? Of?
1: Nou, ze zijn bang om de discussie weer verder aan te gaan. Want weet je, de kaarten met de argumenten die liggen op tafel. Er zijn net zoveel voorstels, net zoveel tegens voor heel veel IJslanders. En ik denk dat het wordt gewoon op de dag zelf wordt het morgen bepaald. Ja. Weet je, de laatste polls die vanavond verschenen zijn. Ja, er zit 1% of 0,9% verschil in. Weet je, dat is... Ja, het gaat achter het gordijntje besloten worden op basis van intuïtie. En als het mooi weer is, zullen heel veel IJslanders denken van wauw, we worden het mooiste land ter wereld, we moeten onafhankelijk blijven. Weet je? Dus dan laten we maar nee doen. Ja, ik denk dat het zoiets gaat worden.
0: Dat zeg je mooi, want waar gaat het in essentie over morgen?
1: Onafhankelijkheid. That's the core. Dat is essentieel. Dat is een rode draad door heel IJslands historie. En vanaf het moment dat het hier gekoloniseerd is in de tijden van de Vikingen. Weet je, onafhankelijk is het grootste goed wat je kunt krijgen. En ja, die bal wordt heel erg gespeeld door de partijen die er belang bij hebben dat die onderhandelingen niet hervat worden.
0: Ja, waarom koos jij eigenlijk voor IJsland 20 jaar geleden?
1: Voor het avontuur en de mentaliteit. Open maatschappij, een gelijkgeschakelde maatschappij tussen man en vrouw. Is volledig geëmancipeerd en zakelijk gezien de mogelijkheden die hier lagen. Ja.
0: En welke mogelijkheden waren dat?
1: Ik werk in toerisme. Toen begon het grootschalig toerisme op te starten. En daar lag nog heel veel onontgonnen terrein. Daar konden we instappen.
0: Je gaf het net zelf al aan. Jij mag niet stemmen, want je hebt geen IJslands paspoort. Je twee volwassen kinderen wel. Hoe hebben die zich voorbereid?
1: Ja, die zijn natuurlijk van heel groot deel door social media beïnvloed. Mijn zoon die werkt in de, zoals hij zelf zegt, seafood-industrie. Die werkt in de visserij. Die zijn tegen. Of in ieder geval, die hebben wel het voorbehoud. Zo van, hey, hoor eens, we willen onze visserijgronden niet delen met andere landen. Want ze zijn voor een heel groot deel van afhankelijk. En mijn dochter kwam met de achtergrond en zei: ja, we hebben al 75% van alle Europese maatregelen zijn al in effect in IJsland. Dus waarom zullen we voor die andere 25% misschien heel veel zaken rondom de onafhankelijkheid opgeven?
0: En dat bedoelt zij vanwege allerlei bilaterale afspraken, verdragen, de NAVO, handelsverdragen?
1: Ja, klopt. Ja. En IJsland is al heel erg internationaal georiënteerd. Want er zijn ontzettend veel verdragen met allerlei landen. En ik denk, waar ik vandaag ook een beetje achter kwam. Er wordt een klein beetje in de internationale pers. Wordt IJsland soms een beetje gebagatelliseerd. Een beetje gekleineerd. En daar is men heel gevoelig voor. We hebben zoiets van, oh, zie je wel, ze vinden ons een heel klein land. Dus moet je nagaan, als we bij Europa straks zitten. Dan zijn we nog steeds het kleine eilandje in de Noord-Atlantic. Ja, dus dan kunnen we beter maar onafhankelijk blijven. Dat is een beetje... Dat is die trots die er is op het eiland gewoon.
0: De trots, grote behoefte aan onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is de visserij dus een heet hangijzer. Welke argumenten gebruiken voorstanders van gesprekken met de EU?
1: Met name dat de bestaande economische structuren opengebroken gaan worden. Want het is gewoon zo dat hier een aantal partijen de lakens uitdelen die er heel erg veel belang bij hebben dat de zaak blijft zoals die is. Met name vanuit het financiële oogpunt. En ik denk dat als die markt opengebroken zou worden, dat er voor heel veel IJslanders ook wel financiële voordelen aan zouden zitten. Met name qua rentestanden en gewoon de prijs van bepaalde goederen die in IJsland heel erg hoog zijn.
0: Want hoe zit het bijvoorbeeld met de rentestanden?
1: De rente is op dit moment 8%, geloof ik.
0: Zo, op een hypotheek?
1: Nou, dat is echt serieus. En die is ook nog voor een heel groot deel, een beetje afhankelijk van hoe je hem afsluit, maar die is ook nog weer inflatie gecorrigeerd aan het einde van het jaar. En in de laatste maand is inflatie meer dan 5%. Dus dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zorgt er nu op dit moment voor dat voor jongeren eigenlijk het heel erg moeilijk is, zelfs ook in Nederland, wat je dat verhaal vaak hoort, om de huismarkt op te gaan. Terwijl er wordt gebouwd bij leven, maar dat is allemaal vanuit projectontwikkelaars en pensioenfondsen die daarin investeren. Maar voor een heel groot deel is het onverkoopbaar op dit moment. Maar het hele gekke is weer dat de onderzoek heeft uitgewezen nu dat jongeren in de meerderheid nee stemmen tegen EEG-lidmaatschap.
0: Dus, terwijl die er,
1: of tegen de hervatting van de gesprekken. Dus.
0: Terwijl die er, als ik het zo hoor, ook economisch juist heel veel aan zouden kunnen hebben.
1: Ja, maar dan wordt toch die onafhankelijkheidsbal weer opgespeeld. En die komt uit hele verschillende hoeken. Want Oliver Ragnar Grimson, de voormalig president, die toch redelijk liberaal was, die zit nu in de anti-campagne. Want die zag ik van de week op televisie. Dacht van, wat vertelt die nu? Ik dacht dat het mijn gebrekkige IJslands, of mijn interpretatie van het IJslands lag, zeg maar. Maar het was dus inderdaad zo dat hij zei van, nee, dat moet niet, want we hebben niet voor niets al 80 jaar lang voor onze onafhankelijkheid gestreden.
0: Zijn er nou ook mensen die betogen dat ze graag de euro als betaalmiddel willen in plaats van de IJslandse kroon?
1: Ja, dat is met name in de zakenwereld. Ik bedoel, wij hebben daar zelf, zitten we daar ieder jaar, is dat weer in de onderhandeling met de bank, is dat weer hetzelfde punt van wat gaat die IJslandse kroon doen? En voor een heel groot deel, weet je, hij staat nu heel erg sterk. Dus op dit moment is ook niet die prikkel er bij heel veel IJslanders om te zeggen, hé, laten we de euro invoeren. Toen in 2008, weet je, met de financiële crisis, ja, toen schreeuwde iedereen van, we moeten de euro hebben, want dan hebben we eigenlijk een stabiele muntsoort. Maar weet je, ook hier is de termijn van denken is een beetje per onderwerp afhankelijk. En soms is dat heel lang en soms is het heel kort. En in financiële zin is het over het algemeen heel kort in IJsland.
0: Ja, je noemde net dus hoe belangrijk die trots en die onafhankelijkheid is voor IJslanders. Mm-hmm. Komt de geopolitieke dreiging van bijvoorbeeld een Donald Trump die Groenland probeert te annexeren daar ook aan bod? Spelen dat soort zaken ook een rol?
1: Nee, niet op dit moment. Dat is niet de hoofdmotor in ieder geval. Natuurlijk, dat zijn ook wel argumenten die meespelen. Van oké, als we geen lid worden, worden we een speelbal tussen de twee continenten? Letterlijk vanwege de ligging natuurlijk van ons land hier. Maar nee, die is nog niet zozeer gevoerd. En die aanwezigheid, die is hier al heel erg lang. Die is hier al 25 jaar lang zijn de Chinese ambassades en Russische ambassades en handelsdelegaties. Ja, die zijn veel groter dan dat ze de belangen behartigen die er nu zijn. Dat is allemaal toekomstgericht voor het moment dat als de mijnconcessies in Groenland effectief worden, als het drijfijs daar minder dik wordt, weet je, dan gaat IJsland de hub worden voor het transport van mijnbouwproducten richting China via de Noordlangs Rusland route.
0: Zondag komt de uitslag van dit referendum. Mm-hmm. Hoe is de stemming dan bij de familie Zane als de meerderheid in IJsland, laat ik zeggen, voor de EU stemt?
1: Dat ga ik met mijn kinderen discussiëren dan. Weet je wat ik al zei? Ik sta daar, zoals misschien nu in het gesprek gebleken is, ik sta er redelijk open in. Er zijn evenveel voor's als even tegen's te verzinnen. En het gaat alleen maar over de hervatting. Maar het is met name natuurlijk een ja, het kan het ook als blamage voor de EU gezien worden als er nu al gezegd wordt in een heel pril stadium van, hé, we willen dat helemaal niet.
0: Ja.
1: Weet je, dat is niet zo'n leuke boodschap in ieder geval die uitgebracht wordt vanuit ons kleine landje hier.
0: We gaan zondag zien of het een blamage wordt voor de EU. In ieder geval enorm bedankt voor dit gesprek, Edwin Zanen. Dan de dikke boom in Laren. En 450 jaar oude eikenboom. De boom lijkt dood. Hij werd onder meer bekend door dit liedje met tekst van Annie M.G. Schmid.
2: Ik heb

0: jaren.
1: Ja, en nu is de boom helemaal kaal. En zelfs de laatste groene scheut die deze lente nog verscheen, is zijn blad verloren. Goedenavond, Wim Eikelboom van de Bomenstichting.
2: Goedenavond.
1: Sinds wanneer kijken we zo naar deze boom? En hoe kreeg hij de naam De Dikke Boom?
2: Ja, die boom, dat werd een begrip. Dus hoe ontstaat dat? Een boom krijgt een naam als die er lang staat. En als mensen dan op een zeker moment denken van, nou, we gaan hem die naam geven. En dat is ook zo ontstaan met deze boom. Dus die draagt al eeuwen de naam Dikke Boom. Er is een wandelpad die die naam draagt. Een dikke boompad voert langs de boom. Hij staat trouwens niet in het Gooi, hè, in Laren, maar hij staat in het Gelderse Laren, voor de duidelijkheid. Dat mensen, want heel veel mensen denken van oké, Laren, dat is toch daar. Maar nee, het is in Gelderland, op het landgoed Verwolde. En het is een hele dikke boom. Hij hoort bij de dikste bomen van Nederland en de oudste bomen van Nederland. Het is de allerdikste eikenboom van Nederland. Nou ja, als je die titel draagt, ja, dan word je vanzelf een beroemdheid. En ja, dat is deze boom geworden.
1: Helaas gaat het al jaren niet goed met deze boom. Dat kon iedereen zien. Was het dan de hitte en de droogte van deze zomer die de boom definitief de das om heeft gedaan?
2: Ja, dat is wel wat experts zien. En ook wat ik zelf heb gezien. Namelijk dat de boom had, zoals je zelf net al zei, nog één groen scheutje dit voorjaar. En kwakkelde al heel lang. Dat is begonnen in de jaren, eind jaren 70. Dus moet je voorstellen, dat is een boom die de 80-jarige oorlog heeft meegemaakt. Hè. Die staat daar dus heel lang te pronken. En dan wordt er ergens een keer een soort foutje, ik noem het zelf een soort moment van onbedachtzaamheid, van een boer die in een winter bedenkt dat hij zijn gierkelder vol heeft en daar het land moet bemesten, want hij moet van die gier af. En die akker ligt naast die eik en die akker loopt een beetje schuin en die gier die sijpelt vanaf die akker, die bevroren akker, naar de stamvoet van die eik. En dat is gezien door mensen, dat is bevestigd door mensen. Dat is niet een uit de duim verzonnen verhaal, maar dat is echt gebeurd. En dan zie je dat die eik daarna in de jaren 80, 90 aan één kant is gaan afsterven. En dat is vastgesteld, de wortels aan de kant waar die gier in de grond is getrokken, die mest, die zijn doodgegaan, want die trokken dat niet, zo'n overbemesting. Dus die eik was aan één kant al best wel heel lang dood. Maar een eik die heeft het vermogen, als die oud is, om zich te compartimenteren, zoals het heet.
1: Zo.
2: Dus de andere kant van die eik, die was gewoon springlevend. Dat was altijd wel een beetje een raar gezicht, zo'n boom waarvan je denkt, hé, als ik aan de ene kant sta, dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. En aan de andere kant denk ik, oh nee, hij heeft er nog heel veel zin in. Nou, dat had hij ook, er nog best veel zin in. Er is zelfs al in de jaren 80 een landelijke actie geweest. In de jaren 90, moet ik zeggen, 80 en 90, een landelijke actie geweest voor deze boom. Hij heeft hulp nodig. We gaan hem wat extra compost geven en we gaan hem een handje helpen.
1: En was dat nou tegen beter weten in?
2: Nee, dat was wel ook met de gedachte van, wij gaan iets goeds doen voor die boom, niet tegen beter weten in. Want we weten dat eiken zijn hele taaie bomen. Die kunnen heel veel hebben.
1: Genoeg kennis over hoe je goed met oude bomen om kan gaan of moet gaan?
2: Nou, dat is best een uitdaging. En dat zie je ook weer aan deze boom. Want zie, deze boom heeft 2 jaar geleden nog een extra behandeling gehad. Toen is er kalk in de grond aangebracht. En toen zijn de schimmels in de grond aangebracht. De grond is geploft, zoals het heet. Dus die grond is weer losgemaakt, zodat die boom weer voedingsstoffen bij zijn wortels kan brengen. En met de gedachte, we gaan die boom helpen. En eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. En dan is de vraag, hebben we te veel gedaan voor die boom? Hadden we hem toch met rust moeten laten? Nou, dan zie je dus dat eigenlijk de oudere zorg voor monumentale bomen in Nederland is nog best wel een beetje een zoektocht die we samen maken. Daar wordt goed over nagedacht overigens. Er is nu een werkgroep bezig om daar eens een soort landelijke lijn in te maken. Maar dat is geen gesneden koek.
1: Over rust gesproken, dat de boom niet altijd even genoeg rust kreeg, bleek misschien wel uit het feit dat er op een gegeven moment zelfs een hek omheen kwam.
2: Ja. Ja, dat gebeurt bij meer oude bomen. De gemeente of andere eigenaren van bomen, die doen er heel verstandig aan om een boom op leeftijd. Zie je, de mensen die een oude boom zien, dat geldt ook voor jonge aantrekkelijke bomen, die willen graag zo'n boom aanraken. Die hebben dan de neiging, we moeten naar die stam en we willen dan poseren bij de stam. We moeten die boom voelen. Vind ik trouwens overigens altijd wel heel leuk als mensen die behoefte hebben om dat te doen. Maar het heeft één nadeel, dat als een boom heel populair is en er komen heel veel mensen die boom voelen, dan raakt de grond onder die boom, die raakt verdicht door al die betreding van al die mensen. Ja. Waardoor die boom gewoon minder voedingsstoffen kan opnemen. En die verdichting van die grond, nou, dat is op den duur echt wel een probleem voor een oude boom. Dus ja, om hem dan te helpen, wordt er een hek omheen gezet met het vriendelijk verzoek om een beetje op gepaste afstand van de boom te genieten.
1: Bijna een soort museumstuk.
2: Ja, dan wordt hij eigenlijk een beetje museaal. Maar dan maak je hem ook extra bijzonder. Want dan wordt het een soort, ja, net als in de dierentuin. Van achter een hek bekijk je iets en dan denk je, oh, wat is dat interessant. Nou ja.
1: Nou, de eigenaresse van het landgoed, hè, waar de boom op staat, die hoopt heel optimistisch dat hij volgend jaar toch weer gaat uitlopen. Hoe groot is die kans?
2: Die kans achter experts niet zo heel groot. Er zal misschien een klein groen scheutje tevoorschijn komen, maar dat is niet meer de levenskracht die boom had. Want die is wel echt, met deze droge zomer, heeft hij wel echt de genadeklap gehad. In de combinatie van, zeg maar, die overbemesting en waarschijnlijk ook iets met de waterhuishouding, want dat ligt altijd ook heel gevoelig. Hè? Dus, er zijn zelfs mensen die zeggen van, het lot van de boom werd al eigenlijk een beetje bezegeld met het graven van het Twentekanaal in de buurt, waar toen in de omgeving van dat kanaal ondergrondse waterstromen anders gingen lopen. Nou, dat weten we niet. We willen dat wel graag uitzoeken, want dat kan ons weer helpen om, zeg maar, wijsheden op te doen die weer van pas komen in het beheer en het onderhoud van andere grote joekels die we nog hebben in dit land.
1: Nou, Wim Eikelboom, dit was in ieder geval een geweldige en prachtige ode aan deze mooie, dikke boom van Laren. Wim, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan. Ja, ja.
1: Morgen zit hier Elisabeth Steins. Zometeen op deze zender is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Dominique de Groen te gast in Nooit meer slapen. En dat programma wordt gepresenteerd door Ellen Dekwitsch. Voor nu een hele fijne nacht en dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Schrijver Edu Perron was lang op zoek naar de ware liefde. Hij vond het met essayiste Elisabeth de Roos. Hun liefde en Du Perrons niet altijd eenvoudige omgang daarmee staat centraal in het brievenboek Het strijdperk van de liefde. Wie was Edu Perron? En wat vertellen deze persoonlijke brieven over een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur? Dat bespreek ik, Lara Bielerensen, met zijn biograaf Kees Snoek.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur Wat blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
8: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Noordwien.
15: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Mooi dat je erbij bent tot zo'n hoeren bibber te zijn. Maar in ieder geval, muziek uit is een provincie wijd. Ja, en het is weer Xavier. We gaan hele mooie live-opnames maken. En dat is gewoon van mij genietje. Wens je natuurlijk op televisie te zien. En op internet, maar eerst de radio. Al zetten we uiteindelijk gewoon een studioplaat van Ramske, die hier naartoe neuzel. Begin bij Alexander Moto. Geweldige, ja wat is het? Verhalenverteller, rapper, hiphopper, producer. Keuster in ieder geval. Zijn eerste album komt uit op 21 september. En op 24 september wordt het in de Beatrix hier in Leeuwarden presenteren. Ik kom daarbij de tracks van dat album nog wel even op waarom in de Noorderwiens voor de komende tijd. Dit wil in ieder geval zien live optreden van de media in de Noorderwiens studio. Alexander Moto.

0: half, leeg. Half, vol of half, leeg.
1: Dankjewel, bro, Friesland.
0: Mannen weten niet wat roken.

0: tickle a chuck.
1: Well, it's really gotten so.
0: Dankjewel Omroep Friesland voor het schoenen. Het is Alexander Motolijf. Special Fluffy Session. Fluffy is het album.

0: Liefjes, het album. 21 september. Alexander Moto en Solitude.
1: Ja, en de presentatie is 24 december in de Beatrix. Alexander Moto, geweldige verhalenverteller, producer, hiphopper. Ik vind een absolute keuster. Spoken word, jongen. Elke keer weer bijzonder dat er in de studio... Ja, je houdt hem helemaal. En dan gebeurt er toch weer iets bijzonders. Het verhaal van het album, ja, is dat ze de size hier met Dwanen best binnen. Met Solitude, zien grutte muzikale maat. En eindelijk komt het dus naar boven. Nogmaals, de Beatrix in Leeuwarden, daar is de presentatie. En vanaf 21 september is hij online te beharken. Nieuwsgierige gast dus, dat is ik, Rihanna. Ik pleeg haar altijd een beetje, want ja, als ooit nog eens internationaal gaat, is het heel makkelijk om Rihanna te zien, toch goed. Naast het pleegen maakt ze eigenlijk gewoon hele mooie muziek. En ze weer van een beetje met een geweldige muzikant te gast. Peter van der Zwaag. Ja, dat haast wel even niet in mij. Ja, harp, piano, geweldige zang. Luister maar eens naar haar live optreden in Noorderwien. Rihanna.

prachtig. Wat een energie, hè? Rihanna, Hewitt live in de Noordwindstudio. Het is natuurlijk wijsjes op televisie te zien. En zodra het op televisie west is, zetten we het al je online. Onder oren op youtube.com/Noordwind. Safir is het al in net. Waar? Ja, ja, als radioliefhebber is ook maar niet een ding. Radio first. Ja, mooi toch? Goed. We beginnen nee. Heel wat anders. Het Keihut Festival is er weer. Ja, het is net voor de eerste keer dat ze dat horen in het Bolwerk in Snits. Nieuwsje september. Om een uur of jou begint het er al te jongs let bij al je fantastische heavy bands. En er zit ook een punkband tussen. En ik ben wel een punkliefhebber. R.C. Sullivan. Bijzonder verhaal trouwens vanwege die namen. De man, R.C. Sullivan, via een parkopzichter in Amerika. En wat zo'n keer rekken door de bliksem. Had hij al je leeft? Doordat hij les kreeg van een brutsende hart. Ja, yeah, dat leefde. Die liet hem in de steek. En toen had hij helaas zelfmoord pleegd. Dus een wrang verhaal. Maar goed, het had in ieder geval een bandname op spit van deze Friese band. Punk. Jongens, september. Snits, yes. Bolwerk. R.C. Sullivan, Bolwerk.

Mercy Sullivan, Friske Punkband. En zij staan op het Keihut Festival. 9 september, Balderk is net, mij. Fantastisch band overigens nog. Panderdrovige, zeg ik nog wel even terug in. Given I, ja, wat is het, rock, metal? Neem het maar even hier in 90. Linkin Park, die sfeer in ieder geval van Anonymia. Ik dus jongens, kom uit Friesland. Wij hebben hier een grenzen, nee, even mij. Even die mij er gewoon bij blijven. Het is een beetje mooie gelaagde muziek, maar ik zeg ze, de gitaar zit natuurlijk centraal. Maar ik, een rapper, en er zitten mooie samples bij. Even, het was fantastisch om de man te gast te hebben, want ze hebben een mooi album uitgebracht. Catharsis, live in Orwin, Anonymia.

0: drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: No in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. De voormalige president van Ecuador...